En met behulp van die 15 voorstellingen konden de gelovigen over die mysteries mediteren tijdens het Rozenkransgebed. Toen ik de tentoonstelling bezocht, werd ik wel onaangenaam getroffen door de wel erg minimalistische informatie. Geen catalogus of zelfs maar een beknopt gidsje kon er kennelijk vanaf. De bezoeker moet zich behelpen met wat sumiere tekstbordjes. Een groot deel van het huidige publiek beschikt niet over de meest basale kennis van het christendom, dus wat verdergaande informatie zou toch niet misplaatst zijn geweest. Heeft het ontbreken daarvan te maken met die ideologische vooringenomenheid die tegenwoordig zo dominant aanwezig is in de huidige museumwereld? Naast die 15 schilderijen kan de bezoeker namelijk wel kennis maken met het gegeven dat in de wereld van islam en boeddhisme ook gebedsnoeren worden gebruikt. Zo wordt de bezoeker geconfronteerd met een werk van een Brits-Palestijns kunstenmaakster die een enorme opgeblazen islamitische gebedsnoer heeft gemaakt, waarvan de kralen zo groot zijn als kanonskogels, een werk waarmee ze kennelijk haar ongenoegen over een en ander wil uiten. En elders treffen we ook een snoer aan met van houten kralen, gesneden door de houtkunstenaar Sonnemans. Een snoer, en ik parafraseer hier de tentoonstellingstekst, een snoer dat de spirituele waarde die de kunstenaar hechtte aan zijn relatie met de natuur uitdrukt. Een snoer waarmee hij in de natuur placht te mediteren en de doden zat te herdenken. Een recensent van de NRC zag in dat snoer een hedendaags hulpmiddel voor mentale overweging dat naadloos aansluit bij het aloude Rozenkransgebed. Natuurlijk, de meeste NRC-lezers kun je op godsdienstig gebied veel wijs maken, maar de lezers die de tentoonstelling bezoeken zouden zich toch kunnen afvragen wat dit alles te maken heeft met de wereld van Rubens en de zijne en met het katholieke geloof. Joost mag het weten. Terwijl ik die verder werkelijk schitterende schilderijen zat te bewonderen, borrelden er bij mij toch wel een aantal vragen op. Vragen die zowel op het terrein van de kunstgeschiedenis als op het gebied van de theologie en de devotiegeschiedenis liggen. Maar ook vragen die specifiek tot de geschiedenis van de Antwerpse Sint-Pauluskerk behoren. Vragen als, hoe zijn die schilderijen bijna gelijktijdig in de Sint-Pauluskerk terechtgekomen? Wie was de opdrachtgever? Welke rol speelden ze in het kerkelijke leven van toen? Maar ook algemenere vragen als, wat is de herkomst van het Rozenkransgebed? En uit welke tijd stamt deze devotie? En dus, thuisgekomen, schafte ik me wat boekwerken aan. Een boek over de Sint-Pauluskerk leerde me al snel dat de kerk oorspronkelijk een Dominicana kloosterkerk was. En behalve over de werkelijk onuitputtelijke schat aan kunstschatten die de kerk nog steeds bevat, leerde ik veel over de rol die de Dominicanen gespeeld hebben in de verbreiding van het Rozenkransgebed. Heel informatief was een beknopt boekje over de in de 18e eeuw aangelegde Calvarieberg net buiten het kerkgebouw. Slaat u die beeldentuin niet over wanneer u de Sint-Paulus zelf gaat bezoeken. En tenslotte vond ik wel met enige moeite zowaar een heus proefschrift over de 15 Rozenkransschilderijen zelf. En toen ik dit alles aan het lezen was, borrelde vanzelf het idee op een programma te wijden aan de tentoonstelling. En dat werden er zowaar twee. Zo is het gekomen. In de programmatoelichting vindt u een link naar afbeeldingen van de 15 Rozenkransschilderijen met een korte beschrijving van ieder werk. Voordat ik verder ga, kunt u eerst luisteren naar het schitterende Ave Maria Virgo Serena van Josquin des Prez.
De componist leefde ruim voor de barokperiode. Ongeveer een eeuw na zijn dood werden rond 1620 die 15 rozenkransschilderijen in de Noorderbeuk van de Sint-Paulus opgehangen.

De geschiedenis van de Antwerpse Sint-Pauluskerk begint met de komst van de eerste Dominicanen in Antwerpen. Dat gebeurt in het jaar 1243. Mijn belangrijkste gids is hier de priester Rudy Mannaerts, die in 2014 een uitvoerige studie over de Sint-Paulus liet verschijnen. Eerst dus iets over die Dominicanen. De Sint-Paulus is dus van oorsprong een Dominicaanse kloosterkerk. Willen wij iets begrijpen van de achtergrond van die 15 rozenkransschilderijen die nu tijdelijk in Den Bosch te zien zijn, moeten we bij dat gegeven beginnen. De Dominicanen of predikheren behoren met de Franciscanen tot de groep van de zogeheten bedelordes. De traditionele middeleeuwse kloosters, van bijvoorbeeld die van de Benedictijnen, hadden een agrarische basis van bestaan. Deze nieuwe ordes vonden hun werkterrein vooral in de steden, die in de tweede helft van de middeleeuwen een nieuw werkterrein voor de kerk opleverden. Hun kloosters waren dus stadskloosters en pasten in de snelle ontwikkeling van de middeleeuwse steden. De Dominicanen ontwikkelden een sterke reputatie als predikers en geleerden. Hun kloosters werden centra van studie, onderwijs en theologisch debat. De Dominicanen zijn voortgekomen uit een in april 1215 in Spanje gestichte gemeenschap van geestelijken. De stichter was de Spaanse priester Domingo de Guzmán Carches. Een belangrijk doel was het bestrijden van ketterijen door prediking, studie en een heilige levenswandel. Het Antwerp stadsbestuur bijvoorbeeld had hen uitgenodigd te komen om de ketterij van de Kataren tegen te gaan. Paus Honorius III verhief de predikbroeders tot status van orde. En daarmee opereerden zij onder direct gezag van de Heilige Stoel en waren zij dus geen verantwoording schuldig aan de plaatselijke bisschoppen. De term Dominicanen ontstaat overigens pas na de dood van de stichter, de heilige Dominicus. De afkorting OP komt van het Latijnse Ordo Predicatorum, orde der predikers. Vandaar dat ze ook vaak predikheren genoemd worden, of predikbroeders. Ze zijn elders ook onder andere namen bekend. In Engeland worden zij Black Friars genoemd, naar de zwarte mantel die zij buitenshuis over hun witte habit dragen. In onder andere Frankrijk stonden ze vroeger bekend als Jacobijnen, naar hun Parijse moederklooster in de Rue Saint-Jacques. Die Jacobijnen kent u misschien uit de geschiedenisles als radicale groep tijdens de Franse Revolutie. Die Jacobijnen kwamen toen aan hun naam omdat zij in dat Dominicaner klooster gelegen aan de Rue Saint-Jacques plachten te vergaderen. Een bijnaam van de Dominicanen was Dominicanes, Latijn voor honden van de Heer. Achter die naam zit de volgende legende. Kort voor de geboorte van haar zoon droomt de moeder van Dominicus dat zij het leven zou schenken aan een kleine hond die een fakkel in de bek draagt waarmee hij heel de wereld in vuur en vlam zal zetten. Door deze legende zal de hond een van de belangrijkste attributen van de heilige Dominicus worden in de beeldende kunst. In de Antwerpse Dominicaner kerk kan de oplettende bezoeker maar liefst 15 plaatsen ontdekken waar deze fakkelhond de ordestichter vergezelt. Goed, nu weer terug naar de specifieke groep predikheren die in 1243 in Antwerpen aankwam. 20 jaar later beginnen ze te bouwen aan een kloosterkerk
die uiteraard in gotische stijl uitgevoerd wordt. Omdat de bisschop van Kamerijk verhinderd is, is het iemand uit eigen rang met bisschoppelijke waardigheid die in 1276 de kerk mag inwijden. Dat was de befaamde geleerde Albertus de Grote, leraar van de nog befaamdere Thomas van Aquino. De kerk staat niet ver van de Scheldekader in wat tegenwoordig het Visserskwartier heet. Maar de kerk die we vandaag kunnen bezoeken is een tweede versie. Een kerk die grotendeels uit de 15e eeuw stamt. Wanneer we de grote lijn in de geschiedenis van deze Dominicaner kloosterkerk volgen, komen we de nodige rampen tegen in de vorm van branden, blikseminslagen, beeldenstormers, hebberige Oostenrijkse keizers en nog hebberigere Franse revolutionairen. Ik geef u een kort overzicht. De eerste gotische kloosterkerk wordt op 6 juli 1477 getroffen door een enorme blikseminslag. De bouw van de gotische kerk die we nu kennen vangt in het begin van de 16e eeuw aan. Naast de nieuwe kerk verschijnen nieuwe kloostergebouwen als een refter en een slaapzaal. Dus ook die tweede kerk was primair een gebedshuis van de Dominicanen en van gelovigen die zich met het klooster verbonden voelden. Gangen verbonden de kerk met de sacristie, klaslokalen, keuken, refters, gastenverblijven, slaapzalen en bibliotheek. Belangrijk voor mijn verhaal over die 15 rozenkransschilderijen is dat de Dominicanen naast prediking en studie ook allerlei vormen van volksdevotie plachten te stimuleren. Belangrijk was daarin de verering van Maria en vooral het bidden van de rozenkrans. Over de rozenkrans later meer. Eerst vervolg ik mijn verhaal over de geschiedenis van de Sint-Paulus. De tweede helft van de 16e eeuw bracht een dramatische breuk in de geschiedenis van deze kerk. Maar ook trouwens een fundamentele omslag in de geschiedenis van de stad Antwerpen. In 1566, het jaar van de beeldenstorm, richt een kleine bende op kleine schaal vernielingen aan. Maar het nieuwe schip met 5 altaren wordt 5 jaar later, in 1571, toch gewoon ingewijd door de Dominicaan Godfried van Mierlo, die dan net 5 dagen bisschop van Haarlem is. Maar al snel komt Antwerpen terecht in een periode dat de Calvinisten het stadsbestuur domineren. Eerst wordt de Sint-Paulus door een muur ruksigloos opgedeeld in 2, een deel voor katholieken en een deel voor protestanten, maar in 1579 worden de Dominicanen zelfs de stad uitgezet. Een jaar later volgt de confiscatie van de kerkelijke goederen en schaft men de kloosters af. Na toewijzing van de kerk aan de Calvinisten volgt een systematische verwijdering en vernieling van katholiek beeldmateriaal. De kloostergebouwen worden afgebroken. 2 straten worden aangelegd op het terrein van het gesloopte klooster. Dan, nog steeds in het kader van de ons bekende 80-jarige oorlog, legt Alexander Farnese in 1584 het beleg rondom de stad. Na 14 maanden van verschrikkingen valt de stad weer onder Spaans gezag. Maar aan de Gouden Eeuw van Antwerpen komt een eind, mede door de langdurige afsluiting van de Westerschelde door schepen van de Republiek. Het aantal inwoners van de stad daalt sterk. Rond 1570 wonen er nog 100.000 mensen in Antwerpen. In 1700 zijn dat er 60.000 en in 1750 nog een 45.000. Maar dit alles staat een culturele en godsdienstige bloei van het klooster niet in de weg.
Vooral in de 17e eeuw zal de Sint Paulus uitgroeien tot een van de belangrijkste katholieke kunstkerken van Antwerpen. Want de Dominicanen komen na 1585 terug en krijgen weer de beschikking over hun kerk. De door de protestanten aangelegde afsluitingsmuur tussen middenbeuk en koor wordt uiteraard weer afgebroken. De bouw van de nieuwe kerk gaat door, maar in volle baroktijd wordt aan het gebouw doorgebouwd in gotische stijl. Wanneer u heden ten dagen de kerk bezoekt, bezoekt u dus een gotisch kerkgebouw met een 100% barok interieur. De Dominicanen begrepen als geen ander dat kunst een krachtig middel was voor de geloofsverkondiging. Geleidelijk werd hun kerk gevuld met schilderijen, beelden, gebeeldhouwde houten biechtstoelen en architecturale elementen die het katholieke geloof zichtbaar maakten, zodat prediking en beeldende kunst elkaar aanvulden. En we zullen later nog zien hoe de rozenkrans een belangrijk element vormt in de iconografie van de kerk. Al die kunst was gericht op visuele ondersteuning van het gebed en van het geloofsonderricht. Deze kunstzaken werden gefinancierd door weldoeners die op verschillende manieren met de kerk en met de Dominicanen verbonden waren. Maar nog een ramp stond te gebeuren. In 1679 werd het gebouw door een zware brand getroffen. Onder andere de toenmalige gotische toren ging verloren door een blikseminslag. Enkele jaren later verrees een nieuwe, maar nu barokke toren. Sommigen zagen in de bouw van die imposante barokke prachttoren een uiting van wedijver met de baroktoren van de Sint Carolus Borromeus van de Jezuïeten. Eind 18e eeuw wordt de Sint Paulus opnieuw het slachtoffer van despotisch gedrag. Nu zijn het geen Calvinisten, maar lieden die in naam van de verlichting handelen. Keizer Jozef II van Oostenrijk laat zijn begeerig oog vallen op de rozenkrans-madonna van Caravaggio. En hij laat het enorme doek afvoeren naar de keizerlijke kunstverzameling in Wenen. Later zien we een prachtige kopie van de rozenkrans-madonna op het altaar van de Mariakapel geplaatst worden. In 1786 leidt de verlicht keizerlijke bemoeizucht nog tot de opheffing van de kerkelijke broederschappen per keizerlijk decreet. Vervolgens vormt de Franse Revolutie voor een nieuw dieptepunt in de geschiedenis van de Sint Paulus. In 1794 worden de zuidelijke Nederlanden bezet door een Frans revolutionair bewind. Genoodzaakt door de hoge oorlogsbelasting wordt het kerkzilver en de schilderijen van Rubens, Van Dijk en Jordaans als oorlogsbuit afgestaan en naar Frankrijk weggevoerd. En weer worden de Dominicanen uitgedreven. Alle kloostergemeenschappen die zich niet bezighielden met onderwijs of ziekenzorg werden namelijk ontbonden. In 1797 wordt de Sint-Pauluskerk in het openbaar verkocht. Via via komt de kerk uiteindelijk in het bezit van het stadsbestuur en dat is tot vandaag de dag zo gebleven. Een groot deel van de gestolen schilderijen komen wel in 1815 terug. De kerk wordt nu een parochiekerk. De eerste pastoor is een Dominicaner pater. Vanaf 1961 behoort de kerk tot het heropgerichte bisdom Antwerpen. En ook in onze tijd heeft de Sint Paulus een Dominicaan als pastoor. Nog drie grote rampen en een klein rampje staat de Sint Pauluskerk te wachten. In 1830, het is de tijd van de Belgische opstand, beschieten de Nederlanders de stad.
alle 17e eeuwse kleurrijke kerkramen gaan in Diggelen. In 1889 wordt de voorgevel zwaar getroffen door de ontploffing van een nabijgelegen kruitfabriek. En in de nacht van 2 op 3 april 1968 vernielt een catastrofale brand het klooster en slaat het vuur over op het kerkdak en zo op de toren. Gelukkig houden de gewelven stand. Dappere buurtbewoners rukken het houtsnijwerk van de biechtstoelen, snijden op ladder staand schilderijdoeken uit hun lijsten en ook uit de sacristie worden allerlei schatten gered. En daarna volgen weer jaren van restauratie. Ik had het over 3 rampen en een klein rampje. Dat kleine rampje betreft het in 1943 opeisen door de Duitsers van 2 klokken als bijdrage aan hun oorlogsmachine. Nu, beste luisteraar, hoop ik niet dat u het idee gekregen hebt dat een bezoek aan de Antwerpse Sint-Paulus niet meer de moeite waard is. Alles behalve dat. U kunt daar nog steeds barokke pracht in een gotische reliek bewonderen. Het overkoepelend thema van de Sint-Pauluskerk is de kerk van Christus als instrument van onze zaligmaking. Het hoogkoor symboliseert de glorievolle kerk. De kruis- en zijbeuken, als ook het middenschip, staan voor de strijdende kerk. Artistieke verwijzingen naar het rozenkransgebed kunnen we op diverse plaatsen in de kerk tegenkomen. Niet alleen in de 15-delige schilderijencyclus die op dit moment in Den Bosch te bewonderen valt. Het rozenkransgebed is een hulpmiddel door de strijdende kerk aangeboden om eens in de glorievolle opgenomen te kunnen worden. En op een bijzondere wijze wordt de leidende kerk herdacht in de beeldentuin die op het oude kerkhof van de Dominicanen is aangelegd aan de zuidkant van de kerk. Met de opheffing van het klooster en de overgang naar de status van parochiekerk leek het gedaan met de rol van de Dominicanen. Maar zie, sinds 2021 wordt de parochie weer geleid door een Dominicaanse pastoor. En Dominicanen zijn dus opnieuw betrokken bij liturgie, prediking en pastorale activiteiten. En zo zien we de geschiedenis van de Sint-Paulus als een voortdurende transformatie. In de 13e eeuw begonnen als een gotische stadskloosterkerk, werd de kerk in de 17e eeuw een van de prachtigste barokke kerken van Antwerpen. En werd het begin 19e eeuw een parochiekerk. Maar tegelijkertijd zien we een opvallende continuïteit in de bemoeiingen van de Dominicanen met prediking, liturgie, het stimuleren van de rozenkransdevotie en het ruimte geven aan 17e eeuwse kunstenaars als Rubens, Jordaens, Van Balen en anderen. En ook vindt de bezoeker vandaag nog steeds aan de zuidkant van de kerk de onder Dominicaanse leiding aangelegde 18e eeuwse Calvarieberg. Antwerpenaren die in de 16e en 17e eeuw een bedevaart naar het Heilig Land hadden volbracht, werden bij thuiskomst plechtig door de magistraten van de stad ontvangen en werden ridders van Jeruzalem genoemd. Maar ja, wie kon zich een dergelijke reis veroorloven? Vandaar het idee het Heilig Land naar Antwerpen te brengen en in de vorm van een grootse kopie van de Calvarieberg, het Heilig Graf en een indrukwekkende beeldentuin. 12 engelen, 12 kleine profeten, 3 grote profeten, 4 evangelisten en 2 wereldfiguren in de vorm van Petrus en Paulus. Naast figuren als Longinus, Maria van Egypte en Hieronymus kunt u er ontmoeten. De Dominicaan Bogaerts wijst ons in zijn gidsje over de Calvarieberg uit 1984 erop dat ook hier de rozenkransdevotie een zichtbare plaats inneemt. Over die rozenkransdevotie na een korte pauze meer.
Eerst uw aandacht voor Palestrina's Ave Maria, gezongen door het koor van de Sixtijnse kapel.

wat is de herkomst van het Rozenkransgebed? Volgens een oude Dominicaanse traditie zou Maria zelf de Rozenkrans aan de heilige Dominicus hebben toevertrouwd. Dominicus zou dan de opdracht ontvangen hebben deze gebedsvorm onder het volk te verspreiden. Deze traditie vinden we vaak verbeeld in de beeldende kunst. In de Sint Paulus zien we die traditie geprononceerd uitgebeeld in het monumentale altaarstuk Onze Lieve Vrouwe van de Rozenkrans. We weten dat het oorspronkelijk door Caravaggio geschilderde stuk aanvankelijk te midden van de toen pas voltooide rozenkransreeks gehangen heeft. Midden 17e eeuw is het in het speciaal voor het schilderij ontworpen portiekaltaar van de Mariakapel terechtgekomen. We zien in de linker benedenhoek de opdrachtgever eerbiedig geknield ons aankijken. Dat zal geen Antwerpenaar geweest zijn, want het stuk werd waarschijnlijk oorspronkelijk voor een Dominicanenkerk in Napels gemaakt. Het stuk is om onbekende redenen in de Nederlanden terechtgekomen en is door een groep Antwerpse kunstenaars aangekocht. Daar was in ieder geval Rubens bij, die een grote bewondering voor Caravaggio had. Zij kochten het uit affectie voor de kapel, maar ook om een raar stuk binnen Antwerpen te hebben. Raar betekent hier uiteraard zeldzaam. Ik vertelde u al hoe de hebzuchtige Weense keizer het stuk in 1786 naar Wenen liet afvoeren. In Antwerpen deed af en toe het verhaal de ronde dat de Antwerpenaren de keizer om de tuin wisten te leiden door een exacte kopie te sturen en de echte zelf te houden. Maar dit aantrekkelijke verhaal is natuurlijk een fabel. Op het schilderij zien we hoe Maria met het kind schuin naar beneden toekijkt hoe de heilige Dominicus rozenkransen uitdeelt. Hij wordt omringd door het volk dat gretig naar het gebedsnoer verlangt. De bemiddelende rol van Dominicus wordt beklemtoond doordat hij de enige is die naar Maria opkijkt. Het volk wendt zich naar hem, niet naar Maria. En onder dat volk zien we zowel armen als rijken. De armen geeft Caravaggio realistisch weer met naakte, vuile voeten van armoede. Rechts zien we nog Petrus van Verona, een andere Dominicaanse heilige. Hij kijkt ons aan terwijl hij op Maria en het kind wijst. In dezelfde Mariakapel treffen we ook nog een gepolychromeerd houten beeld van Maria met kind aan. Zij krijgen een soort omlijsting in de vorm van een grote rozenkrans van 86 vergulde rozen. Gehuld in een praalmantel wordt dit beeld jaarlijks op de eerste zondag van oktober in processie meegedragen. Dicht bij 7 oktober, het feest van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. Bij die gelegenheid wordt de schelde gewijd. Want vanouds heet het in Antwerpen: alles heeft Antwerpen aan de schelde te danken. En de schelde heeft Antwerpen aan God te danken. Er is in de Sint Paulus in relatie tot de Rozenkransdevotie nog veel meer te zien, maar ik beperk me hier tot een geschilderd paneeltje in de 18e eeuwse houten knielbank voor dat Mariabeeld, waar we onder andere kunnen zien hoe Maria Dominicus de rozenkrans aanbiedt. Op de achtergrond zien we de stad Antwerpen liggen. Maar in de historische literatuur kan niet met zekerheid aangetoond worden dat Dominicus de rozenkrans in zijn latere volledig uitgewerkte vorm ingesteld heeft. Het rozenkransgebed is niet op één moment door één persoon uitgevonden. Het moet geleidelijk uit oudere christelijke gebedsvormen ontstaan zijn.
De term rozenkrans, in het Latijn rosarium, is afgeleid van een middeleeuws gebruik dat bestond uit het plaatsen van een kroon van rozen op de beelden van de maagd Maria. En ook daar kunnen we in de beeldentaal die we in de Sint Paulus vinden nog voorbeelden van vinden. De rozenkrans is zo de naam voor het rozenkransgebed geworden. De geschiedenis van dat gebed ontwikkelde zich voor, tijdens en na het leven van de heilige Dominicus. De definitieve vorm van deze gebedsvorm werd pas even na hem bereikt. Dat de heilige Dominicus niet via Maria in zijn eentje als de uitvinder van de rozenkrans gezien kan worden, betekent niet dat hij geen belangrijke geestelijke en apostolische rol gespeeld heeft. Ook staat vast dat zijn volgelingen de devotie krachtig hebben bevorderd.

de devotie krachtig hebben bevorderd. Zij zagen de rozenkrans als een eenvoudig middel om het geloof te onderrichten. Mensen die niet konden lezen of geen toegang hadden tot theologische vorming, konden via de mysteries vertrouwd raken met het evangelie. Terwijl kloosterlingen in hun getijdengebed de 150 psalmen baden of zongen, baden de gelovigen bij een volledige rozenkrans 15 maal 10 is 150 weesgegroetjes. De kernstructuur van de rozenkrans ging bestaan uit het Onze Vader, 10 weesgegroeten en het Eer aan de Vader. En tijdens die 10 weesgegroeten werd steeds gemediteerd over een geloofsmysterie. Vanaf de 15e eeuw hebben de Dominicanen in veel steden rozenkransbroederschappen opgericht. Dat waren stedelijke netwerken waar leken samen baden. Die broederschappen hebben zeker een grote rol gespeeld in de grote verbreiding van de rozenkrans en in het ontstaan van een min of meer uniforme wijze van bidden. In Antwerpen werd in 1571 een broederschap van Onze Lieve Vrouw van de Heilige Rozenkrans opgericht. Dat jaar 1571 was niet toevallig gekozen. In dat jaar vond de beroemde zeeslag bij Lepanto plaats. De troepen van de Osmaanse sultan Selim II waren in 1570 Cyprus binnengevallen met als doel de Venetianen uit het oostelijk deel van de Middellandse Zee te verdrijven. De Venetianen vormden hierop een alliantie met paus Pius V, Philips II van Spanje, Malta en Genua. De Osmaanse vloot moest het dus opnemen tegen een verenigde christelijke vloot die onder het opperbevel van Juan van Oostenrijk, de halfbroer van Philips II, stond. De slag van Lepanto was aan beide kanten qua omvang onvoorstelbaar. Bij zowel de christenen als de Osmanen waren meer dan 80.000 man betrokken en honderden schepen. De Ottomanen verloren 200 vaartuigen en 24.000 man. Onder die 24.000 gesneuvelden bevonden zich overigens maar liefst 15.000 christelijke galeislaven. Aan christelijke zijde werd de overwinning toegeschreven aan het bidden van de rozenkrans door zowel het niet strijdende volk als de krijgsmacht. Paus Pius V, die zelf Dominicaan was, had tijdens de strijd tot Maria met de rozenkrans gebeden. Na de slag stelde Paus Pius V officieel op 7 oktober een feestdag in ter gedachtenis van de overwinning op de Ottomanen. En sindsdien geldt binnen de katholieke kerk de maand oktober als rozenkransmaand. Het was dus in dit specifieke historische kader dat in Antwerpen de broederschap van Onze Lieve Vrouw van de Heilige Rozenkrans opgericht werd. In dit soort broederschappen werd de gelovigen geleerd dat de kracht van de rozenkrans niet lag in een mechanische herhaling van woorden, maar in het overwegen van de geloofsmysteries. In die zin is het rozenkransgebed wezenlijk een evangelisch en contemplatief gebed. Het bidden van een rozenkrans, een volledige rozenkrans, dus niet alleen maar een rozenhoedje, maar het bidden van een volledige rozenkrans ging dus gepaard met het gedenken van 15 mysteries of geloofsgeheimen. Per 5 gegroepeerd staat deze bekend als de vreugdevolle, de droevige en de glorievolle geheimen. Bij elkaar geven de geheimen een soort samenvatting van het evangelie. Hierdoor kan het bidden van de rozenkrans iemand duidelijker bewust maken van de Bijbelse boodschap. De 5 vreugdevolle geheimen voeren naar de menswording van Christus, de 5 droevige geheimen naar zijn lijden en kruis, terwijl de 5 glorierijke geheimen ons brengen naar zijn verrijzenis, zijn verheerlijking en de verheerlijking van zijn moeder.

In het jaar 2002 voegde paus Johannes Paulus II aan het begin van het jaar van de Rozenkrans daar de 5 geheimen van het licht aan toe. Die laten we om voor de hand liggende reden hier verder buiten beschouwing. Wanneer we het bidden van de Rozenkrans als een evangelisch en contemplatief gebed zien, is het niet zo moeilijk te begrijpen hoe in kringen van de Antwerpse Rozenkransbroederschap het idee kon ontstaan stedelijke kunstenaars de opdracht te geven die 15 geloofsmysteries in 15 afzonderlijke werken uit te beelden. Hoe een en ander in zijn werk moet zijn gegaan, daarover later meer. De muziek die u nu gaat beluisteren stamt uit de baroktijd. Maar een halve eeuw na het tot stand komen van die 15 Rozenkransschilderijen. Het stuk kennen wij tegenwoordig onder de naam Rozenkranssonates. De componist is Heinrich Ignaz Franz von Bieber. Het stuk werd waarschijnlijk rond 1676 gecomponeerd, maar het manuscript werd pas in 1905 gepubliceerd. En toen werd het dus pas gespeeld. Evenwijdig aan de 15 tientjes van de Rozenkrans betreft het hier 15 sonaten die ieder aan een van de 15 mysteries is toegewijd. U gaat luisteren naar een fragment uit de tweede sonate die gewijd is aan de visitatie.

0: beste luisteraar, na deze uitvoerige inleiding kom ik volgende keer in het tweede deel over de 15 Rozenkrans schilderijen zelf te spreken. Ik dank u weer voor uw gewaardeerde aandacht.
1: U hebt geluisterd naar De Ladder van Jacob door Theo Parlevliet.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Dan bidden we de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de allerheiligste drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het Heilig Sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de Heilige Kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van de ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmachtigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. De naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
2: Geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de katholieke kerk.
3: Luisteraars van Radio Maria, iedere maand mag ik met u stilstaan bij een gebedsintentie van de paus. Iedere maand vraagt de paus om met hem te bidden voor een bijzondere intentie. Een intentie die gaat over de noden in de wereld en in de kerk. Een bijzondere intentie waar we als wereldwijde kerk samen met de paus voor mogen bidden. Voor de maand september vraagt de paus om te bidden voor zorgvuldigheid met water. Voor de zorg voor water. We kunnen ons dat in deze tijd misschien wel beter voorstellen dan ooit, nu we in deze zomer zoveel hitte kennen en zoveel droogte, dat rivieren bijna leeg zijn en dat op veel plaatsen in de landbouw en ook in de veeteelt zorgen zijn over voldoende water. In het bisdom Rotterdam staat het Westland op scherp. Hoe lang krijgen wij nog zoet water voor de teelt van onze planten en groenten? Water, het is belangrijk voor ons leven, voor het groeien en bloeien. Daarom dat de paus deze maand heel bijzondere aandacht vraagt voor water. Dat water niet alleen belangrijk is om van te leven, maar ook dat het rechtvaardig wordt verdeeld en dat ieder mens toegang heeft tot water dat leven geeft. Hij schrijft: laten we bidden voor een rechtvaardig en duurzaam beheer van water. Een vitale hulpbron, zodat iedereen er gelijke toegang toe heeft. Bidden voor de zorg voor water. In het besef dat water voor ieder mens beschikbaar moet zijn, dat het rechtvaardig is wanneer heel de schepping gebruik maakt van water. Water dat deel is van de schepping, water dat noodzakelijk is voor het leven. Het was de heilige Franciscus van Assisi die in een lofzang tot God de schepping heeft geprezen. Of beter gezegd, God heeft gedankt voor alle rijkdommen van de schepping. Zo heeft hij ook in een van de coupletten van het zonnelied aandacht voor het water. Franciscus voelt zich één met de schepping. Als mens ben je geschapen naar Gods beeld en gelijkenis en verbonden met alle elementen die de schepping rijk is. En zo spreekt Franciscus in zijn zonnelied allerlei elementen toe, alsof het zijn broeders en zusters zijn. Niet zomaar dingen om te gebruiken, maar gaven in de schepping om zorgvuldig mee om te gaan. Niet zomaar dingen om op te maken, maar door het gebruik van de elementen van de schepping als mens ook eer te brengen aan de schepper, omdat je niet alles opmaakt en uitroeit, dat je niet alles voor jezelf opeist, maar deelt als mens in de schepping alle gaven die de Heer ons gegeven heeft. En zo zingt Franciscus in zijn zonnelied: wees geprezen, mijn Heer, door zuster water, die heel nuttig is en nederig, kostbaar en kuis. Water dat nuttig is, inderdaad. Zonder water kunnen wij niet leven, kan onze schepping niet bestaan. Kostbaar en kuis, schoon water, zuiver water, helder als kristal. Ik denk dat Franciscus in zijn tijd nog veel van dat water heeft gezien. Terwijl in onze tijd in veel verstedelijkte gebieden en regio's die intens worden gebruikt, maar weinig sprake is van zuiver water. Dat je zo naar de bodem van de rivier kunt kijken, zo naar de bodem van de beek. Wees geprezen, mijn Heer, door zuster water, die heel nuttig is en nederig, kostbaar en kuis. Water is een belangrijke gemeenschappelijke factor. Water heeft een sociaal element, want het is belangrijk voor de gezondheid, voor het produceren van voedsel. En er zijn vaak conflicten om het krijgen van zoet water. Rivieren die worden afgesloten, droge gebieden die dreigen te worden uitgesloten van de toevoer van vers water. Dus water als een sociaal element. Het is ook een economisch element. En dan niet zozeer in de zin, zoals Franciscus van Assisi zegt, kostbaar, een gave van God voor het leven. Maar economisch in de zin van, het is van belang om voedsel te produceren en energie. Met water kun je geld verdienen. Met water kun je produceren. En ten derde is water naast sociaal element, een economisch element, ook het behoud van het milieu. Want zonder water kan er geen leven zijn. Kan er geen leven en groei zijn op aarde. Water is daarom centraal in het gebed van Paus Leo. Laten we bidden om een rechtvaardig en duurzaam beheer van water. Een vitale hulpbron, zodat iedereen er gelijke toegang toe heeft. Zoals Franciscus het water als een gave Gods beschrijft in zijn zonnelied, is ook in de Heilige Schrift vaak sprake van water. Al in het Genesisboek over de schepping wordt gezegd dat God het water op aarde en het water en het hemelgewelf van elkaar scheidt. Water is een gave Gods. Water heeft te maken met enerzijds leven, maar kan in de schrift ook te maken hebben met dreiging. Denkt u maar aan de zondvloed in Genesis 7. Dat Noach en de zijnen in de ark zich terugtrekken en bij de zondvloed dobberen op het water, terwijl het water in zijn grote vloed zijn vernietigende uitwerking heeft. Uiteindelijk is na het einde van de zondvloed er weer leven op aarde en zijn er weer groene planten te zien. Water als dreiging, ook voor het volk van God dat in de slavernij van Egypte was. Het boek Exodus beschrijft dat onder leiding van Mozes het volk van Israël weggaat uit Egypte. Maar dan komen ze voor de grote zee te staan. En hoe kom je die zee toch door? En dan is het God die helpt. En wanneer Mozes het teken geeft, splijt de zee uiteen en loopt het volk van God over de bodem van het water. Terwijl daarna hun achtervolgers, de Egyptenaren, door hetzelfde water worden verzwolgen. Water heeft duidelijk twee kanten. Water geeft leven, maakt groei mogelijk en is een positieve gave in de schepping voor al wat leeft. Maar water heeft ook een dreigende kant. Als je kijkt naar de zondvloed en als je kijkt naar het water dat de mensen die uit de slavernij wilden vluchten als barrière voor zich zagen. Water is niet weg te denken uit ons leven, niet weg te denken uit de schepping. Dat Paus Leo juist voor het water bidt en de zorg voor het water in zijn gebed bepleit, heeft alles te maken met het besef dat het water voor ons noodzakelijk is. Gebrek aan water is een vreselijke situatie. Denkt u maar aan het volk van God dat door de woestijn moest trekken. Ze waren dan wel bevrijd uit de slavernij, maar in de droge woestijn was honger en dorst. En het volk klaagde al gauw. Wat doen we hier? Waren we maar in Egypte gebleven, dan wisten we tenminste zeker dat er water zou zijn en voedsel. We lezen dat God een aanwijzing geeft en dat Mozes op de rots slaat en dat er dan water komt om te drinken. Exodus 17, maar ook in Numeri 20. Water dus als een gave van de schepping die leven schenkt, maar die ook een dreiging kan zijn. Maar als je eenmaal gebrek aan water hebt, dan besef je pas hoezeer dat water belangrijk is. Je kunt een einde raad zijn. Je kunt helemaal niet meer weten waar je het zoeken moet. Water uit de rots was in de woestijn onder leiding van Mozes een redding. Nog even verder kijken in de schrift. Water in het kader van de schepping. Water als dreiging en levensbron. We kunnen ook denken aan water als beeld van Gods geboden. Als beeld van Gods levengevende opdracht en boodschap voor de mensheid. Denkt u maar aan Psalm 1, waar gesproken wordt over een mens die zich houdt aan Gods geboden. Die niet meebeweegt met de zondaars. Die niet meebeweegt met de mensen die geen boodschap hebben aan Gods wet, maar die werkelijk het woord van God overweegt en de geboden van de Heer zijn wet trouw blijft. Die wordt vergeleken in Psalm 1 vers 3 met een boom die geworteld is aan water. En het water is dan het teken van Gods levengevende woord, van Gods levengevende geboden. Zo wordt een mens pas echt ten volle in het leven geplaatst. Water bij de schepping, onmisbaar om te groeien en te bloeien. Water als dreiging en water als nood door gebrek en dorst. En water, zoals we hoorden in Psalm 1, als beeld van de levende gevende boodschap van de Heer. We mogen als mens geworteld zijn in die levengevende stroom van God. Niet alleen het Oude Testament spreekt over water. Ook in het Nieuwe Testament komt water regelmatig ter sprake. Zo kunt u denken aan Johannes 4, waar Jezus op het midden van de dag, kunt u wel zeggen op het heetst van de dag, een vrouw ontmoet bij de waterput, midden in het dorp. Er is geen mens te bekennen, want iedereen kijkt wel uit om uit de beschutting te komen als het zo heet is. Maar deze vrouw die komt omdat ze niet met anderen gezien wil worden. Omdat ze dan haar leven zullen bekritiseren. Dat ze misschien haar minachten. Maar Jezus bij de bron spreekt met haar. En brengt haar het besef bij dat water uit de put nodig is om te drinken. Maar dat de levensstroom van God nodig is om ten volle te leven als kind van God. Levend water wil Jezus schenken. En uiteindelijk staat deze vrouw daarvoor open, de vrouw bij de put. Het levende water van Jezus zelf. Zijn verlossende woord. Zijn levengevende liefde. En zo spreekt Jezus in het kader van zijn zending en onderricht over water dat leven geeft. Dat doet hij in het gesprek met de Samaritaanse vrouw bij de put in Johannes 4, zoals gezegd. Maar ook in Johannes 7, daar zegt hij: als iemand dorst heeft, hij komen tot mij. Wie in mij gelooft, hij drinken. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. De evangelist legt uit dat Jezus de geest bedoelt, maar dat die nog niet door de geloven ontvangen was, omdat Jezus al niet was verheerlijkt. Eerst is er zijn kruis en verrijzenis, dan wordt het Pinksteren. Maar dat de Heer en zijn boodschap levend water betekenen, dat mogen duidelijk zijn. In Johannes 4 en Johannes 7. Ik denk ook aan de Romeinenbrief, waarin over het water van de doop wordt gesproken. In Romeinen 6, we lezen de tekst ieder jaar in de paaswaken. We worden als christenen ondergedompeld in het water, om met de Heer weer uit het water te komen, verlost van onze zonden, schoongewassen om kind van God te zijn, met de kiem van eeuwig leven. Water dus in de schrift als levengevend, zowel letterlijk als ook geestelijk. En het is Franciscus van Assisi die de schepping bezingt uit dankbaarheid voor water. En het is Jezus zelf die

de dankbaarheid voor water. En het is Jezus zelf die met water zijn zending en zijn onderricht vergelijkt. Water is dus erg noodzakelijk. En niet voor niets dat de paus met eerbied voor de schepping voor water bidt. En de zorg voor water, dat in onze wereld een sociaal element heeft, een economisch element en ook het behoud van het milieu betekent. Levengevend water. Ik denk nog even aan de profeet Ezechiël, die spreekt over waterstromen uit de tempel. Levend water als beeld van Gods genade, waardoor groei mogelijk is en bloei. Water dat het land verrijkt en vruchtbaar maakt. De Pauselijke Raad voor Gerechtigheid en Vrede heeft uitgebreid gesproken in dat kader van de sociale leer van de kerk over de noodzaak van goed water. Essentieel is water voor ons dagelijks leven. Water als essentieel element voor het leven. Met deze overtuiging heeft het Vaticaan, heeft de Pauselijke Raad dikwijls deelgenomen aan de wereldwaterconferenties, het zogenaamde Waterforum, wat in meerdere plaatsen in de wereld in de loop van de jaren is gehouden, bijvoorbeeld in Kyoto, in Istanbul, in Mexico City en Marseille. Het is duidelijk dat de zorg voor water verbonden is met ons geloof. Want als water een gave van God is, dan is het ook dat wij als mensen in de schepping zorgvuldig met Gods gaven moeten omgaan. Levend water als beeld van Gods levengevende kracht, maar ook levend water om überhaupt te kunnen leven op deze aarde. Feitelijk is 75% van ons wereldoppervlak water. We zijn dus op droog land met een kleiner stuk van de wereld. Het water bedekt maar liefst 75% van onze aarde. En van al het water dat er is, is slechts 2,5% zoetwater. Slechts 2,5% is zoetwater dat nodig is om te kunnen leven. Professor George Molenkamp, die namens de bisschoppen lange tijd betrokken was bij de vraagstukken rond het milieu, heeft het nog eens heel duidelijk gemaakt. Schoon water, zoet water dat gebruikt kan worden om te leven, dat wordt bovendien nog schaars. Ik zag in mijn oude bisdom Groningen-Leeuwarden soms al experimenten langs de dijken van de Waddenzee, waar men probeerde groenten te verbouwen in niet zoet water. Dat men groenten probeerde te verbouwen met brakwater. En dat betekent dat je groentesoorten wilt kweken die niet alleen afhankelijk zijn van zoet water, maar ook in gebieden waar dat weinig is, toch nog kunnen groeien en bloeien om voedsel te kunnen zijn voor de mensheid. Schoon water wordt schaars. En het is zelfs nog ongelijk verdeeld. De Pauselijke Raad benadrukt dat water een mensenrecht is, omdat water ook verbonden is met te kunnen leven. In de sociale leer, heel bijzonder in het compendium van de sociale leer, verschenen in 2004, staat dat het recht op water, net als alle mensenrechten, zijn basis vindt in de menselijke waardigheid. Het is niet een soort van kwantitatieve benadering, maar het heeft te maken met een algemeen en onvervreemdbaar recht voor de mens om toegang te hebben tot goed water. Zo zegt het compendium van de sociale leer in 2004. Het was paus Benedictus XVI die in 2009 aangaf dat water zo belangrijk recht is, omdat het verbonden is met het recht op leven. Water is nodig om te kunnen leven. De paus benadrukte dat in Caritas in Veritate, zijn encycliek. En later was het paus Franciscus die in zijn encycliek Laudato Si'

in 2015 aandrong op zuiver drinkwater. Het is een vraag, zegt Paus Franciscus, die voorrang verdient. Want zuiver drinkwater wordt schaars en door het slechte omgaan met het milieu wordt nog steeds meer water ook vervuild. Terwijl drinkwater nodig is om te kunnen leven. En dan maakt Paus Franciscus eigenlijk de zorg voor de schepping ook meteen tot issue waar het gaat om de zorg voor het leven. Een schepping die verwaarloosd wordt en vervuild is niet alleen tegen Gods geboden, maar is ook steeds meer een drempel om goed te kunnen leven. Vandaar dat Paus Benedictus zei dat recht op water is verbonden met het recht op leven. Schoon water wordt schaars. En daarom zegt Paus Leo, laten we bidden voor een rechtvaardig en duurzaam beheer van water. Als vitale hulpbron, zodat iedereen er gelijke toegang toe heeft. Het water dat zoet is, is dus maar een klein gedeelte van alle beschikbare water. En die professor Molenkamp, waar ik over sprak, die zegt dat zo'n 70% van het water dat beschikbaar is om van te leven voor irrigatie wordt gebruikt. Irrigatie om planten en bloemen en struiken te laten groeien. Water is dus onmisbaar en er is veel water nodig. Misschien geen vrolijk rijtje, maar wel een rijtje dat professor George Molenkamp voor ons heeft opgeschreven. 1000 gram biefstuk, 1 kilo biefstuk, daar is 16.000 liter water voor nodig. Voor een hamburger is 2400 liter water nodig. 1 kilo rijst vraagt 1900 liter. En een kopje koffie, denk niet alleen dat koffie dat in uw kopje zit, maar ook de bonen die geproduceerd moeten worden, dat vraagt 40 liter water. Een katoenen hemd, dat gaat niet alleen over voedsel als het water betreft. Een katoenen hemd vraagt zo'n 2700 liter water. En een spijkerbroek 11.000. Dat wil niet zeggen dat we nu ongekleed door het leven moeten gaan. En ook niet dat je niet moet eten. Maar wel dat je bewust kunt zijn van het feit dat de gave van het water, dat zo schaars is, goed verdeeld moet worden. Goed verdeeld opdat alle mensen in deze wereld toegang hebben tot drinkwater, tot schoon water, om hun gezondheid en hun leven te kunnen behoeden. Het is duidelijk dat veel mensen in onze wereld niet over dat water kunnen beschikken dat ze nodig hebben. Het is duidelijk dat veel mensen niet eens beschikken over stromend water. Wij die de kraan opendraaien, zijn wat dat betreft bevoorrecht. In ons land, waar doorgaans zoveel water doorheen stroomt, kennen nauwelijks de schaarste van water om te leven. En ook nu, in deze weken van droogte en extreme hitte, is er gelukkig nog steeds voldoende drinkwater om te gebruiken. Jezus zegt in het Evangelie van Matthäus, Matthäus 25, ik had dorst en gij hebt mij te drinken gegeven. Dat heeft te maken met het werk van barmhartigheid dat traditioneel de dorstige laven wordt genoemd. De mensen te drinken geven die dorst hebben en vragen om water. Dat gaat op de eerste plaats natuurlijk dichtbij. Iemand een beker water aanreiken, iemand laten delen van het water dat je hebt, dat is gelijk verbonden met dit werk van barmhartigheid. Maar dorstige laven, mensen te drinken geven, heeft ook te maken met de zorg dat water goed verdeeld wordt over de wereld. Dat water dat in onze wereld beschikbaar is, voor alle mensen beschikbaar wordt. Als een mensenrecht, omdat we recht op leven hebben, zegt Paus Benedictus. Een mensenrecht, omdat de mens een waardigheid heeft als beeld van God. En daarom zegt Paus Franciscus in Laudato Si dat de vraag van drinkwater voorrang verdient.
De dorstige laven. Het is een opdracht van de Heer in Matteüs 25. En als paus Leo vraagt om te bidden voor de zorg voor water, om een rechtvaardige verdeling en een goed beheer van dat water, dan kan het anders dat uit ons gebed ook voortvloeit die verantwoordelijkheid in verbondenheid te zien met onze christelijke plicht. Dorstige laven dichtbij en zo de gave van water te verdelen en te distribueren, dat ook andere mensen die beeld van God zijn over dat water kunnen beschikken, ervan kunnen leven, ermee om kunnen gaan om menswaardig bestaan op te bouwen. Er is veel te doen, zo is vaker gezegd door de pauselijke raad. Het is duidelijk dat er te weinig goed water is voor iedereen. En veel mensen hebben überhaupt geen toegang tot goed drinkwater. Miljoenen mensen hebben alleen ongezond water tot hun beschikking, met alle gevolgen voor ziekten en sterftecijfers als gevolg. In 2023 was het paus Franciscus die opnieuw de aandacht vroeg voor de schepping en heel bijzonder voor het water. In zijn boodschap voor de Wereldgebedsdag voor de schepping. Hij spreekt over de eerbied die Franciscus heeft voor het water. Hij spreekt over water, stromend water, als beeld van de gerechtigheid. En hij maakt duidelijk dat wanneer wij met God omgaan op een eerlijke wijze, dat we ook met onze naasten moeten omgaan en moeten delen van wat we hebben. Het is zo gauw een woestijn, de wereld waarin wij leven, letterlijk en figuurlijk. Maar waar water wordt gedeeld en waar dit beeld van water wordt gezien als omzien naar elkaar, daar wordt het gebed dat de paus ons deze maand september te bidden geeft al voorbereid in ons hart. Laten we bidden voor een rechtvaardig en duurzaam beheer van water. Een vitale hulpbron, zodat iedereen er gelijke toegang toe heeft. Dus als we bidden deze week en deze maand, dan mag dat ook in ons hart de zorgvuldigheid in onze omgang met water bevorderen. Want het is een gave Gods dat wij over water beschikken en het is een voorwaarde om te kunnen leven. Water dat zowel in letterlijk als in geestelijk opzicht vernieuwt, leven geeft, werkelijk ook beeld is van Gods genade en goedheid. Mogen wij werk maken van deze dorstige laven door eerlijk het water te verdelen. Mogen werk maken van het gebed van de maand september om ook zelf bij te dragen aan een rechtvaardig en duurzaam beheer van het water dat onze beschikking staat. Op het ook anderen van deze vitale hulpbron gebruik kunnen blijven maken. Laten we bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Vader in de hemel, wij danken u voor de gave van het leven. En we danken u voor de mogelijkheid dat we tot u kunnen bidden met heel ons hart. We komen als kerk tot u. En de paus, onze eerste herder, de opvolger van uw apostel Petrus, vraagt om te bidden om de goede zorg voor water voor iedereen. Help ons om op de weg van het evangelie aandacht te hebben voor de noodzaak van water. Help ons om op de weg dankbaarheid te hebben waar het gaat om het watergebruik. Met Franciscus die zegt dat we u mogen prijzen omdat het water zo nuttig en nederig, kostbaar en kuis is. En dat we ook in ons land, nu we zo met droogte worden geconfronteerd, ons nog meer bewust mogen zijn van de gave om te kunnen leven. De gave van zoet water. Heer, zegen ons dat we openstaan voor uw ingevingen. En zegen ook alle mensen die gebrek lijden waar het gaat om vers en schoon water. En bidden we u, Heer, dat er geen oorlogen uitbreken waarin landen en groepen elkaar naar het leven staan om waterbronnen te kunnen bereiken. Dat water en het gebrek eraan nooit de reden wordt tot meer strijd en oorlog, maar dat we door het eerlijk te verdelen en zorgvuldig om te gaan met het water als gaaf van de schepping ook bijdragen aan vrede
aan verzoening, aan gemeenschappelijk leven, tot uw eer en uit respect voor iedere mens die door u geschapen is en door u wordt geliefd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Elke week schuift een tafelgast aan in de studio van Radio Maria om te vertellen over de passie die hem of haar bezighoudt. Laat u inspireren en informeren door het persoonlijke verhaal en de muziekkeuze in Aan tafel met.

0: kunt nu in het programma Aan Tafel Met gaan luisteren naar een uitzending die we in de zomer hebben uitgezonden in de serie Dicht bij Zijn Hart. Die serie was speciaal om kennis te maken met de apostolaten van kardinaal Burke, die afgelopen weekend 5 en 6 september in Nederland was voor de Rosary Rally en ook voor een prachtige dag in de Sint-Bavo-kathedraal in Haarlem.
1: Dicht bij zijn hart. Bij de Rosary Rally op 5 september is kardinaal Raymond Burke uit de Verenigde Staten onze speciale gast. Hij is al jaren de drijvende kracht achter een aantal apostolaten die dicht bij het hart van Jezus blijven. Om de kardinaal alvast wat beter te leren kennen, zenden we deze zomer een aantal interviews uit met medewerkers van deze apostolaten die kardinaal Burke na aan het hart liggen.

0: En van harte welkom bij deze eerste uitzending van het programma Dicht bij Zijn Hart. Ja, een speciale serie tijdens deze zomermaanden om ons een beetje voor te bereiden op de Rosary Rally, maar dan in het bijzonder op de speciale gast die we daar mogen gaan ontvangen, namelijk kardinaal Raymond Burke uit de Verenigde Staten dus. Hij zet zich dus in, heeft ook een aantal apostolaten gestart, zet zich daarvoor in. En we hebben met wat mensen mogen spreken die zich daar ook bij betrokken weten. Deze interviews gaan we uitzenden. Ze zijn in het Engels, maar natuurlijk gaan we ook de vertaling verzorgen. En dat doen we dan steeds zo om een aantal minuten een beetje samenvattend vertalen. Ja, en vandaag mogen we beginnen met een heel leuk interview met Mary Pat Janer. Zij is betrokken bij het apostolaat, zo kun je het noemen, dat speciaal is opgericht door kardinaal Burke. Niet alleen door hem, maar dat gaan we ook in het gesprek natuurlijk horen. En dit apostolaat, deze stichting, heet de Heilige Gianna en Pietro Molla Stichting. We gaan luisteren naar dit interview en ik geef dus om de zoveel tijd een korte samenvattende vertaling. Very welcome in this special program during the summer where we have invited the different people who worked with the different apostolates that Cardinal Burke is involved in, that he finds very important, that he maybe even started himself. And because he is visiting us in September for the Rosary Rally on September 5th, we get to know and to speak to several of the people who in the United States are working for these apostolates. And today I have the pleasure to talk to Mary Pat Janer. Janer is a German name, but maybe she explains this herself. Because, Mary Pat, we are connected through Google Meet, actually. We can see each other, we can talk to each other with 7 hours of a difference, but that's no problem. And before we start to talk about the real subject, I did not mention it yet, but before we do, maybe you would like to introduce yourself to our listeners. Like, now, Mary Pat, who are you?
1: Sure, sure. As you said, my name is Mary Pat, and I live in North Dakota in a little tiny village called Warsaw, a Polish village, Warsaw, North Dakota. There's about 60 people here. There's a beautiful St. Stanislaus Church, and then there's St. Gianna and Pietro Molla Maternity Home, and I'm the director for that. I'm single, but through my work, I've formally adopted 2 and raised another 2, so I have 4 girls who I consider mine, the joy of my life, and I love my work. And through our patron, St. Gianna, we started out Blessed Gianna, then St. Gianna, and now we've added St. Gianna and Pietro Molla Maternity Home. I've been blessed to know Gianna Emanuela from Italy, and then through working with her, also dear Cardinal Burke, who is a part of this. He's the president and founder of the St. Gianna, Bretta Molla, and Pietro Molla Foundation that we're speaking of today.
0: Yes, that's right. I will say it also in Dutch, because that is the subject that you mentioned, the Pietro and Gianna Molla Foundation. Zoals u hoorde, ben ik dus in gesprek met Mary Pat Janer. Zoals ik ook aan het begin van het programma al zei. We hebben elkaar gesproken op een manier dus via de computer dat we elkaar ook konden zien. Dat was heel fijn. Er zat 7 uur verschil tussen, maar dat geeft natuurlijk helemaal niet. Ik heb haar eerst gevraagd wie zij zelf eigenlijk is. En ook natuurlijk waar het programma over gaat. Nou, zij woont in een heel klein dorp dat Warschau heet, het Poolse Warschau, in Noord-Dakota in de Verenigde Staten, waar in totaal 60 mensen wonen. Dus 60, zo zei ze het er speciaal bij. En zij is daar de directeur van een maternity house of home. Wij zouden dat denk ik een moeder- en kindhuis noemen. Zelf is ze alleenstaand, maar in de loop van de jaren dat zij ook dit werk doet, heeft zij twee meisjes geadopteerd en ook nog voor twee andere meisjes gezorgd. Dus dat zij opgroeide. Dus zij, ja, die ziet ze ook wel als haar eigen meisjes, als haar eigen kinderen. Zij heeft ook kennis gemaakt, en dan komt het onderwerp natuurlijk naar boven, met de dochter, die heet ook Gianna Emanuele Molla, de dochter van Gianna en Pietro Molla, waar dus ook het moeder- en kindhuis naar vermeld is. En ook in die zin heeft zij kardinaal Burke mogen ontmoeten, omdat hij degene is die deze stichting begonnen is. The first very simple question is, of course, this foundation, what is it? And who were they, who are they, Pietro and Gianna Molla?
1: Sure. Okay, I'll start out who they are. So Saint Gianna was canonized in 2004 on May 16th. And she was a mother of families is actually how she was beatified. And she was married. And together with her holy husband, Pietro, they had four children, although she had six pregnancies. Two of them ended in miscarriage. And with her last pregnancy, Gianna Emanuele was that pregnancy, she developed a uterine tumor. It was not cancer, though, but, you know, at that time with medicine, what it was, you know, it was a risk. And so they did, you know, offer, you know, abortion. They offered a hysterectomy, you know, which would have taken the baby too. They offered different options. And she very firmly said to save the baby above all, because that baby relied only on her. And she spoke to her husband, you know, if there's a choice, I demand it, choose the baby. And that choice was, surgery was done and they just took the tumor. But then again, at the birth, there were some complications and she ended up dying. She went in on Good Friday. They ended up taking the baby by C-section on Holy Saturday and she died the next Saturday at home. She wanted to go home. She only got to hold that little girl one time, but it was a huge sacrifice for her and for her husband, you know, who then became a single father of four little ones and who heroically, raised those children, taught those children, worked as an engineer, a holy engineer, you know, who was very sacrificial in his work, and then still opened up his life to the church. He was a very quiet and private man, and he, along with his family, they chose to go ahead and begin the work for her beatification and canonization. And so, you know, her son Pietro and Gianna Emanuele talk about how he would work long days, come home and help them with dinner and homework and cleaning or whatever, and then work into the early hours, you know, the things for the church. A lot of times people who are canonized, there's a religious community or there is a diocese that takes that on, but he was the one, you know, doing a lot of that work. So if it weren't for Pietro, we wouldn't know about Gianna. And then he, lived many, many years after his wife's death and died at the age of almost 98.
0: What year was it that, so the youngest, Gianna, was born and that her mother died?
1: Sure, 1962.
0: Oh, yeah, yeah.
1: You know, so a modern saint.
0: Mary Pat vertelt op de vraag van mij, ja, wat die stichting natuurlijk, maar wie zijn zij dan eigenlijk, Pietro en Gianna Molla? Nou, zij vertelt daar uitgebreid over dat Gianna Molla was gewoon moeder van zes kinderen, getrouwd met Pietro. Van die zes kinderen helaas waren er twee een miskraam, dus er waren vier kinderen in in het huwelijk. Maar ze is in 2004 is zij dus heilig verklaard op 16 mei. Want wat was het geval? Bij haar laatste zwangerschap bleek zij een tumor te hebben in de baarmoeder. Het was geen kanker, wat vaak wel wordt gezegd, maar het was wel een tumor dat in ieder geval haar leven in gevaar en ook dat van het kind in gevaar kon brengen. Er werden allerlei opties gegeven aan haar. Dus om een abortus te laten plegen of een operatie te laten ondergaan. En zij had toen de heel duidelijke keuze gemaakt. En aan haar man ook verteld. Als er op een gegeven moment een keuze gemaakt moet worden, dan moet je kiezen voor het kind. Ze is wel geopereerd, dus die tumor is verwijderd. Dus uiteindelijk ging de zwangerschap verder goed. En op Goede Vrijdag is ze naar het ziekenhuis gegaan. En op Paaszaterdag is dus het meisje Gianna Emanuele Molla geboren. Maar bij diezelfde bij die geboorte, dat was in 1962, kwamen er dus toch complicaties. En uiteindelijk is Gianna een week later na de geboorte overleden. Wat natuurlijk een enorme schok was. Pietro die stond er vervolgens voor als alleenstaande vader om 4 kleine kinderen op te voeden. Hij was heeft een technisch beroep. Was heel opofferend, een heel rustige man, vertelt Mary Pat. Maar ook heel heroïs in hoe hij dat leven heeft opgepakt. En ook al vrij snel is gaan werken eigenlijk aan de heiligverklaring uiteindelijk van zijn vrouw. Dus om eigenlijk bekendheid te geven aan haar leven en aan haar keuzes. Dat hebben ook de kinderen later, toen zij groot waren, hebben dat ook verteld. Hoe gedreven hij daarin was en met zoveel liefde. Hij zelf is 89 geworden en dus heeft nog heel veel jaren langer geleefd.
1: Founded the maternity home, and that what drew me. That's what got me excited about her. Is she drove a car and she liked to ski and mountain climb. She was madly in love with her husband and wore fashionable clothes. So it was great to teach my students, my high school students, of examples that weren't just nuns and priests, because a lot of them didn't want to be a saint because they weren't going to be a nun or a priest. And so Saint Gianna was just that beautiful, beautiful example. And

0: just that beautiful, beautiful example. And, you know, we never can talk about Gianna without her husband, Pietro, who really, whose cause is not yet open, but that's one of the main missions and work of our foundation here that we are trying to work toward that. And I think that that will be coming soon. We don't know when, but, you know, there's just a lot of evidence of his holiness, of his profound virtue, and all that they did together, and also what he did beyond that. You know, he's a great example here at the maternity home that we have, you know, for single mothers. Well, he was a single father.
1: Yes.
0: And, you know, and can you imagine the suffering in his life of losing, you know, his beloved? He was 42 when he got married. She was 32, almost 33. They were 10 years. And he had all his life prayed for a holy mother for his children. And then they only had 6 years together.
1: Mary Pat vertelt ook over Pietro verder dat hij dus ja echt ook zo'n groot voorbeeld is geweest. En door hem, eigenlijk alleen maar door hem, dat het gekomen is dat de wereld het verhaal van Gianna Molla heeft leren kennen. En Mary Pat zelf zegt, ja, ik ben zo gegrepen door haar leven, door haar verhaal. Het was gewoon een moderne vrouw. Nou, ze werkte, ze ging op de fiets, ze deed aan sport. En ze deden ook altijd alles samen. Ze zijn iets later getrouwd. Scheelde ook wel een aantal jaar. Maar die liefde voor elkaar, die was zo ongelooflijk sterk. En juist dat wat Pietro allemaal heeft gedaan, dus ook in zijn leven nadat zijn vrouw overleden is, maar ook voor haar, dat is een van de missies van de stichting, van de Pietro en Gianna Molla Stichting, om ook voor hem een ja, heilige verklaring aan te vragen. Ook hij is dus als alleenstaande vader juist een enorm voorbeeld. Terwijl dus dat huis waar zij zelf directeur voor is, deze Mary Pat, is dus een huis voor alleenstaande moeders. Maar juist ook voor vaders is hij een heel groot voorbeeld.
0: So, you know, really he suffered. And then even 2 years after his beloved Gianna died, his little Mary Alina also died.
1: Yeah.
0: You know, so right now there's 3 living children of St. Gianna and Pietro Molla. And so that, I guess, going on, you know, with our foundation is we want to share that, you know, as part of the new evangelization by, you know, beloved St. John Paul II, you know, is share this holy life that honors family, that honors marriage, that requires sacrifice. And in that sacrifice comes joy and love and much hope. And that's really what it is, to kind of have one base, you know, that has the correct story about these two, that can really study and learn their spirituality. And so beyond working on the cause, hopefully for canonization, you know, but starting with Servant of God soon, hopefully, you know, we also, it is the hope and the plan, and we're already working with an architect to also develop an international center for family and life, where there would be a big church in honor of St. Gianna, but also, you know, replica of the spousal home where they lived, and, you know, a Pietro Molla Institute, you know, studies for holiness, you know, and just different things that can really teach and, I guess, inspire in this culture, in the world that we live in today, that needs these examples so much, you know, of faith, of life, of yeah. hope, of joy, all of that together, you know, in marriage and family, which St. Gianna and Holy Pietro lived to the full.
1: Yes, yeah. Ze vertelt ook dat in dat leven van Pietro, wat dus nou wel zwaar was als alleenstaande vader, hij ook nog een derde kind is verloren. Dus een van de 4 kinderen is overleden. Dus er zijn er ook op het moment zijn er dus nog 3 kinderen die leven van dit echtpaar. Ja, het is echt een heilig leven dat ze beide hebben geleid. En een van de bedoelingen eigenlijk van deze stichting is om dat leven van zowel Pietro als Gianna bekend te maken. En om een basis te hebben, dus echt een plek waar ook alles verzameld kan worden. Alle informatie, maar waar ook het juiste verhaal verteld wordt.

0: Ik noemde het toen straks al op. Er wordt vaak gezegd dat ze kanker had. Nou, het was dus geen kanker. Maar zo zijn er meerdere dingen. Pietro heeft ook heel veel brieven die ze aan elkaar schreven. Heeft hij verzameld in de loop van die... Of die had hij natuurlijk. Maar die hebben zij als, als plek waar dus deze stichting nu gevestigd is. Mogen zij allemaal verzamelen. Daarnaast... zijn ze ook bezig om een internationaal centrum voor gezin en leven op te richten. Dus de ideeën zijn op zich al vrij ver. De plek is nog niet bekend, maar ze willen dat graag opzetten, zodat dat een centrum kan worden waar dus ook heel veel geleerd kan worden over gezin en leven. Wat zo belangrijk is om dat voorbeeld natuurlijk te zien, maar ook om daarover te leren. En ze noemde ook nog een keer op dat dat leven en de liefde in het huwelijk dat zij gedeeld hebben, dat ook in dat centrum, dat geëerd moet worden. En dat het ook met offers komt, maar dat offers ook vreugde kunnen brengen en liefde en hoop. And you said there are still three living children. They were at the canonization, of course, of their mother. Right. Do you know what it did to them? That their father was doing all this work to get his beloved Jana holy. And people maybe, if they hear about it, they maybe think this choice of hers is it's so far away. That's indeed for someone who is holy, but it is not for us.
1: Right. And Saint Gianna, in her youth, in her early high school years, did make a retreat where she made resolutions, and that was to pray for a holy death, and it was her little choices. And that is, one of the things that the church and her family call her life, a canticle of praise to God, because it wasn't just in her last moments, but it was her whole life, the whole sacrifices she made, the loving example. She was involved in Catholic Action. She was a medical doctor, and, she served her patients well. She really understood her vocation as a woman, and really even also struggled with what exactly how that was going to play out. She at one point wanted to be a missionary in Brazil with her brother, who's venerable now, Venerable Alberto Beretta. Her brother is a priest in Brazil who did amazing things, started a hospital, in the middle of nowhere, and just very beloved down there. And she, was interested, but her health, just was too weak. And so she was advised not. And as a doctor, she was taking pilgrimages to Lourdes with some of the sick, and she prayed specifically what she was supposed to do. And she says she got home and in walked Pietro, and they had met before. He was an engineer, but never really looking at it that way. And they fell madly in love. She was very outgoing, very charismatic. He was very reserved. So she was the first one to express her love to him. And they just kind of had a whirlwind romance, once I think that the first time they went out was either December or January, and they were married in September, September 24th. So, they got engaged April 11th, and beautiful, beautiful love letters. There's books out that they wrote to each other and just really understood. She would write a letter, how can I make you happy? Just very other-centered. And they just, I think every engaged couple, probably every married couple too, should read, that. I know I teach high school girls CCD, and I'm like, if you don't find your Pietro, you don't get married, because, he was so good to her and she was so good to him. And, they really, the six and a half years together, their love just exploded. Mm-hmm. And they have so much to teach the world.
0: Yeah.
1: And that's why it's, so beautiful what Cardinal Burke, along with Gianna Emanuela and others, Father Timothy Elliott, who is the pastor at St. Gianna's in Wentzville, Missouri, the three of them are the ones who, first started, you know, or came together to form this foundation to really concretely do that as it is so needed in this world today.
0: Yeah, yeah. De keuze die Jana al heeft gemaakt voordat ze, ja, zeg maar, ook als moeder zijnde voor die moeilijke keuze stond, was eigenlijk al in haar jongere jaren. Toen is bekend dat zij tijdens retraite al bad voor een heilige dood. En eigenlijk is haar hele leven lang, zo wordt het genoemd, zo zegt Mary Pat, men noemt haar leven ook wel een hele lofzang. Hè? Dus een lofzang op Gods grootheid en Gods goedheid. Ze was actief in de katholieke actie. Ze is arts geweest en was echt vanuit een katholiek gedachtegoed voor haar patiënten daar. Ooit wilde ze eigenlijk missionaris worden en naar Brazilië gaan, waar haar broer ook is en die notabene waar ook een proces voor loopt om hem zalig te verklaren. Hij heeft daar ziekenhuizen en dergelijke gestart. Maar goed, voor Jana was dat niet weggelegd, want haar gezondheid was zwak. En ja, zij was bijvoorbeeld met zieken naar Lourdes toe en ging daar bidden van, ja, wat moet ik nou doen? Nou, en zoals Mary Pat zei, nou, toen kwam Pietro binnenwandelen en het was eigenlijk liefde op het eerste gezicht. Ze zijn madly in love met elkaar gevallen, dus ze zijn zo verliefd op elkaar geworden. En er zijn dus heel veel brieven ook inderdaad die ze over en weer naar elkaar schreven, waarin vooral ook zij uitdrukt, allebei trouwens hoor, maar van ja, hoe kan ik jou gelukkig maken? Dus op de ander gericht zijn. En juist deze brieven en alles wat er verder omheen is geschreven, zegt Mary Pat, zouden alle verloofde stellen, of misschien ook gewoon de getrouwde stellen, zouden dat moeten lezen, want het is zo'n prachtig voorbeeld. Uiteindelijk, ze zijn dus vrij snel getrouwd nadat ze elkaar hebben leren kennen, zijn ze 6,5 jaar samen geweest. En in die tijd is hun liefde geëxplodeerd, zo zei zij dat. En dat voorbeeld van hoe zij dat huwelijk beleefd hebben. En ook wat ze onder andere zei is dat Jana echt heel goed heeft begrepen hoe zij haar roeping als vrouw vorm kon geven, moest geven. Dat alles, zeg maar, heeft kardinaal Burke samen met dus de jongste dochter Jana Emanuela Molla en een priester Elliot ertoe gebracht om deze stichting op te richten. It's really beautiful what you say, because it's not only the sacrifice at the end of her life, but what you said, her whole life and the way, especially how they together express their love for each other, of course, in union with Christ. And that is something that the younger people can learn from.
1: Exactly. We're all called to holiness in whatever state of life. And sometimes it's just the boring and the mundane and the keeping it going with a smile or at least a little bit of patience in day-to-day life, you know, and that's, you know, she just taught that very beautifully.
0: And
1: so did he.
0: Yeah.
1: Profoundly, really.
0: Yeah. The question I asked before, but there were two or three questions altogether.
1: Sorry.
0: So No, it was a little bit too much, but how are the responses of people? Do they, do they see it as an example? Do they find it inspiring?
1: Very, very. I've been able to travel with Gianna Emanuela as she has spoke different places, and people are moved to tears. You know, I always joke, say she's a rock star, which she's like, no. But, you know, it's amazing she can have silence in the room as she tells the story. And, you know, here she is, the person, you know, who her mother gave her life for too, but just a profound witness and gratitude. And I mean, afterwards, people are in line for hours and hours just to greet her and, you know, crying. And it's just so beautiful. And of course, you know, Cardinal Burke is such a inspiration, a hero, a leader, a teacher, a shepherd, you know, here in the United States and in the whole world. So anything that he is promoting, you take notice, because it is important. It's so important. And, you know, Saint Gianna and Pietro, when I first read a book about them, I'm like, Pietro was still alive. And I'm like, I have to meet this man, you know, because I'm sure he's going to be a saint too. How could you not, you know, if you're married to a saint? And so I did have that great honor to go to Italy and be in their home is when I first met Gianna Emanuela too.
0: Yeah.
1: And I, you know, we weren't there that long, but I can tell you with Pietro, gentle, humble spirit, but the most profound thing about him, and I don't speak Italian, so, and he didn't speak English, I mean, a little bit, but so, you know, and we were with Archbishop Aquila was translating, he spoke Italian, but they would talk for like 10 minutes, and then he would give me one sentence, you know, so I missed a lot of the details that I would have loved to know. He'd say, like, they're talking about their honeymoon, but that was it, he would translate, and so I was like, well, what, you know,
0: yeah.
1: But at the end of our time together, which wasn't overly long or anything, an hour, hour and a half, he stood up and he took my kind of elbow, Gianna Emanuela does it too, and showed me the things in their home. We met in their home where Gianna, you know, what she had painted and the piano she had played and the actual love letters with her little tiny handwriting and stuff. And the feeling I had was overwhelming of how much he still loved his wife and how much he was still united to her. They were truly one. And it was such a witness to me in just those, you know, moments, those brief moments together is like this holy man is still in love with his saint wife. And it's beautiful.
0: Yeah. Yeah. Mary Pat vertelt dus dat, ja, uiteindelijk zijn we ook allemaal geroepen tot heiligheid. Dus het is inderdaad een heel inspirerend voorbeeld, juist in de kleine dagelijkse dingen. En dat, verder in het gesprek zal ze daar ook nog wat voorbeelden van geven. Maar die eenvoud, maar zo diep verbonden eigenlijk met elkaar. En natuurlijk met God heeft inspireert heel veel mensen. En zij heeft het geluk gehad dat ze met de dochter Gianna Emanuela heeft mogen meereizen naar diverse bijeenkomsten, waar dus deze jongste dochter, voor wie haar moeder haar leven heeft gegeven, vertelt over het leven van en haar moeder en natuurlijk haar vader. En ze zegt, het is zo indrukwekkend. De zaal is muisstil en aan het einde van zo'n, ja, van dat verhaal, van zo'n ontmoeting, dan staan mensen echt rijen lang, of staat er een hele lange rij, zodat mensen toch heel even met haar mogen praten en even kunnen ontmoeten. En dat geldt ook voor kardinaal Burke als hij daarover vertelt. En ja, het is iemand, zegt ze, hij is echt een leider, een inspirator, iemand die ja, waar zoveel van uitgaat, niet alleen in Amerika, maar ook elders. En dat maakt dat dus die gedachte aan Pietro en Gianna Molla ook voortleeft. Er is een boek, vertelt Mary Pat, dat had ik gelezen. Toen leefde Pietro nog en ze had heel sterk het gevoel, ja, ik moet die man ontmoeten. Die man die moet wel heilig zijn. Dat kan ook niet anders. Want als je dan met zo'n heilige vrouw hebt geleefd, dan ben je dat zelf ook. Nou, zij heeft inderdaad de reis naar Italië mogen maken. Daar was de eerste keer dat ze ook de dochter Gianna Emanuela ontmoette. Kardinaal Burke was erbij. En ze zijn ongeveer iets van anderhalf uur dus in het huis geweest. En Pietro die heeft veel verteld. Dan kon helaas Mary Pat niet alles volgen, want ze spreekt geen Italiaans. En degene die vertaalde heel sumier. Niet meer dan eigenlijk het onderwerp waar het over ging, maar verder geen toelichting. Dus dat was vrij weinig. Maar ze zegt gewoon om daar te mogen zijn in zijn aanwezigheid. Dat heeft haar diep geraakt. En dan met name eigenlijk het einde van het gesprek, waarin hij, Pietro, haar bij de elleboog nam. En ze zegt, ja, dat doet Emanuele, dus Gianna Emanuele, dus de dochter, doet dat ook. Dus bij de elleboog zo nemen. En toen heeft hij hen door het huis geleid en laten zien van, nou, hier speelde mijn vrouw aan de piano. Dit heeft ze geschilderd. Hier heeft ze, nou, deed ze dat en dat. En ze zegt, je voelde zo dat die liefde voor zijn vrouw nog steeds zo groot en zo sterk is. En juist dat voorbeeld, dat hebben we deze tijd zo ontzettend hard nodig. We gaan er heel even tussenuit om naar een lied te luisteren. En ik had Mary Pat ook gevraagd van ja, wat voor lied zou ik kunnen spelen? En toen zegt ze nou, sowieso een lied dat, ja, dat God prijst. En dat zou ook zeker kardinaal Burke en ook Gianna Emanuele zeer graag willen. En zij noemde een paar titels. Ik heb er eentje uitgekozen. O God Beyond All Praising. Dus O God, ja, nog voorbij onze lof zo groot. We gaan er naar luisteren en dan zijn we zo weer terug hier in het programma Dicht bij Zijn Hart, waarin we dus in gesprek zijn met Mary Pat Janer over de Heilige Gianna en Pietro Molla Stichting.

0: We zijn bezig met het programma Dicht bij Zijn Hart. Een serie hier bij Radio Maria tijdens de zomer. Waarin we in gesprek zijn met medewerkers, betrokkenen van een aantal apostolaten waar kardinaal Raymond Burke zich voor inzet, waar hij de stichter van is. En in deze eerste uitzending ben ik dus in gesprek met Mary Pat Janer. Zij is de directeur van een moeder- en kindhuis in Noord-Dakota, is dat, in een plaatsje Warschau. En zij is ook betrokken bij de heilige Gianna en Pietro Molla Stichting, die dus gestart is door kardinaal Burke samen met de dochter van Gianna Molla. We zijn dus zo ongeveer halverwege het gesprek en we gaan verder luisteren. Ik vertaal steeds om de zoveel minuten samenvattend wat zij vertelt. You mentioned Cardinal Burke is actually one of, or maybe the main founder of the foundation. Can you tell why do you think that he thinks that this is so important?
1: So important, you know, one of his big apostolates or mission is the Our Lady of Guadalupe Shrine in La Crosse, Wisconsin. I'm sure you'll be visiting there. And even there, he had a painting, you know, installed at one of the side altars of Saint Gianna. And I think, you know, Our Lady of Guadalupe is patron of this unborn, and who exemplifies this in modern life is Saint Gianna. You know, and that sacrifice along with Holy Pietro. And I think through his friendship, I know Gianna Emanuela regards him as a father figure, as really probably half of this country and half the world, you know, do as well. You know, he's just profoundly wise and humble at the same time, and really just inspires anytime anyone gets, you know, 2 seconds in his presence. You know, you see that. And I think he really wanted to point to this new evangelization where we need to promote the family, where we need to promote the sacredness of marriage and the dignity of all human life. And this couple exemplifies that, and I think that it was really important to him to proceed with that, along with Gianna Emanuela. They work great together, and, you know, those two together, along with others who are part of the foundation, have really begun a great work. There's much work to do left with that, but we're going to get there.
0: Yeah. Do you know if he met Gianna when she was still alive, maybe, somehow?
1: With Saint Gianna, no. He met Pietro and Gianna after, you know, once she was known.
0: Ja. De vraag die ik stelde aan Mary Pat is waarom zij denkt dat kardinaal Burke het eigenlijk zo'n ontzettend belangrijk iets vindt en deze stichting mee heeft opgezet. En ze vertelt, ja, hij heeft natuurlijk, en dat bestaat al veel langer, het heiligdom van Ons Lief Vrouw van Guadalupe. Nou, die naam kennen we natuurlijk van Mexico uit, Ons Lief Vrouw van Guadalupe. Maar in La Crosse, dat is in de Verenigde Staten, waar kardinaal Burke zelf bisschop is geweest lange tijd, en waar hij dus een heel uitgebreid centrum heeft opgericht, waar de diverse apostolaten ook samenkomen. Ja, zij is natuurlijk de beschermheilige van het ongeboren leven. En Gianna, samen natuurlijk met haar man Pietro, zijn daar ook de modernere, zou je kunnen zeggen, heiligen van en voorbeelden van. En het past ook helemaal bij die nieuwe evangelisatie, die natuurlijk ooit door Paus Johannes Paulus II ook is aangezwengeld. Daar past dit helemaal in thuis. En kardinaal Burke, zeg maar, is, zoals Mary Pat dat dan vertelt, echt ook een vaderfiguur voor Gianna Emanuele, dus de dochter, maar ook voor zoveel meer mensen, want hij is een heel wijs man. Hij is een heel bescheiden man. En eigenlijk, zegt ze, hij inspireert iedereen. Als je maar 2 seconden bij hem in de buurt bent, dan word je al eigenlijk gegrepen. Maar deze stichting is juist ook in deze tijd zo belangrijk, zegt zij. Dus vindt dus ook kardinaal Burke, en daarom ook dat hij zich daarvoor inzet, de heiligheid van het menselijk leven, de waardigheid van het huwelijk en het leven, om die kracht bij te zetten. Mensen weer opnieuw daarmee kennis te laten maken, te verdiepen enzovoort. En op het laatst vroeg ik van, ja, heeft hij zelf eigenlijk, voordat ze bekend was, misschien Jana ooit ontmoet? Nou, dat is niet zo. Hij is ook pas nadat haar verhaal een beetje bekend werd, in contact gekomen dus met de familie. En I think there are different books about them. So also here in the Netherlands, the name is known. But you said in the beginning also it's very important to tell the real story. Yeah? Maybe
1: Make sure everything is accurate. I know that there's many things like that would say that Saint Gianna had cancer. She never had cancer.
0: No.
1: And that's important because if she had cancer, the sacrifice, you know, maybe she was going to die anyway, and that's not true. And just things like that, or what the exact quotes are and things like that, with all saints, I'm sure, mm-hmm. but with the modern saints, sometimes we get ahead of ourselves with ideas, you know, that we want. And the thing is, Pietro wrote everything, which is one of the challenges of this foundation, is to weed through and decide what to take forward, you know, in the process of his canonization and stuff, because there's so many letters and writings and things like that. So we know, mm-hmm. you know, we know what it is. And so to have an official source of all of their quotes and their writings and all of that is very important. And it's challenging because, you know, that's Gianna Emanuela, who speaks Italian, and, you know, helping to translate all of that. And so I think that would probably be what the greatest challenge of the foundation is, just the time to get the work done, to interview the people who knew her dad, you know, things like that. And that's probably with any canonization, that's, you know, the challenge,
0: time. Time and people who are also qualified to do this, thanks. Of course, yes. Op de vraag dat natuurlijk al diverse boeken zijn, het verhaal is ook wel meer bekend, benadrukt Mary Pat eigenlijk nog eens hoe belangrijk het is dat dus dit centrum of deze plek voor de stichting, of überhaupt dat de stichting er is, om inderdaad het ware verhaal ook te vertellen. En ze noemde nog even, er wordt vaak gezegd dat dus Gianna Molla kanker had. Maar dat is dus niet het geval. En ja, ze zegt, klinkt misschien een beetje raar, maar stel dat ze kanker zou hebben gehad, dan was ze misschien sowieso overleden. Maar dat was dus niet zo. Dus haar offer om het kind de voorrang te geven, is daarmee eigenlijk nog groter. En daarmee koppelt ze meteen ook weer de zaak voor Pietro aan vast. Want zijn alles wat hij heeft geschreven, ook nadien nog, om dus dat leven en die hele spiritualiteit van Gianna op papier te zetten, allemaal in het Italiaans, dat is voor de stichting dus de grote uitdaging om dat te vertalen, om de mensen te spreken die ook hem hebben gekend. Omdat zij dus, een van hun missies is dus om te zorgen dat ook hij zalig en wellicht ook heilig zal worden verklaard. Maar dat is dus de grote uitdaging voor deze Amerikaanse stichting. The maternity center run, was it there already? Or is it a sort of a result of your involvement with this?
1: Well, that actually came first, really. So we're about 22 or 23 years with the maternity home. I used to be a teacher and just saw the need in some of my former students and things like that, you know, just, and I had done volunteer work with the Missionaries of Charity in California at a maternity home similar. And sometimes people just need a safe place. And through this work, that's one of the things that have really astounded me, is how many people are really alone in the world, that they don't have anyone stable to support them. You know, they might have friends, they might have family, but those friends and family might not have the ability to help when there is a crisis pregnancy, you know, and unplanned in their eyes, planned from God. And, you know, and here we've just seen so many miracles with it. And so really it is with that work. And before she was even beatified, you know, I was teaching her example to my students, you know, and so I'm one of the people who helped start this maternity home. So it was just, I had the great privilege of my life to be able to name this in her honor. And it was, so we've changed our names. We're on the third one because it started as Blessed Gianna Maternity Home. And we had our grand opening. And then the following spring, she was canonized. So we changed to St. Gianna Maternity Home. And then the more we studied and the more we, you know, decided, and actually even Gianna Emanuela said it kind of, I don't know if she meant it as serious as she did. And we talked to Cardinal Burke actually about it. And we decided that even before Pietro would be canonized or beatified, they are one. And so really, and helped to teach about who Holy Pietro is, we wanted to add also Pietro into our home, who I think intercedes mightily here. And we're very blessed and honored to have both of them as our patrons.
0: Yeah. What is actually, because to be canonized and beatified, there is a miracle needed.
1: Yes.
0: What is the miracle that happened where Gianna interceded?
1: Yeah, there's two different ones. I should have studied up on these a little better. But I know one of them particularly was the amniotic fluid. Oh, and this is important. This part I know for sure. And this I should say, she wanted to go to Brazil to be a missionary and didn't do that. But her two miracles for beatification and canonization both happened in Brazil. So she got there. She got there anyway. But one of them was with a mom with pregnancy who lost all her amniotic fluid. And then, you know, was the baby was born, little Gianna Marie, you know, perfectly. And another was a mom who was bleeding and saved. I wish I knew a little more clear to give you those, and I should, but I
0: no,
1: I can't,
0: that's okay. Yeah. Ik vraag Mary Pat onder andere ook naar het moeder- en kindcentrum. En zij vertelt dat dat moeder- en kindcentrum eigenlijk al langer bestond. Zij heeft dat opgericht onder andere nadat zij als onderwijzeres zag bij haar leerlingen, bij haar studenten, dat er heel veel eenzaamheid was, ook wanneer, of juist misschien wanneer er een ongeplande zwangerschap was, dat veel van deze meisjes, van deze jonge vrouwen eigenlijk geen stabiele achtergrond hadden en ook dus niet goed konden worden opgevangen. Dus dat moeder- en kindcentrum, dat bestaat al iets van 22, 23 jaar. De naam is wel diverse keren veranderd, want zij was dus al heel vroeg geïnspireerd door Gianna Molla. En natuurlijk het proces dat zij langzaamaan de stapjes, zeg maar, richting heiligheid heeft gemaakt. Daar heeft ze dus steeds de naam van het centrum op aangepast, totdat het nu Heilige Gianna is geworden. En zelfs toen de stichting dus eenmaal er was, toen werd ook samen met de dochter besloten, ja, dan moet toch ook de naam van haar vader erbij. Dus vandaar dat het ook de Heilige Gianna en Pietro Molla Stichting is geworden. En ook het kinderhuis heet dus zo. Ik vroeg haar van ja, voor inderdaad een zaligverklaring, en zeker een heiligverklaring, zijn ook wonderen nodig. Maar welke wonderen zijn er eigenlijk gebeurd? En ze zegt, nou, het is wel bijzonder, want ooit wilde eigenlijk Gianna naar Brazilië, hè, om daar missionaris te zijn. Dat ging niet door. Maar beide wonderen op haar voorspraak zijn wel in Brazilië gebeurd. En bij één daarvan was een moeder al het vruchtwater verloren. Voordat ze eigenlijk goed en wel de geboorte kon beginnen. Maar toch is het kindje helemaal gezond ter wereld gekomen. En een andere vrouw had last van hevige bloedingen. Maar ook daar is gelukkig de geboorte goed gegaan. I think it's really what you said and why the foundation, of course, is so important. And you said it would like to spread internationally the knowledge about both spouses. And just a question to you. Are there important things or really nice things to tell that I forgot to ask?
1: Well, one thing I just think for people to know is really what St. Gianna herself, what her greatest miracle is pregnancy. And we have people who come here. So besides the maternity home for mothers, we have a beautiful chapel and we have a shrine with some of the relics. And people come here and they pray to conceive, and they conceive. And I cannot, there's just very, very few out of hundreds of people who have come who have not been able to conceive a baby. And Pierluigi said it, Gianna said that too, that her greatest miracle is pregnancy. And so I think for people to know who struggle with infertility, which is, you know, a great cross that many families endure, is she's your gal. Her and Pietro together, you know, ask for their intercession because it's just so powerful. And I think that's something to know. And I think just as a married couple and as parents, young parents, you know, who probably had all the stress, you know, that comes with that and the sleepless nights and things like that, just for little things. I know one time when I visited Gianna in Italy, Gianna Emanuela, she said, oh, the rain cleared up. She said, I asked my dad, she said, because he always prayed for good weather when she drove to school. And he also always prayed that she would find a parking place, you know, because he worried that she would get a close parking place. And I can tell you when I'm in a big parking lot, I'm like, well, come on, Pietro, help me out. I don't want to walk 2 miles. And it never fails, you know. And so I think those little things as a dad, as a mom, you know, as a couple, I think there are people, you know, to go to and ask to intercede and be a part and not only follow their example, but ask for their help and their intercession because they are powerful.
0: Yeah, yeah. Yeah, it's really, really beautiful examples you give. And I think people maybe may start to ask for their intercession more and more. Ja, u hoort dat Mary Pat echt heel enthousiast vertelt. En ik heb haar ook gevraagd naar... ja, ik weet dat hè, het verhaal over Gianna en Pietro Mollo... dat jullie dat heel graag ook breed willen verspreiden, ook internationaal. Maar wat is nou bijzonder? Wat kun je nou nog vertellen wat echt wel apart is? En nou, ze zegt ja, eigenlijk het allergrootste wonder van de heilige Gianna is zwangerschap. En daarbij legt ze dus uit dat daar hè, waar nu de stichting is gevestigd, dat ze niet alleen maar dat huis hebben natuurlijk voor moeder en kind, maar ook een mooie kleine kapel met een aantal relieken. En daar komen dus heel veel koppels, stellen, echtparen naartoe om te bidden voor een zwangerschap. He, onvruchtbaarheid is gewoon iets wat veel koppels treft. Maar zij komen daar om daarvoor te bidden. En ze zegt, nou, van al die honderden, de verreweg de meeste, die zijn ook inderdaad zwanger geworden. En ze zegt, als je dus graag zwanger wil worden, she's your girl. Dus zij is degene, de heilige Gianna, is degene waar je naartoe moet gaan. En het gebed tot haar, of eigenlijk haar intercessie, is zo ontzettend krachtig. En daarbij vertelt ze dan meteen ook over de intercessie van ook Pietro. En ze geeft het voorbeeld dat ze dus bij Gianna Emanuele, de dochter dus, was. En die zei van, hé, gelukkig het weer is opgeklaard, het regent niet meer. Ja, maar dat heb ik aan mijn vader gevraagd, want die bad altijd dat het goed weer zou zijn. Als ze dus naar school gingen bijvoorbeeld. En ook bad hij altijd voor een parkeerplek voor dus zijn dochter. Dat als ze ergens naartoe moest, dat ze dan niet hoefde rond te zwerven, maar dat ze een parkeerplek zou vinden. En Mary Pat zegt, nou, als ik in een grote parkeergarage rijd, dan bid ik ook tot Pietro, help me alsjeblieft om een parkeerplek te vinden. En dat lukt dan ook. En ze zegt, ja, eigenlijk gaat het juist ook om die kleine menselijke dingen. En het is ontzettend krachtig om als vader en als moeder echt je tot hen te wenden, tot Pietro, tot Gianna, om te vragen of ze jou willen helpen met juist ook misschien wel die kleine dagelijkse dingen die zo toch van wezenlijk belang zijn, ook juist in je relatie naar elkaar. Dat zeggen ze er in dit geval niet bij, maar dat in het grotere gesprek wel. Om dus ook juist die rol als vader en moeder heel goed te kunnen vervullen. So the center is where you live, or is it?
1: So the maternity home,
0: yes,
1: is in the Diocese of Fargo, which is also the home base for the foundation. But the international center, we actually don't have a location yet, and that's by design, because We really are taking it a step at a time, not trying to get ahead of ourselves. And so we are working on the architectural plans with that, and then want the next step to start with the fundraising, so that when it's approached in a diocese, that it's not a burden of we're trying to raise the money, but we've got this awesome thing ready to go, that can be at disposal for, this diocese, for the whole country, and really the whole world. We hope people will come on pilgrimage and really be refreshed. And so the location, there's been several bishops who are interested in it and things like that. So I don't think that will be the problem. It's just all the steps leading up to it that we're focusing on first, along with opening the cause, here for people.
0: Yes.
1: So that's the two biggest things right now that we're taking those steps on.
0: Okay. Now, I'm sure that our listeners of Radio Maria will also pray for this, that it will succeed, and the whole way to get there also will be blessed. Mary Pat, I would like to thank you very much. I think it's really nice what you told us about, and really beautiful what you told us about Gianna Molla and Pietro, of course. And, we bless you with all the work you do.
1: Oh, I'm grateful, Yvonne. It was great to meet you this way. And you will be so blessed by the visit of Cardinal Burke. So that's something for your whole country to really look forward to. He's amazing.
0: Okay, thank you very much.
1: Yep.
0: Ter afsluiting vertelt Mary Pat nog een keertje over het internationale centrum dat ze dus willen opstarten. Dat is als een van de doelen van de stichting. En natuurlijk de zaligverklaring en later heiligverklaring van Pietro. En dat internationale centrum, dat is nog niet duidelijk waar dat zal komen. Maar men hoopt natuurlijk dat daar heel veel mensen naartoe gaan komen. En uiteindelijk zegt ze, het bezoek van kardinaal Burke zal jullie zeker veel zegen brengen. En daarmee hebben we dan dit gesprek met Mary Pat Janer van de heilige Gianna en Pietro Molla Stichting afgerond in deze eerste uitzending van Dichtbij Zijn Hart.
2: En zo mogen we kardinaal Raymond Burke uit de Verenigde Staten alvast een klein beetje beter leren kennen op voorbereiding op de Rosary Rally op 5 september. Dank wel voor het luisteren naar het programma Dichtbij Zijn Hart. Op de website vindt u meer informatie over de Rosary Rally en over deze serie van 6 uitzendingen Dicht bij Zijn Hart. En een linkje daarvan vindt u in de radiogids.
3: Dit was Aan Tafel Met. Een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Een bisschop opent de week. Wekelijks geeft een van de bisschoppen een kijkje in zijn persoonlijke agenda of gaat in op een actueel onderwerp.
2: En van harte welkom hier in het programma Een Bisschop Opent de Week live. Tussen alle programma's die we vandaag toch voor u hebben klaargezet. Omdat het afgelopen weekend voor Radio Maria en heel veel andere mensen een zeer intensief weekend was. Omdat we de Rosary Rally mochten organiseren in Amsterdam. En ook in Haarlem aanwezig mochten zijn bij een prachtige dag daar. En ik heb nu Monsieur Hendricks van het Bisdom Amsterdam aan de lijn. Dag Monsieur.
3: Goedemorgen, ja.
2: Ja, ik zei het al, hè, voor de mensen in Amsterdam, en dan noem ik dan maar even het Bisdom Amsterdam, Haarlem Amsterdam, een zeer intensief weekend, ook voor u. Ik ben natuurlijk ontzettend benieuwd hoe u erop terugkijkt.
3: Ja, het is allemaal heel mooi geweest. Ja, en dat is allemaal niet alleen maar aan mij te danken. Ik heb maar eigenlijk weinig gedaan natuurlijk, maar heel veel vrijwilligers van Radio Maria, van de Onze Lieve Vrouwenkerk in Amsterdam, van de kathedraal in Haarlem. Die hebben zich ingezet voor het weekend met kardinaal Raymond Burke. Dat is allemaal heel prachtig verlopen. Met veel deelname van de mensen, volle kerken. En ook 's middags, zondagmiddag, voor de lezing van de kardinaal waren er nog heel veel mensen. En het programma ging daarna nog door met een lof. En aan het einde van de dag was er nog vespers. En ondanks dat het toch een enorm programma was met zoveel onderdelen. En tussenpauze ook, maar steeds was er eigenlijk een grote groep gelovigen aanwezig. Was de kerk steeds heel goed bezet. En 's morgens voor de eucharistieviering helemaal vol. En dat was allemaal prachtig verzorgd. Het kathedrale koor heeft ook enorm zijn best gedaan. Ze hebben ook de Latijnse vespers hadden ze ingestudeerd. En die hebben ze prachtig uitgevoerd, prachtig gezongen.
2: Ja.
3: Het was allemaal. Ik kijk er heel mooi op terug.
2: Ja,
3: het was een hele echte mooie katholieke dag.
2: Ja.
3: Ja, nou, of katholieke dagen.
2: Hoe was het in Amsterdam? Dus daar was een eucharistieviering. Ook wel een bijzondere eucharistieviering natuurlijk. Hè? Dus
3: ja,
2: in de oudere
3: dat was in
2: vorm.
3: In de Tridentijnse rites.
2: Precies.
3: Ja, in de oude vorm.
2: In de Onze Lieve Vrouwenkerk die stampvol zat.
3: Ja,
2: werkelijk.
3: Ja,
2: er moesten van achteren bijna duwen om de mensen de kerk in te kunnen laten gaan.
3: Inderdaad, ze stonden erop op straat. Hè.
2: Ja.
3: Nee, dat was heel mooi. Ja, en heel veel belangstelling was ervoor. Ja.
2: Daarna de processie natuurlijk naar het Vondelpark.
3: Ja.
2: Mag ik gewoon vragen, hoe maakt u dat dan mee als bisschop? U kent Amsterdam natuurlijk goed, hè, in al die jaren dat u eerst hulpbisschop en toen bisschop van het bisdom natuurlijk bent geworden. Hebt ook veranderingen gezien, maar zoiets als dit, hoe komt het op u over? Wat betekent dat voor u?
3: Laat ik zeggen, in Amsterdam hebben de mensen eigenlijk altijd wel positief gereageerd. Toen ik meen in 2007 begon de sacramentsprocessie. En er zijn eigenlijk sindsdien nog een aantal processies bijgekomen. Mm-hmm. Dus op de eigenlijke sacramentsdag, op de donderdag, wordt er een processie gehouden rond Krijtberg, Begijnhof en de Kalverstraat.
2: Ja.
3: En dan de zondag, sacramentsdag, dus vanuit Onze Lieve Vrouwenkerk ook over de grachten. Nu is er op Maria ten Hemel opnemen ook een Maria-processie, ook vanuit de Krijtberg geweest.
2: Oh ja.
3: Ook heel goed bezocht, veel mensen geweest. Terwijl op datzelfde moment in de Onze Lieve Vrouwenkerk ook nog was het 40-jarig priesterfeest van rector Rafael de Ojeda.
2: Ja, ja.
3: En daar was ook een volle kerk voor.
2: Ik was erbij.
3: Oh, mooi, ja inderdaad. Dus eigenlijk mogen we best wel kijken op mooie gebeurtenissen. En laat ik zeggen, Amsterdam heeft heel goed gereageerd op de processies. We hebben geen vervelende dingen meegemaakt.
2: Nee.
3: Maar ja, voor de mis stonden er voor de kerk. Dan was er een klein groepje van, ik meen een stuk of 10, 12 dolle mina's. Die wilden voor abortus pleiten. Maar goed, ze hebben zich verder heel behoorlijk gedragen. Om het zo maar te zeggen, ze hebben niet, laten we zeggen, niet de zaak verstoord of zo. We hebben daar eigenlijk weinig hinder van gehad.
2: Nee, inderdaad.
3: En goed, nou ja. Verder. Ja, oké. Okay, dus, in het Vondelpark hadden we een mooie plaats. Rustig. We werden eigenlijk niet gestoord door anderen. Het was een goede hoek, denk ik ook, van het Vondelpark, zodat we ook niet veel last hadden van voorbijgangers zelfs. Dus wat dat betreft denk ik dat het allemaal heel goed georganiseerd was.
2: Ja, het was
3: en ook de politie van Amsterdam, die was volop aanwezig om alles goed te begeleiden. Nou,
2: klopt.
3: Ik heb geen wanklank.
2: Nee, dat is waar. Want ook bij de processie, toevallig heb ik van een aantal andere mensen en ook naar mijzelf toe. Ik sloot wat later aan. En toen dachten ze dat ik door de processie heen wilde lopen. En een van de agenten zei, mevrouw, u mag er niet doorheen. Ik zeg, ik hoor bij de organisatie. Oh, oké, dat was dan goed. Maar wat ik ook erg leuk vond in Haarlem was dat kardinaal Burke, die natuurlijk, dat was de gast die speciaal voor de Rosary Rally en dus ook de dag in Haarlem naar Nederland is gekomen. Ook aangaf dat u en hij zelf elkaar al lang kent vanwege de gezamenlijke studie in Rome.
3: Ja, dat klopt. Ja, dus ik heb van, even kijken, van 1981 heb ik in Rome kanoniek recht gestudeerd. En daar heb ik dus toen priester Raymond Burke leren kennen. We hadden ook wel wat meer contact zo. Dat is dus. En zo door de jaren heen hebben we altijd al wel eens een keer wat contact gehad. Mm-hmm. Maar niet heel overvloedig hoor. Maar,
2: nee.
3: Maar dus we kennen elkaar inderdaad al lang, want hij wist nog wel een paar anekdotes op te lepelen uit de tijd.
2: Ja, dat u onder andere fietsend naar het college kwam in Rome.
3: Ja, precies. Ja, dat inderdaad, dat klopt. Ja, ja. Dat was toen heel uitzonderlijk, want niemand fietste in Rome. Dus,
2: als ik, hè, of als u nu ook op deze dagen terugkijkt en alle mensen die er zeg maar waren, waaronder heel veel jonge mensen moet ik zeggen.
3: Ja.
2: Wat betekent dan zo'n bezoek of zo'n weekend of wat er eigenlijk heeft plaatsgevonden? Wat betekent dat voor Nederland of voor het bisdom?
3: Ja, dus inderdaad, je ziet dat er echt veel jongeren komen ook, hè. En ja, de kardinaal was natuurlijk ook doodop op het eind. Want hij werd dus de hele dag tussen de plechtigheden ook werd hij belaagd. Om het maar in goede zin belaagd. Door allerlei, voornamelijk jongeren die hem wilden groeten. En die hem een zegen wilden en of een foto.
2: Ja.
3: Dus het was heel, heel druk. Maar tegelijkertijd ook heel mooi. Want heel veel van die jongeren die hebben ook iets over henzelf verteld. En de kardinaal was daar ook erg onder de indruk.
2: Ja.
3: De terugweg zei hij van, er zijn hier prachtige dingen aan het gebeuren. Dat is, dus dat was natuurlijk ook mooi om te horen. Maar ik was er ook getuige van. Ja, ik vind het heel goed, heel mooi.
2: Misschien ook dat het boven zijn verwachting was. Want Nederland heeft natuurlijk wel een naam.
3: Ja,
2: als het gaat om hoe katholiek het is.
3: Ja, dus vorig jaar was kardinaal Parolin hier. En die stond helemaal te kijken. Want die was nog een keer 10 jaar eerder, geloof ik, in Nederland geweest. En toen was het, had hij het heel anders meegemaakt.
2: Ja.
3: Maar ook kardinaal Burke, die zag wel van, dit is echt een opleving. Hij kende Nederland niet zo enorm goed. Hij is een paar keer in Nederland geweest, hoor. Maar Nee, hij stond er ook heel erg van te kijken. Dat kan ik wel zeggen.
2: Ja. En misschien dat dit een vraag is waar u geen antwoord op heeft of niet kan geven. Is nou zoiets als dit, zeg maar, in het Vaticaan bekend? Wordt daar notie van genomen dat zoiets dan in Nederland plaatsvindt?
3: Ja, nou ja, zeker. Dus ook het bezoek van kardinaal Parolin vorig jaar. En nu het bezoek van kardinaal Burke. Als ze terugkomen in Rome, dan vertellen ze er natuurlijk ook over aan anderen van hoe het geweest is. En, zeker.
2: Ja.
3: Dus, zo dringt het wel verder door.
2: Het druppelt ook door. Ja. Nou, want wat toch ook bijzonder was, als ik dat nog mag vermelden, is dat kardinaal Eik, die zelf in Rome was, op de zaterdag terugkwam.
3: Ja.
2: En vanaf
3: het
2: Schiphol naar Amsterdam, naar de Onze Lieve Vrouwenkerk is gekomen, rechtstreeks.
3: Ja. Ja. Ja.
2: Om er ook bij te
3: zijn. Ja, zeker. Dus inderdaad, hij wilde ook meemaken, ook als geste naar kardinaal Burke toe, die hij natuurlijk heel goed kent.
2: Mm-hmm.
3: Maar het was wel pittig van onze kardinaal dat hij meteen naar Amsterdam toe kwam, want hij had echt maar een hele korte nacht gehad.
2: Och, ja.
3: Hij had de avond tevoren een lange feestelijke ontmoeting gehad met het Oriel College, geloof ik, dat een audiëntie bij de paus heeft gehad ook. En daarna was er een groot feest. En diep in de nacht kwam hij weer thuis. Maar een paar uurtjes later moest hij alweer opstaan om naar Amsterdam te vertrekken.
2: Ja, dus het
3: was wel heftig, ja.
2: Ja,
3: maar goed,
2: zeker.
3: Hij heeft het toch gedaan en zelfs oorspronkelijk was de gedachte dat hij misschien alleen naar het Vondelpark zou kunnen komen, maar hij was er toch al in de kerk ook bij.
2: Ja.
3: Dus hij heeft het meteen vanuit het vliegveld is hij meteen rechtstreeks doorgekomen.
2: Nou, dat is echt bewonderenswaardig ook. En daar zijn natuurlijk alle mensen heel dankbaar voor. Hè? Dat hoorde ik dan van natuurlijk al. Ja, je hoort van alle kanten op die dagen hoor je natuurlijk reacties.
3: Ja.
2: En mensen hebben dat zo gewaardeerd dat er zoveel ook geestelijken waren. Dat het allemaal zo plechtig was. Dat het dat er zoveel mensen kwamen. Dat doet het hart en de ziel goed, zullen we maar zeggen.
3: Ja, zeker. Nee, dat is goed te begrijpen. Ja, inderdaad.
2: Nou, nu hopen op een mooi volgend bezoek natuurlijk. Wie weet?
3: Ja.
2: Wie weet wie de volgende zal zijn?
3: Ja, zeker.
2: We
3: staan voor al het mooie open.
2: We staan voor alles open, zeker. Monsieur,
3: zeker.
2: Is er misschien nog iets waarvan u zegt, nou, dit wil ik toch nog ook graag even vertellen, want dat zit eraan te komen, of dat heb ik...
3: Deze week was alweer veel aan de hand. Het wordt een beetje veel misschien om alles te vertellen, maar ik ben in Amsterdam ook weer bij jongeren en mensen die erover denken om katholiek te worden. Dat is een hele groep of die zich willen verdiepen in wat katholieke geloof eigenlijk inhoudt. Dat gaat dit keer over de sociale leer. We hebben zaterdag de dag met het WJD-kruis in Heilo.
2: Yeah.
3: Met de jongeren, daar komt Monsieur de Jong ook voor. Om daar een lezing te geven. En ik zelf zal daar de mis doen en de processie. En die dag is ook de opening van het Jozefhuis, of van het jaar van het Jozefhuis in Haarlem. Daar zal ik ook nog bij aanwezig zijn. En zondagochtend in alle vroegte vertrek ik naar Lourdes.
2: Och.
3: Voor de Lourdes bedevaart.
2: Ja, natuurlijk.
3: Er gaan veel mensen uit ons bisdom mee, ook wel uit andere bisdommen. Dat belooft ook weer een mooi gebeuren.
2: Ik ben benieuwd. Dat is fijn om te horen. En u zei Jozefhuis. Ik weet niet of dat kort uit te leggen is wat dat is.

0: U zei Jozef Huis. Ik weet niet of dat kort uit te leggen is wat dat is.
1: Oh ja, ja, ja, ja. Dus in het centrum van Haarlem, bij de Sint-Jozefkerk, daar is een huis voor waar jongeren wonen, katholieke jongeren, die daar samenleven een aantal jaren tijdens hun studie. Maar niet gewoon als een gewoon studentenhuis alleen, maar ook als gemeenschap. Dus, en met ook gebed en ook een stukje vorming, geestelijke vorming en alles wat daarbij komt. Ook een stukje inzet in het kerkelijk leven en inzet voor de naaste in de Caritas. Dus ja, dat is een heel mooi initiatief. Ja.
0: Prachtig.
1: En hun nieuwe werkjaar gaat zaterdag open. En dus daar zal ik natuurlijk ook nog eventjes bij aanwezig zijn.
0: Ja, ja, ja, en dan komt natuurlijk, ik geloof dat dat nog even duurt, maar ook het nieuwe jaar voor de seminaristen gaat natuurlijk binnenkort beginnen.
1: Ja, die zijn al wel begonnen, maar die zijn op dit moment in Polen.
0: Ja.
1: Want ze hebben aan het begin van het studiejaar altijd retraiten en een bedevaart. En dat is nu in Polen begonnen. Ze zijn in Krakau. Ze gaan dus na de retraite naar de goddelijke barmhartigheid in Krakau.
0: Oh,
1: en naar het
0: ja.
1: heiligdom van paus Johannes Paulus II.
0: Ja.
1: En nog wel andere plaatsen ook die ze zullen bezoeken.
0: Ja, ja. Ja. Nou, prachtig om te horen. En ik denk dat het gebed voor hen, maar ook voor alles
1: heel
0: wat
1: graag.
0: Heeft
1: ja.
0: plaatsgevonden, dat de uitwerking daarvan nog lang mag...
1: Ja.
0: Nou ja, over
1: ja,
0: ons mag ja, stralen. Ja. Zou ik u ook willen vragen om deze uitzending met een gebed of een zegen af te sluiten?
1: Ja, nou dat wil ik heel graag doen. Ja. Ja, inderdaad. We hopen en bidden dat we deze dagen goede uitwerking mogen hebben. Je merkt ook wel dat er toch meer jongeren zijn die aan het nadenken zijn en aan het bidden zijn over hun eigen levensweg, over hun roeping. Misschien ook over een roeping tot het priesterschap. Dus dat wil ik ook heel graag in het gebed van de luisteraars aanbevelen.
0: Mm-hmm.
1: En dan nu heel graag voor alle luisteraars en voor al hun intenties God zegen. Mogen de Almachtige God u alle zegenen en beschermen. Mogen de voorspraak van de Allerheiligste Maagd Maria u begeleiden. Mogen Gods geest u verlichten met wijsheid, met kennis. En mogen hij uw hart vervullen met vrede. En mogen hij u zegenen, de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Amen.
0: Monsieur, heel veel dank. U alvast een prachtige reis naar Lourdes ook gewenst. Met natuurlijk
1: ja,
0: al die andere gelovigen. En tot de volgende keer.
1: Ja, graag tot de volgende keer.
0: Ja.
1: Tot ziens.
0: Dag.
1: Ja, dag.
2: U hebt geluisterd naar het programma Een Bisschop Opent de Week. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie, de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Speciaal tijdens de zomerprogrammering lezen wij u voor uit het boek De Onbekende Tochtgenoot van Miek Dorrestein. In dit reisverhaal maken vader Dijkstra, zijn zoon Rob en dochter Sanne en Sannes vriendin Eefje een voettocht met als begin en eindpunt Assisi, genoemd naar Franciscus van Assisi. En wie zou nou toch die onbekende reisgenoot zijn?

Het slot van het liedje was dat pa, Eefje en Sanne de banken 1, 2 en 3 in beslag namen en aan de andere kant het Belgische dametje beneden en Rob bovenin. Ze kropen er meteen maar in, want dan kon je tenminste lang uit liggen. Hun kleren hielden ze maar aan, want er was gewoon geen plaats om ze ergens neer te leggen. Maar toen Rob eens naar beneden gluurde, zag hij overal gekronkel onder de dekens en verschenen er blote armen en een of ander kledingstuk dat onder het kussen werd gefrommeld of aan het voeteneind gedeponeerd. Het Belgische dametje lag met gesloten ogen onder een tot haar kin opgetrokken deken. Sliep ze al? Waar kan ik zonder gevaar mijn bril leggen? Vroeg Eefje. Naast je hoofd zit een netje, wist Sanne. Heb je het gehoord, pa? Informeerde Rob. Daar kun je ook je gebit kwijt. Ja, en je gehoorapparaat en je steunzolen, zei Sanne. En uw haarstukje, vulde Eefje aan. Houden jullie je oude sloffen voor de gek? Gromde pa. Kopper dicht en slapen. Ik had me die slaapcoupés heel wat comfortabeler voorgesteld, mopperde Sanne heen en weer draaiend. Het lijkt wel veevervoer. Dat was natuurlijk het sein tot het produceren van allerlei dierengeluiden. Geknor, gekakel, geloei, gehinnik. Hou op, beval pa. Die mevrouw trekt dadelijk aan de noodrem om jullie uit de trein te laten zetten. Bij een volgend station werd de deur opengeschoven en kwam de laatste reiziger binnen. Meteen porde Eefje verrukt in het bed boven haar hoofd en draaide Sanne zich vlug op haar zij om de nieuwe aanwinst te bekijken. Een Italiaan. Een jonge, knappe Italiaan met zwart haar en bruine ogen die meteen verleidelijk naar de meisjes lonkte. Of dachten ze dat maar? Die gieten liggen gelijk in katzwijm, dacht Rob minachtend. Hij en pa gaven elkaar een knipoog. De Italiaan schoof in het middelste bed en zolang het licht aan was, bleven Eefje en Sanne hem giechelend begluren. Maar toen werd het donker en rustig. De trein raasde voort in de nacht en wiegde hen allemaal in slaap. De volgende morgen zagen ze nog een klein stukje van de Zwitserse Alpen. Hoge bergen, woest en ruig met af en toe schuimende watervallen die wit oplichten tussen de grauwe rotsen. Vol bewondering stonden ze alle vier in de smalle doorgang te kijken. Alleen moesten Sanne en Eefje af en toe omgluren naar de Italiaanse jongeman die breeduit in de coupé zat te lezen. Ik wou dat ik wat Italiaans kende, zei Sanne smachtend. Ik kan wel tot 10 tellen in het Italiaans, zei Rob trots. Ja, daar kom je een heel eind mee als je een gesprek wil voeren, spotte Eefje en toen lachten ze hem samen uit. Rob deed of hij het niet zag, maar hij kon die meiden wel villen. Na de Alpen kwam er een saai, vlak stuk met veel groene velden. In Milaan moesten ze weer overstappen. Het was een enorm groot station waar ze even wat verloren om zich heen stonden te kijken. Hoe weet je nou welke trein we moeten hebben? Zei Sanne zenuwachtig. Alles is hier in het Italiaans. Maar haar vader ontdekte al gauw een aankondigingsbord en stevende erop af. Als een kluitje bange kuikens liepen ze achter hem aan. Blijf bij ons hoor, vermaande Sanne haar broer, terwijl ze hem bij de arm greep. Ik snap er niks van, zei Eefje meeturend. Onze borden zijn veel duidelijker. We komen er wel uit, stelde pa haar gerust. We hebben in elk geval een half uur de tijd. Oh, ik zie het al. We moeten op perron 1, 2 zijn. Mooi, dat weten we. En nu gaan we eerst ontbijten. Het is 7:15 en ik rammel van de honger. 7:15? Ze hadden geen idee van de tijd. Dus al die mensen die hier zo jachterig naar de diverse perrons liepen, waren op weg naar hun werk. En zij zelf op vakantie.
Het feestelijke gevoel kwam weer terug. Ze vonden een plaatsje op een bank en aten hun laatste Hollandse boterhammen op. Maar toch klopte er iets niet. Hoe kan een trein nou op 2 perrons aankomen? Zei Sanne, nadat ze al een hele poos hadden lopen wachten. Hij moet zo langzaamaan komen. Maar waar? Ongerust tuurden ze allemaal in de rijrichting, niets te zien. De treinen zullen hier ook wel eens vertraging hebben, meende pa. Maar toch ging hij nog eens naar het bord kijken. En toen wenkte hij hen. Vlug, vlug, we moeten op perron 14 zijn. Ik heb verkeerd gekeken. Opschieten, we hebben nog 5 minuten. O, lieve hemel, ze zetten het op een rennen, zigzagden tussen andere passagiers door, duwden ze opzij. Weg, mens, ga toch aan de kant. We moeten de trein halen. Eefje huilde bijna. Sanne was woedend en Rob maaide met zijn armen om zich heen. Perron 14. Ongeveer het laatste. Ze haalden het, op het nippertje. De deuren zoefden dicht, achter de laatste. Hijgend en lachend knikten ze elkaar aan. Zo buiten adem, dat er voorlopig geen woord uitkwam. De trein was behoorlijk vol, maar toch vonden ze nog een plaatsje bij elkaar. De rugzakken in het net en toen konden ze uitpuffen. Hoe kon je zo stom zijn, pa? Verweet Sanne haar vader. Ja, het was stom, gaf hij volmondig toe. Die 1-2 was eerste en tweede klas. Ik had onder binario moeten kijken, dat betekent perron. Nou, dat zal me dus niet meer overkomen. De trein naar Florence of Firenze, op zijn Italiaans, was een deftige trein. Ze kregen zomaar voor niks een drankje aangeboden en een grappig doosje met wat snoepjes. Wat een service. Waar blijven de bergen, pa? Vroeg Rob, die bij het raam zat. Dit vind ik maar een saai stuk. Net zo vlak als Nederland en alleen maar velden met allerlei soorten koren. Nou, zulke boerderij als hier zul je bij ons niet tegenkomen, zei Eefje. Het lijken wel oude vestingen. Ze passeerden Parma, Modena en toen werd het landschap langzaamaan hobbelig tot ze weer door hoog berglandschap reden. Maar heel anders dan in Zwitserland. Het was minder stoer en dreigend, meer bebouwd en groen. Kortom, het zag er veel vriendelijker uit. Maar een nadeel was dat ze nu ook vaker door tunnels reden en dus helemaal niets zagen. In Florence was het weer overstappen. Het was rond 11 uur en het stadion leek wel een mierenhoop. Mensen sjouwden rond met of zonder bagage, botsten tegen elkaar, fluitjes snerpten, treinen reden af en aan. Een mannenstem riep de vertrektijden om en boven alles uit klonk het getimmer en snerpend gezaag van een paar arbeiders die iets aan het repareren waren. Ik word hier stapelgek, riep Sanne. Hoe lang moeten we op de volgende trein wachten? Een uur, schreeuwde haar vader terug. Ik stel voor om de stad in te gaan om iets te drinken. Hebben jullie daar ook zin in? De kinderen knikten. Alsjeblieft. Als ganzen op een rij sjokten ze achter pa aan het station uit. Maar buiten op het plein was het nauwelijks minder druk. Auto's, bussen, scooters krioelden door elkaar. Pa telde zijn reisgenoten. Ze waren er nog, alle drie. Hielden zich aan elkaar vast. Doodsbang in de vreemde stad verloren te raken. Hij grinnikte in zichzelf. De helden. Zijn jullie er klaar voor? Riep hij vrolijk. Vooruit dan maar. Andiamo. Ze stortten zich met mannenmoed in de verkeerschaos. In een zijstraat vonden ze een restaurantje. Hehe. Met een diepe zucht van opluchting lieten ze alle 4 de rugzakken van hun schouders glijden en blokkeerden meteen de toegang voor andere bezoekers. De ober wees verontwaardigd. Weg met die dingen. Ja, ja, man, kalm aan maar, zuste Sanne hem.
We moeten er nog aan wennen. We lopen thuis nooit met zo'n pukkel op onze rug, als je dat soms dacht. Jammer dat de tijd te kort is om de stad te bekijken, zei pa. Florence is beroemd om zijn kunstschatten en zijn prachtige oude gebouwen. De kathedraal, de Ponte Vecchio, eigenlijk moet je dat gezien hebben. Op de terugweg, stelde Sanne voor. Ze had niet veel zin om rond te slenteren. Het is nou veel te heet. Hoeveel graden zou het zijn? Minstens 30. En toen we vertrokken uit Holland was het 18, zei Eefje. 12 graden verschil. Ze veegde verwoed haar gezicht en hals droog. Een goed idee, knikte pa. Op de terugweg trekken we er een dag voor uit. En laten we hier dan meteen maar wat eten bestellen, want als we in Assisi aankomen is het siesta. Dan ligt iedereen voor pampus en zijn alle zaken dicht. Aan het laatste stuk Florence-Assisi leek geen eind te komen. Ze waren de lange reis beu. Bovendien zag je niet veel, omdat er langs de spoorweg hoge struiken stonden en ze ook door veel tunnels reden. Maar toen zagen ze plotseling een groot meer.

U luisterde naar een voorlezing uit De Onbekende Tochtgenoot, uitgegeven door uitgeverij De Klein. Het reisgezelschap ontdekt tijdens de tocht door Umbrië veel over Franciscus van Assisi, die er ruim 700 jaar geleden gewoond en geleefd heeft. En weet u het al wie het is? De onbekende reisgenoot?

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een Bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

De monniken van Norcia zingen het lied Beatissime. Bij het begin van deze gebedstijd vraag ik God de genade om echt te kunnen bidden. Geef mij, Heer, dat ik mag luisteren naar uw woord. Laat het indalen in mijn hart en mijn ziel. Heer, wees bij mij.

0: De lezing is genomen uit de brief van Paulus aan de Romeinen. En we lezen in hoofdstuk 8 vanaf vers 28.
1: En wij weten dat voor wie God lief hebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Wie hij van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij ook van tevoren bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen. En wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken. En wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij ook laten delen in zijn luister.

Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon. Hoe voelt dat, dit te horen? Dat jij bent uitgekozen om het evenbeeld te worden van Christus. Probeer nou niet het van je af te schuiven als iets dat onmogelijk is of te veel fantasie. Het is Gods manier van doen. En het gebeurt in ons dagelijks leven. En vaak juist in tijden dat we het moeilijk hebben.

Kan jij je een situatie herinneren in je eigen leven waarin iets dat slecht leek of waarin een moeilijke situatie getransformeerd werd, veranderd werd in iets levengevends? Was er een situatie waarin je de zaken anders begon te zien en waarin je hart en verstand zich openden?

0: Luister opnieuw naar de lezing en ontdek hoe God jou daarin uitnodigt om met God samen te werken.
1: En wij weten dat voor wie God lief hebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Wie hij van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij ook van tevoren bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen. En wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken. En wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij ook laten delen in zijn luister.

Vraag Christus of Hij jou de vernieuwende werking van God in jouw leven wil tonen. Vraag Christus of Hij je wil helpen om dat te begrijpen. Misschien wel op plaatsen waar je dat nooit had verwacht.

Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing. Uit het boek Genesis. Vonnis en heilsbelofte. In die dagen riep God de mens en vroeg hem: waar zijt ge? Hij antwoordde: ik hoorde u donder in de tuin en toen werd ik bang, omdat ik naakt ben. Daarom heb ik mij verborgen. Maar hij zei: wie heeft u verteld dat ge naakt zijt? Hebt ge soms gegeten van de boom die ik u verboden heb? De mens antwoordde: de vrouw die gij mij als gezellin gegeven hebt, zij heeft mij van die boom gegeven en toen heb ik gegeten. Daarop vroeg de Heer God aan de vrouw: hoe hebt gij dat kunnen doen? De vrouw zei: de slang heeft mij verleid en toen heb ik gegeten. De Heer God zei toen tot de slang: omdat ge dit gedaan hebt, zijt ge vervloekt onder alle tamme dieren en onder alle wilde beesten. Op uw buik zult ge kruipen en stof zult ge vreten alle dagen van uw leven. Vijandschap sticht ik tussen u en de vrouw, tussen uw kroost en het hare. Het zal uw kop bedreigen en gij zijn hiel. En tot de vrouw heeft hij gezegd: zeer zwaar zal ik maken de lasten van uw zwangerschap, met pijn zult ge kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, hoewel hij over u heerst. En tot de man heeft hij gezegd: omdat ge hebt geluisterd naar uw vrouw en hebt gegeten van de boom die ik u had verboden, zal de grond vervloekt zijn omwille van u. Zwoegend zult ge van hem eten alle dagen van uw leven. Distels en doornen zal hij voortbrengen. Met veldgewas moet gij u voeden. In het zweet zult ge werken voor uw brood, tot gij terugkeert naar de grond waaruit gij zijt genomen. Gij zijt stof, en tot stof keert gij terug. De mens noemde zijn vrouw Eva, want zij is de moeder geworden van alle levenden. Tweede lezing. Uit een preek van de heilige Andreas, bisschop van Kreta. Het oude is voorbij, zie, alles is nieuw. Christus betekent het einde van de wet. Hij leidt ons immers niet verder af van de letter van de wet, als hij ons tot de geest ervan brengt. Vervulling van de wet betekent immers dat de wetgever de letter in de geest veranderd heeft, nadat hij zelf alles tot voltooiing heeft gebracht. Hij heeft in zichzelf alles onder één hoofd gebracht en onder de wet van de genade geleefd. De wet heeft hij namelijk onder het juk gebracht en de genade daarmee harmonisch verbonden, waarbij hij niet het eigene van het een met het eigene van het ander vermengd heeft, maar op een God zeer waardige wijze wat zwaar, slaafs en onderdrukt was, licht en vrijgemaakt heeft. Zo zullen wij dan niet meer onderworpen zijn aan de machten van de kosmos, zoals de apostel Paulus zegt, en niet meer gebukt gaan onder het slavenjuk van de letter van de wet. Dit is immers het belangrijkste van Christus' weldaden jegens ons. Dit is de openbaring van het mysterie.

0: Dit is de vernieuwing van onze natuur. God wordt mens en de menselijke natuur die hij heeft aangenomen wordt vergoddelijkt. Echter, bij een zo schitterende en stralende komst van God onder de mensen, moest op die vreugde ook een inleiding komen, waardoor de grote gave van het heil tot ons zou komen. Dit is nu de betekenis van de viering van het feest van vandaag. Deze inleiding is de geboorte van de Moeder Gods. De voltooiing en de vervulling daarvan is echter de door God beschikte eenwording van het woord met het vlees. De maagd wordt nu immers geboren, gevoed en gevormd om moeder te zijn voor God, de koning van alle eeuwen. Hieruit komt dan ook voor ons een dubbel gewin voort. Enerzijds worden wij tot de waarheid gebracht en anderzijds worden wij bevrijd uit het slavenbestaan onder de letter van de wet. Hoe en op welke manier? Wel, de duisternis wijkt voor de komst van het licht en de genade brengt de vrijheid in plaats van de letter van de wet. Het feest dat wij vandaag vieren staat nu op de grens van beide gebeurtenissen. Het is de verbinding tussen waarheid en voorafbeelding en het brengt het nieuwe in plaats van het oude. Laat nu heel de schepping jubelen en dansen en aan de vreugde van deze dag bijdragen wat dit feest waardig is. Laat er vandaag één gemeenschappelijke viering zijn van hemelse en aardse bewoners. Laat alles wat op aarde en boven de aarde is samen feest vieren. Vandaag is immers de tempel voor de schepper van het heelal opgericht en wordt voor de schepper op nieuwe en passende wijze een schepsel bereid tot woonplaats van God.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: luisteraars, een hele goede morgen. En we hebben vandaag een Mariafeest. En wel Maria geboorte. Daar horen we dadelijk nog wat meer over. En dan zijn ook de getijden zijn dan aangepast. En dat houdt dan in dat er in het kleingetijdenboek niet veel staat. Je kunt alleen de psalmen meebidden en die staan op bladzijde 53. Dat zijn de psalmen van de eerste zondag van de week. Bladzijde 53. En dan gaan we naar het grootgetijdenboek. We gaan dadelijk eerst luisteren naar de inleiding. Die staat op bladzijde 1406. En daarna dan gaan we naar de openingspsalm. En die staat eronder, ook op bladzijde 1406. En ook de hymne staat er ook onder. Dus dat loopt eigenlijk allemaal door. En op de volgende bladzijde ook dus de antifonen. Alleen de psalmen en de lofzang, die zijn van de eerste week. En die staan op bladzijde 780 of op, als u die heeft, een losse kaart. Dus dat zijn de psalmen. Dan gaat de korte schriftlezing gaat gewoon verder en loopt het door. En behalve voor de slotgebeden hebben we nog een bladzijde nodig. En dat is bladzijde 1560. Nou, het klinkt allemaal heel ingewikkeld, maar ik vertel dadelijk wel precies waar we zitten. En dan het slotgebed is weer terug, ook naar waar we naar het feest. Maar we gaan nu eerst even luisteren naar de inleiding en dan volgt het volgende.
1: Met vreugde vieren wij de geboorte van Maria. Als zij ter wereld komt die bestemd is om de moeder des Heren te worden, breekt de dageraad van de verlossing aan en is de heilsbelofte in het paradijs gedaan. Haar vervulling nabij. De datum 8 september herinnert aan de inwijding van de kerk, gebouwd in Jeruzalem op de plaats van het huis waar Maria geboren is.
0: Dankjewel, en dan gaan we dus verder met de antifoon voor de uitnodiging. Eerst, Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Laten wij de geboorte vieren van de maagd Maria en Christus haar zoon aanbidden.
1: Laten wij de geboorte vieren van de maagd Maria en Christus, haar zoon, aanbidden.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren.
1: Laten wij de geboorte vieren van de maagd Maria en Christus, haar zoon, aanbidden.
0: Machtige God, immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. Aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: Laten wij de geboorte vieren van de maagd Maria en Christus haar zoon aanbidden.
0: Ontwerpt wij ons aanbidden ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudden.
1: Laten wij de geboorten vieren van de maagd Maria en Christus haar zoon aanbidden.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn. Uw vader en mij wilde tarten, schoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Laten wij de geboorte vieren van de maagd Maria en Christus haar zoon aanbidden.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Ze kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer in de wijrust.
1: Laten wij de geboorten vieren van de maagd Maria en Christus haar zoon aanbidden.
0: Heer aan de Vader en de Zoon, de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Laten wij de geboorte vieren van de maagd Maria en Christus haar zoon aanbidden.
0: Maria, hemelkoningin, jij neemt de wereld voor u in. Sterren der zee, die ons geleidt, moeder en maagd aan God gewijd.
1: Gij straalt zo schoon, o zuivere vlam, en jonge lood uit de oude stam, waaraan de bloem der liefde prijkt, die God en mens is tegelijk.
0: Wij vieren uw geboortedag, het grote blijdschap en ontzag. O uitverkoren koningskind, door God en mens op strijd bemind.
1: Al zijn wij uit de aarde, uw liefde trekt ons hemelwaarts, die ons zo moederlijk omhult, met diepe vrede ons vervult.
0: Lof zij aan de drievuldigheid in aller eeuwen, eeuwigheid, want door haar onvolprezen werk zijt gij de moeder van de kerk. De psalmen en het lofzang vindt u bladzijde 780 in het Groot Getijdenboek of de losse kaart. En in het Klein Getijdenboek is dat bladzijde 53. Wij vieren de geboorte van de heilige maagd Maria uit het geslacht van Abraham, uit de stam van Juda en het koningshuis van David. God, mijn God, zijt gij. Ik zoek u reeds bij het ochtendgloren.
1: Naar u dorst mijn ziel en hunkert mijn hart. Als dorre akkers naar regen.
0: Zo zie ik omhoog naar de plaats waar gij woont. Beschouw ik uw macht en uw glorie.
1: Meer waard dan het leven is mij uw genade. Mijn mond verkondigt uw lof.
0: Ik zal u prijzen zolang ik leef. Mijn handen uitstrekken naar u.
1: Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs. Mijn mond zal u jubelend danken.
0: Wanneer ik op mijn bed aan u denk, dan blijf ik wakend over u peinzen.
1: Want gij zijt altijd mijn beschermer geweest. Ik koester mij onder uw vleugels.
0: Met heel mijn hart houd ik vast aan u. Is uw hand die mij steunt.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Wij vieren de geboorte van de heilige maagd Maria uit het geslacht van Abraham, uit de stam van Juda en het koningshuis van David.
0: Toen de heilige maagd werd geboren, ging een licht op over de wereld. Gelukkig de stam, heilig de wortel en gezegend de vrucht daaraan ontsproten. Loof de Heer, alle schepselen Gods. Prijst en verheft hem eeuwig.
1: Looft de Heer, hemelse sferen. Boden des Heeren, prijst hem.
0: Looft hem wateren boven de hemel. Hemelse machten, prijst hem.
1: Looft de Heer, zon en maan. Sterren des hemels, prijst hem.
0: Looft de Heer regen en dauw, stormwinden, ijstem.
1: Looft de Heer vuur en hitte, koude en warmte, prijst hem.
0: Looft hem nevels en buien, hagel en vorst, prijst de Heer.
1: Looft de Heer ijs en sneeuw, nachten en dagen, prijst hem.
0: Looft de Heer vuur en hitte, koude en warmte, prijst de Heer.
1: Looft de Heer heel de aarde, prijs en verhef hem eeuwig.
0: Looft de Heer ijs en sneeuw, nachten en dagen, prijst hem.
1: Looft de Heer bergen en heuvels, al wat er groeit, prijst de Heer.
0: Looft de Heer zeeën en stromen, bronnen van water, prijst hem.
1: Looft de Heer zeegedrochten, alles wat leeft in het water. Vogels des hemels, prijst hem.
0: Looft hem wilde en tamme dieren, mensenkinderen, prijst de Heer.
1: Israël, loof de Heer. Prijs en verhef hem eeuwig.
0: Loof de Heer, priesters des Heren. Zijn dienaren, prijst hem.
1: Looft hem, geesten van de rechtvaardigen. Vromen, ootmoedigen, prijs de Heer.
0: Looft hem Ananja, Azaria, Misael. Prijst en verheft hem eeuwig.
1: Loven wij de Vader en Zoon en Geest. Laat ons hem prijzen, verheffen voor eeuwig.
0: Deze gij Heer in de koepel des hemels. De lof toe in alle eeuwen.
1: Toen de heilige maagd werd geboren, ging een licht op over de wereld. Gelukkig de stam, heilig de wortel en gezegend de vrucht daaraan ontsproten.
0: Laten wij met vreugde de geboorte vieren van de maagd Maria, dat zij voor ons ten beste spreekt bij de Heer Jezus Christus. Zingt voor de Heer een nieuw gezang. En lof verklinkt het midden der zijnen.
1: Israël juichen zijn schepper toe. Laat Sions volk zijn koning begroeten.
0: Looft zijn naam in een heilige dans. Speelt voor hen tamboerijn en cider.
1: Want onze Heer die zijn volk bemint, omkranst de verdrukte met zegenkransen.
0: Jubelt dus heilige om uw triomf. Het feest in uw legerplaats.
1: Gaat met het lied van God in uw mond. Het vlijmscherpe zwaard in uw handen.
0: Met uw wraak door het heidense land. Straf de vijandige volk.
1: Neemt hun vorsten geboeid met u mee. Hun leiders in ijzeren kluisters.
0: Hij kan hen het vonnis van God. Glorievol is dit voor al zijn getrouwen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Laten wij met vreugde de geboorte vieren van de maagd Maria, omdat zij voor ons ten beste spreekt bij de Heer Jezus Christus. Een twijg ontspruit aan de stronk van Isaï. Een scheut bloeit op uit zijn wortel. Op hem rust de geest van de Heer, een geest van wijsheid en inzicht, een geest van raad en sterkte, een geest van kennis en ontzag voor de Heer.

0: De Heer heeft haar gekozen. Boven alle heeft hij haar uitverkoren.
1: De Heer heeft haar gekozen. Boven allen heeft hij haar uitverkoren.
0: In zijn tent laat hij haar wonen.
1: Boven allen heeft hij haar uitverkoren.
0: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: De Heer heeft haar gekozen. Boven allen heeft hij haar uitverkoren.
0: Uw geboorte, Maagd Maria, Moeder Gods, bracht vreugde over het hele aarde. Want uit u is opgegaan de zon der gerechtigheid, Jezus onze God. Hij heeft de vloek weggenomen en heil gebracht. Hij versloeg de dood en schonk het eeuwig leven. Deze zei de Heer, de God van Israël. Dat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard. In monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Een heilig verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
0: Maar de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: Gij kind zult profeet zijn van de Allerhoogste. Hij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Hij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. De Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Uw geboorte, Maagd en Moeder Gods, bracht vreugde over de hele aarde. Want uit u is opgegaan de zon der gerechtigheid. Christus, onze God. Hij heeft de vloek weggenomen en het heil gebracht. Hij versloeg de dood en schonk het eeuwig leven.
0: Slotgebeden gaan we naar bladzijde 1560 in het Grootgetijdenboek. Beloofd zij Jezus onze Verlosser, die uit de Maagd Maria is geboren, en vragen wij haar.
1: Heer, laat uw moeder voor ons ten beste spreken.
0: Zon der gerechtigheid, aan u is de onbevlekte maagd als een lichtende dageraad vooraf gegaan. Geef dat wij altijd leven in het licht waarmee gij ons verschenen zijt.
1: Heer, laat uw moeder voor ons ten beste spreken.
0: Eeuwig woord, je hebt Maria uitgekozen om in haar te wonen als in een onvergankelijke ark van het verbond. Houd ons vrij van het bederf van de zonde.
1: Heer, laat uw moeder voor ons ten beste spreken.
0: Verlosser van ons allen, uw moeder heeft onder het kruis gestaan. Schenk ons vreugde wanneer wij delen in uw lijden.
1: Heer, laat uw moeder voor ons ten beste spreken.
0: Liefdevolle Jezus, hangend aan het kruis, hebt gij Maria als moeder aan Johannes gegeven. Help ons zo te leven dat wij als haar kinderen worden erkend.
1: Heer, laat uw moeder voor ons ten beste spreken.
0: Wat kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties?

0: Heer, laat uw moeder voor ons ten beste spreken.
1: De Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Laat ons bidden. Heer, schenk genade aan allen die u dienen. Laat het geboortefeest van de Maagd Maria bijdragen tot de vrede en het heil van allen die in haar moederschap de aanvang van de verlossing begroeten. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: Heer, schenk ons zijn zegen en bewaar ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 8 september viert de kerk het feest van Maria geboorte. De openingstekst: laten wij met vreugde de geboorte vieren van de heilige maagd Maria, want uit haar is opgegaan de zon van de gerechtigheid, Christus onze God. Maria geboorte, de geboortedag van moeder, dus de verjaardag van onze moeder. Het feest heeft een familiaire klank. Christen zijn is plechtige liturgie, het is theologie en gedachte en leven. Maar meer nog is het de viering van de familia Dei, de viering van onze familiaire verbondenheid met God, onze Vader, Christus, onze broeder, Maria, onze moeder en wij onder elkaar, broeders en zusters. De liturgische feesten zijn familiefeesten. En vandaag wordt in het evangelie soms de stamboom van Jezus Christus voorgelezen, en zo komt het feest dichter bij de schrift. Maria geboorte, zo zou men kunnen zeggen, is het feest van de stamboom van Jezus, zijn geworteld zijn in het menselijk geslacht. Ik lees hier voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, de geslachtslijst van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham, eindigt met de vermelding: Jacob nu was de vader van Jozef, de man van Maria, en uit haar werd geboren Jezus, die Christus genoemd wordt. De geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze wijze. Toen zijn moeder Maria verloofd was met Jozef, bleek zij, voordat ze gingen samenwonen, zwanger van de Heilige Geest. Omdat Jozef haar man rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, dacht hij erover in stilte van haar te scheiden. Terwijl hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer, die tot hem sprak: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen. Het kind in haar schoot is van de Heilige Geest. Zij zal een zoon ter wereld brengen, die gij Jezus moet noemen, want hij zal zijn volk redden uit hun zonden. Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden wat de Heer gesproken heeft door de profeet, die zegt: zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, en men zal hem de naam Immanuel geven. Dat is in vertaling God met ons. Dit is het woord van God. De verschijning van de engel vindt plaats tijdens de slaap, in een droom. Dit betekent in een situatie waarin de menselijke vermogens rusten. Wil de hemel nu bij mij tussen beiden kunnen komen, dan is het nodig dat mijn menselijke vermogens zoveel mogelijk rusten. Ik moet de greep op de dingen, op de mensen en ook op mezelf loslaten. Mijn geest laten rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats van het gebed een ogenblik blijven staan om me zijn tegenwoordigheid bewust te maken. Jozef eerbiedigt God door meteen en stipt uit te voeren wat hem van Gods wegen gezegd werd. In het gebed mag het antwoord op zijn aanwezigheid een gebaar zijn van eerbied, waarmee ik me klein maak voor hem. Dan neem ik de houding van het gebed aan, liggend, zittend of geknield, maar niet bewegen en zo min mogelijk zien bewegen, zodat ik erop kan letten hoe ik innerlijk bewogen word. Want God staat niet alleen aan het einde als doel, maar ook aan het begin, door in mij een bewogenheid te bewerken om dit of dat te doen in zijn dienst. En dit wil ik dan nu ook vragen als een genade voor heel mijn leven, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. En nu bereid ik me op voor nog dieper het geheim van God zelf mededeling binnen te gaan, waar hij zich aan ons gaat meedelen in zijn eigen Zoon, Jezus. Hier de geboorte van Jezus uit de Heilige Geest. In de stamboom van Jezus blijkt die geboorte uit de Heilige Geest, doordat Jozef in tegenstelling tot alle andere voorvaders niet zonder meer de vader genoemd wordt van de Zoon, maar de man van Maria, en uit haar werd Jezus geboren, die Christus wordt genoemd.
En dan wordt het in het evangelie eerst het menselijke overwegen weergegeven, zoals dat gebeurt in Jozef. Zij bleek, hij dacht erover, terwijl hij dit overwoog. En daarna laat de engel merken wie de echte vader van Jezus is. Dat Jezus de Zoon is van de Allerhoogste. De geschiedenis gaat in mij door, elke keer dat ik voor de opdracht sta om mijn handelingen te laten voortkomen uit een goddelijke inspiratie. Dat ik me niet laat leiden door waar ik zin in heb, maar dat ik, zoals we bidden in het Onze Vader, uw wil laat geschieden. Wanneer ik me een voorstelling maak van de plaats, is het gemakkelijker om bij het gebed te blijven. Als mensen zich werkelijk door God geraakt weten, kunnen ze zich naar de hand soms precies de plaats en de tijd herinneren. Het gebed is een heilig gebeuren. Op eigen kracht vermag ik niets. En daarom is het goed eerst de bijzondere genade te vragen, dat ik Jezus Christus mag leren kennen met een innerlijke kennis, zoals Jozef de wil van God van binnen had leren kennen door zijn droom. De overweging. Wij zijn allemaal kinderen van de oude Adam en van de eerste Eva, om kinderen te worden van de nieuwe Adam en de nieuwe Eva. Vandaag de verjaardag van Maria, zoals wij allemaal onze verjaardag vieren. Dat lijkt dus niks bijzonders. Maar van heiligen vieren wij anders alleen hun sterfdag, hun geboortedag voor de hemel, voor het echte leven. En dat getuigt op een beslissende manier van onze kijk op de betekenis en de zin van dit leven. De gelovige ziet dit leven als een geboorteproces. Dat begint als we ter wereld gekomen zijn en geboren zijn. En dan gedurende dit leven zijn we bezig mens te worden. En we zijn het pas echt helemaal als we helemaal niet meer van deze wereld zijn. Dan zijn we helemaal geboren. Fully born, zegt Thomas Merton. En zo is het bij alle mensen, bij alle heiligen. Maar zo is het niet bij Maria. Maria is meteen al bij haar aardse geboorte helemaal vol van hemelsleven, helemaal geboren. Maria werd tegelijkertijd voor de aarde en voor de hemel geboren. En daarom is voor de kerk, die alleen maar oog heeft voor het echte, het hemelse leven, ook de aardse geboorte van Maria een reden om te feesten. Hier is een mens die vanaf het allerprilste begin God van ganse harte heeft bemind, met geheel haar ziel, met geheel haar verstand en geheel haar kracht. De genade deed haar samen zijn met God in de hemel, precies zoals haar lichaam haar deed samen zijn met de mensen op aarde. Heel haar wezen en al haar vermogens werden zo machtig aangetrokken tot dit goddelijke middelpunt, dat een steen niet strakker en krachtiger omlaag kan vallen dan dat Maria streefde naar God. In Maria brengt God het menselijke geslacht tot een nieuwe eenheid, een nieuwe schepping. Zij is de nieuwe Eva, de nieuwe moeder van alle levenden. En daarom is Maria anders dan alle andere heiligen. Alle andere heiligen hebben een beperkte betekenis voor de gelovigen. Maria is voor alle gelovigen van centrale betekenis. Je kunt als gelovige niet om Maria heen. Ze heeft dan ook een vaste plaats in het persoonlijke gebed van elke gelovige, in het gebed van het gezin, in de huiskerk dus, en haar naam wordt genoemd in elk eucharistisch gebed. Zij is echt onze stammoeder, de moeder van alle levenden. Maria, zou je kunnen zeggen, is de meest ontvankelijke mens. Aan het einde op het niveau van het gebed besluiten. Dat doe ik het beste door gesprekken te voeren met Jezus en met de Vader. En vandaag me laat ook inleiden bij Jezus door Johannes de Doper. Hij is Jezus Heroud, Jezus inleider. En dan ga ik naar Maria, onze moeder,
die het moederschap over de mensen van de eerste Eva heeft overgenomen. En wat haar dat heeft gekost, alleen al dat wachten op God, totdat hij aan Jozef het blijde nieuws zou brengen, zoals de engel Gabriel dat aan Maria heeft overgebracht. En dan naar Jezus zelf, zijn grootheid bewonderen, zijn grootheid en zijn volstrekte nederigheid. Jezus is helemaal weg van de Vader. En die weg naar de Vader ga ik nu ook op me tot de Vader wenden en bij hem mijn hart uitstorten in voorbeden, lofgebed, dankzegging en een Onze Vader bidden.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Goedemorgen, Radio Maria. En we gaan nog even de jingle luisteren.
2: Begin de dag met Goedemorgen Radio Maria. Met inspirerende teksten, mooie muziek en de lezingen van de dag. U luistert naar Goedemorgen Radio Maria.
1: En dan toch inderdaad een Goedemorgen Radio Maria. En welkom in het programma Goedemorgen Radio Maria. En daags na de Rosary Rally mogen we terugblikken op een prachtig evenement en een prachtige zegenrijke dag. 5 september was dat, afgelopen zaterdag, en zondag ook een hele mooie dag in Haarlem. Met als bijzondere gast natuurlijk zijn eminentie kardinaal Burke. En op de website zijn er 2 hele mooie berichten te lezen. En dat is namelijk het blog van Monsieur Hendricks. Gisteren ook te horen in het programma Bisschop Opent de Week. Blikken ze samen terug op de Rosary Rally. En er staat nog een heel mooi bericht op de website. Het heet Wat een genade. De Rosary Rally, een groot succes. En een aantal quotes zijn daar te zien. Een aantal citaten van mensen, enkele deelnemers van de dag, maar ook hele mooie foto's. En ja, wat hebben we ook veel gedaan met beeld deze keer. We hebben natuurlijk de livestream gehad. Op YouTube is dat nog allemaal terug te zien, als het goed is. Kijk gelijk even mee. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat te zien is op de website. Hè, als je dus gaat naar het YouTube-kanaal Radio Maria Nederland, dan kom je op het kanaal van Radio Maria Nederland. En als je dan klikt op video's of op live, moet je dan klikken. Ja, dan zie je inderdaad de internationale Rozenkrans, Rosary Rally en de Pontificale Hoogmis. En dat is allemaal te zien op het kanaal van Radio Maria. En ook op de socials natuurlijk heel veel beelden, foto's, filmpjes. Allemaal te zien. En zo komt het dan ook echt tot leven. Nou, iets wat een beetje anders is voor radio. Want we zijn tenslotte een radiostation. Die doet normaal gesproken alleen met audio. En ja, dat gaan we dus vandaag ook doen. In deze uitzending van Goedemorgen Radio Maria wil ik 2 dingen doen. Dat is inderdaad een klein beetje terugblikken op de Rosary Rally. Maar dat is dan wel op een bijzondere manier. Namelijk in de aanloop. De dag daarvoor kroste ik rond met zo'n huurbus om allerlei dingen te verzamelen die we nodig hebben voor de Rosary Rally, die we nodig hadden voor de Rosary Rally. Dan gaan we een paar audiofragmenten beluisteren. En vandaag is het natuurlijk feest van Maria geboorte. En nu is het zo dat we een tijd geleden, iets meer dan een jaar geleden, hadden we een mooie voorlezing van het boekje Bloemen voor Maria. En dat is een heel mooi boekje. Het is vertaald en samengesteld door de zusters Moniale van de monastieke familie van Bethlehem. Maria ten Hemelopneming en de heilige Bruno, dus de zusters Moniale. Die hebben dat geschreven en het is voorgelezen door Christine Smits, onze trouwe vrijwilliger. Die heeft het mooi voorgelezen en een van de laatste uitzendingen daarvan gaat over het feest van Maria geboorte. Dat is een preek van Johannes van Damascus en een preek van Nicolaas van Kabasilas. Hopelijk spreekt dat goed uit. We gaan het horen want we gaan er een stukje van luisteren als we daar nog gelegenheid voor hebben. Allereerst dan de Rosary Rally. En er was het namelijk zo dat ik inderdaad met die huurbus, die moest ik dan ophalen. Maar toen bleek dat ik iets was vergeten. En toen nam ik dit geluidsfragment op.
3: Zij.
1: Nee, eventjes. Nee, de verkeerde plek. Zo, eventjes het begin. Nog een keer, daar komt-ie.
3: Ja, ik loop hier door de banlieues van Den Bosch. Onderweg van het Centraal Station van Den Bosch naar de verhuurder van het busje voor de logistiek. Om alles van A naar B te brengen met dat busje. Vandaag een dag van rijden. En dat was even stressie, want ja, dan kun je zo goed voorbereiden. Alles tot in de puntjes goed hebben voorbereid. Maar dan toch rijbewijs vergeten. Oh nee, ja, daar sta je dan. Op het Centraal Station van Den Bosch. Na ongeveer een uur reizen vanaf mijn huis. Zonder rijbewijs. Ja, toch maar even bellen met de verhuurder. Nou, een heel verhaal. Dat het allemaal niet volgens de regels is. Dat kan dus niet. Lullen als brugman, zal ik maar zeggen. Excusez-le mot. En toch nul op het request. Nee, dat gaat niet lukken. Totdat, inderdaad, bleek deze beste meneer die ik aan de telefoon had de verkeerde bevestiging voor zich te hebben. Oh, wacht, gaat het over Radio Maria? Ja, dan is het een ander verhaal. Dan is het een zogenaamd zakelijk rijder. En dat verandert de hele situatie. Nou, gelukkig. Pak voor mijn hart. Ik hoefde dus niet eerst terug helemaal naar huis in Nieuwegein om een rijbewijs op te halen. En dan weer terug naar Den Bosch om de bus op te halen. Dat scheelde nog wel eventjes voor de hele planning. En zo blijkt, ja, is toch ook mijn ervaring dan. Dat schietgebedje heeft geholpen. Ik heb inderdaad een appje gestuurd in de WhatsApp groep die over de organisatie van de Roosdieren die gaat. Jongens, ik ben heel stom geweest, want ik heb mijn rijbewijs vergeten. En toen stuurde iemand een berichtje terug. Geen zorgen, het komt goed. We gaan bidden tot jouw engelbewaarder. Die gaat het regelen. Nou, ja, ik bid mee. En blijkbaar heeft dat voldoende geholpen. Want ja, ik kom toch eventjes een beetje met de strik vrij. Want eventjes terug op en neer, dat zou de hele planning in de war brengen van wat we moeten doen voor de logistiek. Om alles voor te bereiden voor de Rosary Rally. Dus so far so good. Wordt vervolgd.
1: Ja, zo kwam ik dan aan bij de verhuurder van het busje. En dat ging allemaal verder vlekkeloos. Ja, sorry voor de bijgeluiden. Ik liep inderdaad over straat door een van die wijken van Den Bosch. Beetje in zo'n achterwijk met allemaal bedrijventerreinen en zo en kantoren. Nou, en toen kwam ik vervolgens, toen kon ik dus gaan rijden. En toen kwam ik aan bij mijn eerste adres om de draagbaar op te halen. Dat was in Eindhoven. En daar ging ik ook de bloemen ophalen die op de draagbaar moesten komen. En dan uiteindelijk natuurlijk ook dat prachtige beeld van Maria van Fatima. Maar dat was toen nog, die kwam pas later. He, dus die draagbaar en die bloemen die haalde ik op in Eindhoven. En toen sprak ik eventjes met diaken Michael. En dat klonk als volgt.
4: Michael, thanks for being here. And thanks for the coffee.
5: Yeah, absolutely.
4: And we are preparing for the Rosary Rally today and Friday. And Caroline told me to go here, but can you explain why am I here?
5: You're here to take the flower decoration.
1: Ja, in het Engels gaat dat dus inderdaad. Want ik spreek met een man die wel Nederlands spreekt, maar zich toch iets meer op het gemak voelt in het Engels. Hij komt uit Slowakije. En ik vraag hem dus van, waarom ben ik eigenlijk hier? En dit is een antwoord.
5: You're here to take the flower decorations that my wife has been preparing since the very beginning of Rosa Rally journey, 6 years ago.
1: Ja, je bent hier om de bloemen op te halen, inderdaad. Die mijn vrouw, zegt hij, heeft voorbereid.
4: And how come? What is the passion about the flowers? Where is that? How is that?
5: I think my wife is a natural talent. And she's good with flowers, and she's been decorating flowers here in the church for past 8 years, I guess.
4: Wow, okay.
1: Ja, mijn vrouw, zegt hij, is gewoon heel erg goed met bloemen. En dat doet ze ook al jaren hier voor de parochie.
4: And also what we say in Dutch, the draagbaar, so the thing what we carry. And then in the middle is going to be the beautiful statue of Our Lady of Fatima, right?
5: Yeah.
4: Beautiful statue. Why is it? Is this a kind of storage place for Maria? Is this how come that the draagbaar is here?
1: Hoe komt het dat die draagbaar hier staat? Vraag ik hem. Dan is er een lange stilte.
4: Michael is thinking, looking at the roof to think.
1: En dan komt er toch een antwoord.
5: Yeah, I think it's very important to give Our Lady the proper place in the whole order of creation. And she is really above.
1: Het is van groot belang dat we Maria de juiste plaats geven.
5: Anyone ever created, she's about the angels, about all the people. So by carrying her in procession throughout the streets, we are basically giving her the proper place and honor as the mother of God and our mother.
1: Juist door haar rond te dragen, haar beeltenis rond te dragen, geven we haar de eer die haar toekomt en geven haar de plaats die haar toekomt.
4: Wow, that is exactly spot on what is this all about. Huh? So, and how come that this white, beautiful thing to carry, how come that it's stored here?
1: Hoe komt het eigenlijk dat het dan hier staat opgeslagen, die draagbaar?
5: Well, because it's actually not stored here. It's just here for now. At least it has been here for a couple of days while my wife and her sister prepared the decoration of the throne for Our Lady.
4: Okay. So it's wonderful how things come together, and then we are gathering all the things that we need for the celebration, for the Holy Mass, for the procession, for the prayers. And we are going to gather everything into Amsterdam.
5: Yeah, it's also our personal offering to Our Lady and to our Lord for the triumph of her Immaculate Heart. And of course.
1: Ja, hij zegt, het is ook een prachtige manier om onze kleine offertjes te brengen voor het onbevlekte hart van Maria.
5: Of course. His Sacred Heart in the end. So we took days off to do all this stuff, prepare the decorations, prepare the throne, and now we are really looking forward and praying for the great success of the Rosary Rally so that it brings the conversion of this country back to the Lord. So.
1: Ja, we mogen dan die offertjes brengen en ook bidden voor de bekering naar Jezus van het hele land.
4: Yes. You are going to be there tomorrow.
5: I'll be there and I'll be serving as a subdeacon of the Mass together with Deacon Edwin Feldman. So great. We'll be basically side by side with His Eminence.
4: Beautiful. No, we're looking forward to it. Thank you very much.
5: Absolutely.
1: Ten slotte zegt hij, ik zal daar ook aan de zijde staan van zijn eminentie. Daarmee bedoelt hij kardinaal Burke. En want hij is namelijk subdiaken. Hij is subdiaken en dat betekent dat hij inderdaad aan zijn zijde zal staan. Nou, dat is toen nog in de toekomst. Inmiddels is dat in de geschiedenis. Maar zo bereiden we ons voor, hebben we ons voorbereid op de Rosary Rally. Nou, toen daarna stond ik nog even te wachten voordat de bloemen eraan kwamen. Want de Anna, de vrouw van diaken Michael, legde de laatste hand aan de bloemen. En dan stond ik eventjes op te wachten. En later spreek ik ook nog met Anna. Maar eerst had ik toen nog dit audiofragment gemaakt. Nou, ik zat op het punt om te vertrekken vanuit Eindhoven met de draagbaar en de bloemen. En bovenop de draagbaar komt dan straks het prachtige beeld van Maria van Fatima te staan. En ik reed onderweg. Hier naartoe reed ik langs het stadswandelpark, geloof ik, in Eindhoven. waar eerder de Rosary Rally is georganiseerd. En toen dachten we van ja, wat prachtig dat we nu deze ervaring hebben mogen opdoen in al die mooie Rosary Rallies in Eindhoven. En dat we nu dan voor het eerst dit gaan doen in Amsterdam. En ja, zoveel mensen die ons dan zullen zien bidden over de straten heen en in het Vondelpark. En het is een prachtige getuigenis van ons geloof. En wat mooi ook, ik werd hier ontvangen met een kop koffie en een taartje. Nou, een echte verrassing. Hartstikke mooi. En ja, de bloemen zijn heel erg mooi. En wat bijzonder ook dat we dan zo al die spullen bij elkaar verzamelen. Dat ja, door het land heen al de spullen klaarstaan en mogen worden opgepikt. En eigenlijk zijn we met elkaar een grote, ja, hoe zeg je dat? Niet een loods, maar ja, een opslagplaats voor de dingen die we nodig hebben voor de Rosary Rally. En samen als gemeenschap, als gemeenschap van broeders en zusters in Christus, bereiden we ons voor op de Rosary Rally. Ja, dat was dan eventjes mijn eigen commentaar op dat moment dat ik stond te wachten. En inderdaad is dat bijzonder dat, hè, dus bijvoorbeeld die draagmaak kwam dan uit Eindhoven. Heel veel dingen kwamen uit Den Bosch. We hebben ook de nodige proviant voor de tasjes die we hebben uitgedeeld voor de lunch na de eucharistieviering in de Ons Lieve Vrouwenkerk in Amsterdam aan de Keizersgracht. Dat kwam ook van een groot deel uit Den Bosch. Sommige dingen moesten we huren, tafels en stoelen bijvoorbeeld. Nou, die kwamen ook allemaal hier uit de buurt van Den Bosch. Maar de bloemen, de bloemblaadjes die de bruidsmeisjes zo uitstrooiden aan het begin van de processie en ook gedurende de processie van de Ons Lieve Vrouwenkerk naar het Vondelpark. Ja, die bloemen, die bloemblaadjes kwamen helemaal uit uit Landgraaf. Notabene een landgraaf, een zeer vriendelijke en trouwe luisteraar van Radio Maria en iemand die hier eerder ook te gast was in de uitzending, had dat toegezegd en die heeft dat groots toegezegd dat er veel bloemblaadjes zouden komen en ook veel oude bloemen, mochten we dan zelf de blaadjes vanaf plukken. En die kwamen dus helemaal uit het zuiden van het land. Landgraaf is vlakbij Maastricht. En zo zie je dat inderdaad alles zo wordt verzameld. Alles uiteindelijk richting Amsterdam. Om daar het grote feest van de Rosary Rally ja, te vieren en te bidden. En tenslotte had ik nog een gesprekje met Anna. De dame die de bloemen van de draagbaar heeft georganiseerd. Anna, we staan hier bij de bus in Eindhoven om alle spullen naar Eindhoven te brengen. De draagbaar en de bloemen. Heel veel dank voor jouw talenten, omdat jij je talenten inzet voor Maria en voor de Rosary Rally. Waar komt de passie voor de bloemen vandaan voor jou? Wat is die passie? Hoe is dat gekomen dat je zo betrokken voelt bij de bloemen en zo aangetrokken voelt om en dat talent hebt ontdekt?
6: Oh, dankjewel. Ik weet het eigenlijk niet helemaal. Ik heb het van mijn jeugd. En ik heb het eigenlijk hier geleerd. In de kerk. Ik was aan het helpen als vrijwilliger. Dus ja, en ik vond het mooi. Ja, ja. Het is zo voor God glorie.
1: Ja.
6: En mensen voelen zich zo opgeheven. Ja. Dat maakt het beeld compleet.
1: Ja.
6: Je geeft het best voor de Heer.
1: Je geeft beste,
6: ja. Ja, het beste, ja. Het is mooi, hè. En wat mooi is, alles wat echt mooi is, komt van God. Alles wat helemaal goed is, komt van God. En als je het zo kan maken, het maakt de mensen even voelen zoals in hemel.
1: Ja,
6: de hemel,
1: prachtig.
6: Ja.
1: Nou, we mogen de Heer optillen. We mogen de Maria optillen. Ja. Letterlijk, hè, met de draagbaar. Ja, ja. En haar eren door de prachtige bloemen. Heel veel dank voor jouw inzet.
6: Ja, ja. Dus dat was een teamwork.
1: Ja, teamwork. Samen met jouw zus en jouw moeder.
6: Ja, precies.
1: Ja, super. Fantastisch. Veel dank en tot morgen, denk ik.
6: Ja, tot morgen.
1: Tot morgen. Ja, tot zover het laatste audiofragmentje. Een kort gesprekje met Anna. En Anna zegt het in haar Nederlands, wat zij goed beheerst, heel duidelijk. Hè? Dus zij zegt heel duidelijk dat we God mogen loven en eren. En dat we hem het beste mogen geven. En dat het uiteindelijk ook zelfs van hem komt. He, dus wat we van hem hebben gekregen, mogen we teruggeven tot meerdere eer en glorie van God. En zo mogen we ons al een klein beetje in de hemel wanen, zegt zij. Nou, dat klopt. Het is inderdaad hemels, die bloemen. En niet alleen hoe het eruit ziet, maar ook hoe het ruikt. He, dus prachtige geuren daarbij. Ja, tot zover. En was dat eigenlijk de terugblik op de Rosary Rally, maar op dat moment was het nog een vooruitblik. Dus het is een terugblik op de vooruitblik, kun je zeggen. En we zullen het nog wel veel hebben, denk ik, over de Rosary Rally. Want het was een groot en bijzonder evenement. En zoveel facetten. En natuurlijk het evenement zelf. De genade van al die mensen die daar waren. En de getuigenis die we mochten afleggen. Maar laten we niet vergeten ook de inhoudelijke. Hè, de lezingen die bijvoorbeeld kardinaal Burke gaf. En wat daar nog allemaal over te zeggen is. En misschien wordt herhaald. Goed, we hebben nog een paar minuten in dit programma van Goedemorgen Radio Maria. Om aandacht te geven aan het belangrijke feest van Maria geboorte. Het is een vierenswaardig feit. Staat vermeld in de, hoe heet dat, missaal. Ja, in het missaal staat het zo, vierenswaardig. Als zij ter wereld komt, die bestemd is om de moeder des Heren te worden, breekt de dageraad van de verlossing aan. En is de heilsbelofte in het paradijs gedaan, haar vervulling nabij. Daarom blijkt de kerk vandaag uw geboorte, maagdelijke moeder van God, heeft vreugde verkondigd aan de hele wereld, want uit u is opgestaan de zon van de gerechtigheid, Christus onze God, die de vloek wegnam en zegen bracht, die de dood vernietigde en ons eeuwig leven schonk. Zoals ook te horen is in een gezang uit de getijden van de Byzantijnse en Romeinse liturgie op het feest van Maria geboorte. De datum 8 september herinnert aan de inwijding van de kerk gebouwd in Jeruzalem op de plaats waar het huis van het huis waar Maria is geboren. Dus inderdaad, Maria geboorte. Zij wordt geboren. Zij is het begin van de verlossing. Nou, we hebben dat inderdaad het mooie boekje Bloemen voor Maria. Prachtig boekje, klein boekje, uitgegeven door Bethsaida. En er is ook meer informatie over te vinden. Is ook nog altijd te bestellen via de website van Bethsaida. Ondertitel is Met Maria het liturgisch jaar rond. Als u nou zegt van stuur mij even een linkje waar ik dat boekje kan vinden, dan kan ik dat zo doen. Ik heb het hier voor me, dus ik kan het zo in WhatsApp sturen. Als u dat wil, stuurt even een duimpje omhoog. Zo, in WhatsApp. 0620019670. Het is het nummer waar u ook uw gebedsintenties naartoe stuurt. En dat heeft u zo te zien ook al veelvuldig gedaan. Daar gaan we straks allemaal voor bidden, voor al die intenties. In de Rozenkrans om 8:30. Nou, we hebben nog net tijd voor één stukje voorlezing uit dat boek Bloemen voor Maria. Een jaar geleden, iets meer dan een jaar geleden, hebben we dat uitgezonden. Onze vrijwilliger Christine Smits heeft dat voorgelezen. En de ene laatste uitzending daarvan, uitzending 13, die ook terug te luisteren is trouwens in de audiotheek, die gaat helemaal over Maria geboorte. En dat zijn twee preken, eentje van Johannes van Damascus en eentje van Nicolaas van Cabasillas. Allebei over Maria geboorte. En we gaan één daarvan nu luisteren. Even kijken hoe ik dat het beste kan doen. Dan moet ik even zo. Dan moet ik even wat technische dingen doen om dat voor elkaar te boksen. En dan. Oh, dat begint hij al. Ja, daar is hij. Oké.
7: 8 september. Maria geboorte. Homilie van de heilige Johannes van Damascus. Rijken zullen het gelaat van deze vrouw om gunst te verzoeken, zegt de psalmist. Voor deze vrouw zullen de vorsten der landen neerknielen en haar hun gaven aanbieden. Deze vrouw zal tot God, tot de universele koning geleid worden, getooid met de schoonheid van haar deugden als goudbrokaat, gesierd met de genade van de geest, en heel haar glorie is innerlijk. De glorie van elke vrouw is de man die haar van buiten wordt gegeven. Maar de glorie van de moeder Gods is innerlijk. Ze is de vrucht van haar schoot. O geheel beminnelijke vrouw, driemaal zalig zijt gij. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. O vrouw, dochter van koning David en moeder van God, de universele koning, goddelijk en levend meesterwerk, waarin God de Schepper zich heeft verheugd. Uw geest wordt door God bestuurd en is voor God alleen aandachtig. Heel uw verlangen richt zich alleen op wat verlangenswaardig en beminnelijk is. Gij zijt alleen maar vertoornd op de zonde en op hem die de zonde voortbrengt. Gij zult een leven hebben dat de natuur overstijgt, want gij zult niet leven voor uzelf. Het is immers niet voor uzelf dat ge geboren zijt. Gij hebt het leven voor God. Omwille van hem zijt ge tot het leven gekomen. En omwille van hem dient ge het universele heil, opdat het aloude plan van God door u verwezenlijkt kan worden. De menswording van het woord en onze vergoddelijking. Gij verlangt u te voeden met de goddelijke woorden en u te sterken met het levenssap ervan. Zoals de vruchtbare olijfboom in het huis van de Heer, zoals de boom geplant aan de waterstroom van de geest, zoals de levensboom die op de gestelde tijd zijn vrucht heeft gegeven. De mens geworden God, eeuwig leven voor alle schepselen. Elke gedachte die nuttig is voor de ziel en haar voet behoudt gij. Elke overbodige gedachte die schadelijk is voor de ziel verwijdert gij alvorens ervan te proeven. Uw ogen zijn altijd gericht op de Heer, op het eeuwige en ontoegankelijke licht. Uw oren luisteren naar het goddelijk woord en genieten van de citer van de geest. Het woord is door uw oren binnengekomen en heeft het vlees aangenomen. Uw neus ademt met vreugde het reukwerk van de bruidegom in. Hij die zelf een reukwerk is, uitgestort om zijn mensheid te zalven. Uw naam is een reukwerk dat wordt uitgestort, zegt de schrift. Uw lippen loven de Heer en hangen aan zijn lippen. Uw tong en uw gehemelte onderscheiden de woorden van God en verzadigen zich met Gods zachtheid. Zuiver en smetteloos hart, dat de smetteloze God verlangt te zien. In deze schoot is de onbegrensde God komen wonen. God, het kind Jezus, heeft zich met uw melk gevoed. Altijd maagdelijke deur van God. Zie de handen die God hebben gedragen en de knieën die een hogere troon zijn dan de cherubijnen. Door u werden slappe handen en wankele knieën gesterkt. Uw voeten worden door Gods wet geleid als door een brandende lamp. En zij snellen hem achterna zonder om te zien, totdat zij de geliefde tot de beminde hebben getrokken. In geheel haar wezen is zij het bruidsvertrek van de geest, de stad van de levende God, die door de stromen verkwikt wordt, dat wil zeggen door de stromen van de charisma's van de geest. O geheel schone, gij zijt God heel nabij. Johannes van Damascus, homilie over de geboorte van Maria.
1: Ja, tot zover deze voorlezing uit het boekje Bloemen voor Maria. Voorgelezen door Christine Smits. En deze is ook terug te vinden in de audiotheek met daarna nog een preek over de geboorte van Maria. Ja, op deze verjaardag van Maria, zij is jarig, we vieren dat vandaag, bidden we de blijde geheimen. En ik heb de meebidder aan de lijn, we kunnen gaan bidden. En u bent ook van harte uitgenodigd om met ons mee te bidden. Ja, de blijde geheimen, omdat natuurlijk ook in de evangelielezing horen we hoe het kind in haar schoot is van de Heilige Geest. Uit het Matthäus-evangelie. Nu, bidt u met ons mee? In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden. Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
8: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
8: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
8: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
8: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
8: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
8: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Laten we dit roze hoedje bidden voor de volgende gebedsintenties die ons bereikt hebben. Voor de zielerust van een lieve tante die recent is overleden. Voor zegeningen en kracht voor hun kinderen, zussen en overige familieleden. Graag gebed voor rust in mijn hoofd. En graag gebed voor het slagen van een rijbewijs. Voor een examen dan, denk ik, voor een rijbewijs. Willen we ook bidden speciaal voor een goede uitslag van een medische test. Om vrede in de wereld en vrede in de harten. En vrede in, speciaal in de harten en de bekering van de wereldleiders en iedereen die betrokken is, die de vrede zal gaan bewerkstelligen. Bidden we ook om bescherming. Willen we bidden voor mijn 16 kleinkinderen, 8 kleinzonen en 8 kleindochters tussen de 10 en 25 jaar. Nou, dat is indrukwekkend. En natuurlijk willen we daar graag voor bidden. Gebed is gevraagd voor een goede oplossing in een moeilijke situatie. Dank u. Bidden we op voorspraak van de heilige Anna, de heilige Antonius, voor de verhoring van een speciale intentie. Om vrede onderling en in de wereld, om eenheid en bekering van de harten. Uit dankbaarheid, hulp en bijstand van de Heilige Geest bij onderneming en eerherstel. wilt u bidden voor ons gezin, om zegen en genade, met hulp van Moeder Maria. Dank. Graag een rozenkrans gebedsintentie op Radio Maria. Dankbaar voor ontelbare genade, zegeningen, wonderen en liefde van ons lieve Heer en ons lieve vrouw. Hartelijk bedankt. Een gebed uit dankbaarheid. Goedemorgen. Graag opnieuw gebed dat onze reis naar Maria en Medjugorje door kan gaan. Op haar voorspraak. Dank u wel. Felicitaties vandaag met de verjaardag van onze hemelse moeder Maria. Goedemorgen allen. Ons dankbaar aan God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Voor ons allen de zegeningen die we dagelijks krijgen, vooral ook voor u. Dank u. Uit dankbaarheid aan onze lieve hemelse moeder Maria van altijddurende bijstand. Voor ons gebeden dat zij naar haar Zoon, onze lieve Heer Jezus, brengt. Dank u wel voor uw gebeden. Op voorspraak van de heilige Jozef, dat mijn kinderen de juiste weg vinden die hen naar Jezus leiden. Dank u wel voor uw gebeden. Graag gebed tot de heilige Antonius voor een veilige terugreis vanuit Indonesië. Dank. Voor rust in mijn hoofd en genezing van een oogontsteking. Voor de bekering van mijn vrouw. Wij vragen Gods rijkste zegen voor een dochter die vandaag 25 jaar is geworden. Proficiat en een voorspoedig nieuw levensjaar toegewenst. Om zegen over alle priesters. Voor de zielerust van een overleden vriendin. Dat mijn zoon de eerste heilige communie zal mogen gaan ontvangen. Goedemorgen, graag vraag ik aan moeder Maria voor moed en kracht en dat de medische behandeling blijft aanslaan. Dank u wel. Amen. Graag gebed voor rust, liefde en dankbaarheid in ons gezin. Kunt u bidden alstublieft voor een oom die zo ziek is en dat er beterschap op komst is. Amen. Ik verzoek gebed om volledige genezing van het hart van een vriend en om volledige genezing van mijn oog. Ook verzoek ik om een goede gezondheid van mijn zussen, broer en alle andere familieleden en vrienden. En dank voor het gebed. Wij willen graag een gebedsintentie geven voor degene die gezondheidsklachten hebben, dat zij met Gods wil goed zullen herstellen. Ik wil bidden voor mijn heeroom, die deze morgen na het gebed van de goddelijke barmhartigheid in Suriname is overleden. Dankbaar voor zijn dienstwerk en voor onze Vader, mogen hij rusten in Gods rijk van vrede. En bidden we ook voor zijn zielerust en voor een hele mooie uitvaart. Goedemorgen, gebed om te herstellen na een vallen. Goedemorgen, gaarne het gebed voor de zielerust voor onze moeder. Graag gebed voor alle die op zoek zijn naar God, dat zij hem mogen vinden en verwelkomen in hun hart. En graag voor alle die vandaag jarig zijn. Dat is ook moeder Maria. En sluiten we ook alle gebeden in die om wat voor reden dan ook nog niet met ons gedeeld zijn. We overwegen het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
8: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
8: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
8: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
8: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
8: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
8: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
8: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
8: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
8: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
8: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
8: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
8: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
8: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
8: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
8: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
8: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
8: Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
8: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
8: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegen onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
8: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegen onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
8: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegen onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
8: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegen onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
8: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegen onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
8: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
8: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
8: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
8: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
8: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons.

0: Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoedend voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van

0: schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer en de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel teruggevonden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijkse brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader,
1: en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Amen.

terwijl we luisteren naar deze Caro Mea Alleluia. Gezongen door Les Coeurs de Pierre Kaelin uit Freiburg. Mag ik u danken voor het meebidden van de Rozenkrans. Heel bijzonder om de blijde geheimen te bidden op de verjaardag van Maria. Vandaag vieren we het feest van Maria geboorte. En dan zeggen we in het Engels birthday. Birth van geboorte en day van dag. Birthday, geboortedag. Ja, dat is natuurlijk een moment in de geschiedenis dat dat is gebeurd. In het Nederlands zeggen we verjaardag. Dat duidt meer op het nu. Nu is er een sprake van een verjaring. Dus andere taal, andere focus. Maar vandaag vieren we allebei Maria verjaard. Maar we denken ook terug aan de geboorte. En we denken ook terug aan de geboorte van Jezus. Want zij is de moeder van Jezus. En in de evangelielezing horen we uit het evangelie van Matthäus over de geboorte van Jezus. Het kind in haar schoot is van de Heilige Geest. Nou, dat horen ze dadelijk ook in de Eucharistieviering. En die is namelijk zo dadelijk om 9:00. Dat is al bijna. En ook nog eens een keer vanavond om 7:00. En daarvoor mag ik u alvast van harte devotie wensen.

Christe lux mundi, Christus, licht van de wereld, zingen ze daar in Tessé en vandaag hier op Radio Maria. En we zijn bijna zover. En dan gaan we beginnen met de Eucharistieviering. Nog een momentje geduld, alstublieft.

0: zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ons hulp is in de naam des Heeren.
1: Heere Maria, gemaakt.

0: Laten wij met vreugde de geboorte vieren van de heilige Maagd Maria. Want uit haar is opgegaan de zon van de gerechtigheid, Christus onze God. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: Amen.
0: Broeders en zusters, beste luisteraars van Radio Maria. Na al het katholieke geweld van de afgelopen paar dagen, en dat bedoel ik natuurlijk op een hele positieve manier, zijn we nu weer wat ingekeerd, teruggekeerd tot de rust en vieren we de prachtige feestdag van de geboorte van onze lieve vrouw, de geboorte van de heilige Maagd Maria. Het is vandaag de verjaardag van Maria. 9 maanden geleden hebben we natuurlijk het hoogfeest gevierd, op 8 december het hoogfeest van de onbevlekte ontvangenis van Maria. Maria die zonder zonde is en vandaag wordt de heilige Maagd geboren. En dat is een feest dat ook in de hemel wordt gevierd natuurlijk. Het is namelijk een feest waarop we vieren dat Maria als maagd natuurlijk haar hele leven zou leven. Niet alleen als maagd omdat ze nooit een man zou hebben gekend, maar ook als maagd omdat ze nooit de zonde zou hebben gekend. Een prachtige dag die we met heel veel vreugde en met heel veel liefde mogen vieren. Voor die momenten dat we onze hemelse moeder toch hebben bedroefd door onze zondigheid, zullen we aan het begin van deze eucharistieviering God en elkaar om vergeving vragen. Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig leven.
1: Amen.
2: Heer, ontferm u

0: Amen.
1: Laat ons bidden. God, schenk uw hemelse genade aan alle die u dienen. Laat het geboortefeest van de heilige maagd Maria de vrede versterken in hen, voor wie haar maagdelijk moederschap het begin is van de verlossing. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God, door de eeuwen der eeuwen.
2: Uit de profeet Micha. Dit zegt de Heer. Gij, Bethlehem Ephrata, het kleinste onder Juda's geslachten. Uit u zal geboren worden hij die over Israël moet heersen. In het verre verleden ligt zijn oorsprong, in lang vervlogen dagen. Daarom zal de Heer hen niet langer overlaten aan hun lot, dan tot de tijd dat de moeder haar kind gebaard heeft. Dan komt de rest van zijn broeders weer samen met de zonen van Israël. Dan neemt hij de macht in handen en zal hen hoeden door de kracht van de Heer, door de verheven naam van de Heer zijn God. In veiligheid zullen zij wonen, omdat zijn macht zal reiken tot aan de uiteinden der aarde. Hij zal een man van vrede zijn. Woord van de Heer.
3: Wij danken God.
2: Ik zal juichen en jubelen in de Heer. Ik zal juichen en jubelen in de Heer. Ik rekende op uw genade, Heer. Maak gij mij door uw bijstand blij van hart. Dan zal ik steeds uw weldaden bezingen. Ik zal juichen en jubelen in de Heer. Alleluia.
3: Alleluia.
2: Gelukkig zijt gij, heilige maagd Maria, en alle lof waardig, want uit u is geboren de zon der gerechtigheid, Christus onze Heer. Alleluia.
3: Alleluia.
1: De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Geslachtslijst van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. Abraham was de vader van Isaac, Isaac van Jacob, Jacob van Juda en zijn broers. Juda was de vader van Peres en Zerach, die uit Tamar geboren werden. Peres was de vader van Gesron, Gesron van Aram, Aram van Aminabad, Aminabad van Nachson, Nachson van Salmon, Salmon van Boas, die uit Rahab geboren werd. Boas was de vader van Obed, geboren uit Rut. Obed was de vader van Isaï en Isaï van David de koning. David was de vader van Salomo, die geboren werd uit de vrouw van Uria. Salomo was de vader van Rechabeam, Rechabeam van Abia, Abia van Asa, Asa van Josafat, Josafat van Joram, Joram van Uzia, Uzia van Jotam, Jotam van Achas, Achas van Hiskia, Hiskia van Manasse, Manasse van Amon, Amon van Josia, Josia van Jechonja en zijn broers, in de tijd van de Babylonische ballingschap. Na de Babylonische ballingschap werd Jechonja de vader van Sealtiel, Sealtiel van Zerubabel, Zerubabel van Abihud, Abihud van Eljakim, Eljakim van Azor, Azor van Sadok, Sadok van Achim, Achim van Eliud, Eliud van Eleazar, Eleazar van Matan, Matan van Jacob. Jacob nu was de vader van Jozef, de man van Maria, en uit haar werd geboren Jezus, die Christus genoemd wordt. De geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze wijze. Toen zijn moeder Maria verloofd was met Jozef, bleek zij, voordat ze gingen samenwonen, zwanger van de Heilige Geest. Omdat Jozef haar man rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, dacht hij erover in stilte van haar te scheiden. Terwijl hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer die tot hem sprak. Jozef, zoon van David, Wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen. Het kind in haar schoot is van de Heilige Geest. Ze zal een zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen. Want hij zal zijn volk redden uit hun zonde. Dit alles is geschied opdat vervuld zou worden wat de Heer gesproken heeft door de profeet die zegt: zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon ter wereld brengen. En men zal hem de naam Immanuel geven. Dat is in vertaling God met ons. Woord van de Heer. Broeders en zusters, beste luisteraars. We zullen straks na de Heilige Mis even een korte overhoring houden over wie nog de geslachtslijst kan oplepelen. Ja, die geslachtslijst die wordt natuurlijk niet zo heel vaak gelezen. Maar je kunt je natuurlijk afvragen, en dat gaan we vandaag ook doen, waarom wordt die hele lange geslachtslijst elk jaar gelezen bij dit feest van de geboorte van Maria? Nou, het is natuurlijk primair om aan te geven dat Jezus Christus, wanneer hij wordt geboren, niet zomaar uit de hemel komt vallen. Het is niet dat ineens God zijn plannen helemaal omgooit en dat hij in het Oude Testament van alles doet, maar daarna ineens heel radicaal bijstuurt. Nee, God wil aangeven, juist bij de komst van Jezus Christus is de vervulling daar. Dus die geslachtslijst die geeft aan dat het al eeuwen daarvoor werd voorbereid en dat uiteindelijk die lang verwachte Messias, die koning Jezus Christus, geboren zal worden. En hij wordt natuurlijk niet zomaar geboren, hij wordt geboren op een hele bijzondere manier, namelijk uit de maagd Maria. Nou, dat is een groot wonder wat we meerdere keren in het jaar vieren natuurlijk. Hè. We bekijken dat leven van Maria van alle kanten. En daarom hebben we ook zoveel Mariafeesten. En ik heb nu het grote geluk in de parochie dat ik een paar mensen mag voorbereiden op hun doopsel, een paar volwassenen. En die zijn altijd verbaasd over het aantal feesten dat wij vieren in de kerk. Dan heb je net een heel groot feest achter de rug en ja hoor, daar is het volgende feest alweer. En als je daar even over na gaat denken, waarom vieren wij zoveel als katholieken? En wat is dat katholieke vieren? Wat betekent dat eigenlijk precies? Waarom is dat zo belangrijk voor ons? Nou, op het moment dat wij een feest vieren in onze katholieke kerk, dan delen we eigenlijk in de vreugde van de heilige in de hemel. Ja, dus het is niet zo dat wij hier op aarde iets anders doen dan datgene wat ze in de hemel doen. Nee, op het moment dat wij feest vieren, dan mogen we als het ware al een klein voorproefje krijgen op die vreugde die ons wacht als we voorgoed bij God zullen zijn. En de vreugde van God om de moeder Maria is enorm. We weten natuurlijk, God is almachtig en God is ook alwetend. Maar tegelijkertijd heeft hij toch een hele kleine kwetsbare vrouw in het hart van zijn plan geplaatst. En we weten ook allemaal dat deze vrouw een vrije wil had en nog steeds heeft in de hemel zelfs. En dat uiteindelijk dat hele plan van God staat of valt bij het jaarwoord van deze eenvoudige maagd Maria. Nou, we weten dat ze haar ja-woord niet een beetje geeft, maar vol overtuiging, met haar volledige hele hart, met haar onbevlekte hart. En dat zal ze niet één keer geven, dat zal ze keer op keer blijven herhalen. En het prachtige van dat ja-woord van de heilige maagd Maria is dat het ook nog doorklinkt in onze tijd. Het is niet iets van 2000 jaar geleden. Nee, ook in onze tijd blijft Maria haar ja-woord spreken. En natuurlijk, ik merk dat ook als ik uitleg geef, catechese geef aan aanstaande katholieken, dan willen ze veel weten over Maria, want daar is natuurlijk veel verwarring over ontstaan in de loop van de eeuwen. Waarom wordt zij zo ontzettend belangrijk gevonden in de kerk? En mogen we überhaupt wel devotie tot haar hebben? Dat is een vraag die ook regelmatig wordt gesteld. Ja, die devotie mogen we hebben en dat is niet omdat wij dat belangrijk vinden als gelovigen of dat wij dat belangrijk vinden als kerk. Nee, dat is omdat God dat zelf aanwijst. In de heilige maagd Maria laat hij natuurlijk dat plan ontstaan. En de heilige maagd Maria is ook degene die uitroept: van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. Ja, dus die Maria-devotie is niet iets wat wij zelf hebben bedacht als kerk. Het is iets dat uiteindelijk God in het hart van Maria heeft gelegd. En wat Maria als het ware uitjubelt van vreugde. En Maria, de nederigheid zelf, die natuurlijk helemaal niet de blik op haarzelf wil richten, maar die ook tegelijkertijd weet, op het moment dat we onze blik op de heilige maagd richten, komen we altijd onherroepelijk ook bij Jezus Christus uit. Nou, het afgelopen weekend hebben we dat ook op een hele bijzondere manier mogen vieren. Natuurlijk met name afgelopen zaterdag, hè, met de eerste zaterdagdevotie. Die helemaal draait om het feit dat op het moment dat wij ons volledig, als het ware, thuis weten in dat onbevlekte hart van de heilige maagd Maria, dat we dan ons thuis weten in het paradijs zelf. Want in dat onbevlekte hart van Maria zijn alle grote geheimen van God bewaard gebleven. ongerept en ongeschonden gebleven. Dus in die zin is dat onbevlekte hart van de maagd, is als het ware de ark van het verbond, het tabernakel van het nieuwe verbond. De plaats waar het levende brood uiteindelijk zich kon voeden, Jezus Christus, onze Heer. Nou, het is prachtig te beseffen dat de heilige maagd Maria van God deze zeer eervolle taak heeft gekregen om aan het einde van de schepping, van Gods schepping, we gaan natuurlijk steeds meer naar het einde toe, om daar als het ware voorop te lopen in Gods plan. We hebben afgelopen zaterdag met die eerste zaterdagdevotie ook weer ons die prachtige woorden in herinnering geroepen van Maria die ze spreekt in Fatima. Mijn onbevlekt hart zal je toevlucht zijn en de weg die je naar God zal leiden. En God wil dat de devotie tot mijn onbevlekte hart in de wereld tot stand wordt gebracht. En dan zegt ze ook nog iets prachtigs. Iedereen die mijn onbevlekt hart vereert en bemint, die zal ik plaatsen als bloemen rond de troon van God. Nou, dat is wat er uiteindelijk is gebeurd afgelopen zaterdag. Niet alleen in Amsterdam, maar op vele plaatsen. En dat is wat er ook zal blijven gebeuren de komende weken en maanden en jaren. Maria, als we heel veel liefde voor haar hebben, die schikt ons als bloemen rond de troon van God. Nou, we vieren vandaag haar verjaardag, we vieren vandaag haar geboortedag. We vieren dag dat in een diepe vreugde, namelijk een vreugde die ook wordt gedeeld door de engelen en de heiligen. En bij zo'n dag past uiteindelijk alleen maar dankbaarheid. En daarom zullen we deze heilige mis vandaag ook opdragen uit dankbaarheid voor al het goede dat God ons geeft door zijn moeder Maria. Amen.

0: Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: Tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
0: Heer, laat uw enige geboren zoon ons in zijn mensenliefde te hulp komen. Bij zijn geboorte op aarde heeft hij de maagdelijkheid van zijn moeder niet geschonden, maar geheiligd. Mogen hij ons nu van onze schuld ontslaan, zodat deze offergaven voor u aanvaardbaar worden. Door Christus onze Heer. Amen.

U dan, al goede Vader, vragen wij nederig. Door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, te aanvaarden en te zegenen. Deze giften, deze gaven, deze heilige vlekkeloze offeranden die wij u aanbieden. Allereerst voor uw heilige katholieke kerk. Geef haar genadig vrede, bescherming en eenheid. En geleid haar over de gehele wereld. En voor uw dienaar, onze paus, Leo, voor onze bisschop Gerardus en hullebisschop Robertus. En voor alle die rechtzinnig en trouw de behoeders zijn van het katholieke en apostolische geloof. Gedenk, Heer, uw dienaars en dienaressen. En al hier aanwezig wie geloof herkent en wie toewijding u gebleken is. Hoe dit offer van lof wordt gebracht, voor henzelf en al hun dierbaren, voor hun verlossing, voor het heil en behoud waarop zij hopen. En die hun gebeden richten tot u, de eeuwige, levende en ware God. Verbonden in dezelfde gemeenschap, heren wij de gedachtenis allereerst van de roemrijke Maria altijd maagd, moeder van onze God en Heer Jezus Christus. En mede van de heilige Jozef, haar bruidegom. En van uw heilige apostelen en martelaren. Petrus en Paulus, Andreas, Jacobus en Johannes, Thomas, Jacobus, Filippus, Bartholomeus, Matthäus, Simon en Thaddeus, Linus, Cletus, Clemens, Sixtus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Johannes en Paulus, Cosmas en Damianus, en van al uw heiligen. Omwille van hun verdiensten en voorbeden, help ons in alle omstandigheden door uw kracht en uw bescherming. Aanvaard genadig vragen wij, Heer, dit offer van ons, uw dienaars, en van alle die u toebehoren. Leid ons alle dagen van ons leven in uw vrede. Ontruk ons aan de eeuwige verwerping en tel ons bij het getal van uw uitverkorenen. Gewaardig u, God, deze offeranden ten volle te zegenen, te bevestigen, te bekrachtigen, haar waarachtig en aanvaardbaar te maken, dat zij al dus voor ons worden het lichaam en bloed van uw zeer beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Die op de dag voor zijn lijden het brood heeft genomen in zijn heilige handen en de ogen opgeslagen ten hemel tot u, God, zijn almachtige Vader. U prijzend en dankend een zegenbede heeft gesproken, het brood heeft gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook, na het avondmaal, deze voortreffelijke beker in zijn heilige handen. En u prijzend en dankend heeft hij andermaal een zegenbede gesproken en hem aan zijn leerlingen gereikt met de woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Daarom gedenkend, Heer, het heilig lijden van Christus, uw Zoon, onze Heer, en zijn verrijzenis uit de dood, als ook zijn opklimmen naar de heerlijkheid van de hemel, brengen wij uw dienaren, tezamen met uw heilig volk, aan uw verheven majesteit, van uw eigen giften en gaven, het volmaakte offer, het heilig offer, het vlekkeloos offer, het heilig brood van het eeuwige leven en de beker van onze verlossing in eeuwigheid. Gewaardig u op deze offeranden met welgevallen neer te zien en ze te aanvaarden zoals gij hebt willen aanvaarden, de gave van uw dienaar Abel de rechtvaardige, het offer van onze stamvader Abraham en het heilig offer, de offergave zonder vlek, u opgedragen door uw hoge priester Melchizedek. Wij smeken u, almachtige God, laat deze gave in de handen van uw heilige engel dragen tot op uw altaar in den Hoge, voor uw goddelijke majesteit. En mogen wij alle, als wij door deel te hebben aan dit altaar, het hoogheilig lichaam en bloed van uw Zoon ontvangen, met hemelse zegen en genade verzadigd worden. Gedenk ook, Heer, uw dienaars en dienaressen die voor ons zijn heengegaan, gemerkt met het teken van het geloof en die rusten in de slaap van de vrede. Laat hen en alle die in Christus zijn ontslapen, genadig toe tot het oord van de vreugde, het licht en de vrede. En ons, uw zondige dienaars, die vertrouwen op uw eindeloze barmhartigheid, geef ook ons een plaats in het gezelschap van uw heilige apostelen en martelaren. Johannes, Stefanus, Matthias en Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus en Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia en Anastasia, en van al uw heiligen. Laat ons toe in hun gezelschap, vragen wij. Niet naar schatting van onze daden, maar door de weldaad van uw vergiffenis. Door Christus onze Heer, door wie gij, Heer, al deze gaven steeds weer schept, heiligt, levend maakt, zegent en ons uitdeelt.

0: Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen. Dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde. En beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop. De komst van onze Verlosser Jezus Christus.
1: Want van u is de koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen.
0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede des Heren zij altijd met u.
1: En

Zalig zij die genodigd zijn naar de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

0: De maagd zal een zoon ter wereld brengen, die zijn volk zal redden uit hun zonde.
1: Nu de priester de heilige communie uitreikt, kunt u zich met de Heer verenigen in een geestelijke communie. Bidden we samen. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheilig sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

0: Laat ons bidden. Heer, je hebt uw kerk gesterkt door de heilige geheimen. We bidden u, laat uw volk zich vol blijdschap verheugen over het feest van de heilige maagd Maria, omdat haar geboorte een teken was van hoop voor heel de wereld en de dageraad van het heil. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Zegen u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
2: Amen.
0: En gaat nu alle heen in vrede.
2: Wij danken God.

0: Heilige artsen,
1: verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken nootmoedig dat God hem zijn macht toegevoelen. En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen.

We luisteren naar het Ave Maria, gezongen door de Choirs of Leeds Cathedral. Mag ik u danken voor het meebidden en voor het luisteren naar de Eucharistieviering hier in onze eigen kapel bij Heilige Maria in Den Bosch, gevierd met celebrant pastoor Pieter Zimmerman. We gaan zo dadelijk verder met onze programmering. Dat is om 10:00 de Heilige van de Dag. 10:15 iconenkwartier over de geboorte van Moeder Gods. Geert en Angelique Huustegen zijn dan aan het woord. 11:15 de lezingendienst. 11:00 de priesterdirecteur met pastoor Pieter Zimmerman. En ik vermoed zomaar dat we gaan terugblikken op de Rosary Rally van afgelopen zaterdag. Dan vanmiddag hebben we nog een voorlezing uit het boek De Onbekende Tochtgenoot van Miek Dorrestein.

daarvan uitzending 4. Om 14:00 katholieke agenda. Vanmiddag om 15:30 Emmausgangers. Met de titel Zo leefde Jezus vanaf de intocht tot de opstanding. Programma met Joop van der Elst en zijn gast Raymond Hassoul. Vanavond hebben we nog een luistertip uit het archief. Maria Geboorte 2. Ik weet niet waar die 2 op slaat. Het is misschien deel 2 of zo. In ieder geval verzorgd door pater Jan Meeuws. En tenslotte voor mijn aankondigingen. Om 19:00 de Eucharistie vieren vanuit de Christus Koninkrijk in Veldhoven. Met celebrant pastoor Frank Has. We luisteren nu naar het lied Heer, zend uw geest en maak uw schepping weer. Gezongen door de kathedrale kantorij in Breda.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Ja, en op deze dag, 8 september, kan het eigenlijk niet anders dan dat het gaat over Maria's geboorte. Het feest wordt dus op 8 september gevierd. Tezamen met Jezus zelf en de heilige Johannes de Doper behoort zij tot weinigen van wie de biologische geboorte wordt herdacht. Het feest werd het eerst gevierd in het oosten sinds de 6e eeuw. Onder invloed van het Concilie van Efeze, gehouden in het jaar 431, waar Maria officieel tot moeder van God, Theotokos, werd uitgeroepen. Paus Sergius voerde het in voor de kerk van Rome en in de 11e eeuw is het verspreid over de gehele kerk. Historisch gesproken is niet bekend op welke dag Jezus' moeder Maria geboren is. Maar het wordt dus gevierd op 8 september. Niet alleen in de Latijnse kerk van het Westen, maar ook dus in het Oosten en de Orthodoxe kerk. In de Bijbel wordt er niets verteld over de omstandigheden waaronder Maria ter wereld is gekomen. Laat staan op welke dag in het jaar. Nou, hoe komen we dan toch aan die datum? Ergens in de 6e eeuw is op die 8e september in Jeruzalem een Sint-Anna-kerk ingewijd. En Sint-Anna is de moeder van Maria. De kerk is gebouwd op de plek waar Maria ter wereld zou zijn gekomen, zo denkt men vandaar. Het maakt het nog niet helemaal heel helder, want wie is eigenlijk Sint-Anna? Waar komt zij vandaan? Daarvoor moeten we terug naar de 2e eeuw. Dat is de tijd dat de kerkvaders, de theologen van de eerste eeuwen, druk bezig zijn met de vraag hoe men de persoon van Jezus moet omschrijven. Is hij God? Is hij mens? Maar God kan toch geen mens worden? Hoe zit dat? Is zijn menselijke gedaante slechts schijn? En dus in het jaar 325 komt men tot de slotsom dat hij God en mens tegelijk is. De plek van Jezus' moeder Maria komt daarbij slechts zijdeling ter sprake. Zeker in de begintijd van de 2e eeuw. Wel wordt met name benadrukt dat zij maagd is op het moment van Jezus' geboorte. Dat is nog nooit vertoond. Wel kent het Oude Testament natuurlijk een reeks vrouwen die aanvankelijk onvruchtbaar zijn en alsnog een kind krijgen. We mogen aannemen op normale biologische manier. De omgang van de echte lieden in de hoop op een menselijke wijs gesproken onmogelijke bevruchting wordt zo een daad van geloof. Hoe anders zal dat bij Maria in zijn werk zijn gegaan? Zij is maagd en van bevruchting door een man is geen sprake. Zodat men straks van Jezus kan zeggen dat hij weliswaar is geboren uit een vrouw, maar in haar door goddelijke inwerking verwekt. Dat duidt erop dat hij en God en mens is, aldus de theologen. Intussen, ook in die eerste tijd, verschijnen er heel andere teksten op de christelijke markt. Het zijn verhalen, evangelies worden ze genoemd, handelingen, en ze verschaffen ook nadere informatie over de personen uit de vier evangelies. Ze worden ook wel apocrief genoemd, oftewel niet kanoniek, niet behorende tot de officiële lijst, de kanon van Bijbelboeken. Maar ze worden wel gretig voorgelezen, aanhoord en verder verteld. Het is onduidelijk waar de bronnen dan precies vandaan komen. Er is wel een heel beroemd zogenaamd proto-evangelie, een voor-evangelie, dat op naam staat van Jezus' broeder Jacobus. Nou, ook die naam zal ongetwijfeld gekozen zijn om het geschrift des te meer geloofwaardigheid te verlenen. Maar geleerden zijn het erover eens dat het gewoon om een vroeg geschrift gaat. Zeer waarschijnlijk dus van halverwege de 2e eeuw. Daarin wordt uitvoerig verteld over Maria's ouders. Haar geboorte, haar jeugd, hoe zij verloofd raakt met Jozef, over de wonderbaarlijke omstandigheden waaronder het kind Jezus geboren wordt. Nou, er zijn meerdere verhalen, maar één daarvan vertelt dat de ouders van Maria de namen dragen Joachim en Anna. Het zijn twee namen ontleend aan het Oude Testament.
Joachim is genoemd naar de rechtvaardige man uit het boek Daniël, die gehuwd was met de godvrezende Susanna. En Anna is genoemd naar de moeder van de profeet Samuel. En ook zij is, dus de moeder van de profeet Samuel, was aanvankelijk onvruchtbaar. En als ze dan toch een kind mag ontvangen, dan zal ze het aan God toewijden, had ze beloofd. En dat doet ze ook. Als de kleine Samuel 3 jaar is, staat ze het kind af aan de priester in het heiligdom. Ook van Maria's ouders wordt verteld dat ze aanvankelijk onvruchtbaar zijn. Wanneer Joachim als trouwe gelovige een offer komt aanbieden, wordt het botweg geweigerd. Geen kinderen betekent dat God je straft. Dan heb je in zijn heiligdom niets te zoeken. Joachim trekt zich beschaamd terug tussen de herders in Bethlehem. En intussen maakt Anna zich thuis ongerust. Een engel komt haar troosten. Jullie gebed is verhoord. Je zult een kind krijgen. Anna belooft het aan de Heer toe te wijden. En de engel maant haar naar de Gouden Poort te gaan. Daar zult u uw man aantreffen. Hij is al naar u onderweg. De engel verschijnt ook aan Joachim in Bethlehem en doet hem dezelfde belofte van een kind. En ook hem stuurt ze naar de Gouden Poort. Van ouds geldt de emotionele ontmoeting van Joachim en Anna bij de Gouden Poort als het moment van Maria's conceptie. Dit tafereel is met name in de middeleeuwen talloze keren afgebeeld. De gelovigen waren ervan overtuigd dat Maria, zoals de engel had gezegd, van het begin af aan gevrijwaard is gebleven van elke zonde, dus ook van de erfzonde. En deze bijzondere genade wordt door de gelovigen dus gevierd op Maria's onbevlekte ontvangenis op 8 december, precies 9 maanden voor 8 september, voor haar geboorte. Heilige Maria, bid voor ons.

0: Iconenkwartier. Een moment van verdieping en gebed, samen met Maria, kijkend naar het hogere, naar het eeuwige, door het venster van de icoon. Als u in de radiogids kijkt bij het programma Iconenkwartier, vindt u een linkje naar de afbeelding van de icoon die nu wordt besproken. Dus gaat u naar de radiogids en dan naar het programma Iconenkwartier, daar vindt u de afbeelding. Ik wens u veel luisterplezier.
1: De geboorte van de Moeder Gods, de dageraad van Christus. Bij de zijkapellen van de Maria Geboorteparochie in Nijmegen schilderde ik in 2008 bij de Mariabeeld voor een Mariakapel de 8 iconen van het leven van Maria. En daarbij is ook deze icoon van de geboorte van Maria afgebeeld. Die hangt daar naast het beeld met de andere. En aan de overzijde van het altaar in de andere kapel hangen de sacramenten verbeeld in iconen. Goed, de icoon van Anna en Joachim die bij de geboorte van Maria. Anna ligt niet zomaar op een bed. In de iconografische traditie is ze het middelpunt van de menselijke vreugde op deze wijze in de icoon. De vrouw die na een lange verwachting uiteindelijk ontvangt wat God haar schenkt. Hierin zien we Anna als beeld van Israël dat al eeuwenlang heeft gewacht op Gods belofte. De Messias lijkt soms ver weg, maar God is niet vergeten wat hij heeft beloofd. Anna ontvangt Maria en Maria zal later Christus ontvangen. Anna ontvangt Maria, Maria ontvangt Christus, de kerk ontvangt Christus en zo ontvangen wij Christus. Het heilige kind, het kleine kind Maria, geheiligd, is daardoor al een teken van de grote gave die komen gaat.
2: Voor Anna moet de geboorte van een dochter een ommekeer van haar hele leven zijn geweest. De geboorte betekende in de Joodse wereld vreugde, maar bracht ook een religieus ritme mee van reiniging, dankzegging en opname in het verbond. Het kind kwam terecht in een gezin waarin het geloof niet iets, zomaar iets naast het dagelijks leven was, maar het leven zelf vormde. Het proto-evangelie laat Anna bij de geboorte uitroepen dat haar ziel verheugd is en noemt het kind Maria. Maria is zo de eerste dageraad van de nieuwe schepping. Nog voor Christus geboren wordt, bereidt God een menselijk leven voor waarin hij zelf woning zal vinden, in haar onbevlekt hart. Daarom zien we Maria in de kerk nooit los van Christus. Haar geboorte is als het eerste licht aan de horizon. We noemen haar de morgenster. De zon is nog niet zichtbaar, maar de nacht begint al te wijken. En juist daarom spreekt deze icoon ook over iedere menselijke geboorte. Ieder kind wordt ontvangen als een gave en een mogelijkheid waarin God zijn licht kan laten opgaan. Ook ons leven is geen toevallig bestaan. Wij zijn geroepen om drager van Gods aanwezigheid te worden.
1: Het bad waarin Maria wordt gewassen is één belangrijk symbool. Op het eerste gezicht is het gewoon een alledaags tafereel. Maar in de christelijke traditie kan water nooit alleen maar water blijven. Water is geboorte, water is reiniging, water is leven. Water wordt uiteindelijk ook het teken van de doop. Maria wordt in het water gelegd als een pasgeboren kind. Later zullen wij in het water van de doop worden ondergedompeld om opnieuw geboren te worden uit water en geest. En zo is op deze icoon de kleine Maria een voorafbeelding van iedere mens die opnieuw geboren wordt uit water en geest. Zo begint ook onze eigen weg naar Christus. We zijn geboren uit menselijke liefde, maar worden geroepen tot een tweede geboorte, de wedergeboorte uit water en geest. Wat in Maria voltooid werd, een levende tempel van Gods aanwezigheid, mogen ook wij worden door genade. U kunt natuurlijk altijd deze icoon ook zien in Nijmegen of andere iconen ook bij ons in Linnen komen bekijken. Maar dit komende Monumentenweekend 2026 hebben we ook een expositie in Voorburg en daar kunt u ook bij zijn. En om 12 uur op zaterdag hebben we een lezing, dus in de Martinuskerk in Voorburg.

0: We zien op deze icoon hoe juist het gewone dagelijks leven deze icoon zo menselijk maakt. Een huis, brood bereiden, water halen, werken, weven, zorgen voor elkaar. En ook de Sabbat heiligen, bidden en de feesten van Israël vieren. Het ritme van het Joodse leven werd diep bepaald door de Torah, door gebed, de Sabbat en de grote feesten. Met Pesach, Shavuot en Sukkot trok men, wanneer mogelijk, naar Jeruzalem, naar de tempel, het hart van Israëls eredienst. In dat gewone heilige leven leefde ook het verlangen naar de beloofde Messias. De icoon van de geboorte van Maria is zo ook een voorbereiding op zijn komst in een gezin, in een familie, in gebed, in trouw en in verwachting. Zo begint ook onze weg naar Christus. Ook wij zijn geboren uit menselijke liefde en zijn geroepen tot een tweede geboorte, de wedergeboorte uit water en geest. Wat Maria in volheid werd, een levende tempel van Gods aanwezigheid, mogen wij door genade worden. Haar geboorte verkondigt aan ieder van ons: God is nog altijd bezig een plaats voor Christus te bereiden. Zo zien we, voordat de wereld Jezus ziet, de hemel in verborgenheid werkt en alles voorbereidt. In een eerst kinderloos echtpaar, in een gebed, in een pasgeboren meisje, de nieuwe Eva, in de stilte van de tempel en ook in het gewone Joodse gezinsleven wordt zo de weg bereid naar het woord dat vlees zal worden. Dit mag ook voor ons een troost zijn. God werkt vaak al lang aan iets voordat wij het kunnen zien.
1: Dan de gouden achtergrond. De gouden achtergrond is niet simpelweg de hemel. Het is de eeuwigheid, het eeuwige licht, Gods liefde die door het gewone leven heen zichtbaar wordt. Een vrouw zit bij de wasbekken. De voetvrouw helpt Anna. Joachim kijkt toe, Maria wordt gewassen. De hemel is aanwezig, God komt binnen in het gewone leven. Zo wordt de icoon van de geboorte van Maria een icoon over de mens die door God wordt voorbereid om Christus te ontvangen. Iedere geboorte draagt een belofte. Iedere mens is geroepen tempel te worden. Iedere dag kan een plaats van Gods komst zijn. En iedere wedergeboorte in Christus is een nieuwe dageraad. Gods vreugde om ons. Maria's geboorte is een echo van de schepping. Bij de schepping spreekt God zijn fiat, er zij licht. Bij Maria's geboorte begint opnieuw het licht van de nieuwe schepping te dagen. En later antwoordt Maria zelf met haar fiat: mij geschiede naar uw woord. Daaruit wordt Christus geboren. Zo weerklinkt in deze icoon zijn Gods oordeel over zijn werk: zie, het is zeer goed. Zo is deze icoon, de geboorte van Maria, uiteindelijk de icoon van Gods vreugde over de mens. En klinken zijn woorden vanaf het begin door: ik heb je gewild, ik heb je geroepen. Ik bereid een plaats voor mij en jou. En in Christus maak ik alle dingen nieuw.
0: Heer onze God, bron van alle leven. U wilde geboren worden in een gezin, in een familie, met Joachim en Anna als uw grootouders. Leer ons wachten, zoals Joachim en Anna, met vertrouwen dat u ons alle genade schenkt die we nodig hebben. Dank u voor de geboorte van Maria, de moeder Gods. Zij is de dageraad van de nieuwe schepping en sprak haar fiat, mij geschieden naar uw woord. Maak ook mijn hart tot een tempel waarin Christus mag wonen. Maak heel wat gebroken is en wek mij tot nieuw leven. Want wat u schept, laat u niet los. Wat u lief hebt, maakt u nieuw. Soli Deo Gloria.
1: Natuurlijk bent u van harte welkom dit monumentenweekend om eventueel op zaterdag de lezing bij te wonen. Maar van 10 tot 4 is de expositie geopend in de Martinuskerk in Voorburg. Op zaterdag en zondag. Dit weekend, monumentenweekend 2026. Heer, toon ons uw gelaat en we zijn gered.

Dit was het Iconenkwartier met Geert en Angelique Huustegen. Volgende keer een andere icoon. Opnieuw kijken, biddend en luisterend door het venster van de icoon.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing. Uit het boek Genesis. Vonnis en helpsbelofte. In die dagen riep God de mens en vroeg hem: waar zijt ge? Hij antwoordde: ik hoorde u donder in de tuin en toen werd ik bang, omdat ik naakt ben. Daarom heb ik mij verborgen. Maar hij zei: wie heeft u verteld dat ge naakt zijt? Hebt ge soms gegeten van de boom die ik u verboden heb? De mens antwoordde: de vrouw die gij mij als gezellin gegeven hebt, zij heeft mij van die boom gegeven en toen heb ik gegeten. Daarop vroeg de Heer God aan de vrouw: hoe hebt gij dat kunnen doen? De vrouw zei: de slang heeft mij verleid en toen heb ik gegeten. De Heer God zei toen tot de slang: omdat ge dit gedaan hebt, zijt ge vervloekt onder alle tamme dieren en onder alle wilde beesten. Op uw buik zult ge kruipen en stof zult ge vreten alle dagen van uw leven. Vijandschap sticht ik tussen u en de vrouw, tussen uw kroost en het hare. Het zal uw kop bedreigen en gij zijn hiel. En tot de vrouw heeft hij gezegd: zeer zwaar zal ik maken de lasten van uw zwangerschap, met pijn zult ge kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, hoewel hij over u heerst. En tot de man heeft hij gezegd: omdat ge hebt geluisterd naar uw vrouw en hebt gegeten van de boom die ik u had verboden, zal de grond vervloekt zijn omwille van u. Zwoegend zult ge van hem eten alle dagen van uw leven. Distels en doornen zal hij voortbrengen. Met veldgewas moet gij u voeden. In het zweet zult ge werken voor uw brood, tot gij terugkeert naar de grond waaruit gij zijt genomen. Gij zijt stof, en tot stof keert gij terug. De mens noemde zijn vrouw Eva, want zij is de moeder geworden van alle levenden. Tweede lezing. Uit een preek van de heilige Andreas, bisschop van Kreta. Het oude is voorbij. Zie, alles is nieuw. Christus betekent het einde.

0: Christus betekent het einde van de wet. Hij leidt ons immers niet verder af van de letter van de wet, als hij ons tot de geest ervan brengt. Vervulling van de wet betekent immers dat de wetgever de letter in de geest veranderd heeft, nadat hij zelf alles tot voltooiing heeft gebracht. Hij heeft in zichzelf alles onder één hoofd gebracht en onder de wet van de genade geleefd. De wet heeft hij namelijk onder het juk gebracht en de genade daarmee harmonisch verbonden, waarbij hij niet het eigene van het een met het eigene van het ander vermengd heeft, maar op een God zeer waardige wijze wat zwaar, slaafs en onderdrukt was, licht en vrijgemaakt heeft. Zo zullen wij dan niet meer onderworpen zijn aan de machten van de kosmos, zoals de apostel Paulus zegt, en niet meer gebukt gaan onder het slavenjuk van de letter van de wet. Dit is immers het belangrijkste van Christus' weldaden jegens ons. Dit is de openbaring van het mysterie. Dit is de vernieuwing van onze natuur. God wordt mens en de menselijke natuur die hij heeft aangenomen wordt vergoddelijkt. Echter, bij een zo schitterende en stralende komst van God onder de mensen, moest op die vreugde ook een inleiding komen, waardoor de grote gave van het heil tot ons zou komen. Dit is nu de betekenis van de viering van het feest van vandaag. Deze inleiding is de geboorte van de Moeder Gods. De voltooiing en de vervulling daarvan is echter de door God beschikte eenwording van het woord met het vlees. De maagd wordt nu immers geboren, gevoed en gevormd om moeder te zijn voor God, de koning van alle eeuwen. Hieruit komt dan ook voor ons een dubbel gewin voort. Enerzijds worden wij tot de waarheid gebracht en anderzijds worden wij bevrijd uit het slavenbestaan onder de letter van de wet. Hoe en op welke manier? Wel, de duisternis wijkt voor de komst van het licht en de genade brengt de vrijheid in plaats van de letter van de wet. Het feest dat wij vandaag vieren staat nu op de grens van beide gebeurtenissen. Het is de verbinding tussen waarheid en voorafbeelding en het brengt het nieuwe in plaats van het oude. Laat nu heel de schepping jubelen en dansen en aan de vreugde van deze dag bijdragen wat dit feest waardig is. Laat er vandaag één gemeenschappelijke viering zijn van hemelse en aardse bewoners. Laat alles wat op aarde en boven de aarde is samen feest vieren. Vandaag is immers de tempel voor de schepper van het heelal opgericht en wordt voor de schepper op nieuwe en passende wijze een schepsel bereid tot woonplaats van God.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

Radio Maria weet zich geroepen de blijde boodschap aan iedereen aan te bieden. Te delen in de zorgen en vreugde van de luisteraars. En een metgezel te zijn voor wie naar God verlangt. Priester-directeur Pieter Zimmerman geeft komend uur ruim aandacht aan deze missionaire opdracht. Door in gesprek te gaan met luisteraars, vrijwilligers en medewerkers.

0: Goedemorgen, beste luisteraars. Van harte welkom bij een nieuwe uitzending van In Gesprek Met. Ja, deze ochtend een bijzondere uitzending, want ja, we hebben natuurlijk een prachtig weekend achter de rug. Afgelopen zaterdag en zondag. Ja, we zijn nog steeds helemaal aan het nagenieten. We zijn er nog helemaal vol van. Natuurlijk de Rosary Rally in Amsterdam. Het was een prachtig groot succes, als ik dat zo kan noemen. En zondag ook nog een hele mooie dag gehad in Haarlem, in de kathedraal. En nou, ik zit hier vandaag in de uitzending om even te gaan terugblikken. En ik zit hier met twee mensen waarvan u de stem vaker hebt gehoord dan mijn stem waarschijnlijk. Namelijk met onze eigen Yvonne en Irene. Van harte welkom Yvonne en Irene.
1: Dankjewel.
2: Ja. Dankjewel.
0: Ja, zeg het maar. Hoe hebben jullie dit weekend ervaren afgelopen zaterdag?
3: Nou, wie begint?
0: Waar beginnen we? Ja.
3: Wie begint? Nou, Irene misschien.
2: Overweldigend.
0: Overweldigend, ja.
2: Ja, ik dacht zaterdag toen ik naar huis ging, dacht ik van nou, morgen ga ik naar Amsterdam. Maar die dag van morgen kan niet mooier zijn als die dag van zaterdag. En toen begon ik aan die zondag en ik zei tegen die persoon die met wie ik was meegereden, die ons had opgehaald. Van ja, die dag is mooi geweest, is prachtig. Het was echt magnifiek. Maar vandaag kan niet overstijgen aan gisteren. En dan begin je aan die dag en dan denk je van nou, ja, eigenlijk was hij nog veel mooier. Nog een treetje hoger.
0: En wat maakt het allemaal zo mooi? Kun je dat eens proberen te beschrijven voor de luisteraars?
2: Het was de kerk. Je stapt de kathedraal binnen. Ik weet niet, de mensen van de kathedraal zelf die daar zingen. Ik kan zo even niet
0: kathedraal op de naam. Het koor was prachtig, hè?
2: Ja, het was prachtig. Het was echt hemels, je wordt, dat was de mis zaterdag ook, maar je wordt opgetild. Je krijgt een beetje een voorbeschouwing, vond ik, van die dag. Ik dacht, ja, als je nou ooit straks er niet meer bent en je komt bovenaan, moet dat ook zoiets zijn.
0: Een klein beetje hoe het is. Ja,
2: ja, dan heb je een beetje, zoiets moet dat dan ook zijn.
0: Ja, ja. Yvonne, heb jij dat zo ervaren? Want ja, het was natuurlijk ontzettend druk ook. Ja, hè? Vooral voor jullie, hè? Voor het team en voor alle vrijwilligers. Die hebben echt van begin tot het einde van zaterdag tot en met zondagavond
1: onze benen uit het lijf gelopen, ja, zeg maar.
0: Maar ja, heb je er toch wel iets van kunnen meekrijgen, ja, ondanks dat het zo druk was?
1: Jawel, jawel. Nou, ik had eigenlijk ook het woord overweldigend in gedachten. En dat komt dan denk ik vooral gewoon door juist alle mensen die gekomen zijn. En je voelt je zo verbonden. Ik bedoel, je kan al die mensen niet spreken. Een aantal wel gelukkig. En die spreken jou ook aan. Hè, want ze kennen dan natuurlijk de medewerkers van Radio Maria. Of ze kennen je stem. Maar die verbondenheid die je met elkaar voelt, ja, dat is zo sterk. En dat is, daar straalt ook iets van uit. Wat ook degene die daar zijn ervaren, zeg maar. Ja. Dus het is het heilige, hè, van inderdaad de vieringen en het gebed, gecombineerd denk ik echt met die connectie van de zielen, bijna zou je zeggen. Ja, ja, ja. Hier en, ja, hè, wat zo mooi gezegd is, ja, het gebed wat we hebben mogen doen, daarmee hebben we zoveel zielen mogen redden.
0: Ja, dat is uiteindelijk waar het allemaal om draaide.
1: Ja. Ja, ja.
0: En het is denk ik ook de kerk van God die echt bij elkaar geroepen wordt. Ja. Het volk van God wat zich verzamelt en, ja, Maria kiest dan een plek uit. Zo heb ik dat ook wel ervaren met Amsterdam. Ja, en dan zit het ineens helemaal bomvol met mensen.
1: Ja, ja, ja.
0: Yvonne, neem de mensen eens heel even een beetje mee naar de voorbereiding. Want we hebben natuurlijk al een paar weken of maanden,
1: nou,
0: zelfs zijn we,
1: ja,
0: al, maanden zijn we al bezig met de voorbereiding van deze dag.
1: Ja.
0: Maar dan komt de zaterdag zelf en dan, ja, moet er natuurlijk eindeloos veel gebeuren.
1: Er moet zoveel gebeuren. Dat kun je je niet voorstellen, denk ik. Want er komt heel veel bij kijken. Gewoon überhaupt om een draaiboek te hebben van wie doet wat. En dan heb je de kant van de liturgie. Nou, die is heel uitgebreid. Hè, want kardinaal Beurk komt. Er is een mis in de vetusorde. Ja, ja, er zijn heel veel mensen die daarbij betrokken zijn. De hele organisatie van hoe ontvang je de mensen. We stonden 's morgens vroeg, stonden we tasjes te vullen beneden in de kelder bij de Ons Lief Vrouwenkerk om uit te reiken na de mis.
0: Ja.
1: Nou, dat waren dus
0: 550 tasjes. Hè? Ja.
1: 550 tasjes, ja, met inderdaad een krentenbolletje en een plakje ontbijtkoek en nog iets erin. En een foldertje, nou, een flesje water. De hele organisatie praktisch gezien, maar ook voor de ontvangst. De kardinalen moesten nog iets eten. Je bent constant eigenlijk bezig. En dat is van tevoren natuurlijk allemaal uitgedacht. En bepaald. Wat moet er gekocht worden? Wat moet er ingeslagen worden? Waar moet dat staan? Wanneer moet het op welke plek zijn? Ja, dat zijn... Dus, en dat is dan alleen de kerk. En dan heb je natuurlijk het veld. Ja. Waar ook alles moest worden geprepareerd, zeg ja. maar.
0: En je kunt in Amsterdam niet even heel rustig van de ene plek naar de andere plek. Je gaat dwars door het centrum heen natuurlijk. Ja. En dan moest er dus op die twee locaties tegelijkertijd van alles georganiseerd worden.
1: Ja. En we hadden wat, dat is wel heel mooi. We hadden ook wat leenfietsen. En ik had zelf een OV-fiets. Dus je fietst ook heen en weer. Ik ben ook tussen het park en de kerk heen en weer gefietst.
0: Jouw geboortegrond eigenlijk, hè, toch? Daar
1: Absoluut.
0: Ben jij groot geworden.
1: Ja. Het is de kerk. Waar ik zelf ook als
0: dat
1: kind
0: maakt het
1: altijd
0: extra
1: kwam.
0: Bijzonder, denk ik,
1: ja.
0: toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja, dus de dag begon enerverend. En dat bleef het eigenlijk de hele dag wel. Hè?
1: Ja.
0: Al ruim op voorhand begonnen de mensen al de kerk in te druppelen natuurlijk. Op een gegeven moment komt dan ook de kardinaal aan. En alle acolyten die stonden natuurlijk al klaar. Er was ook nog een lezing overigens in het zaaltje naast de
1: Klopt.
0: Kerk. Van Pater Knutsen over de mis. Dus er waren ook nog, ik geloof, 60 of 70 jongeren in dat zaaltje. Terwijl de sacristie werd steeds voller werd.
2: Mooi.
0: Dus het was aan alle kanten leven. Hè? Ja, wat ik zelf heel mooi vind is van zo'n dag is ook gevuld met heel veel kleine verhaaltjes, om het zo te noemen. Hè. Het is niet alleen maar van, hè, we hebben een, ja, er is een ja. hele mooie dag, maar het is honderden kleine indrukken van mensen die dag op een bepaalde manier beleven. Heb jij daar nog iets van meegekregen, Irene? Van...
2: Ja, net voordat ik ging zat ik op een bankje en naast mij zaten wat acolyten. En ik raak aan de praat, net zal 5 voor 6 heen geweest, dus ik had maar heel korte tijd en ik raak met die jongen in gesprek. En toen vroeg ik van, goh, ik zeg, kom je van hier, waar kom je vandaan? En nou, die ging in Amsterdam naar de Papegaaikerk altijd. Ik zeg, oh, ik zeg, heb je al eerder deze mis gediend? Is dit de eerste keer? Doe je dat vaker? Of het was de eerste keer dat hij, laat me zeggen, de oude mis had gediend en hij vond het overweldigend. En toen vertelde hij ook dat hij pas 1,5 jaar katholiek was.
0: Zo,
2: ik vond dat zo indrukwekkend. Zo'n jonge jongen die 18, 19, die dan daarvoor kiest.
0: Ja.
2: En die dan de oude mis moet dienen. En het zo mooi vond.
0: Ja.
2: En dat zijn eerste keer was dat hij de oude mis. En dat hij zei van, ja, zoveel indrukken wat zo'n jongen had opgedaan.
0: Ja. Het is wel hemelse liturgie, hè? Was het zondag overigens ook.
2: Ja.
0: Hè? Dat was dan de nieuwe mis. Maar wat Irene net al zei, van dat was zeker net zo mooi. Hè? Dat was een prachtige dag ook. Ik hoorde van Onno, dat is dan de ceremoniaris van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Dus die moest mee ook alle acolyten bij elkaar zien te vinden. Dat ze echt opgeleid stonden om te mogen dienen. Dat de jonge mannen echt het heel graag bij deze mis op zaterdag en ook op zondag aanwezig wilden zijn. Dus dat er ook echt een animo is bij de jeugd om dit soort dagen mee te verzorgen. Dat is natuurlijk prachtig om te horen, ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja, Yvonne, de mis begon. Nou ja, de organisatie zullen we... Dat gebeurt natuurlijk van alles achter de schermen. Maar wat meer zichtbaar was dat op een gegeven moment vertrok de processie dan. We gingen richting de kerk. Heel indrukwekkend moment vond ik dat. Dus we gingen met een hele stoet acolyten. Met priesters, de kardinalen natuurlijk. Ook bisschop Hendricks gingen we vanuit de sacristie naar de kerk. Ja, er was er wel een klein protestje op straat gaande. Heb jij daar iets van meegekregen?
1: Ja, zeker. Het was ook aangekondigd. De Dolomina's die zouden komen.
0: Ze bestaan nog.
1: Ze bestaan weer. Ze zijn opnieuw opgericht.
0: Okay.
1: Die zouden komen protesteren. Want met name tegen kardinaal Burke. En voor de eucharistieviering op de gracht, zeg maar, liepen ze met een spandoek rond en met een kartonnen bord en op hun buik geschreven. Baas in eigen buik. Dus ze probeerden echt hun stem te laten horen. En op het moment dat die processie eigenlijk naar buiten komt, degene om wie het hen ging was kardinaal Burke, vielen ze min of meer stil.
0: Ja.
1: Ze waren gewoon... je denkt dan van, nou, dan komt het. Hè, dan gaan ze in koor allemaal heel hard roepen. Maar ze waren gewoon eigenlijk stil.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat ze zo overdonderd waren en niet snapten wat ze zagen. Ik hoorde op een gegeven moment iemand vrij zacht ook wel zeggen van, ja, die meneer in het rood. Weet je wel, zo van, dat zou hem dan moeten... Maar het, ze snapte volgens mij gewoon niet wat ze zagen.
0: Nee. Ik hoorde nog een heel, toch ook wel grappig verhaal van... Dus de Dolomina's, die zijn wel buiten blijven wachten voor de deur tot de mis was afgelopen.
1: Ja, dat kan Anton zo direct misschien.
0: Oh, dat is
1: wel
0: misschien
1: heel
0: mooi voor Anton. Ja, dat is waar. Ja. Anton, die vertelde dat net bij de koffie. Dat is heel leuk om daar te hebben. We waren we even voor als Anton hier is. Ja, dat is waar. Ja.
1: Mag ik één klein, want het gaat over kleine verhaaltjes.
0: Ja,
1: hè? Op zondag, ook de kathedraal, hè, de Bavo was, er zaten heel veel mensen. Ik schoof dan nog zo in een bank, kwam ik naast twee mensen te zitten. En die kijken mij zo aan en ken ik u ergens van? En op een gegeven moment zeg ik, Radio Marie. Oh ja, oh wat vind ik dit geweldig dat we naast u zitten. Een echtpaar waarvan de man een aantal jaar geleden katholiek is geworden. Heel slechtziend is. Altijd naar Radio Maria luistert, daar een heel, en maar zij ook, heel grote steun aan heeft. En zij waren dus met name ook wel gekomen voor de reliek van de heilige Peregrinus, maar ze konden niet langer blijven. En toen was het, dan gaan we toch proberen om na de Eucharistie even te kijken of we naar de pastorie kunnen. En dat hebben ze gedaan. Of naar de sacristie, naar de sacristie. Dat hebben ze gedaan. En toen kwamen ze terug, stond ik daar nog. En echt zo aanklampen. We zijn er geweest. En hij heeft, want vanwege dat slecht zien. Ja, we hebben de reliek mogen zien. En hij is opgelegd. We zijn gezegend.
0: Ah, geweldig.
1: En dan nog weer naar Radio Maria ook die dank uitspreken. Dat we dan dit allemaal hebben, in gang gezet.
0: Ja, maar mensen leven echt mee. En ook wij als Radio Maria, natuurlijk het team hier dan, wat elke dag op de studio is. Ja, we weten dat het overal landt, maar we weten nooit precies hoe en bij wie natuurlijk.
2: Nee, nee.
0: En dat is op zo'n dag natuurlijk prachtig terug te horen dat mensen zo dankbaar zijn ook voor die missie van Radio Maria. Kardinaal Burke overigens ook een paar keer expliciet Radio Maria genoemd. Hè? Ook Radio Maria bedankt. Op de zondag, want jij had het net over de zondag, ging het even inderdaad over de heilige Peregrinus, hè? De patroonheilige tegen kanker. En hij noemde ook van, er was een mevrouw die stelde een vraag in verband met haar zus die dus ernstig ziek was. En die mevrouw zei ook van, wat kan ik doen voor mijn zus die zo ernstig ziek is? Hè? Dus kardinaal Burke die antwoordde natuurlijk ook van, het lijden offeren, bidden voor de zus uiteraard. Maar ook naar Radio Maria luisteren. Dat noemde hij heel duidelijk als een hulp in lijden, in moeilijkheden. Mm. Vond ik eigenlijk wel heel mooi dat hij daar ook bijzonder bij stil stond.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Ja, nog heel even terug naar de zaterdag. Dus eerst de heilige mis. Irene zei het net al, overweldigend. De kerk puilde echt uit. Hè. Ik heb vanmorgen nog een hele mooie foto gezien vanaf het priesterkoor genomen. Dat je zo de kerk inkijkt. Tot in de hoeken van de kerk stonden zelfs overal mensen. En er waren zelfs een paar mensen buiten die er niet meer in pasten. Uiteindelijk gaat dan die hele groep in processie de straat op. Dat vond ik zelf ook een van de meest indrukwekkende momenten.
2: Was het ook indrukwekkend?
0: Ja. Irene, vertel eens.
2: Ja, want ik had een mevrouw, die had ik bij met z'n twee gekomen vanuit de Uden. En wij liepen eigenlijk best wel een beetje vooraan in die stoet. Op het gegeven moment keek ik eigenlijk, wij liepen in een bocht en je zag, keek achterom. En zie je nog, tot heel in de verte zie je nog een hele stoet lopen. En ik zeg tegen mevrouw, moet je eens even achterom kijken. En zij kijkt eruit, hoor, zes. En hier maken wij nou deel van uit.
0: Ja.
2: Dat was zo overtreffend. Ze had echt zoiets. Ze voelde zich zo gedragen.
1: Precies, ja. Ja.
0: Ik hoorde ook nog een heel mooie getuigenis van een jonge vader. Van wie het dochtertje ook meeliep in de processie als bruidje. Dus die was ook heel de processie lang bloemetjes aan het strooien. En die zei ook dat hij diep ontroerd was. Ook op het moment dat we het Salve Regina gingen zingen. En we lopen dan aan de gracht, hè, over de Keizersgracht. En hij zei van, dat schalde dan tussen die grachtenpanden zo op en neer. Dus heel die gracht werd gevuld met het Salve Regina. Hij zei van, ik was helemaal ontroerd daardoor.
1: Ja.
0: Ik denk dat veel mensen dat zo hebben ervaren. Ja.
1: Ik denk ook dat, het is een ander aspect, maar dat we ook echt wel mogen zeggen dat de politie in Amsterdam ons heel goed begeleid heeft.
0: Absoluut.
1: En, want ik op een gegeven moment, ik fietste dus, er was nog eerst wat te doen in de keer, dus ik fietste uiteindelijk bij de processie. En ook een agent van, mevrouw, u mag er niet doorheen, weet je wel, echt.
0: Ja.
1: Terwijl, maar ik hoor bij de organisatie. Dat was dan goed.
0: Ja.
1: Maar ze hebben dat zo mooi
0: absoluut,
1: goed de gelegenheid gegeven.
0: Ja, daar zijn we ontzettend dankbaar
1: voor.
0: We hebben het er al veel over gehad, ook met het team de afgelopen dagen van de politie heeft ons echt geholpen.
1: Ja.
0: We hebben, in de ochtend was het even spannend, want toen kregen we dat bericht van de Dolomina's, dat stond stond op hun Instagram-pagina dat ze kwamen protesteren. Ja, je weet natuurlijk niet wat dat gaat betekenen en of dat dan helemaal onrust zal voor zal zorgen. En ja, dat moest ik dus ook met de politie delen. Dus ik had de politieagent gebeld al in de vroege ochtend. En hij zei van, nou, we gaan dit samen oppakken. We gaan vandaag samen optrekken. En ja, dat hebben ze echt formidabel gedaan. Ja, dat was echt heel mooi, heel mooi.
2: Ja.
0: Ja. Nou ja, vervolgens zijn we natuurlijk dwars over het Leidseplein. Ja, hoe krijg je het bedacht, hè? Ik bedoel, de stoppende trams en overal auto's die stil blijven. Ja, en dan belletjes van de tram die je hoorde rinkelen voor Maria, dacht ik dan. Hè?
2: Ja.
0: Zo heb ik het geïnterpreteerd, ja.
2: Ik denk dat ze het zelf zo geregeld heeft. Dat al die mensen die in die tram zaten haar konden zien toen wij voorbij kwamen.
0: Ja. Ook overal mensen met telefoontjes die aan het filmen waren natuurlijk. Ja, want het is ook het meest drukke punt van de stad zo ongeveer.
1: Ja,
0: nou,
1: ja.
0: Of een van de drukste punten. Dus ja, nou, toen zijn we het Vondelpark natuurlijk ingelopen. En ja, er zijn inmiddels een paar prachtige foto's ook al gedeeld. Die komen ook allemaal op onze website. Op een gegeven moment zie je ook in dat Vondelpark, wat natuurlijk een heel mooi park is. En dan zie je ook dat de acolieten voorop gaan met veel wierook. En dan zie je zo door de bomen heen de zon schijnen in die wierook. Dus ja, eigenlijk heel de park werd een soort van grote kapel. En toen kwamen we aan op de plaats. En nou ja, zoals we dat kennen van de afgelopen jaren. We hebben daar de rozenkrans gebeden in verschillende talen. En ik vond zelf een heel mooi beeld ook. We hadden een tentje natuurlijk van Radio Maria. Hè, met de twee kardinalen en twee bisschoppen. Hè, dus monsieur Hendricks en ook monsieur Punt was gekomen. Wat wel prachtig was om te zien. En die kwamen heel tevreden op mij over. Ik had het idee van, het is goed hier. Hè? Ik moest even denken, of dan moet ik nu aan denken, aan de woorden van Petrus op de berg Tabor. Heer, laat ons hier 3 tenten bouwen, hè? Want het is goed hier. We hadden dan weliswaar maar 1 tentje, maar het was een beetje die sfeer, die geest hing er. Hè?
1: Ja,
0: van,
1: ze waren ook
0: kardinaal Eik, die overigens, ik hoorde dat later, diezelfde nacht om 4:00 had moeten opstaan om zijn vliegtuig te halen vanuit Rome. En die is vanuit Schiphol in alle haast meteen doorgereden naar de Onze Lieve Vrouwenkerk. Om daar net na de opening van de mis binnen te komen. En die is ook
1: en aan te sluiten.
0: En aan te sluiten, ja, precies. En om het priesterkoord deel te nemen. Dus ja, iedereen zette echt alles op alles om erbij te zijn en deze dag mee te verzorgen.
1: Ja, wat ook heel indrukwekkend was. Dus in het park inderdaad de rozenkrans bidden in verschillende talen. De zang was heel mooi. Ja, maar wat mij ook wel echt opviel was dat er zo aan de randen waren een paar priesters nog biecht aan het horen. En dat ging de hele tijd door. En ik hoorde inderdaad achteraf dat ook in de kerk, voor de mis, na de mis, tijdens de mis, maar dus ook in het park te hebben. Ja. Ik weet niet hoeveel mensen hebben wel.
0: Het ging onafgebroken door.
2: Ja, want ik zat in de kerk, zat ik boven.
1: Ja.
2: En je keek net zo op die biechtstoelen. En er stond iedere keer stond er een hele rij.
0: Ja.
2: Stond echt gewoon, dat je denkt van oké, nou. Houdt die rij op, nee, komen er weer andere mensen aangelopen.
0: En ook mooi om te beseffen natuurlijk, daar draait die dag ook om. Hè? Ik bedoel, het is de eerste zaterdagdevotie. Maria vraagt dat ook van, ga biechten op die dag en ontvang de communie. Ik sprak priester Eugène Graas, dat is een van de priesters van de Onze Lieve Vrouwenkerk zelf. En meteen na de mis kwam die naar me toe, nog voordat de processie ging beginnen. En toen zei hij, ik wil toch even zeggen, de biechtteller staat inmiddels op 60+. Dus hij had al tijdens de mis meer dan 60 biechten gehoord.
1: Zo.
0: En hij zei van zijn pastoor, hè, dus priester Rafael de Ojeda, had precies hetzelfde. Had ook al meer dan 60 biechten gehoord. En dat ging daarna ook in het park nog onafgebroken door meerdere priesters.
2: Ja.
0: Dus ja, dat is echt een explosie
1: een
0: van genade.
1: Hè? Een zegen toch,
0: absoluut,
1: is dat?
0: Ja. Absolute zegen.
1: Ja, absoluut,
2: Een zegenrijke dag.
1: Ja.
0: We gaan daar ook even luisteren naar wat muziek. We hebben natuurlijk twee prachtige livestreams verzorgd. Hè? Eentje van de mis en een van alles wat er in het park is gebeurd. Je zei het net al, Yvonne, tijdens het gebed in het park, hè, tussen de tientjes door, werd er ook heel mooi gezongen. Door onder andere door de studentenscholen uit Nijmegen, maar ook nog meer mensen die hebben gezongen. En daar gaan we zo even naar luisteren. Ik heb hem eigenlijk op een beetje een willekeurig punt in de livestream aangezet. We laten ons even verrassen door wat we nu horen, maar het zal ongetwijfeld heel mooi zijn.
1: Ja.
0: We gaan even luisteren naar het gezang in het park afgelopen zaterdag.

0: Ja, beste luisteraars, met dit prachtige lied waren we even weer terug in het park afgelopen zaterdag. De studentenscola die heel mooi het Ave Maria Stella had gezongen. Ja, inmiddels zijn Yvonne en Irene weer terug naar hun plaatsen om weer aan de slag te gaan vandaag. Want er moet natuurlijk ook vandaag gewoon weer gewerkt worden. Maar inmiddels zijn hier aangeschoven bij mij ook twee hele bekende stemmen voor de luisteraars. Namelijk Inge en Els.
1: Ja.
0: Dag
1: ja.
0: Inge en Els, hallo.
1: Ja. Hallo,
2: ja.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, ja. Ja, we gaan nog even door. We hebben net al een paar ervaringen uitgewisseld met de luisteraars. Irene vertelde dat ze het echt overweldigend vond deze twee dagen. Yvonne heeft ook een paar mooie getuigenisjes gegeven. Wat was jullie indruk van deze dagen?
1: Ja, heel mooi.
0: Heel mooi.
1: Echt, ja. Heel bijzonder. En al hebben we het meer op afstand een deel meegemaakt. We waren bezig om op het veld het een en ander voor te bereiden.
0: Ja, vertel eens even, want er moest natuurlijk superveel gebeuren waarvan mensen misschien helemaal geen weet hebben.
1: Ja. Ja, dat was in ieder geval spannend of wel of niet de bus het park in kon. En dat kon. Dus dat scheelde een heleboel meters lopen met zware spullen. En organisatie die daar dan weer bij komt kijken. Dus dat was een mooie meevaller. En alle hulp die daarbij kwam van verschillende vrijwilligers die even kwamen helpen. Dus,
0: we hebben behoorlijk wat vrijwilligers gezien de afgelopen dagen die ons hebben geholpen.
1: Ja.
0: Ook echt onze dankbaarheid natuurlijk daarvoor. Ja, het is een beetje een gekke ondernemer geweest. Hè? Knotsgek misschien wel wat er is gebeurd en wat we hebben gedaan. Maar toch, juist met de hulp van die vrijwilligers is dat ook gelukt. Ja. Inge, wat was jouw indruk van deze zaterdag?
2: Ik denk dankbaarheid. Grote dankbaarheid. Wat Els zegt, je maakt eigenlijk zelf niet zo heel veel van de dag mee. En dat was ook omdat wij natuurlijk en de heilige mis en de processie gemist hebben. Maar dat is niet erg. Ik had ook echt zoiets van, ieder heeft zijn plek. En het is heel mooi om dit voor veel mensen samen met team en vrijwilligers te kunnen doen.
0: Ja.
2: En inderdaad, dan kun je dus echt niet zonder vrijwilligers. Want we zijn maar met een klein team.
0: Ja.
2: Maar de vrijwilligers waren, die zijn haast redding geweest ook, vind ik. In het organiseren en ook hoeveel we erover in het team over hebben gehad ook. Maar dat zei Yvonne ook zo mooi. Van, er zijn nog zoveel kleine dingen wat dan op dat moment nog komt. Wat je eigenlijk helemaal niet, en dat hebben wij ook wel meegemaakt van, oh ja, maar dit nog even en dit nog even. Maar toch loopt het allemaal los.
0: De hele tijd schakelen.
2: Het is bizar.
0: Op een gegeven moment zit je hoofd helemaal vol met al die kleine dingetjes die moeten gebeuren.
2: Ja,
0: en je ontmoet elkaar natuurlijk ook. Maar je bent eigenlijk met elkaar alleen maar aan het praten over, kun jij dit nog doen? Zal ik dat nog doen? En zo ben je de taak aan het verdelen.
2: En
0: dan uiteindelijk, het eindresultaat is natuurlijk geweldig mooi. Hè? We hadden het er vanmorgen bij de koffie al even over van, we moeten binnenkort gaan evolueren. Want er kan natuurlijk nog 150 dingen kunnen altijd nog beter. Maar dat is nu even niet belangrijk. Hè?
2: Nee,
0: het resultaat is dat het gewoon een schitterende dag is geweest. Voor Maria, hè? Dat is uiteindelijk degene voor wie we het deden.
2: Ja. Toen ik die stoet zag aankomen, dat heb ik jou ook nog niet gezegd, maar toen dacht ik, het overviel mij zo'n vreugde dat ik dacht, en wat een mensen gewoon. Ik vond het echt zo.
1: Ja.
2: Dat geeft ook, het voelt heel krachtig om met zoveel te zijn. En als je dan ziet, gewoon afgelopen jaren, dat ik echt het idee heb van, we waren nu weer met meer mensen.
0: Ja.
2: En dat geeft enorme vreugde en het voelt ook heel krachtig. Het voelt echt heel krachtig.
0: Ja.
2: Dus heel mooi.
1: Ja, ze wilden ook heel, toen ze het park inkwamen, ik voelde ook echt, ze wilden dicht, waar het te doen was, dichterbij zijn. Dus iedereen stond best dicht op elkaar en dan leek het alsof het niet een hele grote groep was, maar het was echt een enorm mensenmassa ook achter de,
0: stond
1: wat we
0: compact,
1: er niet bedacht hadden,
0: dat
1: ze ook achter, zeg maar, Maria zelfs nog plekken vonden om te staan. En, maar ze wilden erbij zijn en dat voelden wij helemaal mee.
0: Dus het was een heel mooi plekje in het park. Hè?
1: Ja.
0: Het was vlakbij het bekende monument natuurlijk van Joost van den Vondel. Dat was aan de andere kant van het water. Het is wel een aparte plek eigenlijk om zoiets te doen. Hè? Wel een hele bijzondere plek natuurlijk, maar ook niet zo alledaags. Dan sta je daar ineens te bidden met z'n allen in hartje Amsterdam.
1: Ja.
0: Ja, en Amsterdam staat natuurlijk niet per se alleen maar bekend om het geloof. Hè? Ik bedoel, het is ook een wereldstad van formaat met ook wel heel veel andere inmengingen. Hmm. Heb je daar nog iets van meegekregen, Inge?
2: Ja, nou, dat vond ik eigenlijk ook wel weer bijzonder, maar je bent op een gegeven moment denk je ook van, want je staat daar de hele dag. Je moet een keer naar de wc, En op een gegeven moment zei Els van... oh, maar ik zie ergens van, volgens mij kunnen we daar wel. Ik ga er eens even kijken. Nou, en toen kwam ze terug en ze zei... ja, dat is ook zo, dan kunnen we gewoon naar de wc. Nou, op een gegeven moment ben ik ook een keer gegaan. En dat was echt, je moest echt een bruggetje over. Maar het was ook gewoon echt alsof je een kloof overging.
0: Een bruggetje naar de andere kant van de wereld.
2: Een bruggetje naar de andere kant van de wereld. Ik kwam op die wc en ik zie allemaal posters hangen. Van duisternis, van drag queens, van dingen dat ik dacht... En toen zag ik even het enorme contrast van waar wij mee bezig waren en de andere kant. En ook daarin weer wel een stukje van... oh mensen, ik gun het iedereen om aan die andere kant bij ons te staan.
0: Dus je maakt er ook meteen een gebed van in feite.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel. En maar ook dus de vreugde bij mezelf van... Oh heer, dank u dat ik daar weer naar terug kan. Dat was echt, ik had dat echt eventjes op zo'n op dat moment. En dat, dus de contrasten zijn nu groot. Maar ik moet zeggen, ook de mensen die allemaal voorbij kwamen en zo. Ja, ook wel van, goh, wat gebeurt daar? Maar ook wel weer mensen die dan dingen vroegen. Ook hè, van, goh, wat zijn jullie mee bezig? En dat ze het niet weten. Maar ja, toch ook wel harten waar je wel wat kan brengen of zo. Ja. Dat hebben wij ook wel ervaren.
0: Ja. Het is natuurlijk een heel druk stukje stad. Hè? Ja, dus sowieso klopt. Bij de processie, maar ook in het park zelf. Daar is altijd bedrijvigheid, zeker op een zaterdag. Hè? Heel veel fietsers en hardlopers en noem het maar op. Dus het heeft een enorme uitstraling. Hè? Als je daar met gezangen die ook hè, we hadden versterking mede. Of vooral door jou, Frank Els. Hè, die natuurlijk de techniek verzorgde. Die daar ontzettend druk mee was.
1: En Winston die voor de beelden zorgde. Ja.
0: En het klonk ook echt door het park heen. Maar wat je zegt, Inge, het is natuurlijk enerzijds is het mensenwerk. Hè. We hebben natuurlijk ons allemaal heel hard moeten inzetten, maar het is ook godswerk.
2: Absoluut.
0: En ik denk ook dat Amsterdam als plek, juist wat betreft dat contrast waar je het net over had, ook wel door God zo is aangewezen. Geloof ik dat zelf sterk. Dat Maria waarschijnlijk heeft gedacht van nou, als ik ergens een plek heb waar Erastel op zijn plek is, hè, zonder te willen veroordelen of iets dergelijks. Wat je net ook al zei. Ja. Maar juist van in dat hart van ongeloof wat er ook heerst in onze wereld, dat we daar gaan bidden en dat we daar eerherstel gaan brengen aan het hart van Maria. Dat kon eigenlijk niet mooier. Hè?
2: Nee, precies. Ja. Dat is echt zo. Ik denk ook, het is onze hoofdstad. Ja. Eigenlijk ook onze geliefde hoofdstad. Ja, ik vind ook precies. Wel Amsterdam altijd wel iets hebben. En ik denk van inderdaad, dat Maria dus op zo'n prachtig draagbaar door die stad wordt geleid, dat is gewoon...
0: Ja, vanuit de Onze Lieve Vrouwenkerk, symbolisch wil je het
2: heel
0: hebben.
2: Mooi, precies. Ja. Heel mooi.
0: Nee, geweldig mooi. Ja, de kardinaal die had natuurlijk een uitgebreide lezing over de Rozenkrans. We hebben de Rozenkrans gebeden zoals we dat elk jaar doen. De kardinaal die was er ook nog zondag heel de dag bij. Was ook nog eens een keer een hele mooie dag. Op zondag had hij ook een hele bijzondere preek. Hij had gepreekt, en zondag was wat ik net al zei, Novus Ordo, dus de gewone mis zo gezegd. En toen had hij een preek over het evangelie uiteraard. En dat ging over de correctie die we elkaar kunnen brengen. Ja, dus Jezus die zegt van als uw broeder iets misdoet, wijs hem dan onder vier ogen terecht. Nou, hij had er een hele mooie preek over en ik denk dat dat ook heel toepasselijk was juist voor de situatie in Nederland. Hij zegt van in onze tijd is die vrijheid is het hoogste goed wat we hebben. Hè. We moeten kunnen zeggen wat we willen en natuurlijk is vrijheid ontzettend belangrijk. Maar zei de kardinaal in zijn preek zondag, die vrijheid die heeft er ook voor gezorgd dat we elkaar niet meer op de rechte weg durven te houden. Want als wij elkaar corrigeren in deze tijd, dan zien we dat meteen als een aanval of als een opening voor een ruzie. Terwijl de kardinaal zei van maar die correctie van elkaar kan ook een liefdevolle correctie zijn. Zodat je weer teruggaat naar God. En misschien was die dag, zaterdag en ook zondag, ook een beetje in het teken daarvan. Hè? Want het is niet dat je denkt van wij weten het beter of zo. Maar je gunt iedereen Maria, je gunt iedereen God. En soms mag je ook tegen iemand zeggen van als je die kant op gaat, dan kom je niet bij God uit. En als je deze kant op gaat en als je mee de Rozenkrans gaat bidden, dan kom je wel bij God uit. Dus,
2: ik denk ook dat echt die vrede in die groep van die processie, dat daar toch ook wel iets van uitstraalt. Van, hoe moet ik dat zeggen? Wij zijn voor de vrede. Dus we reageren niet, we focussen ons op Maria.
0: Ja.
2: En we zijn niet meer, niet minder, maar we zijn gelijken, maar wel in liefde. En ik denk dat dat gewoon ontzettend veel doet. En dat je misschien daardoor ook wel de reacties van de mensen, dat die eigenlijk zo van, goh, wat is dit en wat mooi. En, ja. Hè, dus dat je dat er ook mee bewerkstelligt of zo. Dat je op een goede manier daarmee bezig bent.
0: En de schoonheid van de gezangen en de rust waarmee er werd gebeden en zo. Dat heeft natuurlijk enorme zeggingskrachten.
2: Zeker.
0: Terwijl je dit zegt, moet ik denken aan een klein getuigenis ook van een van de Poolse mannen die aanwezig was, die ook mee het Mariabeeld heeft gedragen. Dat was natuurlijk een klein protest waar we het net al over hadden voor de mis van de Dolomina's. En hij vertelde dat hij achter in de kerk stond en dat hij even omkeek naar de Dolomina's en dat hij toen ook contact had met een van deze dames. En toen dat hij toen bij zichzelf had gedacht, ik ga zo liefdevol mogelijk als ik maar kan, ga ik haar aankijken. En hij keek dus om naar deze vrouw. En die vrouw die keek weg, want die vond dat een beetje ongemakkelijk dat hij zo zat te kijken. Maar daarna keek ze hem weer aan. En toen was er even inderdaad, vertelde hij een verstandhouding, en toen kwam er ook even een lach op haar gezicht. En toen heb ik gebeden dat dat net het moment mag zijn waarop ze denkt van, wat daar binnen in die kerk gebeurt, is eigenlijk helemaal zo gek nog niet. Misschien wil ik me daar ook wel bij aansluiten. En dat is eigenlijk precies wat jij ook zegt, Inge.
2: Ja, heel mooi.
0: Zijn jullie inmiddels weer een beetje bijgekomen of duurt dat wat langer dan 2 dagen?
1: Het duurt iets langer. Nou, op zich, dat hoort er ook bij. Daar zetten we ons ook voor in. Dat alles weer netjes, wat we geleend hebben, weer netjes teruggaat.
0: Ja.
1: En dat alles weer op zijn plekje komt te liggen. Dat
0: deel wordt vaak niet zo gezien. Hè? Want dan denk je, je hebt het hoogtepunt gehad. De rooskans is gebeden in het park. Maar ja, dan staat er dus nog een volle bolderkar met allemaal technische apparatuur en stoelen en bankjes en noem het maar op.
2: Ja, het is
0: en alles moet weer terug.
2: Veel werk.
0: Het is echt heel
2: maar
0: veel
2: het
0: werk,
2: is het waard. Hè? Ja. Dus dat is goed. Maar het is gewoon ongelooflijk veel werk. En ik dacht, ik heb echt een paar momenten gehad in die voorbereiding dat ik dacht, dit vliegt mij aan. Het is zoveel. En dan ben ik nog niet eens hoofdverantwoordelijk.
1: Nou.
2: Dus ik heb heel vaak aan de hoofdverantwoordelijke gedacht van, oh, hier zegen ze. Want het is zoveel. Er komt zoveel bij. Maar het zijn niet alleen die hele grote dingen, maar ook die kleine dingen. Ja. Waar jullie het al over hadden met Irene en Yvonne. Dat ook de politie, hè, ik vind dat ook echt mooi om te benoemen. Van, als dat gewoon goed gaat in samenwerking, dan ben je ook met hun een team. En dat is zo nodig.
0: Dat is bijzonder. Dat had eigenlijk niemand verwacht op voorhand. Want dat hadden we helemaal niet over nagedacht. Ja, wel dat we ze moesten inlichten, maar helemaal niet dat het echt een samenwerking zou worden. Ja.
2: Zij reden al, wij waren om, hoe laat waren we op het veld? 10 uur of zo?
1: 10 uur.
2: 10 uur waren wij. En zij reden om 9:55. Reden zij al langs met de auto. Gewoon om de boel in de gaten te houden. En toen dacht ik al van, ze zijn echt een paar keer voorbij gereden. Ja, dat ik denk van, ze hebben het gewoon in de hand of zo. Ik vond het echt heel bijzonder.
0: En dan kun je
2: het
0: zelf ook voor loslaten. Ja, dan weet je, dit is goed, veilig.
1: Ja, dat is echt veilig. Zeker.
2: Je hebt gewoon heel veel medewerking ook van mensen nodig die er buiten dat evenement om. En dat is toch wel heel bijzonder ook. En dan zie ik ook echt wel weer de zegen in die we echt vanuit de hemel ontvangen in zoveel dingetjes. Ja, dat alles op een of andere manier geleid wordt en dat een probleem ineens een probleem niet meer is, want dan wordt het weer met een humor dingetje omgedraaid of zo.
0: Ja, dan is het
2: gewoon weer goed.
0: Ik denk dat we er nog heel lang over door gaan praten de komende weken.
2: Ja.
0: Nog heel klein getuigenisje wat ik ook wil geven, of niet wil geven, wil vertellen van een mevrouw die na de rooskrans in het park naar me toe kwam. Die hield het tasje van Radio Maria in de lucht en dat liet ze zien aan mij. En toen zei ze, pastoor, dat tasje heeft vandaag het verschil gemaakt, zei ze.
2: Oh, ja.
0: Want er waren 550 tasjes klaargemaakt. We hebben het er net met Yvonne ook al even over gehad. En er zat dan een paar spulletjes van Radio Maria en ook wat te eten. Hè. Een Kentable en een reep
2: koek,
0: dankjewel.
1: Flesje water.
0: Een flesje water, appel. Inderdaad. En ze zei van, dat maakte echt het verschil. Ik had het er net met mijn dochter over, vertelde ze. En je hebt zo lang in de mis gezeten. Het is een schitterende mis. Maar daarna, het is wel vermoeiend natuurlijk, zo'n lange dag.
2: Klopt.
0: En dit heeft het verschil gemaakt. Hierdoor hebben we het kunnen volhouden.
2: Ja. Ja.
0: Dat is het, hè? Die details van zo'n dag.
2: Ja, heel mooi.
0: Heel mooi ook wel dat kardinaal Burke ook meerdere keren ook Radio Maria heeft bedankt. Ik zei het net ook al met Yvonne en Irene erbij. Hij heeft ook wel echt gezien van, dit is zegenrijk, hè, wat hier gebeurt in Nederland. We hebben ook met de kardinaal nog even nagepraat zondagavond. En hij zag dit ook wel echt als een soort symbooldag voor de kerk in Nederland. Hè. Nederland heeft natuurlijk wereld wereldwijd niet de beste naam als het om het geloof gaat. Kardinaal Burg is wel eens vaker in Nederland geweest, een keer of 3-4. En hij zei ook van dat dit nu mogelijk is in jullie land. Dat is een zegen voor niet alleen voor Nederland, maar voor heel de kerk in de wereld. Dus dat was is ook wel heel mooi dat dat ook wordt gezien.
2: En dat hij het ook steunt.
0: En dat hij het steunt, ja. En dat hij ook zo hartelijk werd ontvangen. Ik denk dat we ook wel heel bijzonder Monsieur Hendricks mogen bedanken. Want het is natuurlijk niet vanzelfsprekend. Hè? Ik bedoel, als je zoiets onderneemt, ja, het is zo groot en er kan ook van alles mislopen natuurlijk. Maar dat hij dan toch ja zegt en zegt van deze kardinaal is welkom hier. En ik ga alles op alles zetten om die dagen ook mee op te pakken en mee te dragen.
2: Heel mooi.
0: En wat het bisdom Haarlem ook, we hadden het net over samenwerken met de politie, maar ook de samenwerking met het bisdom Haarlem en met hun ceremoniaris en met alle acolieten die ook 2 dagen lang zich volop hebben ingezet. Dat ook dat was natuurlijk ontzettend mooi. Ja.
2: Heel mooi. Ja.
0: We gaan nog even luisteren naar wat muziek. We hadden net geluisterd naar de zaterdag, het park. We gaan nu even naar de zondag. Irene zei het al van, ze zat in de auto en op zondagochtend. En ze zei van, ja, die zaterdag, daar gaan we nooit meer overheen. Want niks wordt nog zo mooi als die zaterdag. Maar toen kwam ze op de zondag in de kathedraal aan. En ze was helemaal verbaasd hoe mooi het kathedrale koor daar ook kon zingen. En hoe mooi de liturgie daar ook weer was. En we hebben nu een klein stukje uit de Vespers die we in de avond hebben gezongen. Latijnse Vespers, gezongen door het kathedrale koor. Ik was ook helemaal onder de indruk ervan. Dus we gaan even luisteren naar een psalm uit de Vespers van de zondag, van afgelopen zondag.

0: we hebben even geluisterd naar een stukje uit de prachtige gezongen Vespers afgelopen zondag in de kathedraal in Haarlem, de Sint-Bavo. Ja, inmiddels zijn Inge en Els weer gevlogen en zijn hier twee nieuwe teamleden aangeschoven. En zo gaan we nog even, even door deze ochtend. Tegenover mij zitten Christina en Anton. Ja. Welkom.
1: Bedankt.
2: Ja, hallo.
0: Ja, we gaan nog even door met de nabeschouwing. Ja. Bij een goede voetbalwedstrijd is dat ook altijd zo natuurlijk. Nou, dit was geen voetbalwedstrijd.
1: De derde helft.
0: Ja, de derde helft, ja. Maar het was wel een beetje een wedstrijd in de zin van we hebben hard moeten knokken om het allemaal goed te laten verlopen. Wat was jullie indruk? Hoe hebben jullie deze dagen ervaren? Of de zaterdag, want daar waren jullie allebei bij aanwezig natuurlijk. Anton.
1: Ja, prachtige dag. Het is zoveel zegen, zoveel... zoveel devotie. Ik denk dat het een hele mooie dag was. Wel heel mooi weer. En ik heb het zelf een beetje op een andere manier beleefd natuurlijk. Want ik was wel in de mis. Dus daar heb ik zeker wel kunnen bidden. En tijdens de Rosary Rally op het veld heb ik ook nog kunnen biechten. Maar verder was ik vooral bezig met het regelen. En het van hot naar her rennen. En alles proberen in goede banen te leiden. Ja. Daar mijn steentje aan bij te dragen.
0: En dat is gelukt?
1: Nou, volgens mij wel. Het is, ik denk dat, dat er veel complimenten zijn gekomen over onze organisatie. En zelf heb ik maar een heel klein stukje daarvan gedaan natuurlijk. Maar volgens mij liep dat allemaal goed.
0: Ja, ik zag een mooie foto van jullie samen onder een boom.
1: Ja.
0: Met één iemand met een microfoon in de hand. Jij had volgens mij de microfoon en Christina een papiertje. Ja. En jullie waren denk ik de lezing van de kardinaal in het Nederlands aan het inspreken. Klopt dat?
1: Ja. We hadden de tekst al gehad en de vertaling hebben we ook gehad. Ja. Dus in het Nederlands hebben we dat live op radio laten klinken. En we hadden afgesproken iedere keer elkaar af te wisselen. Dus dan hield ik de microfoon voor haar vast. En, en dan was het een beetje gehandeld met al die blaadjes. Maar,
0: het waren gelukkig maar 14 pagina's. Dus
2: ja,
0: dat was goed
2: het
0: overzien.
2: Ging zo.
0: Het was een lange lezing.
2: Ja, en het andere probleem is dat Nederlands een veel tragere taal is dan Engels. Want de kardinaal was klaar met zijn lezing.
0: En jullie zaten
2: we hadden nog
0: spreken.
2: Een pagina. Ja. En we hebben het best snel gelezen.
0: Ja. Ja. Ik heb uiteindelijk, want Yvonne die kwam naar me toe om dat te vertellen. En toen heb ik nog aan de organist, aan Frank, gevraagd van speel nog maar wat langer muziek na de lezing van de kardinaal. Want de Nederlandse versie staat er nog niet helemaal op. Ja. Maar dat is uiteindelijk toch aardig goed gekomen.
2: Het is, ik denk de laatste paar zinnen niet meer voorgelezen. Want ik hoorde ook niet, ik wist niet wat er kwam. Hè. Het is, als je bent in een bubbel of zo als je dat doet. En ik dacht, en ik zei aan de luisteraars, de vertaling is ook op de site op te lezen.
0: Ja, dat is allemaal nog terug te lezen. Wat is jou het meeste bijgebleven, Christina, van de dag?
2: Nou, ik was niet in de mis. Ja, ik was de hele dag in het park.
0: Oké, dagje park. dagje dat klinkt park. Als een fijn dagje.
1: Het was gelukkig mooi weer.
2: Nee, het heeft geregend. Ja, daar heb je niets van gemerkt als je in de kerk was. Het heeft ook geregend en gewaaid.

0: in de kerk was. Het heeft ook geregend en gewaaid. En er waren veel papegaaien in het park. Ja. Hebben jullie gezien?
1: Ja.
0: Heel papegaaien. En we zaten met Inge en met Els. Nou, onze telefoons, ja, die gingen steeds leger aan het worden. En we hadden geen powerbank. Nou, van die...
1: Oké, ja. Die had ik wel in mijn touw gestoken, ja, een powerbank. Ik denk zo, daar gaan ze mee
0: pakken. Ik moet zeggen, dat is echt tegenwoordig echt een...
1: Vertel eens even, want ik hoorde net van Inge van... Want die waren ook in het park, hè? Ja. Op een gegeven moment komt dan die processie aangewandeld. Ja. Hè? Die grote stoet mensen. Hoe heb je dat ervaren in het park?
0: Nou, als onverwacht.
1: Oh, je wist niet wanneer ze kwamen.
2: Help, daar komen ze.
1: De exodus is daar. Ja. Rode Zee doorgetrokken. Ja.
0: Ik keek rechts en zei, die komen nu. Ja. Nou, we waren bezig met spullen aan het klaarzetten voor de Rosie Rally zelf. Dus dat is een beetje onverwacht.
1: Ja.
2: Bijzonder, hè, toch? Zit je daar de hele dag?
1: Ja. Hij komt als een dief in de nacht. Hè? Dat heeft hij wel gezegd. Anton, jij zei dat je bij de mis was. Het was een mis in de oudere vorm van de liturgie, hè, van de Romeinse rites. Voor veel mensen onbekend. Had jij dat ooit eerder meegemaakt?
2: Jawel. Ja. Maar er was een man. Toen we de mis moest gaan beginnen. Toen stond ik buiten te wachten. Ook een klein beetje proberen orde te houden als dat nodig was. En er kwam een man naar mij toe. En hij zei dit is toch de Onze Lieve Vrouwenkerk. Ik zeg, ja, dat klopt. Ja, dat is een prachtige kerk van binnen. En dat was een man van, denk ik, midden 50 ongeveer. Hij zei, ja, ik kom ook wel vaak in de protestante kerk. En ik kom hier en daar. En vandaag kom ik hier naartoe. Ik zei, nou, goede keus. Wist u wel dat er straks een eucharistieviering is? Ja, daar kom ik ook voor. Oké, hartstikke goed.
1: Ja.
2: Hartstikke goed. Ja, en de katholieke kerk vind ik zo mooi. Want er wordt een aanspraak gedaan op alle zintuigen.
1: Ja,
2: ik zei, dat klopt. Dat is wel anders dan bij de protestanten.
1: Ja.
2: En er is, wist u wel dat vandaag een pontificale hoogmis is in de oude, in de Vetus Ordo, in de oude vorm. Nee, wat is dat dan? Nou, daar wat uitleg over gegeven. Ik zeg vandaag extra veel aandacht voor wierook, voor prachtige muziek, voor prachtige gewaden. En dan zult u helemaal voluit meemaken. Ja. Hoezeer de katholieke kerk een aanspraak wil doen op alle zintuigen.
1: Op en top katholiek, hè? Ja. Ja, jij zei, Christine, jij zat in het park. Dus je hebt waarschijnlijk ook wat andere rook dan wierook geroken.
0: Ja.
1: Want er kwamen af en toe wel
0: ook
1: walmen voorbij, hè? Maar we hadden het er net met Inge over van dat contrast is ook wel bijzonder. Hè? Tussen de kerk die daar in volle glorie staat en dan de wereld. Hè? Met haar wereldse verleidingen en verlokkingen.
0: Ja, het is ook als we daar waren. Daar waren er heel veel mensen die aan het rennen waren. Ik dacht dat er een marathon was. Maar ja, blijkbaar is het zo.
1: Elke zaterdag.
0: Altijd zo dat mensen in Amsterdam heel sportief zijn.
2: Ja, maar als je dus in Amsterdam woont en je gaat niet 's ochtends op zaterdag in het Vondelpark hardlopen, ja, dan doe je eigenlijk niet echt mee.
0: Oké.
2: Dan hoor je er niet bij. Dat is wel must.
1: Ja, en de papegaaitjes, zoals ook bekend, die vliegen daar al jaren rond.
2: Halsbandparkiet, groene halsbandparkiet heet het. Ja.
1: Oké. Anton. We zullen niet eindeloos bezig blijven over de Dolomina's. Maar jij vertelde vanmorgen bij de koffie toch nog wel een hele grappige anekdote. Dat ze voor de deur stonden. En dat is blijkbaar een van de mensen die ook in de kerk was. Die kende nog een van die dames die aan het protesteren was buiten.
2: Klopt.
1: Het waren oude studiegenoten. En vertel jij het maar.
2: Nou, inderdaad, die bleken elkaar te kennen. We hadden samen gestudeerd. Dus een dame die buiten stond, die niet meer in de kerk paste tijdens de eucharistieviering. En een van de Dolomina's, die bleken elkaar te kennen. Die hebben samen gestudeerd. En zij vertelde aan mij dat ze hadden dan een kort gesprekje samen van, goh, en wat doe je hier? Nou, die had dan gezegd van, ja, hoezo? Ik ben van pro-choice en ik kom hier demonstreren voor abortus. Dat we en buiken, baas en eigen buik en wat niet. En wat doe jij dan hier? Nou, dan had zij gezegd van, nou, ik ben katholiek en dan kom je de mis vieren.
1: Ja.
2: Oh, nou, en zo ging het dan even verder. En dan uiteindelijk van, ja, hoe lang duurt die mis eigenlijk ongeveer? Ik zei, nou, dit is wel een lange mis. Die gaat wel zeker tot 3 uur duren. Nou, toen zijn ze ook afgetaaid. Ja. Toen zijn ze niet lang meer gebleven. Ja, dat was dan te veel van een offertje.
1: Ja, dus lang leven de lange preken. Ja.
2: Ja, precies.
1: Ja, heel mooi, heel mooi. Ja, nou, ik zei het net ook al tegen Inge en Els van, we zullen hier nog wel heel wat weken over doorpraten. Hè. We zullen ook nog wel

0: keer gaan evalueren hoe het wat volgend jaar nog beter kan, uiteraard. Maar dat is nu niet het moment. Ja, ik denk dat we ontzettend dankbaar kunnen zijn voor deze twee prachtige dagen. Want ook de zondag was nog heel mooi. Ik weet dat kardinaal Eik ook met een grote tevredenheid is teruggegaan naar Rome. Hij was echt doodop zondagavond. Voor hem was het natuurlijk
1: Burke.
0: Ook... Wat zei ik?
1: Eik.
0: Oh ja, Burke. Nee, ik bedoelde uiteraard Burke.
1: Want als nieuws, kanaal Eik gaat de tweede keer naar Rome. Wat zal dat betekenen?
0: Ja, die kwam net terug uit Rome. Sorry, ja, nou. Het waren langer daar. Nee, inderdaad, kardinaal Burke. Dus zondagavond hebben we nog afscheid van hem genomen, uiteraard. Maar hij heeft ons ook echt oprecht bedankt voor deze bijzondere dagen die hem ook hebben geraakt. Dus hij was ook echt onder de indruk. S'avonds met het etentje met de kardinaal haalde hij ook nog wat eigen ervaringen aan van mensen die hij had gesproken. Het viel me ook op dat hij alle namen wist te onthouden. Dus hij wist nog feilloos met wie hij had gesproken en ook hoe deze mensen heten. Een paar momenten die hem ook bijzonder hadden geraakt, zoals bijvoorbeeld het opleggen van het reliek van de heilige Peregrinus. Er was één mevrouw in de kerk, die komt dan uit mijn parochie en die wist dat die reliek werd opgelegd, dus die was daar ook speciaal voor gekomen. Maar ze had de reliekoplegging per ongeluk gemist. Dus een beetje overstuur kwam ze na de reliekoplegging naar me toe van, ja, kan het nog? Ik zeg, nou kom maar mee, we gaan even naar de sacristie. De kardinaal was zich inmiddels aan het omkleden. En toen heeft zij nog persoonlijk die zegen gekregen met het reliek van de heilige Peregrinus. En de kardinaal die haalde dat s'avonds zelf ook nog aan. Hoezeer hij daar ook door geraakt was. Dat die vrouw nog speciaal daarvoor naar kwam. En ook helemaal geëmotioneerd was. Dus het heeft de kardinaal ook echt geraakt. En ik denk dat dat ook een hele mooie conclusie is van deze dagen. Het was niet alleen voor ons prachtig of voor de parochianen of voor de gelovigen. Maar het geheel was mooi. Het was echt de wereldkerk, denk ik dan, zoals die hoort te zijn. Nou, Anton, Christina, dank jullie wel.
2: Ja, graag gedaan.
0: Ja, de uitzending zit er weer op. We gaan zo het Angelus bidden. En alles wat er nog te delen valt over deze prachtige dagen, dat zullen we de komende dagen zeker nog doen via onze website.

U hebt geluisterd naar pastoor Pieter Zimmerman, priester-directeur van Radio Maria Nederland. Elke dinsdagochtend legt hij zijn oor te luisteren bij mensen die betrokken zijn bij Radio Maria.

wel voor het luisteren naar het programma In Gesprek met de Priester-Directeur. Fijn dat we zo in dit programma ook een beetje konden terugblikken op de Rosary Rally in Amsterdam afgelopen zaterdag. En ook natuurlijk een hele mooie dag, zondag, in Haarlem. En te gast waren vandaag Irene en Yvonne en Inge en Els en tenslotte ikzelf en Christina. We gaan zo dadelijk het Angelus bidden om 12 uur, vaste prik. En ook het middaggebed. En dan mag ik u de bladzijdenummers geven van het Groot Getijdenboek. We vieren vandaag het feest van Maria geboorte. De begeleidende tekst daarover vindt u op bladzijde 1406. De hymne vindt u op bladzijde 759, 759 in het Groot Getijdenboek. De antifone vindt u op bladzijde 1408. Daar staat ook de korte schriftlezing en het slotgebed. En de psalmen vindt u op bladzijde 1033. Ook het Klein Getijdenboek kunt u ter hand nemen. Gaat u dan voor de psalmen naar bladzijde 300. Ik wens u alvast veel devotie.

0: De engel des Heeren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heeren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Dat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. We bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door dezelfde Christus, onze Heer.
1: Amen.

0: Bezield en vurig bidden wij, en loven Heer uw heerschappij. Nu het zesde uur gekomen is, geeft ons het kruis getuigenis.
1: Want op dit uur is ons bereid, het hoge heil der zaligheid, is aan het kruis in stille kracht, het offer van het lam gebracht.
0: De middag werd tot duisternis, toen zoveel licht verschenen is. Laat heel ons leven zijn gericht op de genade van dit licht.
1: Aan God de Vader in zijn troon, zij lof en aan zijn enige Zoon, en aan de Geest die troost ons geeft, zij lof die nimmer einde heeft.
0: In luister straalt Maria door haar koninklijke afkomst. Vol eerbied roepen wij haar voorspraak in. Hoezeer is uw wet mij lief, Heer? De hele dag denk ik daaraan.
1: Mijn vijanden overtref ik in wijsheid. Want uw gebod blijft mij bij.
0: Verstandiger ben ik dan zij die mij leerden. Omdat ik aan uw verordening denk.
1: Mijn inzicht is groter dan dat van grijsaards. Omdat ik steeds let op wat gij beveelt.
0: Van slechte wegen weerhoud ik mijn schreden. Om steeds aan uw woord te voldoen.
1: Nooit wijk ik van uw bepalingen af. Want gij hebt mij wijsheid gegeven.
0: Hoe heerlijk smaken mij uw beloften. Als honing zijn ze in mijn mond.
1: Door uw bevelen word ik verstandig. En keer ik mij af van de slechte weg.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Hebt gij uw kudde nu voorgoed verstoten? Mijn God, leidt u dan uw gramschap telkens op.
1: Denk aan uw volk dat gij u hebt verworven, de stammen die gij hebt gekocht als uw bezit. De Sion die gij u als woonplaats hebt gekozen.
0: Richt weer uw schreden naar die eindeloze puinhoop. De vijand heeft al wat daar stond verwoest.
1: Waar wij u zochten, schreeuwen nu uw tegenstanders. En plaatsen er een standaard als trofee.
0: Zoals men met de aks een weg baant door het oerwoud. Zo slaan ze met houweel en bijl uw poorten in.
1: Uw tempel heeft men prijsgegeven aan de vlammen. De woonplaats van uw naam op aarde is ontwijd.
0: Ze zeiden, laat ons alles tot de grond verwoesten. Uw heiligdommen werden platgebrand in heel het land.
1: Wij zien geen tekens meer. Wij hebben geen profeet meer. Geen onzer weet tot hoever dit moet gaan.
0: Hoe lang nog, God, laat gij de vijand schimpen? Laat gij uw naam onteren zonder eind.
1: Waarom grijpt gij niet in met sterke arm? Houdt gij uw handen in uw kleed verborgen?
0: Gij zijt van oudsher onze koning, God, die overal op aarde redding brengt.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gij hebt de zee gespleten door uw almacht, de kop verpletterd van de monsters der rivier.
1: De koppen van Leviathan hebt gij vermorzeld en hem als prooi gegeven aan de dieren der woestijn.
0: Gij hebt de bronnen en de beken doen ontspringen en diepe stromen hebt gij drooggelegd.
1: Aan u behoort de dag en ook de nacht. Gij hebt aan zon en maan een plaats gewezen.
0: De grenzen van de aarde hebt gij vastgesteld. Gij geeft de zomer en de winter elk hun tijd.
1: Bedenk dan, Heer, de vijand lacht om u. Uw naam wordt door een onwijs volk gelasterd.
0: Geef niet uw duiven aan de havikprijs. Vergeet niet achterloos het leven van uw kleine.
1: Maar denk aan uw verbond, de maat is vol. Uit alle holen en spelonken loert de boosheid.
0: Stel het vertrouwen der verdrukte niet teleur. Laat armen en behoeftigen u loven.
1: Rijs op, God, neem uw eigen zaak in handen. Bedenk hoe dwazen u bespotten dag aan dag.
0: Blijf voor de kreten van uw vijanden niet onverschillig. Het tieren van uw tegenstanders houdt niet op.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: In luister straalt Maria door haar koninklijke afkomst.
0: Vol eerbied roepen wij haar voorspraak in.
1: Geprezen zij God de Heer, die hemel en aarde geschapen heeft en die het zo heeft beschikt dat gij de aanvoerder van onze vijanden het hoofd hebt afgeslagen. Zolang er mensen zijn die Gods macht gedenken, zal de herinnering aan uw vertrouwen in God blijven voortleven.
0: Gelukkig de schoot van de Maagd Maria,
1: die de Zoon van de eeuwige Vader gedragen heeft.
0: Laat ons bidden. Heer, schenk genade aan alle die u dienen. Laat het geboortefeest van de Maagd Maria bijdragen tot de vrede en het heil van alle die in haar moederschap de aanvang van de verlossing begroeten. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Een hele goede middag, beste luisteraars. Fijn dat u ook met ons in de studio hier de Rozenkrans wil gaan bidden. Zo mogen we toch ook met elkaar in gebed verbonden zijn. En op de dinsdag overwegen we gewoonlijk de droevige mysteries, maar vandaag hebben we het feest van Maria geboorte en gaan we de blijde mysteries bidden. Ik wens u allen een heel gezegend gebedsmoment. Van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik om oordelen, de levende en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de vrijzins van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God, de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer en de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We gaan bidden voor de intentie van de paus voor de maand september. Bidden we dat we geïnspireerd door Sint Franciscus onze onderlinge afhankelijkheid mogen ervaren met alle schepselen die door God geliefd zijn en liefde en respect verdienen. Wij bidden ook om zegen over Radio Maria, dat de roeping van Radio Maria goed vervuld wordt. We bidden ook uit dankbaarheid voor de vele luisteraars, bidders en weldoeners van Radio Maria. We willen ook bidden om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieus leven. En we willen ook bidden om zegen voor alle mensen van Radio Maria. En even kijken. We bidden ook bidden voor een nichtje wat ziek is en die opnieuw een open been heeft. We bidden om een oplossing voor haar. We bidden voor haar om genezing, dat de Heer haar wil helpen. We bidden ook uit dankbaarheid en dan felicitaties aan onze hemelse moeder. We bidden ook van tweede broertje en zusje, die vandaag hun 63ste verjaardag vieren. Bid om zegen en bescherming in hun nieuwe levensjaar. We overwegen het eerste blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer en de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We gaan het tweede geheim van de Rozenkrans, dat gaan we zo dadelijk overwegen. U mag nu bellen naar de studio voor het doorgeven van uw gebedsintentie. En misschien vindt u het ook fijn om een tientje mee te bidden. Doe de telefoon thuis. Het is niet moeilijk, als u niet weet hoe het werkt, dan leggen we dat heel graag aan u uit. Het telefoonnummer van de live studio is 073-687-2001. Via de WhatsApp is ook de mogelijkheid om een intentie in te zenden. Het nummer is 06-2001-9670.

0: Ja, we gaan het tweede tientje van de Rooskrans samen bidden. Om zegen voor de Nederlandse bisschoppen. Om kracht, genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. We bidden ook om vrede in Oekraïne, het Midden-Oosten en alle andere oorlogsgebieden. Dat alle betrokkenen zich hiervoor mogen inzetten. We bidden uit dankbaarheid voor de mooie dag voor de Rosary Rally en de dag in Haarlem. We bidden ook voor een mevrouw die toch niet kan slapen. We bidden voor haar voor een goede nachtrust, dat ze uitgerust mag wakker worden. We bidden ook voor een echtgenoot die is gevallen, voor een goed herstel. Ook willen we bidden voor veranderingen thuis, waar ze samen uit moeten komen. En we bidden dat ze hier, dat ze samen in goed overleg de veranderingen thuis mogen doorspreken. We willen ook bidden dat iemand dat een onzekerheid over mag gaan. Dat een mevrouw haar zorgen die ze heeft kan loslaten. Dat ze ze durft te loslaten en legt in de handen van onze hemelse moeder. We bidden ook voor een moeilijke situatie die maar blijft aanslepen. We bidden dat Maria de knopen mag ontwarren en wil leiden naar een oplossing. We bidden ook op voorspraak van de heilige Pelagrinus voor een neef die hervallen is aan leverkanker. Bidden dat hij toch mag herstellen. Ook willen we bidden om vrede, om op voorspraak van onze vrouw van vrede voor iemand die lijdt aan leukemie. We bidden ook voor deze persoon om een algeheel herstel. We bidden ook uit dankbaarheid voor een huwelijksverjaardag, 31 jaar. We bidden om zegen over het huwelijk. Ook willen we bidden om het welslagen van een medische ingreep morgen. Dat alles goed mag verlopen. Overwegen wij het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer en de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We gaan het derde geheim van de Rozenkrans, dat gaan we zo dadelijk overwegen. U mag nu bellen en het zou ook heel fijn zijn als u misschien belt, niet alleen voor een intentie, maar misschien ook het derde tientje wil meebidden. Thuis door de telefoon op de radio. Ook dan kunt u een bijdrage leveren aan Radio Maria. Het telefoonnummer dat is 073 687 2001. Alvast dank voor uw belletje.

0: Ja, in dit derde tientje willen wij graag samen gaan bidden. Om kracht en om zegen voor een ernstig zieke vrouw. We bidden ook voor de wereld vrede. We bidden ook uit dankbaarheid voor een 19-jarig huwelijk van een zus en zwager. En we willen bidden om zegen over dit huwelijk. We bidden ook voor een dochter die is gevallen. We bidden voor haar voor een algeheel herstel. En dat de pijn mag overgaan. Ook willen we bidden om zegen over het nieuwe levensjaar van een oudste dochter. Ook is ons gebed gevraagd voor een schoonzoon die bloed moet. Die last heeft van bloedingen. We bidden voor hem die in het ziekenhuis ligt. Voor een algeheel herstel. We willen ook bidden voor de bekering van een petekind. Dat zij de Heer mag leren kennen. Dat ze zich door hem mag laten vinden. We bidden ook voor iemand, voor een dame, een jonge dame, meisje, dat ze snel mag genezen naar lichaam en geest. Ook willen we bidden om zegen voor kinderen en kleinkinderen en dat ze de weg naar de Heer mogen terugvinden, dat ze weer naar de heilige mis willen gaan. We bidden ook voor een beëindiging, voor een spoedige beëindiging van een heidense relatie. En voor bekering bidden wij van hun jongste zoon. We willen ook bidden dat toch een neefje mag slagen die op het ogenblik bezig is met zijn examen. Bidden dat de Heilige Geest hem nabij wil zijn en wil helpen. Als je weleens ook gevraagd dat alles goed mag gaan volgens Gods wil en zijn plan voor iedereen. Overwegen wij het derde droevige we willen vandaag de blijde mysteries. De geboorte van Jezus in een stal te Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij ook anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eren de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We gaan het vierde mysterie, dat gaan we zo dadelijk overwegen, het vierde blijde geheim. Dan mag u nu bellen naar de studio van Radio Maria, als u nog een intentie heeft voor dit vierde tientje. En ook graag wil meebidden thuis door de telefoon op de radio. Het is altijd fijn als er iemand is die wil meebidden. Het nummer van de live studio is 073 687 2001.

We willen graag in dit vierde tientje gaan bidden om roepingen tot het priesterschap. We bidden dat de Heer vele jonge mannen wil roepen en dat ze ook gehoor willen geven aan de roepstem van de Heer. We bidden ook om zegen over een gezin. We bidden ook om wijsheid en inzicht van de Heilige Geest voor iemand. Ook willen we bidden om vrede in alle oorlogsgebieden. Bid ook voor 5 ernstig zieken. Bidden voor hen om kracht en genezing. We bidden ook op voorspraak van de heilige Michaël om rust in het hoofd. Dat de stemmen mogen stil worden. En dat de luisteraar sterker mag worden in haar hoofd. En weer zonder angsten mag gaan leven. Want je werd dus ook gevraagd voor een dochter dat ze aangenomen wordt bij haar sollicitatie. Bid ook uit dankbaarheid en om zegen voor een jarige dienaar. Dat Maria, dat u hem wilt bewaren en uw mantel om hem heen wil slaan. We bidden ook voor

0: een broer. Dat hij de weg naar de Heer mag terugvinden. Overwege het vierde blijde mysterie. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Zorg wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer en de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
0: Dankjewel voor het meebidden van dit vierde tientje. Zo dadelijk dan gaan we het laatste geheim van de Rozenkrans bidden. En u mag bellen voor uw intentie om die door te geven. Het telefoonnummer is 073-687-2001. Ook via WhatsApp kunt u een intentie inzenden

Het nummer is 06-2-001-9670. Alvast dank voor uw belletje.

0: In dit laatste tientje willen we graag samen gaan bidden voor een zieke oom. Dat hij mag herstellen. We bidden ook voor de zielerust van een vader van wie vandaag de uitvaart is. We bidden om kracht en sterkte voor hen die achterblijven. We bidden ook voor een meneer die overweegt of hij priester moet worden. Dat de Heer hem licht wil schenken en wil duidelijk maken wat de weg is die de Heer met hem wil gaan. We bidden ook om een diep geloof in de werkelijke aanwezigheid van Jezus in de Eucharistie. We bidden ook dat voor iemand dat toch het ijzergehalte in het bloed goed mag komen. We bidden ook voor een goed herstel voor een zusje en een neef. Ook willen we bidden om zegen voor de voorbereiding van de kinderen voor de eerste communie en het heilig vormsel, wat weer van start zal gaan in het nieuwe werkjaar. We bidden ook op voorspraak van de heilige Anna en de heilige Antonius voor de verhoring van een speciale intentie. Ook willen we bidden om onderlinge vrede in onze wereld en om eenheid en bekering van de harten. We bidden ook voor familie om een behouden thuiskomst. We bidden ook voor een schoonzusje die in een psychose is geraakt en is opgenomen in een psychiatrische instelling. We bidden voor haar om troost, liefde en genezing. We bidden ook voor alle vrouwen die zwanger zijn, om een goed verloop van de zwangerschap, maar ook voor hen die op het punt staan om te bevallen, dat alles goed mag gaan, om een voorspoedige bevalling. Ook is ons gebed gevraagd voor een vriendin, dat ze goede hulp mag krijgen voor haar lichaam. We bidden op bidden voor al die intenties die we nog meedragen in de stilte van ons hart. Alles waar we God voor willen danken. Al onze zorgen. We nemen het mee in het laatste tientje van de rozenkrans. Als we samen gaan bidden. Jezus wordt in de tempel wedergevonden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degene die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We bidden de litanie van de Heilige Maagd Maria. En u kunt de litanie van Loreto vinden in het gebedenboekje, als u dat heeft, vanaf bladzijde 25. Heer, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons, Christus, en hoor ons.
1: Christus, verhoor ons.
0: God, hemelse Vader,
1: ontferm u over ons.
0: God, Zoon, verlosser van de wereld,
1: ontferm u over ons.
0: God, Heilige Geest,
1: ontferm u over ons.
0: Heilige drievuldigheid, één God,
1: ontferm u over ons.
0: Heilige Maria,
1: bid voor ons.
0: Heilige Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Maagd en Maagden,
1: bid voor ons.
0: Moeder van Christus,
1: bid voor ons.
0: Moeder van de Kerk, bid voor ons. Moeder van Barmhartigheid, bid voor ons. Moeder van de Goddelijke Genade, bid voor ons. Moeder van de Hoop, bid voor ons. Allerreinste Moeder, bid voor ons. Zeerkuise Moeder, bid voor ons. Maagdelijke Moeder, bid voor ons. Onbevlekte Moeder, bid voor ons. Beminnelijke Moeder, bid voor ons. Bewonderenswaardige Moeder, bid voor ons. Moeder van de Goede Raad,
1: bid voor ons.
0: Moeder van de Schepper,
1: bid voor ons.
0: Moeder van de Zaligmaker,
1: bid voor ons.
0: Allervoorzichtigste Maagd,
1: bid voor ons.
0: Eerwaardige Maagd,
1: bid voor ons.
0: Lofwaardige Maagd,
1: bid voor ons.
0: Machtige Maagd,
1: bid voor ons.
0: Goede Tieren Maagd,
1: bid voor ons.
0: Getrouwe Maagd,
1: bid voor ons.
0: Spiegel van gerechtigheid,
1: Bid voor ons.
0: Zetel van wijsheid.
1: Bid voor ons.
0: Oorzaak van onze blijdschap.
1: Bid voor ons.
0: Geestelijk vat.
1: Bid voor ons.
0: Eerwaardig vat.
1: Bid voor ons.
0: Heerlijk vat van Gods vrucht.
1: Bid voor ons.
0: Mystieke roos.
1: Bid voor ons.
0: Toren van David.
1: Bid voor ons.
0: Ivoren toren.
1: Bid voor ons.
0: Gouden huis.
1: Bid voor ons.
0: Ark van het verbond.
1: Bid voor ons.
0: Deur van de hemel.
1: Bid voor ons.
0: Morgenster.
1: Bid voor ons.
0: Heil van de zieken.
1: Bid voor ons.
0: Toevlucht van de zondaars.
1: Bid voor ons.
0: Troost van de migranten.
1: Bid voor ons.
0: Troosteres van de bedroefden.
1: Bid voor ons.
0: Hulp van de christenen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de engelen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de aartsvaders.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de profeten.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de apostelen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de martelaren.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de belijders.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de maagden.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de heiligen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin zonder erfs met ontvangen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin in de hemel opgenomen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de heilige rozenkrans.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de vrede.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van het gezin.
1: Bid voor ons.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Spaar ons, Heer.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Verhoor ons, Heer.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Ontferm u over ons.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer onze God, neem ons leven in bescherming en wees te allen tijden ons behoud. Help ons, op voorspraak van de Heilige Maria, altijd maagd, in de noden van dit ogenblik. En laat ons eens ervaren wat de eeuwige vreugde is, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Dankjewel u allen thuis voor het meebidden van het rozenhoedje. Dank dat we zo samen in gebed verenigd mochten zijn en met en voor elkaar mochten bidden. Ja, het is altijd fijn om samen te bidden. En ik ga u ook nog vertellen wat u kunt beluisteren deze namiddag bij Radio Maria. Nou, als u blijft luisteren, zo dadelijk om 1:15. Nee, het is vandaag dinsdag, dus om 1:30. Dan kunt u luisteren naar De Onbekende Tochtgenoot. En die wordt voorgelezen door Anton, onze eigen medewerker van Radio Maria. Het boek is geschreven door Miek Dorrestein. Het past ook wel in het jaar van de heilige Franciscus, want daar gaat het boek over. Dan om 14:00 is het programma De Katholieke Agenda. Om 15:00 dan bidden wij de rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid. Om 16:30 is Emmausgangers met Joop van der Elst. Hij is gesprek met... Hij is in gesprek met Raymond Hassoul. En ze spreken over Zo leefde Jezus vanaf de intocht tot de opstanding. Dan kunt u om 16:30 luisteren naar Pater Bots. Om 17:00 dan kunt u de rozenkrans meebidden. 17:30 kunt u de vespers meebidden. Om 18:00 het Angelus. En om 17:05 is er de luistertip uit het archief met Pater Jan Meus. En hij spreekt over Maria geboorte. Dan is om 7:00 vanuit de Christus Koninkerk in Veldhoven de heilige mis. En de celebrant is pastoor Frank As. Om 8:00, vanaf 8:00 kunt u luisteren naar programma's die wij eerder deze dag hebben uitgezonden. Het is om 8:00 de heilige van de dag. Om 8:30 het gesprek met onze priesterdirecteur. Vandaag een terugblik op het voorbije weekend met de Rosary Rally en de dag in Haarlem. Om 9:30 is Pater Bots. Om 10:00 kunt u de complete meebidden. En om 9:15 is het iconenkwartier met Geert en Angelique Huustegen. En het gaat natuurlijk over de geboorte van de Moeder Gods. Om 10:45 is de herhaling van het programma Emmausgangers. Ik wens u een hele mooie namiddag. Natuurlijk kunt u nu nog luisteren naar muziek tot 1:15.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Speciaal tijdens de zomerprogrammering lezen wij u voor uit het boek De Onbekende Tochtgenoot van Miek Dorrestein. In dit reisverhaal maken vader Dijkstra, zijn zoon Rob en dochter Sanne en Sannes vriendin Eefje een voettocht met als begin en eindpunt Assisi, genoemd naar Franciscus van Assisi. En wie zou nou toch die onbekende reisgenoot zijn?

Het slot van het liedje was dat pa, Eefje en Sanne de banken 1, 2 en 3 in beslag namen en aan de andere kant het Belgische dametje beneden en Rob bovenin. Ze kropen er meteen maar in, want dan kon je tenminste lang uit liggen. Hun kleren hielden ze maar aan, want er was gewoon geen plaats om ze ergens neer te leggen. Maar toen Rob eens naar beneden gluurde, zag hij overal gekronkel onder de dekens en verschenen er blote armen en een of ander kledingstuk dat onder het kussen werd gefrommeld of aan het voeteneind gedeponeerd. Het Belgische dametje lag met gesloten ogen onder een tot haar kin opgetrokken deken. Sliep ze al? Waar kan ik zonder gevaar mijn bril leggen? Vroeg Eefje. Naast je hoofd zit een netje, wist Sanne. Heb je het gehoord, pa? Informeerde Rob. Daar kun je ook je gebit kwijt. Ja, en je gehoorapparaat en je steunzolen, zei Sanne. En uw haarstukje, vulde Eefje aan. Houden jullie je oude sloffen voor de gek? Gromde pa. Kopperdicht en slapen. Ik had me die slaapcoupés heel wat comfortabeler voorgesteld, mopperde Sanne heen en weer draaiend. Het lijkt wel veevervoer. Dat was natuurlijk het sein tot het produceren van allerlei dierengeluiden. Geknor, gekakel, geloei, gehinnik. Hou op, beval pa. Die mevrouw trekt dadelijk aan de noodrem om jullie uit de trein te laten zetten. Bij een volgend station werd de deur opengeschoven en kwam de laatste reiziger binnen. Meteen porde Eefje verrukt in het bed boven haar hoofd en draaide Sanne zich vlug op haar zij om de nieuwe aanwinst te bekijken. Een Italiaan. Een jonge, knappe Italiaan met zwart haar en bruine ogen die meteen verleidelijk naar de meisjes lonkte. Of dachten ze dat maar? Die gieten liggen gelijk in katzwijm, dacht Rob minachtend. Hij en pa gaven elkaar een knipoog. De Italiaan schoof in het middelste bed en zolang het licht aan was, bleven Eefje en Sanne hem giechelend begluren. Maar toen werd het donker en rustig. De trein raasde voort in de nacht en wiegde hen allemaal in slaap. De volgende morgen zagen ze nog een klein stukje van de Zwitserse Alpen. Hoge bergen, woest en ruig met af en toe schuimende watervallen die wit oplichten tussen de grauwe rotsen. Vol bewondering stonden ze alle vier in de smalle doorgang te kijken. Alleen moesten Sanne en Eefje af en toe omgluren naar de Italiaanse jongeman die breeduit in de coupé zat te lezen. Ik wou dat ik wat Italiaans kende, zei Sanne smachtend. Ik kan wel tot 10 tellen in het Italiaans, zei Rob trots. Ja, daar kom je een heel eind mee als je een gesprek wil voeren, spotte Eefje en toen lachten ze hem samen uit. Rob deed of hij het niet zag, maar hij kon die meiden wel villen. Na de Alpen kwam er een saai, vlak stuk met veel groene velden. In Milaan moesten ze weer overstappen. Het was een enorm groot station waar ze even wat verloren om zich heen stonden te kijken. Hoe weet je nou welke trein we moeten hebben? Zei Sanne zenuwachtig. Alles is hier in het Italiaans. Maar haar vader ontdekte al gauw een aankondigingsbord en stevende erop af. Als een kluitje bange kuikens liepen ze achter hem aan. Blijf bij ons hoor, vermaande Sanne haar broer, terwijl ze hem bij de arm greep. Ik snap er niks van, zei Eefje meeturend. Onze borden zijn veel duidelijker. We komen er wel uit, stelde pa haar gerust. We hebben in elk geval een half uur de tijd. Oh, ik zie het al. We moeten op perron 1, 2 zijn. Mooi, dat weten we. En nu gaan we eerst ontbijten. Het is 7:15 en ik rammel van de honger. 7:15? Ze hadden geen idee van de tijd. Dus al die mensen die hier zo jachterig naar de diverse perrons liepen, waren op weg naar hun werk. En zij zelf op vakantie.
Het feestelijke gevoel kwam weer terug. Ze vonden een plaatsje op een bank en aten hun laatste Hollandse boterhammen op. Maar toch klopte er iets niet. Hoe kan een trein nou op 2 perrons aankomen? Zei Sanne, nadat ze al een hele poos hadden lopen wachten. Hij moet zo langzaamaan komen. Maar waar? Ongerust tuurden ze allemaal in de rijrichting, niets te zien. De treinen zullen hier ook wel eens vertraging hebben, meende pa. Maar toch ging hij nog eens naar het bord kijken. En toen wenkte hij hen. Vlug, vlug, we moeten op perron 14 zijn. Ik heb verkeerd gekeken. Opschieten, we hebben nog 5 minuten. O, lieve hemel, ze zetten het op een rennen, zigzagden tussen andere passagiers door, duwden ze opzij. Weg, mens, ga toch aan de kant. We moeten de trein halen. Eefje huilde bijna. Sanne was woedend en Rob maaide met zijn armen om zich heen. Perron 14. Ongeveer het laatste. Ze haalden het op het nippertje. De deuren zoefden dicht achter de laatste. Hijgend en lachend knikten ze elkaar aan. Zo buiten adem dat er voorlopig geen woord uitkwam. De trein was behoorlijk vol, maar toch vonden ze nog een plaatsje bij elkaar. De rugzakken in het net en toen konden ze uitpuffen. Hoe kon je zo stom zijn, pa? Verweet Sanne haar vader. Ja, het was stom, gaf hij volmondig toe. Die 1-2 was eerste en tweede klas. Ik had onder binario moeten kijken, dat betekent perron. Nou, dat zal me dus niet meer overkomen. De trein naar Florence of Firenze, op zijn Italiaans, was een deftige trein. Ze kregen zomaar voor niks een drankje aangeboden en een grappig doosje met wat snoepjes. Wat een service. Waar blijven de bergen, pa? Vroeg Rob, die bij het raam zat. Dit vind ik maar een saai stuk. Net zo vlak als Nederland en alleen maar velden met allerlei soorten koren. Nou, zulke boerderij als hier zul je bij ons niet tegenkomen, zei Eefje. Het lijken wel oude vestingen. Ze passeerden Parma, Modena en toen werd het landschap langzaamaan hobbelig tot ze weer door hoog berglandschap reden. Maar heel anders dan in Zwitserland. Het was minder stoer en dreigend, meer bebouwd en groen. Kortom, het zag er veel vriendelijker uit. Maar een nadeel was dat ze nu ook vaker door tunnels reden en dus helemaal niets zagen. In Florence was het weer overstappen. Het was rond 11 uur en het stadion leek wel een mierenhoop. Mensen sjouwden rond met of zonder bagage, botsten tegen elkaar, fluitjes snerpten, treinen reden af en aan. Een mannenstem riep de vertrektijden om en boven alles uit klonk het getimmer en snerpend gezaag van een paar arbeiders die iets aan het repareren waren. Ik word hier stapelgek, riep Sanne. Hoe lang moeten we op de volgende trein wachten? Een uur, schreeuwde haar vader terug. Ik stel voor om de stad in te gaan om iets te drinken. Hebben jullie daar ook zin in? De kinderen knikten. Alsjeblieft. Als ganzen op een rij sjokten ze achter pa aan het station uit. Maar buiten op het plein was het nauwelijks minder druk. Auto's, bussen, scooters krioelden door elkaar. Pa telde zijn reisgenoten. Ze waren er nog, alle drie. Hielden zich aan elkaar vast. Doodsbang in de vreemde stad verloren te raken. Hij grinnikte in zichzelf. De helden. Zijn jullie er klaar voor? Riep hij vrolijk. Vooruit dan maar. Andiamo. Ze stortten zich met mannenmoed in de verkeerschaos. In een zijstraat vonden ze een restaurantje. Hehe. Met een diepe zucht van opluchting lieten ze alle vier de rugzakken van hun schouders glijden en blokkeerden meteen de toegang voor andere bezoekers. De ober wees verontwaardigd. Weg met die dingen. Ja, ja, man, kalm aan maar, suste Sanne hem.
We moeten er nog aan wennen. We lopen thuis nooit met zo'n pukkel op onze rug, als je dat soms dacht. Jammer dat de tijd te kort is om de stad te bekijken, zei pa. Florence is beroemd om zijn kunstschatten en zijn prachtige oude gebouwen. De kathedraal, de Ponte Vecchio, eigenlijk moet je dat gezien hebben. Op de terugweg, stelde Sanne voor. Ze had niet veel zin om rond te slenteren. Het is nou veel te heet. Hoeveel graden zou het zijn? Minstens 30. En toen we vertrokken uit Holland was het 18, zei Eefje. 12 graden verschil. Ze veegde verwoed haar gezicht en hals droog. Een goed idee, knikte pa. Op de terugweg trekken we er een dag voor uit. En laten we hier dan meteen maar wat eten bestellen, want als we in Assisi aankomen is het siesta. Dan ligt iedereen voor pampers en zijn alle zaken dicht. Aan het laatste stuk Florence-Assisi leek geen eind te komen. Ze waren de lange reis beu. Bovendien zag je niet veel, omdat er langs de spoorweg hoge struiken stonden en ze ook door veel tunnels reden. Maar toen zagen ze plotseling een groot meer.

U luisterde naar een voorlezing uit De Onbekende Tochtgenoot, uitgegeven door uitgeverij De Klein. Het reisgezelschap ontdekt tijdens de tocht door Umbrië veel over Franciscus van Assisi, die er ruim 700 jaar geleden gewoond en geleefd heeft. En weet u het al, wie het is? De onbekende reisgenoot?

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Hebt u behoefte aan verdieping, ontmoeting met geloofsgenoten of een retraite? In de katholieke agenda bespreekt Radio Maria activiteiten die de komende tijd op stapel staan.
2: Van harte welkom hier bij de katholieke agenda. Ja, en u zult wel denken, hè? Dat is toch altijd op de woensdag om 21:15? Nou, dat was inderdaad het geval in de voorgaande seizoenen. Daar hadden we elke week op de woensdag om 21:15 een kort programma, de katholieke agenda, om u inderdaad zo eens wat activiteiten aan de hand te doen, die te bespreken. Maar we hebben voor dit seizoen eigenlijk een verandering aangebracht. Om de week, dus niet iedere week, maar om de week willen wij een wat uitgebreider programma aanbieden waarin ook gewoon activiteiten worden aangekondigd. Misschien wat korte gesprekjes, nou, in ieder geval iets uitgebreider. En het betekent natuurlijk ook dat het voor een iets langere periode is als het om de week is. En de tijd dat het programma dus wordt uitgezonden is ook veranderd, is verhuisd naar de dinsdagmiddag om 14:00. Vandaag, 8 september, is dan eigenlijk de eerste keer. En de volgende is op 22 september. Want dat is namelijk, als je een week overslaat, dan duurt het even voordat de volgende er weer is. Ja, en dan, ik val maar meteen met de deur in huis, is het zo dat deze allereerste keer ons een beetje heeft overvallen. We wisten dat hij eraan zat te komen. En tegelijkertijd, we hebben net het afgelopen weekend natuurlijk onze handen meer dan vol gehad aan de Rosary Rally en ook de prachtige dag in Haarlem. En dan is aan het begin van zo'n seizoen, dan komt ineens toch wel alles samen. En Mariska, met wie ik natuurlijk altijd de katholieke agenda doe, die heeft dat ook even niet helemaal helder gehad. En dat betekent dat deze eerste uitzending een proefje is, zullen we maar zeggen. Dus ik ga u absoluut het een en ander vertellen over een aantal activiteiten. Zo direct hopelijk ook nog een kort gesprekje dat is dan onze eigen Antoon, over een activiteit in zijn parochie die ze net deze week volgens mij ook opstarten. En zo komen we natuurlijk absoluut een heel eind. Maar nogmaals, het is een voorproefje van wat het moet gaan worden. Ja, en goed, de katholieke agenda ook misschien goed om nog eens te vermelden. Waarom doen we dat? Natuurlijk om u heel concrete activiteiten aan te reiken. En het zou natuurlijk prachtig zijn, en ik hoop dat dat ook gebeurt, dat bij dat wat we noemen er wel eens wat bij zit waarvan u denkt, oh ja, daar ga ik naartoe, of dat vind ik mooi, of ik raad het aan mijn vrienden, aan familie. En dat op die manier ook de mensen die hun activiteiten in elke activiteiten zetten of laten zetten, terug horen dat ze via Radio Maria die activiteit op het spoor gekomen zijn. Dat is één. Het andere aspect is natuurlijk dat door al die activiteiten te noemen en te verwijzen naar vooral rkactiviteiten.nl, waar wij ook wel de meeste activiteiten uit putten, te laten zien dat Katholiek Nederland, en soms ook net even over de grens in België, dat het levend is, levendig, maar ook levend. Een levende geloofspraktijk in allerlei hoeken eigenlijk van ons land, en net even over de grens, waar dus van alles te doen is. Echt, je kunt het bijna zo gek niet bedenken. Zoveel verschillende soorten activiteiten zijn er ook. Nou, we hebben natuurlijk voor de vakantie vooral ook ingezoomd op activiteiten die allemaal in de zomer plaatsvonden en die misschien ook wel wat langer waren. Dus retraites, pelgrimstochten, reizen naar Lourdes en zo. Maar ook dat gaat door. En ja, je ziet bijvoorbeeld, ik had het even moeten tellen misschien. Misschien lukt dat direct tijdens de muziek. Dat in de maand september, waarin natuurlijk alles weer opstart, er echt een heel groot aanbod is van nogmaals een hele grote diversiteit aan activiteit. En dat is bemoedigend om te zien. Hopelijk ook voor u als luisteraar om inderdaad dat te horen en wellicht ook zelf te bekijken bij elke activiteiten. En tegelijkertijd denk ik is het ook goed dat we daarbij altijd opnoemen dat er gebed nodig is om deze momenten echt momenten van genade te laten zijn voor hen die daarbij aanwezig zijn, voor hen die het organiseren. Dat het bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, in een parochie of in een bepaalde gemeenschap wellicht ook nog een bredere uitstraling mag hebben om om mensen, want daar gaat het uiteindelijk ook om, om mensen dichter bij Maria, door Maria sowieso, maar ook dichter bij Christus te brengen. Dat is eigenlijk ook het mooie hieraan, aan elke activiteiten, dat het dus steeds weer, het groeit, er komen steeds nieuwe activiteiten bij. En misschien dat u wel vaker naar dit programma hebt geluisterd op de woensdag. En zelf in uw parochie, in uw gemeenschap, met misschien een gebedsgroep of een ander soort groep dingen organiseert. En het graag ook vermeld zou zien worden bij elke activiteit. Nou, dat kan natuurlijk. En het kan vrij simpel door bijvoorbeeld contact op te nemen via info@erkaactiviteiten.nl. Dan kunt u ook degene die deze lijst bijhoudt, afspreken hoe u misschien ook zelf de activiteit erin zet. En ook hoe u dus daar op die manier gewoon wat reclame voor kan laten maken. Want dat is het in feite ook. Zouden wij hier in het programma eigenlijk ook nog een oproep willen plaatsen. Die gaan we ook nog wel herhalen. Is als u nou zegt, ik zou daar best kort iets over willen vertellen in het programma. Iets wat u wat binnenkort of zeg maar binnen nu en een week of 3-4 plaatsvindt. Ik zou daar best iets over willen vertellen op de radio. Nou, ik zou zeggen, belt u dan tijdens de muziek in dit programma naar de live studio. Want dan kunt u dat gewoon op de radio zelf vertellen. Dus misschien zit er wel een mooie bijeenkomst bij van een gebedsgroep. Of heeft u binnenkort een eerste avond van een cursus waar nog meer mensen welkom bij ze zijn. Weet u van een mooie bedevaart die mensen misschien niet zo goed kennen? Nou, ik noem zomaar wat dingen op. En u zegt, dat verdient extra aandacht. Nogmaals, dan zou ik zeggen, belt u tijdens de muziek hier live naar de live studio om dat op de radio te vertellen. Het nummer, dat kan ik geven. Dat is hetzelfde nummer als wanneer u tijdens de Rozenkrans bijvoorbeeld belt om uw intentie door te geven. En daar is het nummer dus van 073 687-2001. En ik zal het zo direct nog een keer herhalen voordat we muziek gaan spelen. Maar ik wilde eerst in ieder geval een paar activiteiten alvast onder uw aandacht brengen. En sommige zijn al wel een beetje snel. Maar goed, we zitten zo aan het begin van het seizoen. We moeten er een beetje allemaal in komen. En we dachten van, dat is toch mooi om die ook te vermelden. En dan begin ik met met twee activiteiten. Twee mooie dingen die zaterdag aanstaande in ieder geval al voor u beschikbaar zijn. En dat is een prachtige iconen-expositie door het iconenatelier van Geert Huustegen. En de naam die moet u bekend klinken, want Geert en Angelique Huustegen verzorgen natuurlijk het iconenprogramma altijd hier bij Radio Maria. Het iconenkwartiertje op de Dat is vandaag geweest op de dinsdagochtend. Zij houden op zaterdag 12 en zondag 13 september in de Sint-Martinuskerk in Voorburg een bijzondere expositie rondom de eeuwenoude kunst van de icoon. Nou, zo'n expositie met werken van bekende Nederlandse iconenschilder Geert Huustegen zelf natuurlijk, maar aangevuld met een selectie van antieke en hedendaagse iconen. Het is zowel op zaterdag als zondag. Op de zaterdag dan kunt u tussen 10 en 5 daar naartoe, naar die iconen expositie. En op de zondag tussen 11:15 en 16:00. In dus die Sint-Martinuskerk Oosteinde 56. Nou, Geert Huustegen zal ook een lezing verzorgen om 12:00 tot ongeveer 12:45 over iconografie, over de betekenis van iconen en de inspiratie achter zijn werk. Nou, aansluitend is er een soort tussen kunst en kitsch. Dus bezoekers kunnen ook hun eigen iconen die zij thuis hebben meenemen voor een beoordeling en taxatie. Nou, dat moet een of twee dagen vol inspiratie worden en ook bewondering natuurlijk. Hier staat het ook een dag vol kunst, geschiedenis en spiritualiteit. Ja, daar zal Geert Huustegen zelf veel meer nog over vertellen wat iconen eigenlijk allemaal inhouden en dat het ook niet zomaar schilderijtjes zijn. Dus nogmaals, op zaterdag 12 en zondag 13 september aankomend weekend, op de zaterdag tussen 10 en 12 en op de zondag tussen 11:15 en 16:00 de expositie in de Martinuskerk in Oost aan de Oosteinde 56 in Voorburg. Ik weet niet of ik dat net en duidelijk heb gezegd trouwens. De Martinuskerk, het adres is Oosteinde 56 en de plaats is Voorburg. En er is ook een lezing dus bij om 12:00. U kunt dit terugvinden in de activiteitenlijst Erke Activiteiten. En dan kunt u ook doorklikken naar Atelier Huustegen, waarop sowieso natuurlijk heel veel ook al verteld staat. Dan kunt u ook rondneuzen op de website zelf. Maar ik zou zeggen, de expositie zelf is natuurlijk mooi en ook heel leuk om wellicht met een eigen icoon die u misschien ooit heeft gekregen of gekocht of te laten taxeren en te laten beoordelen bij het tussen kunst en kitsch uurtje. Nou, mooie activiteit. Een andere activiteit die ook zaterdag 12 september is, maar dan hier in Den Bosch. Dat is de open kloostertuin van het stadsklooster San Damiano. Nou, u weet het, we hebben deze maanden ook extra aandacht voor de Franciscanen. We zijn bezig met de Franciscusmaanden, noemen wij dat eventjes in ons eigen, ja, als werktitel hier bij Radio Maria. Er komen dus diverse programma's voorbij, zoals aanstaande donderdag het eerste Franciscusuur. En de Franciscanen die hier dus in het stadsklooster verblijven, excuus, die houden een klooster, open kloostertuin. En er is een rondleiding en die zal starten om 16:00 'smiddags. En daarvoor om 15:00 komt de Capella Duces zingen in de kloosterkerk. Het stadsklooster ligt dus in Den Bosch, in de stad Den Bosch, aan de Van der Doesten Willem Wassingel 12 in 's-Hertogenbosch. En de ingang van de grote tuin, die ziet u vanzelf, want er staat een grote vlag, of er hangt een grote vlag uit. Dat is zaterdag 12 september. En dat komt natuurlijk, eigenlijk ook wel logisch, omdat het dan ook Open Monumentendag is. En Die Open Monumentendag, daar doen ook heel veel kerken en kloosters en gemeenschappen aan mee. En de tijd dat de tuin open is, ik zei net de rondleiding is om 16:00, maar de tuin is al open tussen 16:50. En dan zijn er eigenlijk ook momenten dat er rondleidingen zijn. En de laatste rondleiding, ik las het niet goed, de laatste rondleiding die start om 16:00, ik moet het goed zeggen. Dus de hele dag eigenlijk, tussen 16:50 kunt u daar terecht. Wilt u meer weten over het Stadsklooster voordat u er naartoe gaat? Dan hebben zij gewoon ook een website. www.stadsklooster-san-damiano.nl. Dus allemaal achter elkaar geschreven. Stadsklooster-san-damiano.nl. Daar vindt u ook nog meer informatie. Nou, nogmaals, van de douche, de Willebrandsingel, vlakbij station. Het is, ik denk geen 10 minuten lopen vanaf het station in Den Bosch. En dan bent u dus daar bij het Stadsklooster. Heel makkelijk te vinden. Ik ga nu muziek draaien en een slokje water drinken, zoals u hoort. Is dat even nodig. Maar mocht u dus iets willen vertellen over een aankomende activiteit waar u zelf of bij betrokken bent of naartoe gaat, voel u vrij om te bellen tijdens de muziek naar de live studio om dat kort toe te lichten. Het nummer is 073 687 2001.

0: het lied dat het jubeljaar heeft begeleid. En dat dus Pelgrims van Hoop heette Vlam van Liefde. Dat was het lied. Ja, hier bezig dus met de katholieke agenda. Vernieuwde uitvoering om in wat meer tijd, ook wat meer ruimte te nemen, om te kunnen vertellen over een aantal activiteiten die natuurlijk in het land, soms ook zelfs in België, plaatsvinden. En nou, hier is aangeschoven Antoon. Hartstikke leuk, Antoon. Dag dat je even bij me komt buurten.
1: Ja. Leuk, dankjewel.
0: Hè? Ja, we zitten veel in de studio vandaag.
1: Ja, klopt.
0: Met,
1: mooi
0: maar,
1: toch?
0: Nou, ik heb net al aan het begin gezegd, een beetje een nieuwe vorm van het programma Katholieke Agenda. Ja. Dat we wat meer tijd hebben om sommige activiteiten ook toe te lichten.
1: Iets meer uit te lichten, hè?
0: Ja. Iets meer
1: aandacht
0: lichten.
1: Aan te geven.
0: Klopt.
1: Goed is dat,
0: en,
1: ja.
0: En ook eigenlijk luisteraars zelf deel te laten nemen, als het ware. Als ze zelf iets kunnen vertellen ook over een activiteit die ze of mee organiseren. Of waarvan ze eigenlijk zeggen, joh, dat is zo mooi, daar moet je naartoe komen.
1: Ja, zorg dat je erbij bent.
0: Zorg
1: ja,
0: dat
1: precies.
0: je erbij bent. Nou, en jij valt in beide categorieën volgens mij. Want je bent mede-organisator.
1: Ja.
0: En je wil dus, neem ik aan, ook heel veel mensen uitnodigen voor iets wat in jullie parochie nieuw is.
1: Ja, vanavond. Dus
0: dat
1: is al heel erg kort dag. Dus vanavond is de eerste avond, 7:45... In het leerhuis, dat is bij de Gerardus Majella parochie in Utrecht, bij de broeders van Sint-Jan. En het is eigenlijk zo, dat is een leeskring. En dat heet Leeskring Nieuwe Evangelisatie. En dat gaat over het boek Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie. Dat is een boek onder redactie van Mirjam Spruit van het Centrum voor Parochie Spiritualiteit. Ja, en dat boekje zat ik te lezen, dat is al even geleden. En ja, ik kreeg rode oortjes van opwinding. Echt zo'n feest van herkenning. En van, oh wauw, dat ik er nu pas op het spoor kom. En we hebben het boek ook voorgelezen trouwens op Radio Maria. Die wordt nu ook herhaald. Nu in de weekenden bij het programma Wij Lezen Voor. Ja, en dan gaan we eigenlijk dat stoeien met dat boek, zeg maar. We gaan lezen, we gaan bespreken, reflecteren, bidden ook zeker. Getuigen van hoe geef je nu handen en voeten aan een nieuwe evangelisatie. Dat is eigenlijk wat centraal staat.
0: En kun jij vatten in een paar zinnen, waarom was je er dan zo door gegrepen? Of waarom ben je er zo enthousiast van?
1: Ja, toch de herkenning, denk ik, van waar het om draait in onze kerk. Namelijk dat de kerk bestaansrecht heeft door het evangeliseren. Juist doordat de kerk altijd heeft geëvangeliseerd, bestaat de kerk nog steeds.
0: Ja,
1: denk ik dat dat zeker meespeelt. Het verlangen om te evangeliseren, het verlangen om het evangelie te verkondigen.
0: Mm-hmm.
1: En om te vertellen over Jezus. Dat verlangen, dat herkende ik heel erg in dat boek.
0: Ja.
1: Nou, het is een compendium, dat wil zeggen een soort bloemlezing van wat pausen hebben geroepen over evangelisatie, eigenlijk vanaf het Tweede Vaticaans Concilie.
0: Ja.
1: Daarna Paulus de VI en zo verder, Paus Johannes Paulus de II.
0: Ja, tuurlijk.
1: En dat is heel mooi om een soort rode lijn daarin te ontdekken, waarin je ziet dat de ene paus voortborduurt of voortbouwt op het denken en schrijven van de paus daarvoor.
0: Ja, ja.
1: Dat is heel opvallend, hè?
0: Ja.
1: Want op een gegeven moment komt Paus Johannes Paulus II met een nieuwe term die tot dan toe nog niet bestond. Dus door hem in het leven geroepen. Nieuwe evangelisatie.
0: Herevangelisatie zelfs?
1: Nee, nieuwe evangelisatie.
0: Dat is het, ja. Nieuwe evangelisatie.
1: Dat heeft hij dan ook de tijd voor genomen om uit te leggen van wat bedoelt hij daar nou mee? Wat is dat dan, die nieuwe evangelisatie? Nou, hoe verhoudt zich dat tot überhaupt evangelisatie? Ja, dat begint ook bij de vraag, wie is Jezus?
0: Mm-hmm.
1: Dus en dan was het geloof ik ook Paus Johannes Paulus II die opriep tot een instituut voor de nieuwe evangelisatie. Dus, en sindsdien is dat door Paus Benedictus XVI opgepakt om inderdaad een instituut, een pauselijk instituut op te richten voor de nieuwe evangelisatie. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. En zo zie je dat het steeds voortborduurt daarop. Ja, ja, en dat ze elkaar aanvullen, dat ze elkaar toch iedere keer ook weer met nieuwe inzichten komen. En dat die rode draad is heel mooi zichtbaar in dit boekje, leuk, Compendium van de Nieuwe Evangelisatie.
0: Ja, en nou, dat wordt dan besproken. Maar voor wie is dit dan bestemd? Wie gaat, het is vanavond de eerste avond, er zijn meer avonden. Is het een soort cursus of is het een vrije inloop? Of hoe moet ik dat zien?
1: Nou, het is niet echt een cursus. Het is een leeskring, hebben we het genoemd. Omdat we namelijk samen gaan stoeien met het boek. Maar ook van wat betekent dat nu voor mij? Wat betekent dat nu voor mij als deel van de parochie? Mm-hmm. He, dus wat betekent het ook voor de parochie? En hoe kunnen we dan daar handen en voeten aan geven? Dus een verleiding kan zijn. Afgelopen zondag zat er ook in de kerk. En ik keek rond en ik zag, dus er komen best aardig wat mensen in de Gerardus Majella. Maar in sommige banken zaten maar 2 mensen. En dan denk je van, nou, er kunnen nog veel meer mensen bij. En dat is natuurlijk ook waar. Maar het kan ook een verleiding zijn om te denken in termen van evangelisatie. Van, wij moeten mensen naar de kerk halen. En dat is, dat is niet onwaar, maar daar begint het niet mee.
0: Nee, nee.
1: Het begint toch met Jezus leren kennen. En met de uitnodiging om leerling te worden van Jezus. Ja. En dat is denk ik cruciaal.
0: Ja, want uiteindelijk toch, ik bedoel, waarom wil je mensen over Christus vertellen? Omdat hij ook voor hen is gestorven.
1: Exact.
0: En verrezen. Ja. En daar gaat het natuurlijk om. Ja. Dat je die rijkdom en die genade wil je hen ook daarin laten delen.
1: Ja. En zo is het ook dat, ik weet even niet welke paus dit heeft gezegd. Ik meen paus Benedictus de 16e. Evangelisatie begint bij Jezus leren kennen, begint bij leerling te worden van Jezus. Maar als je eenmaal evangelisatie hebt ontvangen, dan leidt dat ook weer tot nieuwe evangelisatie.
0: Ja.
1: Dus
0: ja,
1: je kunt bijna niet Jezus leren kennen en dat voor jezelf houden.
0: Nee, dat is waar.
1: Ja,
0: nee,
1: en wat hij ook zei, dat wilde ik eigenlijk zeggen. Dat ook, de kerk moet ook geëvangeliseerd worden. He, hoeveel mensen lopen er niet rond in de kerk? Ja, we kunnen dat niet beoordelen, hoeven we ook niet over te oordelen. Maar die wel naar de kerk komen, maar die eigenlijk tegelijkertijd zeggen, ja, ik heb niet zoveel met Jezus.
0: Ja.
1: Dan heb
0: dus
1: je toch iets
0: ook
1: gemist van waar het echt om draait. En dat is het offer van Jezus.
0: Dat doet mij dan weer denken aan, ik heb die programma's mogen maken ter voorbereiding op de komst van kardinaal Burke naar Nederland.
1: Ja, die apostolaten.
0: Precies, die apostolaten. En daar komt dan ook in voor dat natuurlijk, catechese hebben mensen, en dat is in Amerika, maar dat is ook hier, de hele westerse wereld denk ik sowieso, heel weinig catechese ontvangen. Dus dan als je Christus niet kent, kun je ook moeilijk van hem gaan houden.
1: Ja.
0: En dat is, we dwalen wel een beetje af van de vraag van voor wie is het bedoeld? Want het zijn 4 avonden.
1: Klopt.
0: Ben je dan bij al die avonden? Of moet je bij al die avonden zijn? Wie?
1: Ik ben erbij. En ik zie wel wie er komt. Iedereen is welkom eigenlijk.
0: Ja.
1: Dus kom je net kijken, heb je iets opgevangen over nieuwe evangelisatie en denk van, oh, interessant, ik wil er meer van weten. Of als je echt al worstelt met de vraag van hoe gaan we nieuwe evangelisatie in onze eigen parochie handen en voeten geven. Daar heb ik niet een kant-en-klaar antwoord op, maar daar gaan we wel mee worstelen.
0: Okay,
1: daar gaan we wel mee stoeien.
0: Ja, ja.
1: Dus dat is eigenlijk voor allerlei mensen is het toegankelijk.
0: Gewoon, ja, en als je de eerste keer bijvoorbeeld vanavond is al heel snel, als je daar niet bij zou kunnen zijn,
1: dan is geen probleem. Er is wel een soort opbouw. Dus ik probeer wel een klein beetje een leidraad te houden van we gaan eerst kijken naar het Tweede Vaticaans Concilie en het schrijven van de heilige paus Paulus de 6e.
0: Ja.
1: En zo verder.
0: Ja,
1: dus daar zit wel een soort van opbouw in, maar dat is niet maatgevend. Of dat is niet, dat zal geen hobbel zijn.
0: Nee, nee. En de schrijvers van het boek, dus Mirjam Spruiton, zijn die daar ook bij betrokken? Of,
1: nee,
0: of
1: ik heb wel een berichtje gestuurd dat we dit gaan doen. En toen zei ze, nou, prachtig dat jullie dat doen. Zeer veel zegen wensen ons toe.
0: Ja.
1: Maar zij is niet direct betrokken.
0: Nee, nee, nee. Het is eigenlijk echt een parochieactiviteit. Ja. Maar mensen van buiten de parochie zouden dus eigenlijk gewoon kunnen aansluiten.
1: Zeker. Ja, ja, graag zelfs. Ja. Het is ook een mooie uitwisseling, kan het dan zijn. Hè?
0: Ja. Ja. Ja, zeker. Want elders hebben ze misschien al wat, ja, of erover nagedacht of geprobeerd. Of
1: andere ervaringen opgedaan. Ja, ja, precies.
0: Ja, zeker. Ja. Hey, en die avonden zijn 1 keer in de maand.
1: Ja, heb je de data voor je?
0: Ja, want heb ik. Oh, ja, okay. Ja, dus vanavond dinsdag 8 september de eerste. Dan dinsdag 6 oktober. Dinsdag 10 november. En dinsdag 8 december.
1: Ja, klopt. En die dagen gaan we dus die leeskring doen. Als je zegt van nou, het lijkt me een interessant boek, maar ik heb hem nog niet gelezen. Toch komen. En laat je inspireren om toch dan daarna het boek aan te schaffen. Ja, het is ook heel bijzonder. Ik heb dat een beetje onderzocht. En ik heb geen andere voorbeelden gevonden in onze katholieke wereld. Waar een boek is uitgegeven door 4 uitgevers.
0: Oh.
1: Dat is eigenlijk heel bijzonder, ja. Dus het is Bethsaida,
0: ja.
1: De Boog, het Katholiek Alpha Centrum,
0: ja.
1: En Centrum voor Parochie Spiritualiteit.
0: Oh, samen, ja, ja.
1: Gezamenlijke uitgaven van 4 uitgevers. Nou, dat hebben we nooit.
0: Ja, van 4 organisaties. Zij zijn natuurlijk niet zelf uitgever, toch?
1: Nou ja, niet puur zang, maar zij geven wel meer boeken uit.
0: Ja. Ja, dat
1: dus
0: ze
1: zijn, ja.
0: Ja, schrijven en, ja. En ja, ja, zeker. Nou, het is ook terug te vinden op in de lange lijst van Erke activiteiten, ja, op de datum van vandaag. En je kunt doorklikken gewoon naar de wat er op jullie website, of jullie op de website van de parochie over staat. En dan is er meer
1: informatie. En aanmelden is niet noodzakelijk, mag wel, maar is niet noodzakelijk. En er zijn geen kosten aan verbonden. Dus,
0: oh ja, dat is wel. En de tijd misschien toch ook handig, besef ik me ineens.
1: Ja, had ik net gezegd 8:15, of klopt dat wel?
0: Ja, ja, 8:15 tot 8:15 staat er. Ja. Dus het is op zich ook dan weer niet de hele
1: avond.
0: Nee,
1: het is geen lange sessie. Of
0: nee,
1: een,
0: nee. Dus ja. Dat, ja. Nou, prachtig. Ik hoop dat er veel mensen
1: welkom
0: op afkomen.
1: Ja,
0: dus ze kunnen het terugvinden bij Erke activiteiten. Ja, en
1: het is nu natuurlijk voor de luisteraars heel kort dag. Maar
0: ja,
1: voor de volgende
0: klopt
1: maand kan het wel heel goed.
0: Ja, en ja.
1: In de parochie hebben we het ook aangekondigd. Maar ik had wel gedacht van mocht er nou helemaal niemand komen. Dan ga ik het gewoon voor de vogels prediken.
0: Je denkt in deze Franciscusmaanden.
1: Ja,
0: gaan.
1: Precies.
0: Jawel, nou laten we hopen dat het dat er gewoon een mooie groep bij elkaar komt.
1: Ja,
0: en als het misschien
1: precies
0: niet de eerste keer is, dan, nou ja,
1: dan wel de volgende keer.
0: Keer.
1: Bij overweldigend succes en plakken er gewoon nog een sessie of 1 of 2 aan vast.
0: Ja, ja, doen we. Nou, heel veel dank. Ik ga hier nog wat muziek draaien. En dan, nou, ik heb het al eerder gezegd. En dit is allemaal nieuw, ook voor de luisteraars. Maar stel dat u nou iets heeft waarvan u zegt, oh, dat wil ik eigenlijk ook graag onder de aandacht brengen. En het past binnen dit programma. Dan, ik zou zeggen, bel gewoon tijdens de muziek even naar de live studio. En het nummer is 073-687-2001. Hetzelfde nummer als tijdens de Rozenkrans om het voor het oorgeven van intenties. En we gaan luisteren naar een mooi lied, O Sacred Heart, gezongen door het koor van het Emmanuel College.

0: u bent weer terug in het programma Katholieke Agenda. Uitgebreider dus dan gebruikelijk en op de dinsdag om 14:00. Ja, het is eventjes ook zoeken naar onze eigen nieuwe vorm van dit programma. En ik vond het wel heel mooi om net te horen van Antoon wat hij vertelde over het initiatief in zijn parochie, de Gerardus Mariana Kerk in Utrecht, dat compendium over evangelisatie, dat daarin natuurlijk duidelijk naar voren komt. En zoals hij dat zelf ook aangaf, ja, als je eenmaal gegrepen bent door het geloof, dan wil je het ook verder vertellen. Nou, dat past en sluit dan wel weer heel mooi aan op de Vredesweek die eraan zit te komen. Vanaf 19 september tot een week daarna. En het thema is daar: niets doen is geen optie. Nou, dat vond ik dus wel heel mooi aansluiten op wat Antoon net vertelde. De Vredesweek is heel divers. Er wordt door allerlei clubs en organisaties natuurlijk aangehaakt op dat thema en op die Nationale Vredesweek. Dat zijn natuurlijk kerken, interreligieuze bijeenkomsten en debatten, maar ook nog meer, ja, je zou kunnen zeggen, organisaties die aan de periferie staan natuurlijk van kerk en samenleving. Maar het sluit, het is natuurlijk ontzettend goed om te beseffen dat in zo'n Vredesweek er ook juist heel veel gebeden gaat worden en ook heel veel gebeden moet worden. En dan maak ik weer een klein stapje toch even terug naar afgelopen weekend, waarin natuurlijk kardinaal Burke heeft verteld op diverse momenten en plekken over de kracht van de rozenkrans. En dat het bidden van de rozenkrans zo'n krachtig wapen is. En hij vertelde een heel mooi persoonlijk feitje, dat toen hij naar Rome kwam in zijn jonge jaren, nog voor zijn priesterwijding en ja, voordat hij begon aan zijn opleiding in Rome, dat hij ontzettend graag naar de Sixtijnse kapel wilde gaan. En daar echt popelde om dat daar te kunnen bekijken. Nou, gelukkig kwam die gelegenheid al vrij snel. En hij was diep, diep onder de indruk van de schildering van het Laatste Oordeel door natuurlijk Michelangelo, die in de Sixtijnse kapel ziet, waar, nou ja, goed, Christus, hè, die de verrijzenis, het laatste oordeel, niet de verrijzenis, het laatste oordeel, God die het laatste oordeel ook uitspreekt. En hij was met name getroffen door eigenlijk de afbeelding waarbij twee mensen aan de hand van de rozenkrans, letterlijk door de rozenkrans, de hemel ingetrokken worden. Want bij dat laatste oordeel zie je natuurlijk, ja, het scheiden, zeg maar, van de mensen die naar de hemel mogen en de mensen die dat niet kunnen. En dat, nou ja, dat sowieso is al heel indrukwekkend om te zien, maar vooral die mensen die door de rozenkrans de hemel ingetrokken werden. Hij zegt, dat gaf zo duidelijk aan, of dat geeft zo duidelijk aan wat de kracht van die rozenkrans is. En in het schrijven van Paus Johannes Paulus II, waar de kardinaal naar verwees, over de rozenkrans, heeft Paus Johannes Paulus II in de tijd echt een oproep gedaan, vooral aan gezinnen, maar eigenlijk aan iedereen, om de rozenkrans te bidden voor, of eigenlijk met, maar ook voor het gezin. Dus ook iedereen die de rozenkrans bidt, om die echt voor het gezin te bidden en voor de vrede. Dus die twee zaken, zeg maar, heeft Paus Johannes Paulus II dan heel sterk benadrukt. Dat, ja, gezinnen, dat er heilige gezinnen mogen zijn waar trouw en moed en vertrouwen en geduld en liefde natuurlijk mag overheersen. En de vrede waar we zo allemaal naar snakken. Maar dat moet ondersteund worden natuurlijk door heel veel gebed. Nou, ik denk die Vredesweek vanaf 19 september is daar de perfecte plek voor. En mocht u meer willen weten over wat er allemaal in de Vredesweek gebeurt, ja, dan kunt u natuurlijk dat ook terugvinden bij elke activiteit vanaf 19 september. Dus er zijn lezingen nogmaals, gebedsmomenten, nou, noem maar op, heel veel waar u misschien zelf wel bij aan wil sluiten, maar misschien zegt u ook van, nou, ik vind het ook heel mooi om gewoon met mijn gebed de zaak van de vrede te ondersteunen. En dan ook beantwoorden we aan die oproep. Niets doen is geen optie. Nou, bidden is heel veel doen en heel belangrijk. Ja, ik heb nog een heel leuk item, denk ik. Althans, ik kwam dat tegen. Het is natuurlijk, we lopen tegen het einde van het bedevaartseizoen aan. En dan is er in Roermond, bij de kapel in het zand, altijd een speciale bijeenkomst. En dat is om dat bedevaartseizoen te besluiten. En het heet ook het besloot. Ik zal het misschien niet helemaal goed uitspreken, maar dat is natuurlijk het sluitstuk, zullen we maar zeggen, van die bedevaart, van het bedevaartseizoen. Dat vindt altijd plaats rondom het feest van vandaag, namelijk Maria geboorte op 8 september. Nou, de eerstkomende zondag die daarbij in de buurt ligt is zondag 13 september, aanstaande zondag. Dan is dus het besloot. Nou, bij gelegenheid daarvan wordt er om 11:30 een plechtige heilige mis opgedragen in de kapel aan de Parklaan 3, in Roermond dus. En deze keer, dat moet ik erbij zeggen, altijd een prachtig bloementapijt aangelegd daar. Juist dus ter afsluiting van het bedevaartseizoen. En nu is het 30 jaar geleden dat het eerste bloementapijt bij deze gelegenheid dus is gemaakt. En dat wordt toch wel heel feestelijk gevierd. Er is een nieuw logo. Nou, dat is ook in het tapijt verwerkt. En er zijn afbeeldingen uit de afgelopen 30 jaar. Dat wordt een beetje gevierd. Ook met een tentoonstelling. En die tentoonstelling is dus te bezoeken in dat weekend van 12 en 13 september, Open Monumentendag, in de kapel en in de kapelgang van dus daar de kapel in het zand. De kinderen van de Kienjerkerk, dat is ook weer de kinderkerk natuurlijk, en de synergieschool hebben hun best gedaan om dit jubileum bloementapijt op hun eigen wijze vorm te geven voor deze keer dus. En ze zullen er ook bij zijn op zondagmiddag 13 september in het Kruiswegpark. En daar worden ook tekeningen opgehangen die zij gemaakt hebben. En daarmee willen ze de bezoekers eigenlijk ook verrassen. Er is een fietsstalling aanwezig, wordt speciaal gezegd. Dus om tijdens Open Monumenten Weekend worden er ook devotionalia verkocht. En er is een fotoreportage van het bloementapijt dat ook ter verkoop wordt aangeboden. Nou, eigenlijk een heel feestelijk gebeuren. Het is in Roermond, dus het is misschien iets meer voor de mensen die in het zuiden wonen. Maar prachtig natuurlijk om gezamenlijk door jong en oud dit besloot ook bij je te wonen. Kapel in het Zand is aan de Parklaan 1 in Roermond. En als u meer informatie erover wil weten, er is een website www.kruiswegpark.com. Dus com. En daar vindt u dan ook meer informatie. Ja, het is tussen 10:50 trouwens, steeds in het Kruiswegpark, dat u dat bloementapijt, 30 jaar de herdenking, kunt bezoeken. Ja, eens even kijken. Ja, verder denk ik dat het ook heel goed is wanneer u zelf de gelegenheid kunt nemen om in de op de website RK-activiteiten te kijken. Er is zo, wat ik al zei, zoveel te doen. Vooral ook in september. Het is echt te veel om op te noemen. Maar u kunt daar dingen vinden die voor jong en oud zijn. Voor gezinnen. Er is een familiezondag bijvoorbeeld weer in Alphen op 20 september. En op 20 september, die moet ik echt nog even vermelden, want daar ben ik speciaal op gewezen door een van de vrijwilligers hier bij Radio Maria. Dan is ook de televisie mis van de KRO op zondag 20 september vanuit de grot in Lourdes. Want daar gaan namelijk een hele grote groep Nederlandse pelgrims samen met het Huis van de Pelgrim naartoe, naar Lourdes. En de viering die daar met dus een heleboel Nederlandse pelgrims wordt gevierd, wordt op zondag 20 september om 10:00 door NPO 2 uitgezonden. Nou, daarvoor is er natuurlijk altijd een geloofsgesprek. En deze keer zal een vrijwilligster, Bernadette Albers uit Raalte, iets vertellen over haar relatie met Lourdes. Dus dat is dan 20 september. Ja, het WJD-kruis gaat bijvoorbeeld ook weer door het land binnenkort. En zo zijn er prachtige activiteiten. Allemaal terug te vinden inderdaad in de lijst met elke activiteiten. Nog eentje dan. En dan sluit ik af. Ja, ik zie er gewoon zoveel. Maar deze wil ik u toch niet onthouden. En het is niet eens een activiteit waar u zo makkelijk naartoe kan. En dat besef ik heel goed. Maar ik wil het toch graag vertellen. En dat is de zaligverklaring van Fulton Sheen. Hij wordt op donderdag 24 september zalig verklaard. Nou, de plechtigheid die gaat plaatsvinden in Amerika. Dus dat is gewoon echt niet naast de deur. In de Dome at America's Center in de stad St. Louis in Missouri, de Verenigde Staten. Ja, waarom noem ik het op? Fulton Sheen is toch voor veel mensen wel, denk ik, een naam die ze echt kennen of hebben gehoord. Hij is overleden in 1979. En in 2000, dus zijn heiligverklaring is in 2002 opgestart. Dus het proces, moet ik zeggen, voor heiligverklaring. Nou, dat is dan met horten en stoten een beetje gegaan. Maar in 2014 is er een wonder dat op zijn naam heeft plaatsgevonden, goedgekeurd door paus Franciscus in 2019. Nou, dat heeft de weg vrijgemaakt om dus werkelijk ook de zaligverklaring te gaan organiseren, om dat proces ook verder te zetten. Fulton Sheen is onder andere bekend geworden doordat hij in zijn tijd op zwart-wit tv korte toespraken hield, een soort catechese gaf op tv, maar op een manier die zelfs nu nog zeer aansprekelijk is. Taalgebruik is uit een iets andere tijd, maar de manier waarop hij dat deed, hij was gewoon mediageniek, zou je kunnen zeggen, toen al. Het is hier nog niet helemaal duidelijk of u het zou kunnen volgen. Dat durf ik nog niet te zeggen. Onze volgende uitzending is nog net voor die datum. Dus dat zou kunnen betekenen, want de volgende is op 22 september. Dan zou ik het misschien wel kunnen vermelden. Nou, ik hoop dat ik het niet vergeet, maar ik dacht, ik laat het alvast weten. Ja, en daarmee sluit ik voor deze keer het programma Katholieke Agenda af. Een volgende keer hoop ik ook weer Katholiek Nieuwsblad erbij te kunnen vermelden. Want dat is natuurlijk ook een vast onderdeel hier bij de Katholieke Agenda. Om de week, dus niet volgende week, maar over 2 weken op 22 september op de dinsdagmiddag om 2:00. Dan zijn we er weer met de Katholieke Agenda. En in de tussentijd kunt u gewoon zelf ook kijken op natuurlijk de website rkactiviteiten.nl. Heel veel dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Dag!
1: In de Katholieke Agenda werden een paar activiteiten in Katholiek Nederland belicht. Op de website www.rkactiviteiten.nl vindt u een mooi overzicht.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Beste luisteraars, het is 3 uur en dan bidden we de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. En dan heb ik hier een hele mooie kaart met de afbeelding van de goddelijke barmhartigheid daarop. De bekende afbeelding met de 2 stralen uit het hart van Jezus. En daaronder staat: Jezus, ik vertrouw op u. Om de mensen op te wekken tot een grenzeloos vertrouwen in de barmhartigheid van zijn heilig hart, gaf Jezus aan de Poolse zuster Maria Faustina Kowalska 3 grote genadegaven, namelijk die afbeelding die ik zojuist noemde van de goddelijke barmhartigheid, het feest van de goddelijke barmhartigheid en de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. En die gaan we nu bidden. De tekst kunt u vinden in het boekje Bidden met Radio Maria op bladzijde 31. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartigheid voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. En we gaan verder met de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de allerheiligste drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden wordt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondergrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie je goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke, onbegrensde goddelijke barmhartigheid, wie kan u waardig aanbidden en verheerlijken? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, gij zijt de zoetste hoop voor de zondige mens. Aarde en zee, verenig u in één loflied om eenstemmig de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid te prijzen.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ja, dank u wel voor het meebidden.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emma's Gangers ga ik weer in gesprek met Raymond Housel. En ik doe het op basis van een door hem geschreven boek. Zo leefde Jezus, oftewel Jezus leefde, Jezus leven, mise en scène. En we gaan naar Palmzondag in dit geval, de intrede in Jeruzalem. Ik geef me misschien een hele rare voorzet, niet uit het boek komt, dan moet ik zeggen. Kan het zijn dat Jezus toen op een ezeltje de stad in reed, werd door iedereen toegejuicht, en dat hij, omdat mensen zo hem toejuichten, dat hij op dat moment het moment rijp vond om de tempel te reinigen. Dus de moed had om dat te doen. Ik ga even op het menselijke aspect van Jezus in nu. Zit ik er ver naast of zit ik nu onzin te verkondigen?
1: Dus je zegt, omdat er zoveel mensen rondom Jezus waren, omdat er zoveel aandacht
0: was? Nou, aandacht voor hem, dus dat doet iets met je.
1: Ja.
0: En hij was niets menselijks, was hem vreemd. Dus wat zou dat met hem gedaan kunnen hebben? Of was hij er helemaal immuun voor, wat ik niet helemaal denk, maar goed.
1: Ik begrijp wat je zegt. Hetgene wat wel gebeurd is op Palmzondag, gaat Jezus inderdaad de tempel binnen. Maar kort daarvoor wordt er ook beschreven dat Jezus in de tempel is en dat hij rondkijkt. Mm-hmm. En dat hij daar rondkijkt en rondkijkt en rondkijkt met zijn leerlingen en dan weer de tempel verlaat. Er gebeurt niks, behalve rondkijken. En dan heb je inderdaad het moment dat de handelaars de tempel worden uitge... Tenminste, niet de handelaars, maar dat Jezus zich richt tegen de handelaars in de tempel. Omwille van het feit dat ze natuurlijk heel veel misbruik maken van de situatie. En ik kan me heel goed voorstellen dat dat inderdaad te maken heeft met het feit dat ook veel mensen in die tijd echt moeite hadden met deze handelaars. Het probleem is niet dat ze handelen. Handelen is oké. Ik bedoel, mensen mogen handelen. Het probleem is dat zij ervoor kiezen om de offers peperduur te maken. Je moet dat betalen met een bepaalde munt. Dat is de Tyrische munt van de tempel. Ze merken ook dat hun eigen offers die ze meebrengen van thuis altijd worden afgekeurd. Dat is een onderoontje tussen de levieten en de handelaars geworden. En de offers die ze dan kopen, want ze hebben nu toch al die hele reis gemaakt, dus ja, je wil ook niet met lege handen weer teruggaan. Dus je doet het maar. Je denkt van oké, het is één keer in mijn leven. Ze kopen dan de offers en daar betalen ze drie keer zoveel voor. En dat is uitbuiting. En daarmee keert Jezus zich tegen deze handelaren, net zoals de andere mensen zich ook tegen die handelaren keren. En hij doet dat ook met de uitspraak dat het huis van God een huis van gebed moet zijn voor alle volken. En wat zie je juist? Die handelaren, die houden dat tegen. Want die zorgen ervoor, los van het feit dat ze zeer corrupt zijn, ze zorgen ervoor dat ze alleen maar de hoge klasse met veel geld zich het kan veroorloven om de tempel binnen te gaan. Zelfs de tempel op zich is een bouwwerk waar heel duidelijk een scheidsmuur is tussen de klassen. Hè, tussen de heidenen, de volken, van de volken waar dus de handelaars zijn, die alleen maar bedoeld is voor de volken. Iedereen mag daar dus komen, betekent dat in mijn zin. Maar een stukje verder is er een muur en daar wordt al gezegd alleen mensen uit de stam of het volk van Israël mogen hier verder gaan. En dan denk je, oké, we zijn binnen. Nee. Dan komt er weer een muur en dan wordt er gezegd alleen de mannen uit het volk van Israël mogen binnengaan. Dus de vrouwen en de volken, de andere volken dan het volk van Israël, staan volledig buiten de tempel. En Jezus reageert dus ook heel fel op zowel de handelaars, maar ook de mensen uiteraard die de tempel gebruiken als een afkorting. Want ook zij begrijpen totaal niet wat daar de bedoeling is. En die uitspraak, dat het een huis mag zijn voor alle volken, is een heel belangrijke uitspraak in dat lijdensverhaal.
0: Waarom?
1: Omdat Jezus in de volgende situaties laat zien dat de Joden ervoor hebben gekozen om de weg naar God dicht te timmeren. Om dus de allerlei obstakels op te leggen. Terwijl Jezus juist bij het laatste avondmaal bijvoorbeeld laat zien dat zijn maaltijd voor iedereen is. Niet alleen maar voor een bepaalde elite, maar dat hij gewoon daar alle leerlingen die hij heeft, de apostelen, de 12, maar ook anderen zijn daarbij aanwezig, allemaal op hetzelfde niveau plaatst. Het blijkt ook, op basis van je waarom-vraag, het blijkt ook later uit de verdere verkondiging van het Nieuwe Testament, dat ook zij begrijpen, God wil niet alleen maar Israëlieten bij zich hebben, hij wil alle volken zegenen in Abraham. Het schrijft weer terug naar dat Oude Testament van Genesis 12.
0: Hij gaat naar Jeruzalem toe op een gegeven moment en doet de intrede als koning bijna op een jong van een ezel, waarop nog nooit iemand gezeten heeft. Dat moment, wat doet dat met hem en met het volk eromheen? Want er zijn discipelen onder, mensen onder zijn discipelen die hem als koning verwachten. En misschien nog.
1: De intrede in Jeruzalem is natuurlijk de vervulling van Zacharia, hoofdstuk 9, waarbij er wordt gezegd dat de koning komt om een ezelsveulen voor vrede te brengen. In het boek laat ik trouwens ook zien dat er grote aanwijzingen zijn dat Pilatus vanuit Caesarea op diezelfde dag vanuit het noorden, want ik kwam uit Caesarea, Jeruzalem binnen gaat op een paard. Pilatus heeft daarbij de kleren van de hoge priester in zijn bezit, want die kleren die zijn eigendom geworden van de Romeinen, om de Joden eigenlijk weer lesje te leren en te tonen van, kijk, wij hebben zeggenschap over die hoge priester. Dus hij komt met die kleren van de hoge priester Jeruzalem binnen, vanuit Caesarea, zijn residentie aan de zee. Dat gebeurt in triomf, de grote overwinner op het paard. Daar tegenover staat Jezus, die langs de zuidelijke kant vermoedelijk, via de Olijfberg, de stad binnenkomt op een ezel, het teken van vrede. Het is heel interessant om die twee tegenover elkaar te zetten. En dan kun je nog meer die vraag stellen, die je nu noemt, van wat doet dat met het publiek? Wat doet dat met de stad Jeruzalem? Want ze zien eigenlijk twee intochten. Voor welke intocht ga ik kiezen? Kies ik voor Pilatus en het Romeinse overheersingsmodel? Of kies ik voor Jezus en zijn model? En Jezus is daarbij niet alleen. Hij is niet alleen uit Galilea afkomstig. Nee, net als bij het vroegere verhaal, waar Jezus als jonge man van 12, tiener in de tempel is en met zijn ouders naar Jeruzalem gaat, is hij nu ook weer met een grote menigte naar Jeruzalem gekomen. Je moet bedenken dat Jeruzalem op dat moment rond de 100.000 mensen bevat, waarbij er wordt gekozen om gastvrij te zijn. Hotels en dergelijke zijn dan normaal niet zoveel in die tijd. En Jezus zelf kiest om oftewel op de Olijfberg te overnachten of in Betanië overnacht. Maar dus de hele stad is in de spanning van het Pesach, voor alle duidelijkheid, de bevrijding. Mm-hmm. En nu komt deze koning eraan die dat bevrijdingsmoment van Zacharia 9 beschrijft. Dus ik kan me niet van de indruk ontdoen dat Jezus zich daar heel van bewust is en dat hij weet, hier wordt er geschiedenis geschreven.
0: Het loopt alleen anders. Het kruis doemt al aan de horizon.
1: Het kruis doemt ook aan de horizon van Zacharia. Het is ook daar niet afwezig. Zacharia 9 beschrijft prachtig de intocht in Jeruzalem. De evangelisten citeren dat ook. Die verwijzen ook naar Zacharia 9. Ik denk zelfs vers 9. En kort daarna zegt Zacharia ook dat de herder wordt geslagen in Zacharia 11. Dus dat beeld van triomf en nu gaat het alleen maar vooruit, ontbreekt. Dat is altijd in het Nieuwe Testament, in de Evangelie en in het Oude Testament altijd gemengd met de Heere God die als held komt, maar tegelijkertijd ook via de onderste weg gaat. Dus iedereen weet, de intocht in Jeruzalem, nu is het moment, maar iedereen weet ook vanuit dat model van God, dat karakter van God, dit kan ook nog een keer de andere kant uitgaan. Daar is men zich ook van bewust, want voordat Jezus naar Jeruzalem trekt, zegt hij 3 keer tegen zijn leerlingen, weet, in Jeruzalem zal ik door de oudste, de hoge priesters en de overste worden opgepakt en ik zal worden gekruisigd, ik zal sterven. Hij zegt echter ook, weet, ik zal ook opstaan. Dus op de radar van de mensen die luisteren naar de boodschap van Jezus is heel duidelijk van, hier is overwinning aanwezig, maar dat hoeft niet te betekenen dat het morgen ook nog altijd overwinning is. Het verhaal heeft 2 kanten.
0: En er is ook die zalving.
1: De zalving vindt inderdaad plaats, maar die vindt plaats kort voordat Jezus in de situatie komt, waar hij dus met de verschillende personen in gesprek gaat tijdens tijdens de Lijdensweek. Hè? Dus in de Lijdensweek, ik denk het is de 13e Nissan, als ik het goed heb, wordt hij gezalfd. Dus Marcus in hoofdstuk 14 beschrijft hij dat aan het begin, maakt een sprong in de tijd terug en zegt van, kijk, het is zo, de gesprekken zijn al een stukje op gang en Jezus is in Betanië en wordt gezalfd door een onbekende vrouw en iedereen is bezig met, wat is dit nu voor verspilling? Terwijl Jezus zegt van, ze heeft mij gezalfd met de oog op mijn dood. Want inderdaad, als je als crimineel wordt opgepakt en je wordt gekruisigd, krijg je geen erebegrafenis, dan is de normale procedure dat je na je dood op een vuilnisbelt belandt. En dus zalving en graf is daar niet normaal de situatie. Dus deze vrouw in Betanië zalft hem. En dan staat er ook dat Judas in diezelfde tijd beseft van, hier kan ik mijn slag slaan. Hij gaat naar de overpriesters en hij biedt hen aan om Jezus te verraden voor 30 zilverlingen. En dan kort daarna krijg je dan het moment waarin Jezus inderdaad wordt opgepakt.
0: Maar goed, zo'n vrouw die hem zalft. Mij komt de gedachte van, hoe dan? Waarom? Kijk, wij lezen in de Bijbel, het is vanwege zijn dood, aanstaande dood. Maar was zij zich daarvan bewust?
1: Ik zeg dus ook dat Maria, wordt ze genoemd in het Johannes-evangelie, dat Maria zich wellicht daar niet van bewust is geweest. Ze heeft daar dat flesje albast met heerlijke nardesgeur. Dat is peperduur trouwens nog steeds. Dus dat is ook geen hele grote kruik. Het is net zo groot ongeveer als iets groter dan een gemiddelde middelvinger. Laat het 10 centimeter maximaal groot zijn. Daar breekt ze de hals vanaf. Dat kan ook bij die kruikjes trouwens. Ik heb die kruikjes ook gezien. Die zijn makkelijk breekbaar. Ze zijn van aardewerk. Dus daar ga je niet geen bezeer, ga je niet aan pijn doen. En dan giet ze dat volledig uit. Dat gaat over kapitaal, hè. Dat is echt een jaarsalaris of twee. Giet ze dan uit over de Heer Jezus. Ik vermoed dat zij dat zal doen, of niet vermoed. Zij zal dat doen uit aanbidding, uit respect voor de Heer. Ze zal niet daar meteen de link hebben gelegd van, oh ja, als Jezus wordt gekruisigd, dan wordt hij niet begraven. Dus dan wordt hij ook niet gebalsemd. Dus dan, dat denk ik niet dat het geval is geweest. Maar het kan ook een hele pintere dame zijn geweest, die gewoon wat meer heeft opgelet en heeft gedacht van, oh, ik hoor nu voor de derde keer dat Jezus wordt overgeleverd. Kruisiging ligt op de loer. Dus het kan ook wel een pintere dame zijn geweest. Maar in het boek ga ik er ook vanuit, en ook op een commentaar opmaken, wat binnenkort verschijnt, zeg ik ook van, ja, ik vermoed niet dat ze het heeft geweten. Ze wist dat nog niet. Maar van haar zou wel tot op vandaag gesproken worden, voegt Marcus daaraan toe, om te zeggen van, dit getuigenis is wel heel bijzonder, want zij doet iets wat eigenlijk bij geen andere persoon is opgekomen.
0: Ja, ik moet denken aan eenzelfde voorval in het Lucas-evangelie. Ik weet niet of het exact hetzelfde voorval is, maar daar komt een vrouw bij Jezus. Ze had zijn voeten met olie. En die had alleen maar oog voor Jezus. Dus die deed het uit liefde. En Jezus honoreert dat in de zin van, zij heeft veel liefde aan mij betoond. Dus haar zonden zijn vergeven. Precies het omgekeerde theologisch argument wat wij vaak gebruiken.
1: Ja, het is in beide situaties zitten we met twee maaltijden, maar het zijn wel twee verschillende situaties. Dus Lucas 7. Lucas 7 is Jezus op bezoek bij Simon. En daar komt inderdaad een vrouw. En ik denk dat je die situatie bedoelt. Zij zalft hem, ook zijn voeten. Die was ze zelfs. En dan droogt ze dat met haar haren. Is het die situatie? En dan zegt Simon van, als dit een profeet is, dan had hij toch eigenlijk geweten wat dit voor een vrouw is. En dan zegt Jezus, Simon, ik ben bij jou gekomen, je hebt me geen kus gegeven, je hebt niet voor me gezorgd, je hebt niet. Hè. En deze vrouw doet dit wel. En dan zegt Jezus inderdaad, zij doet dat uit dank voor wat haar overkomen is, wat zij heeft meegemaakt. Dat is een uitdrukking van liefde naar wat zij heeft ontvangen. Het is dus niet meteen een schot in het doelpunt van een gedachte gered worden door goede daden te doen. Al zegt het evangelie dat ook. Hè. Het evangelie zegt ook dat mensen geoordeeld worden bij de Heere God op basis van hun werken. Ik bedoel, het staat meerdere keren als de mensenzoon komt, dat hij dan gaat kijken naar de schapen en de bokken en oordeelt op basis van hun werken. Of in Openbaring 20, als het gaat over de witte troon op basis van de werken. Maar hier is het ook uit dankbaarheid. Die vrouw heeft iets gezien van Jezus. Ze heeft iets ontvangen en ze reageert daarop in dank, en dat ontbreekt juist bij Simon. Maar als het gaat om de zalving in Betanië, dus kort voor het lijden van Jezus, dan is deze situatie niet dezelfde.
0: Dan krijg je nog het moment dat het Pesachmaal wordt gevierd. Maar ik wil eerst nog naar de tempel, toen de weduwe in met het penningske. Dat vind ik altijd een prachtig moment. Nou, vertel maar.
1: Ik vind het inderdaad ook een zeer bijzonder moment. Het is eigenlijk een anticlimax, hè? Want wat krijg je? Jezus heeft heel veel discussies met Sadduceërs, Herodianen, schriftgeleerden in de tempel gehad. En dan op het einde is er zelfs een schriftgeleerde waarvan Jezus zegt van, je bent dicht bij het koninkrijk van God. Wauw. En die man heeft ook respect voor Jezus. En dan doet Jezus iets waar wij zouden denken van, jongen, moet je dit nu doen? Dan gaat hij zeggen, de schriftgeleerden, die melken de mensen uit. De schriftgeleerden die lopen rond in prachtige statiekleden om te showen, om te tonen, zie ons staan. De schriftgeleerden die gaan naar weduwen toe om notariële zaken te regelen, erfenis, worden ze ook gevraagd voor advies. Maar die melken die mensen gewoon uit, die misbruiken dat. Die roven gewoon hun leeg en die weduwen worden aan hun lot overgelaten. Met als gevolg in die tijd dat die weduwen moeten gaan bedelen en zelfs in de prostitutie terecht kunnen komen. En dan krijg je dat verhaal van die arme weduwe in de tempel, die dus daar binnenkomt. En de leerlingen en Jezus kijken hoe mensen zitten te geven in de offerschalen. Dat zijn zo omgekeerde trompetten waar men geld in kan gooien. Dat rinkelt ook nog vrij goed in die trompetten. Dus ze krijgen gewoon mee dat daar mensen halve emmers in kiepen van muntjes het beste. Klingelingeling. Dus, en dan heb je die arme weduwe die ook zichtbaar 2 penningskus geeft, iets heel kleins. Datgene wat ze dagelijks nodig heeft om te kunnen eten. En dat wat ze dus dagelijks nodig heeft, heeft ze gegeven. Ze geeft alles wat ze heeft op dat moment. En ik vind het zelfs een heel bijzonder verhaal, want het laat ook een opening. Het laat ook de reflectie open van, wat is er met die weduwe gebeurd? He, ze heeft dus haar dagloon daar gegeven, alles wat ze had. Maar ja, waar gaat zij feest vieren? Wie zorgt er voor haar? Gaat Jezus dan, nadat hij dat zijn leerling heeft gezegd uit de tempel, en zegt hij van ja, en nu gaan we naar huis, nu gaan we Pesach vieren, of neemt hij haar mee? Vandaar dat ik het heel boeiend vind dat de evangelisten ook erop wijzen, indirect wel, dat het laatste avondmaal niet alleen maar een maaltijd tussen Jezus en de mannen is, maar ook andere mensen bevat. Die worden niet bij naam genoemd. Die krijgen verder ook niet veel aandacht. Die staan niet in de picture. In de picture staat Jezus en de apostelen. Maar het zou me niks verbazen als die arme weduwe, als ze niet door familie wordt uitgenodigd, door Jezus is uitgenodigd. Want het Pesach was juist een maaltijd waar je moest omzien naar de armen, waar je moest omzien naar elkaar. Past bij mij niet in het Jezusplaatje dat hij dan na dit geweldige onderwijs dit vrouwtje aan haar lot overlaat.
0: Het zou ook een soort aanklacht naar de omgeving kunnen zijn, dat zij dit op deze manier, dat er niet voor haar gezorgd wordt, voor de weduwe niet gezorgd wordt op die manier.
1: Er wordt inderdaad niet voor de weduwe en de weduwe gezorgd. En dat is enorm in schril contrast met Pesach. Zelfs in het boek heb ik getoond dat alle aanvallen die Jezus krijgt, de strikvragen die hij krijgt, altijd verbonden zijn, ook hoe hij reageert, met het Pesach. Als hij de vraag krijgt over de opstanding, dan verwijst hij naar de openbaring die God aan Mozes geeft in Exodus. Namelijk dat God de God is van Abraham, Isaac en Jacob. Dus ook zelfs daar, als de Sadduceërs komen over een strikvraag van opstanding, wijst Jezus Pesach. Weer terug, het Pesach-verhaal in de brede zin uiteraard, van Mozes die het volk kon bevrijden. En in elk verhaal, als het gaat over het geven van belasting, komt ook weer thema Pesach en tempel aan bod. In het boek laat ik dat zien. Dus dat de mensen allerlei strikvragen op Jezus afsturen in die lijdensweek in de tempel, want we zitten in de tempel als dat gebeurt, en dat Jezus altijd verwijst naar het feest. En dus ook bij die weduwe vind ik het een hele logische verbinding om te zeggen van, ook hier komt weer de enorme contrastrijkheid naar boven, waarbij mensen zeggen, Pesach, we zijn bevrijd, oh, God ziet naar ons om. Maar in datzelfde Exodus-verhaal lezen, zie ook om naar armen en wezen en weduwen. Want daar heeft God juist een oog voor. Dat gaat God aan het hart. Dus juist die roep die God hoort, waar hij op reageert, om het Exodus-verhaal te laten starten. Het is dus onmogelijk om met die kennis dat arme vrouwtje gewoon aan haar lot over te laten. Dat zou botsen met alles wat er maar is.
0: Ja, maar ook denk aan die, je citeert het al bijna even, die tekst van geef de keizer wat de keizers is en God wat van God is. Nou, het stempel van God is op ons gedrukt, op mensen gedrukt. Het wordt vaak aan belastingen gelinkt, maar ik denk dat het aan onszelf gelinkt wordt als wij zijn zijn eigendom, maar willen we dat weten?
1: En ook daar zie je heel duidelijk dat bij het volk van Exodus, hè, dus de Exodus, het volk wordt geroepen uit Egypte. Waarom? Wat is het doel daarvan? Om een volk, een heilig volk voor God te worden. Dat is wat ze als eerste horen bij de berg Sinaï. Ik heb jullie geroepen uit Egypte. Jullie zijn mijn zoon en ik wil dat mijn karakter zich in jullie weerspiegelt, dat het daarin gegrift wordt. En dus ook bij dat thema van geef God wat van God is, maak je weer de reflectie, Pesach herinnert ons eraan, we zijn bevrijd met een doel. Namelijk met het doel om de Heer te weerspiegelen in de manier hoe we met elkaar omgaan. En daar moet deze tempel van getuigen. Maar wat blijkt, de tempel getuigt er helemaal niet van. Want juist de zegen die Israël mag uitstralen naar alle volken, wordt volledig tegengehouden. In het hele systeem, zoals ik al eerder zei, zijn er muren opgericht, letterlijke muren zelfs, om mensen buiten te houden. Eigenlijk is die tempel geen toegankelijke plaats. Het is de meest ontoegankelijke plaats in Jeruzalem.
0: Of waar je dit citeert, en hoop ik dat het goed citeert, dat hij de God is de God van Abraham, Isaac en Jacob, dacht ik. Hè? Ik vind het bijna een je leest er zo makkelijk overheen, maar het is een wezen, zegt hij daarvan. Hij is geen God van doden, maar van levenden. Dus die mensen leven op dit moment. Dat is een rare gedachte.
1: Ja.
0: Dus niet alleen leven in de herinnering, maar gewoon...
1: Als het volk van Israël hoort van in Exodus 3, als Mozes hoort van ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob, dan wijst God op beloften die hij heeft gegeven aan deze aartsvaderen, deze patriarchen. Die hebben van God beloften gekregen. Die heeft God niet ingeruild tot nu toe. Die beloften zijn niet vervuld. Daar wacht men nog op. En een van de redenen om het volk uit Egypte te bevrijden is deze beloften. Als God belooft aan Abraham dat zijn nakomelingen zullen leven in het land wat hij ontvangt, dan moeten die nakomelingen vanuit Egypte naar dat land worden gebracht. Anders is God een leugenaar. En juist omdat hij deze God is die trouw is aan zijn belofte aan Abraham, Israël en Jacob, zal dus ook het volk bevrijd worden uit Egypte. Dat is de fundamentsteen voor Mozes en het volk om te beseffen die bevrijding gaat komen. God heeft een plan met zijn volk. Wat dat volk ook doet, hoe vaak dat volk ook van God weggaat, God houdt zijn belofte waar. En juist in het verhaal van Jezus, waar dus de opstanding in vraag wordt gesteld, komt ook dat boven. En wordt het besef weer opgeroepen vanuit Exodus 3. Denk er alsjeblieft aan, God heeft beloften gedaan aan deze mensen. Als God

0: Hij heeft aan Abraham een geweldig koninkrijk beloofd. Hij heeft aan Abraham een hemelse stad beloofd. Daar heeft Abraham naar uitgezien. Die zijn allemaal in het Oude Testament gestorven zonder de vervulling te zien van hun geloof. Alle beloften van God, die zijn niet allemaal vervuld. Er zijn er een paar vervuld. Ja, hij heeft een zoon gekregen, Isaac. Maar dan stopt het ook een beetje. Als het gaat over het land, ja, dan moet hij dat kopen van de Hethieten om daar zijn vrouw Sarah te kunnen begraven. Dat is dan zijn eigendom, maar dat was niet de bedoeling om het hele land te gaan kopen. En juist dus door de herinnering aan die belofte, zegt Jezus, moet er een opstanding zijn. Want als er geen opstanding is, is God een leugenaar.
1: Gerrit, het Pesachmaal en het verraad in de tuin van Gethsemane. Dat Pesachmaal, dat is in wezen wordt het bij mensen die hij kent gevierd. Wat gebeurde er eigenlijk? Want ik blijf het altijd een... Ik heb het idee dat ik daar te maken krijg met de zelfgave van God aan ons.
0: Tijdens het Pesach wordt er herinnerd dat God het volk bevrijdde uit Egypte. Het Pesachmaal was ingesteld in Egypte. In Exodus 12 wordt dat benoemd. Het volk moest een maaltijd maken met een lam. Dat lam hadden ze van tevoren in huis. Dat moest worden geslacht. En dat moest inderdaad worden gedeeld met familie, vrienden en arme weduwen en wezen. En het volk deed dat jaarlijks. En Jezus doet dat ook. Hij laat inderdaad zijn leerlingen de kamer, de gastenkamer, het vertrek klaarmaken waar dat Pesach wordt gevierd. Men vermoedt trouwens dat dat het huis is waar ook Marcus thuis wordt. De moeder van Marcus wordt later in Handelingen nog in verband gebracht met zo'n kamer. En het verklaart ook waarom Marcus later nog wordt genoemd in de hof van Gethsemane. Die loopt dus gewoon mee. Of die gaat mee met Jezus als leerling. En tijdens dat Pesach worden er vier dingen centraal gezet. Namelijk het feit dat God degene is die naar ons hoort, luistert. En dat wordt dan verbonden bij het Pesachmaal in die tijd met een eerste beker. Een tweede beker wordt gebruikt om te benadrukken dat God ook omziet naar ons. Hij hoort het niet alleen maar. Hij hoort veel, maar hij gaat ook niet reageren daarop. Het derde beker wordt gebruikt om ons te bevrijden. En het is die beker die Jezus gebruikt om te zeggen, kijk, bij deze derde beker kijken we niet alleen maar terug naar het Pesach, maar kijken we ook vooruit, want we weten allemaal dat Pesach getuigt van een grotere bevrijding. En die grote bevrijding gaat nu tot stand komen door mijn bloed, door mijn lichaam. En de vierde beker die men gebruikt bij het Pesach, dat wijst op de toekomst, waar het volk van God in vrede zal leven in het beloofde land. En waar elke Jood in die tijd van zei, ja, dat is nog toekomst, dat zal pas gebeuren als de profeet Elia komt. Vandaar dat men ook wel eens zei, die vierde beker is voor Elia. En Jezus zegt bij die vierde beker in het Lucas evangelie, ik ga daar niet meer van drinken, ik drink die niet. Ik laat die staan, die vierde beker, totdat het koninkrijk van God komt. Dan zal ik weer met jullie van de beker van de wijn drinken. Dus dat Pesachmaal is aan de ene kant een maaltijd waarmee men terugkijkt naar de tijd van het Oude Testament. Het is ook een maaltijd waarmee men vooruitkijkt naar wat komen gaat. Christenen kijken dus ook vooruit naar de komst van Jezus. Het is ook een maaltijd waarmee men omhoog kijkt en zegt van God, het is van u te verwachten, want wij kunnen niet uit eigen kracht uit Egypte gaan. Daarvoor is dat lam geslacht. En het is tegelijkertijd ook nog, de vierde benadering, een maaltijd waarmee men horizontaal kijkt en dus weduwen en wezen en vrienden uitnodigt om samen die maaltijd te vieren. En in die setting stelt Jezus het laatste avondmaal in.
1: In die setting wordt hij verraden ook. En het is de vraag of het tijdens of na het avondmaal is. Of instelling van het avondmaal. En dan zegt hij die wonderlijke woorden als Judas de zaal verlaat. Nu is de Zoon des Mensen verheerlijkt.
0: Het is heel opvallend in de Lijdensweek als de leerlingen van Jezus zaken in gereedheid moeten brengen, zoals waar het laatste avondmaal wordt gevierd. Of ook andere gegevens, zoals de hof van Gethsemane en zo. Dan zie je dat de Heer Jezus dat bewust wat geheim houdt. Hij gaat niet zeggen van, oh ja, het is in die straat bij het huis van Maria dat we bij elkaar moeten komen. Het lijkt bewust gekozen te zijn als mystieke plaats, zodat Judas niet al eerder de Heer gevangen kan nemen. Judas weet niet van tevoren waar het is. Dat weten alleen Petrus en Johannes, die dus worden uitgezonden om een man te volgen met een waterkruik. En ook elders in die Lijdensweek zie je dat dingen zo een beetje geheim, mysterieus zijn. En nadat Jezus samen met zijn leerlingen het laatste avondmaal heeft gevierd, gaat hij dus inderdaad naar Gethsemane. En de Heer beseft, na dit maal zal het lam van God, hijzelf, worden opgepakt en worden geslacht.

0: Het is ook in deze periode dat de Joden ook aan het reflecteren zijn van, oké, binnenkort worden ook de lammeren geslacht, dan is het Pesach, hè, want het laatste avondmaal vindt net daarvoor plaats. Als dat Pesach wordt geslacht, dan hebben ze ook al een keuze gemaakt voor het lam. En de Messias beseft, weldra zal ook deze groep Jeruzalemmers een keuze maken voor het lam. Dat is de mensenzoon die inderdaad dan geslacht zal worden.
1: Dan krijg je de arrestatie en daar zet je een soort historisch verslag, maak je daarvan, van hoe het gebeurd is. Nou, vertel maar.
0: Ik vind het zelf heel fijn om te benadrukken dat Gethsemane een gesloten tuin is. Het is geen wandeltuin zoals wij dat kennen in de steden waar je parken hebt, waar we doorheen kunnen gaan. Nee, het is een eigendom. Het is een hof. Het is een ommuurde tuin. En Jezus heeft contacten met de eigenaar van Gethsemane, anders zou hij daar niet binnen kunnen. In Gethsemane wordt er overnacht. Gethsemane betekent trouwens olijfpers. En daar zullen waarschijnlijk olijfbomen om olie te maken van hebben gestaan. Maar aan de andere kant is het ook een plek waar je in de tijd van het Pesach, dan zit je dus in het voorjaar gerust onder in de grotten of de punten die daar staan, kleine grotjes zijn dat, kunt overnachten. Dus ik zie het verhaal als volgt, dat Jezus in die lijdensweek vaker zegt, kom, we hoeven niet helemaal de tocht naar Betanië te doen. Het is een aangename temperatuur. We gaan hier gewoon in een van die rustige, koele grotten slapen. We leggen onze kleren af, dun dekentje over ons heen als het nodig is en we zien wel. Vandaar ook dat hij soms geen ontbijt heeft en dan vijgen zoekt in de buurt om iets te eten te hebben en die niet vindt. Spoiler alert, gaat nogal slecht aflopen met de vijgenboom waar hij het niet vindt. Maar in Gethsemane verblijft hij dus vaker. En Judas weet dat. Judas weet van dit is een plek naast de andere plekken in Betanië waar hij wel eens kan zijn. Dus hij gaat met de groep, waaronder dus de hoofdman van de afdelingen, Malchus en ook vermoedelijk de hoge priesters, die worden door Lucas genoemd, gaat hij dus naar Gethsemane om Jezus gevangen te nemen. De andere leerlingen liggen dan al voor een groot deel te slapen. Ik zeg voor een groot deel, want Jezus zelf is heel onzeker in Gethsemane. In dat opzicht dat hij zegt van, dit gaat me aan het hart. Waakt en bidt met mij, want het uur is nabij. En zijn drie collega's die hij daar vraagt, zijn drie vrienden, Petrus, Jacobus en Johannes, die vissers zijn, die eigenlijk gewend zijn om lang op te blijven, want vissers werken 's nachts. Hen lukt het niet om die nacht te waken. Ze vallen in slaap. Jezus maakt ze wakker. Dan proberen ze opnieuw en dan vallen weer in slaap. En op den duur laten ze slapen. En dan nadert ook het moment dat Judas dan in het hols van de nacht binnenkomt en Jezus wordt gevangen genomen, verraden door een kus en naar het huis van de hoge priester gebracht.
1: Petrus heeft een zwaard.
0: Petrus heeft inderdaad een zwaard. Dat namen best wel wat pelgrims met zich mee als ze naar Jeruzalem gingen, want de tochten waren niet altijd veilig. Dus hij heeft een zwaard bij de hand. Waarschijnlijk heeft hij ook gedacht van, Jezus spreekt ook wel akelige woorden uit van wat er allemaal kan gebeuren tijdens de komende uren. Dus ik ga dat toch maar een keer meenemen. Het zit waarschijnlijk ook in zijn koffer, wat zich in Gethsemane dus zou bevinden. Waar ook zijn kleren zijn, waar hij slaapt. En hij kiest ervoor om daar inderdaad mee te slaan. Maar hij mist. Hij slaat niet iemand het hoofd af. Hij mist en raakt alleen het oor, waardoor het oor wel afgeslagen wordt. Jezus grijpt daarbij in en zegt, dit is niet de bedoeling. En pakt dat oor en geneest de wonden van Malchus, de kapitein eigenlijk. Hè? Als die was natuurlijk gesneuveld. Ja, Petrus is wel een held op dat moment hoor. Probeer maar een keer bij zo'n groep, bij zo'n legermacht, om de aanvoerder als eerste te graaien te nemen. Die staan daar niet stil. Hè? Die zeggen niet van, ja, schiet maar op mij. Hè? Dus Petrus zal daar wel een heftige, harde reactie hebben gehad. Als een strijder gekozen te hebben. Maar dat heeft ook gezegd, ik zal de Heer verdedigen. Maar uiteindelijk zullen we toch zien dat ondanks zijn heldhaftigheid, want hij gaat ook Jezus volgen tot in de hof van de hoge priester. Hij gaat zelfs in de binnenhof van de hoge priester. Hij gaat Jezus volgen tot het paleis van de hoge priester. Hij gaat zelfs in de binnenhof. Daar moet je ook maar durven. Oké, het is Pesach, dus er zijn heel wat priesters daar aanwezig van buiten Jeruzalem. Dus niet iedereen kent iedereen. Er zijn heel wat dienaren aanwezig. Niet iedereen kent iedereen. Er is ook geen pasjescontrole. Maar ja, je zit wel in een groep van allemaal wat vreemde mensen. En er hoeft er maar net één of twee te zijn die jou herkennen als bij Jezus geweest zijn de afgelopen weken. En je hebt het zitten. Petrus is dus best wel heldhaftig dat hij dat toch wel doet, dat hij daar bij het kolenvuur zit en Jezus verder in de gaten wil houden om te ontdekken wat er daar in het paleis van de hoge priester plaatsvindt.
1: Hij verloochent hem daar 3 keer. En dan komt het ontroerende moment dat, op het moment dat hij dat doet, onder grove taal mag ik wel zeggen, dat Jezus hem aankijkt. En ik heb dan het idee, maar goed, het is maar een idee, dat Petrus op dat moment wist dat Jezus hem tot op het bot kende, echt kende.
0: En ik deel dat idee. Petrus heeft heel trouw Jezus gevolgd, zoals hij het eigenlijk had beloofd. Maar hij voelt ook wel in de hof waarin hij zich bevindt, dat het kei moeilijk is om die vragen te ontwijken. Hij trekt zich ook al een beetje terug uit de hof. Hij gaat al richting de ingang. Vanuit het idee van, mocht er hier iets misgaan, ben ik meteen buiten. Maar dan komen de vragen opnieuw. Zijn dialect verraadt hem natuurlijk. Mensen beginnen, en ik vraag me soms af of hij zich bewust is geweest in die spannende momenten van de impact die zijn woorden hadden. En dan kraait de haan en komt het woord van Jezus bij hem binnen en wordt hij eigenlijk echt bewust van wat dit teweeg brengt. En dan kijkt hij ook nog in de ogen van Jezus, staat er in één evangelie. En dan gaat hij weg en dan huilt hij heel, heel bitter. Ja. Ik denk dat het echt iets met hem heeft gedaan. Hè? Want Petrus is, de andere leerlingen zijn helemaal niet achter Jezus aangegaan. Die zijn weg. Hè? Die hebben helemaal niet gevochten in Gethsemane. Nee, we horen niks van. Die gaan alle richtingen uit. Ik heb wel een hart voor Petrus. Net zoals bij dat moment dat hij op het water wil wandelen en begint te zinken. Dan denk ik ook van, maar dan denk je, maar die andere gasten die zitten allemaal in die boot. Dat is makkelijk om hier aan de zijkant daarover te praten. Maar doe dat maar een keer. Hij heeft echt wel durf. Maar in die durf, in die adrenaline, voelt hij gewoon, het is onmogelijk om Jezus hier blijven te beschermen, om Jezus daaruit te trekken. Hè? Want hij had dat ook al gezegd, hè, toen hij erkende van, u bent de Messias. Zei Jezus ook van, maar ik zal worden verraden. Dat Petrus zei van, dat nooit. Hè? Dan reageert hij ook al in die bewoording in Marcus 16. Dus het zit al vroeg in zijn hart. Hè? Dan krijgen die 3 lijdensaankondigingen. Ik kan me echt voorstellen dat Petrus zoiets heeft gehad vanuit zijn cholerische aanpak van, dit gaan we tegenwerken. Hè? Dit gaat niet gebeuren. Ook als ze naar Jeruzalem gaan, zeggen ze in het Johannes-evangelie, laten we met hem gaan om met hem te sterven. Dus dan, ze weten wat er daar gaat gebeuren. Dus het idee dat hij daar een zwaard bij zich heeft, laat echt wel zien dat hij goed voorbereid is. Hij hoopt dat hij de steen kan zijn die de grote Goliath ten val brengt, waardoor onze Heer David, de ware David, zichtbaar wordt. En Petrus moet beseffen van, kom maar niet doorheen, het is te zwaar.
1: Dan krijg je die zeer twijfelachtige rechtspraak.
0: Dus de Heer Jezus wordt naar de hoge priester gebracht. Ik moet daar voor 2 hoge priesters verschijnen, Annas en Caiaphas. Dat is al zeer merkwaardig, want normaal mag er maar 1 hoge priester zijn. En ze halen alles uit de kast om Jezus onderuit te halen. Er worden getuigen omgekocht. Gelukkig moet ik wel toegeven, heeft de Hoge Raad nog een beetje fatsoen. En zeggen ze, dat is veel te simplistisch, dat kunnen we niet maken. Nee. Men blijft zoeken. Er worden mensen nabijgebracht die wel bijna een doorslag kunnen brengen. Want ze zeggen dan, Jezus heeft toch gezegd tegen de tempel dat hij ze zal afbreken. De tempel zal afbreken, haar zal afbreken en dat hij het zal opnieuw bouwen. Ja, ook daar, dat weet men. Maar kun je dit nu gebruiken tegen Jezus? Dus in ieder geval is het niet zo dat men Jezus veroordeelt omdat hij zegt dat hij de Messias is. Dat zeiden heel veel mensen in die tijd. En daar werd je niet voor veroordeeld. Men veroordeelt hem omdat hij tegen de hoge priester zegt van, ik ben de mensenzoon. En jullie zullen de heerlijkheid van God die in mij is zien zitten aan de rechterhand van God. En met dat laatste raakt hij het hele establishment, de hele corruptie van de tempel in Jeruzalem, in het hart. Want deze mensen hebben het in hun hoofd gehaald te zeggen dat de heerlijkheid van God alleen in Jeruzalem, in de tempel die zij beheren, want ze hebben zo God in een vakje gestoken, letterlijk. En daar zegt Jezus, nee, die heerlijkheid zit in mij. En jullie zullen zien dat die heerlijkheid aan de rechterhand van God zit. Die zit niet meer in die tempel. Die tempel is een lege huls geworden. Dat huis van mijn vader hebben jullie gemaakt door een rovershol. En dan wordt de hoge priester zo boos dat hij zijn kleren scheurt, wat hij nooit mag doen trouwens. En dan is dat voor hem voldoende om Jezus over te geven aan de Romeinen en ten dood te laten brengen.
1: Dus dan zijn het zowel de Joodse machthebbers als de Romeinen die hem veroordelen.
0: 'S Morgens vroeg brengt men Jezus naar Pilatus toe. Die is al op de hoogte gebracht en die heeft ook al gereflecteerd van, dat is wel heel vreemd. Dit komt voor mij als doorgestoken spel, doorgestoken kaart, zeg je dat zo, over. Matthäus vermeldt zelfs dat zijn vrouw 's nachts een droom heeft gehad en heeft 's morgens vroeg tegen Pilatus gezegd, of 's nachts van, lieve man, hier gaat iets volledig mis, dit is een rechtvaardige. Je ziet ook hoe Pilatus zijn best doet trouwens om het voor Jezus op te nemen. Hij lijkt wat dat betreft weer op Petrus. Hij probeert dat dan via het goddelijk recht te doen. Het is ook buiten trouwens dat het gebeurt. Het is op een marktsituatie waarin de rechter op zijn troon staat. Het volk eromheen. Soms trekt Pilatus zich terug met Jezus. Maar de meerdere keren probeert hij er echt voor te zorgen van, ja, hoe kan ik hier Jezus uit deze tang halen? Hij doet dat door Jezus te laten geeselen. Dan hoopt hij dat medelijden wordt gewekt bij het volk, maar de elite van de Joden is zo actief bezig onder dat volk dat daar staat, hè, van, dat het hen lukt om hen op te hitsen en te zeggen hij moet gekruisigd worden. En Pilatus zegt dan, ja maar wacht even, het is Pesach, hè, het is een bijzondere dag. Hij heeft daar een keuze gemaakt, dat gebeurt wel vaker trouwens bij de Romeinse gouverneurs, heeft de keuze gemaakt om iets speciaals te installeren, namelijk tijdens het Pesach laat hij altijd een gevangene vrij. En kies maar, welke terrorist zullen we vrijlaten? Want ja, we hebben genoeg aanslagen als Romeinen. Dus wie willen jullie? Barabbas roepen ze dan. Dat is een oproeikraaier. Wordt verder niet genoemd in de bronnen, maar past helemaal bij de beschrijvingen van die tijd, waar de Joden echt wel als terroristen de Romeinen te grazen. En dan vraagt hij ook opnieuw, hè, wat zal ik dan doen met Jezus? Wat zal ik dan doen met Jezus? En dan zeggen ze, ja, kruisig hem. En Pilatus, ja, op den duur. Zeker als ze zeggen van, oh, maar als je hem vrijlaat, dan zet je je tegen de keizer. En de keizer, dat kun je niet maken. En weet je wel, wie is nu je dienaar? En ze zetten, ja, Pilatus tegen de muur. Je moet ook bedenken, op dat moment schrijf ik in mijn boek, dat er ook wel problemen zijn in Rome. Hè? Tiberius en zo is van alles mee gaande met de keizers. En het is maar de vraag aan welke kant sta je op dat moment. Want er is een soort coup bezig tegen Tiberius, de keizer. En staat Pilatus nu aan deze kant of aan die kant van het verhaal. En dat zorgt voor wat spanningen. Dat werk ik wat uitvoeriger uit in het boek. En Pilatus beseft van, ja, als ik nu ook nog hoor, ben je voor of tegen de keizer? En ik ga nu niet doen wat die elite hier van Jeruzalem zegt, dat ik stuur ze een brief, hè, dat hebben ze al gedaan bij Herodes Archelaus. Ik heb daar geen zin in, hè, dat ik ben mijn job kwijt of word ik gewoon terechtgesteld. Oké, dan geef ik Jezus over. Kruisig hem.
1: Hij wordt gekruisigd, maar die rechtszaak, die Pilatus, is daar nog historisch wat van te vinden wie hij was?
0: De vroege kerk getuigt ervan dat de bronnen daarvan, dus de rechtszaak zelf, wordt geprotocoleerd. Er is daar een schrijver, dat is normaal in het Romeinse recht. Die schrijft die dingen op. Die kun je in het archief raadplegen van Rome. Tertullianus, de kerkvader die rond de derde eeuw leeft, een man die daarop wijst, een advocaat van oorsprong, die zegt van, kijk, in het archief kun je dat vinden. Ik noem die bronnen ook in mijn boek. Uiteraard, na de val van Rome in 400, wat is het zoveel, is dat archief weg en hebben we daar geen bewijzen meer van. Maar dus het hele verslag van Pontius Pilatus kon gewoon worden geraadpleegd tot en met de derde eeuw, ja. Minstens.
1: Op een gegeven moment wordt het duister, Jezus sterft. Het in een andere beschouwing op het boek gaat over de ster bij de drie wijzen. Hier lijkt ook iets te gebeuren wat, ja, kun je het natuurkundig verklaren? Of is het nodig om het natuurkundig te verklaren, die duisternis?
0: Op Golgotha wordt Jezus gekruisigd. Het betekent schedelplaats. Het is een plek die veel gebruikt werd voor de executies. Dus van terechtgesteld. Het lag ook langs een drukke weg, vandaar dat er heel wat mensen beginnen te reageren naar Jezus toe. Daar vindt dus de kruisiging plaats. En op een bepaald moment heb je dus inderdaad die duisternis, maar je hebt nog meer. Je hebt nog een aardbeving vermeld, Matthäus. Er gebeurt van alles. Echt, de natuur komt in beweging. De parallellen die de uitleggers daarmee zien, of daarin zien, zijn de parallellen met de profeten. Die spreken over de komst van Yahweh. De komst van Yahweh, de grote dag van Yahweh, de dag van Yahweh, wordt in het Oude Testament verbonden met natuurfenomenen. Fenomenen die we ook trouwens herkennen bij de komst van Christus in het boek Openbaring. Daar wordt datzelfde weer benoemd. Het herinnert ook aan de manifestatie van God op de berg Sinaï. Opnieuw, we bevinden ons in de tijd van de Pesach. En als dit gebeurt, dan moet je beseffen van wow, hier is van alles gaande. Duisternis is geen goed teken. De duisternis was het laatste oordeel voordat het grote moment kwam dat God de eerstgeborene van Egypte liet sterven. De negende wonder, eigenlijk de tiende wordt pas echt een plaag genoemd, maar de negen wonderen over Egypte, het negende wonder was duisternis gedurende 3 dagen. En hier heb je dus duisternis gedurende 3 uur. En in die duisternis geeft Jezus zijn leven aan God en roept hij dus uit van Heer, ontvang mijn geest en het is volbracht. Maar voor de omstaanders moet dat zo'n indruk hebben gemaakt. Niet alleen trouwens voor de Joden, zelfs voor de niet-Joden. Dat merken we bij de Romeinse centurio. Dus de centurio die in de Romeinse dienst staat. Dat kan ook een Samaritaan zijn geweest trouwens, dat hoeft geen Italiaan te zijn. Die zegt op dat moment van, waarlijk. Dit was een godszoon. En die is daar zo van onder de indruk. Die zal ook straks verslag uitbrengen aan Pilatus als Jozef van Arimathea, een van de mensen van het Sanhedrin, om het lichaam van Jezus gaat vragen. Dan zal die 100 man zich de tijd nemen om naar Pilatus te gaan en te getuigen van wat hij daar gezien heeft.
1: Dan is er de begrafenis. Ik ga naar het laatste hoofdstuk toe. De voorbereiding op de begrafenis, hoe ging het in zijn werk in die tijd?
0: Als je stierf als gekruisigde, dan had je geen begrafenis. Dan werd je van het kruis afgehaald in Israël, voor alle duidelijkheid. In andere gebieden lieten de Romeinen je gewoon hangen. Trouwens, ook als je werd gekruisigd, werd je volledig naakt gekruisigd buiten Israël. Binnen Israël zijn er ook wel voorstellen gedaan dat misschien ook bij Jezus gebeurde, maar die zijn niet sterk. Men denkt toch wel dat er binnen de Joodse traditie een bepaalde respect was vanuit het Oude Testament, dat men zei dat kunnen we niet maken. Maar vanuit diezelfde Joodse traditie zei men dus ook van, ja, Deuteronomium zegt, iemand die geoordeeld is, die mag niet 's nachts overnachten blijven aan het hout. Dus Jezus werd van het kruis gehaald en werd dus niet in een massagraf gegooid. Hij werd door Jozef van Arimathea van het kruis gehaald. Hij werd daarop door Jozef van Arimathea, maar ook door Nicodemus en door vrouwen verzorgd dat het lijk geëerd werd door mirre dat er werd gemaakt. Dat was zalf die ze zelf moesten maken en die ze dus gebruikten om het hoofd van Jezus te zalven en hem dus te balsemen.
1: Hoe groot was de schrik toen het lichaam weg was?
0: Zeer groot. Er was opnieuw ook weer sprake van natuurfenomenen. Er was een zeer grote schrik dat degene die de grafsite beheerde, de tuinman eigenlijk van de grafplaats zou je kunnen zeggen, dat die aan de haal was gegaan met Jezus. Er was ook wel angst doordat men het graf binnenging en daar engelen zag aan de voorzijde van het plekje waar Jezus lag, dus bij zijn hoofd. En aan het voeteinde, waarbij men dacht van wow, het lijkt net de Ark van het Verbond, waar ook een engel aan de voor en de andere kant staat van de Ark van het Verbond op het verzoendeksel. Er was best wel veel vraag hoor. Er was angst, want ja, al toen ze bij het graf kwamen, de steen was weggerold. De wachters, die hebben we nog niet eens genoemd, maar de wachters die Pilatus daar had neergezet, omdat de Joden hem zeiden, ja, je moet dat doen, want we hebben gehoord dat Jezus zal opstaan. En dat is natuurlijk feik, die leerlingen gaan hem dadelijk stelen. Dus bewaak dat graf maar, verzegel dat maar. Dat was een zeer goede verzegeling van minstens 16 soldaten. Die waren weg. Die waren daar niet meer. Dus ik kan me echt voorstellen dat de hartslag van de dames die in dat plaatsje waren, dat die wat hoger sloeg op dat moment, ja.
1: Wat zien zij of wat zien zij niet?
0: Wat zijn zij niet? Zij zien uiteraard niet dat dit in overeenstemming is met het onderwijs van Jezus, met de aankondiging van Jezus, dat hij zal opstaan. Ze zijn zo ontgoocheld en onder de indruk, of hoe zeg je dat, door onthutst beter gezegd, door wat er allemaal is gebeurd de afgelopen dagen, dat er helemaal niet meer in de focus is. Dit verhaal kent nog een verder verloop. Ze zijn vergeten dat de God die ze dienen tijdens het Pesach, de God is die hen met machtige hand zal bevrijden uit Egypte. Ze zijn vergeten dat er wonderen gebeuren en dat God een nieuw moment maakt, een nieuwe start met het volk maakt. Ze zijn vergeten dat Israël bevrijd is als Gods zoon uit Egypte en dat Christus de zoon is die centraal staat in het koninkrijk en die God zeker niet aan zijn dood zal overlaten. Ze zijn vergeten dat Christus macht heeft over dood en in het verleden doden heeft opgewekt.
1: Maar hij wordt gezien.
0: Ja, hij wordt gezien, hij verschijnt. En het is ook heel bijzonder te zien dat de Heer Jezus hen dat niet kwalijk neemt. Het is bijzonder te zien dat hij daar niet verwijtend naar de vrouwen is. Hij is zeer meegaand zelfs met een Thomas die een week later bij de leerlingen komt en zegt, ja, jullie zeggen allemaal Jezus is opgestaan, jullie zijn naar dat graf gehold, dus jullie hebben inderdaad wat bewijsmateriaal, maar ja, als ik het niet zelf zie, dan ik wil ook zoals jullie bewijsmateriaal. En dan verschijnt Jezus aan Thomas op dezelfde manier als 7 dagen geleden. Hij verschijnt in het midden en hij zegt, Thomas, start maar uw onderzoek. En Thomas zegt, het hoeft niet meer, Heer, ik heb voldoende bewijs. Maar alle leerlingen zitten te zoeken hoe ze daarmee moeten omgaan. De Emmausgangers, die weten niet meer precies hoe en wat. Jezus verschijnt aan hen, loopt met hen mee. God maakt hun ogen dicht, zodat ze hem niet meteen kunnen herkennen. En dan brandt hun hart als Jezus vertelt over het Oude Testament. En pas als die breekt, de broodbreed bedoel ik daarmee, tijdens de maaltijd ontdekken ze hem en dan verdwijnt Jezus weer en dan rennen ze terug naar Jeruzalem, komen ze bij de leerlingen. En dan blijkt ook daar dat er weer die vragen zijn, is er wel Jezus, is er wel echt opengestaan, is dat niet gewoon fantasievoorstelling, ik bedoel, emoties kunnen veel met een mens doen. Ik zie bij de opstandingsverhalen dat er heel kritisch naar zichzelf wordt gekeken door de apostelen. Dat zijn mensen die opeens verhaaltjes beginnen te verzinnen uit noodzaak. Dat zijn mensen met emoties die gewoon eerlijk toegeven. Ja, wij dachten echt dat het een fantoom was. En we vroegen zelfs aan Jezus, kunt u dat bewijzen? En dan vraagt hij om een stuk vis en dan vraagt hij om een stuk koek. En dan eet hij dat gewoon voor hun ogen. En dan, maar dat is gewoon een paar dagen later. Hè? Dus zelfs in Matthäus 28 staat er op het einde dat Jezus aan hen verschijnt op de berg in Galilea. Dat is alweer een stuk later dus. En dat er nog altijd mensen zijn die twijfelen. Sommigen komen dichterbij, staat er dan, en anderen twijfelden. Dat gaat over de 12. En dan zegt Jezus tegen hen, mij is gegeven alle macht op aarde en in de hemel. Citeert hij de laatste woorden uit het boek Kronieken, wat in de Joodse traditie het laatste boek van het Oude Testament is. Het zijn de woorden van Kores, die het volk van Israël in het Oude Testament oproept om terug naar Jeruzalem te gaan en het huis van God te bouwen. En Jezus citeert dat en probeert daarmee duidelijk te maken, hey, het verhaal gaat verder. Dit is het verhaal dat in lijn staat met dat Oude Testament. En het mooie is dat die twijfel niet door Jezus wordt afgebroken en dat gewoon ook door de evangelisten wordt toegestaan. Dat zijn krachtige zaken om te bewijzen dat de opstanding veel meer is dan een verhaal wat mensen hebben bedacht in latere tijden of wat dan ook. De opstanding getuigt van zeer realistische beschrijvingen. Ook de verhalen van de opstanding, de vrouwen, Die komen met verschillende versies. Dat is niet omdat de evangelisten zo dom waren om één verhaal niet te kunnen bedenken. Nee, dat is gewoon omdat ze echt willen zijn. Ze zeggen gewoon, ja, ik heb dat gehoord van die persoon en die beschrijft dat op die manier. En die is over de toeren. Ze maken hun zinnen zelfs niet af bij dat opstandingsverhaal. En dus de evangelisten laten dat gewoon zien door niet een mooie harmonie te maken en één evangelie te creëren zoals wij dat graag doen. Nee, ze zeggen dat doen we juist niet, want dat laat de geloofwaardigheid veel beter zien dan dat we het allemaal nu proberen glad te strijken. Laat die spanningen, die verschillende emoties daar maar in staan. Het zorgt juist dat de waarheid sterker wordt.
1: Als hij leeft, dan leeft hij nu en dan kun je niks aan doen dan.
0: Als hij leeft, dan leeft hij nu, daar kun je niks aan doen. Het bijzondere is juist inderdaad zelfs personen die heel veel moeite hebben gehad met de opstanding en die hebben gezegd, ik ga dat ontkrachten. De meeste van hen zijn allemaal tot de erkentenis gekomen dat Jezus is opgestaan. Er zijn nog altijd heel veel getuigenissen tot op vandaag te horen. Vooral ook in gebieden waar Bijbelkennis bijna niet bestaat, waar Bijbel niet te krijgen is. Denk aan de landen in het Midden-Oosten, waar mensen getuigen dat ze openbaringen van Jezus krijgen, tot geloof komen, hun hele leven overhoop gooien. dat doe je niet zomaar door een droom. Dat kan consequenties hebben. Weet je, in Europa, in het westen van Europa hebben we het heel makkelijk. Hè? Als jij vandaag zegt, ik geloof in Jezus, oké, je buren kijken misschien een beetje raar, want je begint wat godsdienstig te worden, maar ja, je was toch al een beetje vreemd op sommige vlakken. Er zat ook al wat roddels over je. Maar in zulke landen kan dat betekenen dat je onteigend wordt, dat je familie je buiten zet. Dat kan rampzalige gevolgen hebben. Dat doe je niet op basis van een kleine indruk. Daar ben je echt tot in het hart overtuigd. En dat is de opstanding. De opstanding van Jezus laat zien in het Nieuwe Testament, hè, dat getuigen, de apostelen en de andere mensen er continu van, het is een bliksemslag in ons hart geweest. Dat heeft zo'n impact gehad. Daar is ons hele leven door veranderd. En uiteindelijk hebben ze hun leven daarvoor gegeven.
1: Onbegrijpelijk.
0: Ja, onbegrijpelijk en tegelijkertijd ook weer begrijpelijk. Want ik proef ook dat we soms iets te soft worden en dan denken van, laat het dan maar weg, we kunnen er toch niks over zeggen. Het is onbegrijpelijk. Nee, het is niet volledig te definiëren in alle toonladders die we hebben, in alle teksten die we hebben. Maar het is ook wel iets wat je kunt pakken en waar Jezus ook toe uitnodigt. Als die mensen ontmoet, dan zegt hij ook van, grijp het maar, pak het maar. Dus aan de ene kant, wij kunnen geen foto's presenteren van de opstanding. Dat is onmogelijk. De foto zou overbelicht zijn. En aan de andere kant zien we in de evangelie dat er 4 geweldige getuigenissen zijn. En in het Nieuwe Testament geweldige bevestigingen en in de kerkgeschiedenis herbevestigingen dat Jezus is opgestaan. En dat maakt het wel heel begrijpbaar.
1: Hij leeft dus.
0: Hij leeft.
1: Dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: En dit zei Raymond Hauzul. En met hem was ik in gesprek op basis van het door hem geschreven boek Zo leefde Jezus. Een boek uitgegeven bij Kok Boekencentrum Uitgevers in Utrecht. En het gesprek met Raymond had ik in deze uitzending van Emmausgangers.
2: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emmausgangers.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 8 september viert de kerk het feest van Maria geboorte. De openingstekst: laten wij met vreugde de geboorte vieren van de heilige maagd Maria, want uit haar is opgegaan de zon van de gerechtigheid, Christus onze God. Maria geboorte, de geboortedag van moeder, dus de verjaardag van onze moeder. Het feest heeft een familiaire klank. Christen zijn is plechtige liturgie, het is theologie en gedachte en leven. Maar meer nog is het de viering van de familia Dei, de viering van onze familiaire verbondenheid met God, onze Vader, Christus, onze broeder, Maria, onze moeder en wij onder elkaar, broeders en zusters. De liturgische feesten zijn familiefeesten. En vandaag wordt in het evangelie soms de stamboom van Jezus Christus voorgelezen, en zo komt het feest dichter bij de schrift. Maria geboorte, zo zou men kunnen zeggen, is het feest van de stamboom van Jezus, zijn geworteld zijn in het menselijk geslacht. Ik lees hiervoor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, de geslachtslijst van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham, eindigt met de vermelding: Jacob nu was de vader van Jozef, de man van Maria, en uit haar werd geboren Jezus, die Christus genoemd wordt. De geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze wijze. Toen zijn moeder Maria verloofd was met Jozef, bleek zij, voordat ze gingen samenwonen, zwanger van de Heilige Geest. Omdat Jozef haar man rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, dacht hij erover in stilte van haar te scheiden. Terwijl hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer, die tot hem sprak: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen. Het kind in haar schoot is van de Heilige Geest. Zij zal een zoon ter wereld brengen, die gij Jezus moet noemen, want hij zal zijn volk redden uit hun zonden. Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden wat de Heer gesproken heeft door de profeet, die zegt: zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, en men zal hem de naam Emmanuel geven, dat is in vertaling God met ons. Dit is het woord van God. De verschijning van de engel vindt plaats tijdens de slaap, in een droom. Dit betekent in een situatie waarin de menselijke vermogens rusten. Wil de hemel nu bij mij tussen beiden kunnen komen, dan is het nodig dat mijn menselijke vermogens zoveel mogelijk rusten. Ik moet de greep op de dingen, op de mensen en ook op mezelf loslaten. Mijn geest laten rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats van het gebed een ogenblik blijven staan om me zijn tegenwoordigheid bewust te maken. Jozef eerbiedigt God door meteen en stipt uit te voeren wat hem van Gods wegen gezegd werd. In het gebed mag het antwoord op zijn aanwezigheid een gebaar zijn van eerbied, waarmee ik me klein maak voor hem. Dan neem ik de houding van het gebed aan, liggend, zittend of geknield, maar niet bewegen en zo min mogelijk zien bewegen, zodat ik erop kan letten hoe ik innerlijk bewogen word. Want God staat niet alleen aan het einde als doel, maar ook aan het begin, door in mij een bewogenheid te bewerken om dit of dat te doen in zijn dienst. En dit wil ik dan nu ook vragen als een genade voor heel mijn leven, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. En nu bereid ik me op voor nog dieper het geheim van Gods zelfmededeling binnen te gaan, waar hij zich aan ons gaat meedelen in zijn eigen Zoon, Jezus. Hier de geboorte van Jezus uit de Heilige Geest. In de stamboom van Jezus blijkt die geboorte uit de Heilige Geest, doordat Jozef in tegenstelling tot alle andere voorvaders niet zonder meer de vader genoemd wordt van de Zoon, maar de man van Maria, en uit haar werd Jezus geboren, die Christus wordt genoemd.
En dan wordt het in het evangelie eerst het menselijke overwegen weergegeven, zoals dat gebeurt in Jozef. Zij bleek, hij dacht erover, terwijl hij dit overwoog. En daarna laat de engel merken wie de echte vader van Jezus is. Dat Jezus de Zoon is van de Allerhoogste. De geschiedenis gaat in mij door, elke keer dat ik voor de opdracht sta om mijn handelingen te laten voortkomen uit een goddelijke inspiratie. Dat ik me niet laat leiden door waar ik zin in heb, maar dat ik, zoals we bidden in het Onze Vader, uw wil laat geschieden. Wanneer ik me een voorstelling maak van de plaats, is het gemakkelijker om bij het gebed te blijven. Als mensen zich werkelijk door God geraakt weten, kunnen ze zich naar de hand soms precies de plaats en de tijd herinneren. Het gebed is een heilig gebeuren. Op eigen kracht vermag ik niets. En daarom is het goed eerst de bijzondere genade te vragen, dat ik Jezus Christus mag leren kennen met een innerlijke kennis, zoals Jozef de wil van God van binnen had leren kennen door zijn droom. De overweging. Wij zijn allemaal kinderen van de oude Adam en van de eerste Eva, om kinderen te worden van de nieuwe Adam en de nieuwe Eva. Vandaag de verjaardag van Maria, zoals wij allemaal onze verjaardag vieren. Dat lijkt dus niks bijzonders. Maar van heiligen vieren wij anders alleen hun sterfdag, hun geboortedag voor de hemel, voor het echte leven. En dat getuigt op een beslissende manier van onze kijk op de betekenis en de zin van dit leven. De gelovige ziet dit leven als een geboorteproces. Dat begint als we ter wereld gekomen zijn en geboren zijn. En dan gedurende dit leven zijn we bezig mens te worden. En we zijn het pas echt helemaal als we helemaal niet meer van deze wereld zijn. Dan zijn we helemaal geboren. Fully born, zegt Thomas Merton. En zo is het bij alle mensen, bij alle heiligen. Maar zo is het niet bij Maria. Maria is meteen al bij haar aardse geboorte helemaal vol van hemelsleven, helemaal geboren. Maria werd tegelijkertijd voor de aarde en voor de hemel geboren. En daarom is voor de kerk, die alleen maar oog heeft voor het echte, het hemelse leven, ook de aardse geboorte van Maria een reden om te feesten. Hier is een mens die vanaf het allerprilste begin God van ganse harte heeft bemind, met geheel haar ziel, met geheel haar verstand en geheel haar kracht. De genade deed haar samen zijn met God in de hemel, precies zoals haar lichaam haar deed samen zijn met de mensen op aarde. Heel haar wezen en al haar vermogens werden zo machtig aangetrokken tot dit goddelijke middelpunt, dat een steen niet strakker en krachtiger omlaag kan vallen dan dat Maria streefde naar God. In Maria brengt God het menselijke geslacht tot een nieuwe eenheid, een nieuwe schepping. Zij is de nieuwe Eva, de nieuwe moeder van alle levenden. En daarom is Maria anders dan alle andere heiligen. Alle andere heiligen hebben een beperkte betekenis voor de gelovigen. Maria is voor alle gelovigen van centrale betekenis. Je kunt als gelovige niet om Maria heen. Ze heeft dan ook een vaste plaats in het persoonlijke gebed van elke gelovige, in het gebed van het gezin, in de huiskerk dus. En haar naam wordt genoemd in elk eucharistisch gebed. Zij is echt onze stammoeder, de moeder van alle levenden. Maria, zou je kunnen zeggen, is de meest ontvankelijke mens. Aan het einde op het niveau van het gebed besluiten. Dat doe ik het beste door gesprekken te voeren met Jezus en met de Vader. En vandaag me laat ook inleiden bij Jezus door Johannes de Doper. Hij is Jezus Heroud, Jezus inleider. En dan ga ik naar Maria, onze moeder.
die het moederschap over de mensen van de eerste Eva heeft overgenomen. En wat haar dat heeft gekost, alleen al dat wachten op God, totdat hij aan Jozef het blijde nieuws zou brengen, zoals de engel Gabriel dat aan Maria heeft overgebracht. En dan naar Jezus zelf, zijn grootheid bewonderen, zijn grootheid en zijn volstrekte nederigheid. Jezus is helemaal weg van de Vader. En die weg naar de Vader ga ik nu ook op me tot de Vader wenden en bij hem mijn hart uitstorten in voorbeden, lofgebed, dankzegging en een Onze Vader bidden.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen heeft van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het tweede droevige geheim. Jezus wordt gegeeseld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het derde droevige geheim. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degene die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaar. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria app.

0: En beste luisteraars, op deze avond van 8 september bidden we de Vespers. De Vespers van het mooie feest van Maria geboorte. Vandaag is het dus 8 september. U kunt de hymne vinden in het Groot Getijdenboek op bladzijde 1406. De antifoon vindt u op bladzijde 1409. De psalmen op 1567. Dus de psalmen van het feest van Maria geboorte vindt u op bladzijde 1567. Voor de korte schriftlezing en verder kunt u teruggaan naar 1409. De slotgebeden vindt u op 1569. En het slotgebed weer op 1410. Dat is best veel bladeren. U kunt misschien de app van Tiltenberg gebruiken. Of anders goed kijken in het getijdenboek. In het klein getijdenboek kunt u helaas niets vinden vanwege het feest. We wensen een goede devotie toe.
1: Met vreugde vieren we de geboorte van Maria. Als zij ter wereld komt die bestemd is om de moeder des Heren te worden, breekt de dageraad van de verlossing aan en is de heilsbelofte in het paradijs gedaan, haar vervulling nabij. De datum 8 september herinnert aan de inwijding van de kerk, gebouwd in Jeruzalem, op de plaats van het huis waar Maria geboren is.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Maria, hemelkoningin, gij neemt de wereld voor u in. Sterren der zee die ons geleidt, moeder en maagd aan God gewijd.
1: Gij straalt zo schoon, o zuivere vlam, een jonge loot uit de oude stam, waaraan de bloem der liefde prijkt, die God en mens is tegelijk.
0: Wij vieren uw geboortedag met grote blijdschap en ontzag, o uitverkoren koningskind, door God en mens om strijd bemind.
1: Al zijn wij uit de aarde aards, uw liefde trekt ons hemelwaarts, die ons zo moederlijk omhult, met diepe vrede ons vervult.
0: Lof zij aan de drievuldigheid in aller eeuwen eeuwigheid. Want door haar onvolprezen werk zijt gij de moeder van de kerk. Uit het geslacht van Jesse is de maagd Maria voortgekomen. In haar bruidsvertrek is de geest van de Allerhoogste binnengegaan. Hoe blij was ik toen men mij riep: wij trekken naar Gods huis.
1: Nu mag mijn voet Jeruzalem uw poorten binnentreden.
0: Jeruzalem, ommuurde stad, zo dicht opeengebouwd.
1: Naar u trekken de stammen op, de stammen van Gods volk.
0: Zij gaan naar Israëls gebruik, de naam van God vereren.
1: Daar staan de zetels van het recht, de troon van Davids huis.
0: Bid dan om vrede voor Jeruzalem, dat ieder die u lief heeft veilig zij.
1: Dat eendracht heersen binnen uw omwalling, in al uw huizen rust.
0: Terwille van mijn broeders en mijn makkers wens ik u vrede toe.
1: Terwille van het huis van onze God bid ik voor u om zegen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Uit het geslacht van Jesse is de maagd Maria voortgekomen. In haar bruidsvertrek is de geest van de Allerhoogste binnengegaan. Heden vieren wij de geboorte van de maagd Maria. God zag neer op haar schoonheid en bezocht zijn eenvoudige dienstmaagd. Als de Heer de woning niet bouwt, werken de bouwers vergeefs.
1: Als de Heer de stad niet beschermt, waakt de wachter vergeefs.
0: Vergeefs staat ge op voor de dag aanbreekt. En rust ge pas laat in de nacht.
1: Ge eet na moeizame arbeid uw brood. Gods vrienden ontvangen het slapend.
0: Kinderen zijn een geschenk van de Heer. De vrucht van de schoot is zijn gave.
1: Als pijlen gelegd in de hand van de strijder. Zijn zonen verwekt in zijn jeugd.
0: Gelukkig wie daarmee zijn pijlkoker vult. Hij staat niet beschaamd wanneer hij zich weert in de poort.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heden vieren wij de geboorte van de maagd Maria. God zag neer op haar schoonheid en bezocht zijn eenvoudige dienstmaagd. Gezegend en allelofwaardig is de heilige maagd en moeder Gods Maria. Wij vieren haar geboortedag en roepen haar voorspraak in bij de Heer. Gezegend is God de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend. Met elke geestelijke zegen.
1: In hem heeft hij ons uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht.
0: In liefde heeft hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden door Jezus Christus. Naar het welbehagen van zijn wil.
1: Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Waarmee hij ons heeft begiftigd in zijn geliefde Zoon.
0: In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. De vergeving der zonden.
1: Dankzij de rijkdom van zijn genade, die ons heeft meegedeeld als een overvloed van wijsheid en inzicht.
0: Want hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen, de beslissing die hij in Christus had genomen, ter verwezenlijking van de volheid der tijden.
1: Het heelal in Christus onder één hoofd te brengen. Alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Gezegend en allelofwaardig is de Heilige Maagd en Moeder Gods Maria. Wij vieren haar geboortedag en roepen haar voorspraak in bij de Heer.
1: Zij zijn Israëlieten, hun behoort de aanneming tot zonen, de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving, de eredienst en de belofte. Van hen zijn de aartsvaders en uit hen komt de Christus voort naar het vlees. God, die boven alles verheven is, zij gezegend tot in eeuwigheid. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.
0: Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot.
1: De Heer is met u.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.
0: Met eerbied vieren wij de geboorte van de roemrijke maagd Maria. God zag genadig neer op haar eenvoud en liet haar door een engel zeggen dat zij de verlosser der wereld zou ontvangen. Hoog verhef nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest, o God mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijs ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. de machtige, grote zijn naam.
1: Barmachtig is hij tot de lengte van dagen. Voor ieder die hem herkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen houdt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarmingen dachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eren de vader en de zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Met eerbied vieren wij de geboorte van de roemrijke maagd Maria. God zag genadig neer op haar eenvoud en liet haar door een engel zeggen dat zij de verlosser der wereld zou ontvangen. Prijzen wij God, de Almachtige Vader. Hij heeft gewild dat alle geslachten Maria, de moeder van zijn zoon, zalig prijzen. Vragen wij hem ootmoedig.
1: Heer, verhoor ons op haar voorspraak.
0: God, wonderbaar in uw werken, gij hebt de onbevlekte maagd Maria naar lichaam en ziel in Christus glorie doen delen. Laat ons verlangen uitgaan naar diezelfde heerlijkheid.
1: Heer, verhoor ons op haar voorspraak.
0: Gij hebt ons Maria gegeven als moeder. Schenk op haar voorspraak aan zieke genezing, aan bedroefde vertroosting, aan zondaars vergiffenis en aan ons alle heil en vrede.
1: Heer, verhoor ons op haar voorspraak.
0: Dankzij u is Maria vol van genade. Schenk ons allen de blijdschap van uw overvloedige genade.
1: Heer, verhoor ons op haar voorspraak.
0: Maak uw kerk één van hart en één van ziel en ware liefde. En laat alle gelovigen eensgezind volharden in het gebed samen met Maria, de moeder van Jezus.
1: Heer, verhoor ons op haar voorspraak.
0: Gij hebt Maria gekroond tot koningin van de hemel. Neem de overledene voor altijd op in de vreugde van uw rijk samen met de heilige.
1: Heer, verhoor ons op haar voorspraak.
0: En bidden wij een moment in stilte voor onze persoonlijke intenties.
1: Heer, verhoor ons op haar voorspraak.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Heer, schenk genade aan alle die u dienen. Laat het geboortefeest van de maagd Maria bijdragen tot de vrede en het heil van alle die in haar moederschap de aanvang van de verlossing begroeten. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen. Amen.
0: De Heer schenk ons zijn zegen, hij bewaar ons voor onheil en geleid ons tot eeuwig leven.
1: Amen.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: De spirituele lezing van Radio Maria. Geestelijk voedsel voor onderweg.
1: Bij mij in de studio zit pater Jan Meeuws. Hij gaat ons iets vertellen over Maria geboorte.
2: Dankjewel, Sanne. Graag wil ik eerst met u alles samen bidden om de Heilige Geest. Want het mooie is, als de Heilige Geest je bezielt, kun je des te meer genieten en bewonderen wat Hij in Maria heeft mogelijk gemaakt. Want Maria wordt wel eens genoemd de icoon, het meesterwerk van de Heilige Geest. En als je de meester kent, herken je ook zijn schoonheid in zijn schepping. En als de Heilige Geest ons nu bezielt, zoals Elisabeth bijvoorbeeld, als Maria haar bezoekt, dan mag je op een hele nieuwe manier, als het ware met Gods ogen, Maria zien. En dat is heel kostbaar. Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteken aan het vuur van uw liefde. Zend uw geest uit en alles zal worden herschapen. En gij zult het aanschijn der aarde vernieuwen. God, gij hebt de harten van uw gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen. Geef dat wij door die Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn vertroosting mogen verblijden door Christus onze Heer. En nu wil ik graag een kort gebed bidden van de heilige Hildegard van Bingen. Wees gegroet, Maria, veroorzaakster van het leven. U hebt het heil weer opgebouwd, de dood overwonnen, de slang vertrapt, waar Eva zich door hoogmoed opgeblazen met opgeheven hoofd naartoe wendde. U hebt ze vertrapt, omdat u baarde de Zoon Gods, door de Heilige Geest u ingeblazen. Wees gegroet. Uw zoete, uw liefdevolle moeder, u hebt voor de wereld uw zoon gebaard, door de hemel gezonden, u ingeblazen door Gods Heilige Geest. Lieve broeders en zusters, bijna 20 eeuwen geleden hebben Jezus en Maria geleefd op deze aarde. Hoe is het mogelijk dat vandaag in september 2011 mensen van hen kunnen houden? En sommigen schijnen zelfs de indruk te geven vanuit hun spreken en liefde voor Jezus en Maria, alsof zij elke dag bij hun aan tafel zitten, thuis. Je kunt het ook anders zeggen. Waarom zijn er in onze mensen tijd zoveel mensen voor wie God weinig of niets betekent? Terwijl er ook ontelbaar velen zijn die in alles rekening willen houden met onze lieve Heer. In Jezus' tijd waren er velen die niets van hem wilden weten, terwijl anderen hem volgden, van hem gingen houden, gingen leven van hem en van zijn woord, en zelfs de marteldood voor hem stierven. Hoe komt het toch dat heel wat mensen onder ons Jezus vandaag kennen en liefhebben? En als ik naar mezelf kijk, kan ik me afvragen, wat is er gebeurd in mijn leven dat ik nu Maria als moeder liefheb, haar geboortefeest kan vieren en met haar voor Christus en zijn volk kan leven, ook als dat pijn kost? Voor mij is er iets heel moois verbonden met het feest van Maria geboorte 8 september. Mijn ouders trouwden voor de Tweede Wereldoorlog op het feest van Maria geboorte. En 25 jaar later, op hun zilveren bruiloft, ook 8 september, mocht ik als montfortaan mijn gelofte afleggen. Van jongs af aan was het voor mij de gewoonste zaak van de wereld, omdat mijn ouders zo waren en leefden en deden, om met hen te bidden, te groeien in geloof en steeds meer te ontdekken over God en zijn kerk. Ik was doodgewoon een misdienaar Ik mocht meezingen in het jongenskoor in onze kerk. Maar op een bepaald moment in mijn leven werd er iets heel bijzonders wakker, ontwaakte in mij het verlangen om priester te worden. God was dichter bij me dan ik me had kunnen voorstellen. En Maria ook. Ik voelde me, hoe jong ik was, heel vertrouwd met God en zijn moeder. Stilletjes aan ontdekte ik een beïnvloeding, een invloed in mijn hart. En door de jaren heen kwam ik erachter, ongelooflijk maar waar, dat de Heilige Geest dat was, in anderen en in mij. De Heilige Geest die liefde blijkt te zijn. In onze Montfortkapel in Oorschot zie je boven het altaar 7 glas- en loodramen en in het middelste zie je hoe God de Vader met zijn rechterhand de rechterhand van zijn Zoon aanraakt. En daar zie je de Heilige Geest in de gedaante van een duif. De aanraking, de liefde, de goddelijke affectiviteit, de tederheid van God is de Heilige Geest. En dan begrijp ik ook veel beter, als je dit mag ontdekken, dat Paulus zegt, door de Heilige Geest roepen we Abba, Vader. Want als de liefde in je is die de Heilige Geest is, ga je van die Vader houden. En ook van Maria de moeder. Zoals Elisabeth door de Heilige Geest ontzettend veel van Maria hield, want ze zag ineens door Gods licht dat de Heilige Geest haar schonk wie ze eigenlijk was. De moeder van de lang verwachte verlosser. Wonderlijk dat ik nu blij kan zijn met de viering van Maria's geboorte. God heeft dat allemaal zo dicht bij me gebracht door zijn Heilige Geest. En wat zei de heilige Augustinus ook alweer? God is dichter bij mij dan ik bij mezelf kan zijn. Dit weten is 1, maar dit kunnen en mogen beleven is 2. Mag ik zeggen dat ik me rijk voel met miljoenen die de 3-1 goddelijke liefde mogen kennen en beminnen? En dat gebed, sacramenten en mensen ontmoeten langzaamaan goddelijk wordt voor mij, in die zin dat God daar helemaal bij betrokken is. Dat hij met mij zijn liefde deelt voor die mensen. En ook dat die sacramenten eigenlijk zijn hij die met zijn liefde komt en ik mag mensen in aanraking brengen met die liefde. Personen die 20 eeuwen geleden op aarde leefden, ontmoet ik vandaag met u. Jezus is bij ons. Maria is hier bij Radio Maria en bij u thuis die van haar houdt en luistert. Prachtig is dat. Jezus is het hoofd van het lichaam van de kerk en wij zijn allemaal de ledematen. En maar dat betekent dan ook dat er een heel mooie band is tussen hem en ons en daardoor ook tussen ons. En dan denk ik aan Sanne en Assunta die hier aan de andere kant zitten. Er is een eenheid tussen ons en dat is Jezus. We geloven in hem en Maria, van wie we houden. Als je van hetzelfde houdt, kom je rond die persoon bij elkaar terecht. En dan, tenslotte, om het eerste deel stilletjes af te ronden, als wij thuis moeder vierden op haar verjaardag, dan versierden we haar stoel met bloemen. We hadden een mooie tekening gemaakt. We willen dat kost wat kost laten zien. En ja, op een gegeven moment vroegen we zelfs centjes om een cadeautje voor hun te kopen. Maar het gekke was dan, moeder was ontzettend blij, maar ze had zelf de centen gegeven. En zo is het ook met God. Hij geeft ons zelf de liefde om te kunnen beminnen. En wij mogen gebruik maken van Radio Maria. En ik ken heel veel mensen die mij gezegd hebben van alle leeftijden en zieken die thuis niet weg kunnen. Ik kan niet zonder Maria. Vraag ik u te veel als ik u voorstel, geef Maria een cadeautje. U kunt natuurlijk thuis een kaars aansteken bij een Maria-beeldje, zoals mijn moeder dat vroeger ook deed. Maar ik denk dat zij dat ook zou doen vandaag als ze mij hoorde. Ik geef Radio Maria een cadeau, zodat er zoveel over Maria gesproken kan worden en het geloof verder gegeven kan worden, dat steeds meer mensen daardoor getroost en bemoedigd worden. Een cadeau voor Maria. Een cadeau voor Radio Maria. Ik zie haar al glimlachen. En ze ziet wat u geeft. Graag wil ik dit afsluiten met een prachtig lied van Lodewijk de Vocht, een Vlaamse componist. En dat heet Daar bloeide een lelie, en die lelie is Maria, met zuiverlijke pracht, voor eeuwen en tijden in het diepste van God gedacht. God was al eeuwen bezig, en hij genoot van dat wonderlijke schepsel, door wie hij een nieuwe schepping kon beginnen, Maria. Zoals een kunstenaar al geniet van wat hij gaat maken, zo genoot God op voorhand al van Maria. Zij was toch zo schone, zij bloeide toch zo blank. Er looft haar naar waarde nog mens, nog engelenzang. En vandaag is die lelie, zo menig eeuw verbijt, verwacht, op aarde gesproten in reine heerlijkheid. Zijt gij, o Maria, o lelie, eeuwig schoon, Gods bruid en Gods dochter en moeder van Gods zoon. Dit is mijn verjaardagslied, wat ik innerlijk meezing voor Maria.

Zusters en broeders, ieder van ons kan zo zijn eigen redenen hebben om mee te vieren met dat geboortefeest van Maria. Vanuit de Bijbel zijn er heel wat redenen, maar de kerk zelf in de liturgie, ook van het geboortefeest van Maria, geeft ons genoeg beweegredenen, motivatie om dat feest van harte te vieren. Omdat de geboorte van Maria zelf, als zij geboren is, het begin is van iets totaal nieuws. De heilige Pater Pio zegt, we kunnen Maria nooit genoeg dankbaar zijn om wat we van haar hebben mogen ontvangen. En we moeten niet vergeten, mensen kunnen over Maria schrijven en dichten en liederen maken en zelfs emotioneel geweldige dingen zeggen, maar God zelf heeft Maria uitgedacht. God zelf heeft Maria geschapen. God zelf heeft zijn engel gezonden en haar gevraagd, wil je moeder worden van mijn zoon? En van ganse harte heeft ze zich aan dat plan van God toegewijd. En die zoon geeft zich aan Maria. Bij mensen is het zo, de moeder ontvangt door de liefde van man en vrouw het kind in haar schoot. Maar Maria ontving de Zoon Gods die al lang bestond in haar schoot om in haar mens te worden, vlees van haar vlees, bloed van haar bloed. En door het voorrecht dat God Maria gegeven had, omdat hij een goede moeder wilde, dat ze onbevlekt ontvangen werd, dat Jezus werkelijk thuis kon zijn in een milieu, in een ruimte waar niets van zonde en kwaad was, maar alleen licht en liefde, door dat voorrecht heeft Maria laten zien hoe kostbaar het is, zoals zij zuiver van hart te zijn en daardoor ontvankelijk te worden, ja te zeggen aan God. En ze ontving Jezus. Gods Zoon werd in haar door de Heilige Geest haar vlees en bloed. En op dat moment is daar de nieuwe mens, de Godmens, de nieuwe Adam. En die leeft in haar. Al wat Maria in haar ziel beleeft, ontvangt die zoon in zijn ziel, zegt de heilige, ik ben even de naam kwijt, maar dat komt wel goed, Edith Stein. Ja, bedankt voor de tip, mijn engelbewaarder zal dat wel gezegd hebben, want soms is dat even moeilijk om juist op moment de naam te zeggen. Edith Stein beschrijft dat, dat God Maria zo rijk heeft gemaakt innerlijk, dat de zoon die ze ontvangt daar alles van kan overnemen voor zijn latere leven. En al wat Jezus gezegd en gedaan heeft, zijn prediking, zijn wonderen, hij liet zien dat het rijk Gods gekomen was aan degenen die zich bekeerden. Maar als je je niet bekeerde, kon je dat niet zien. En dan gaat het niet over de ogen, maar zoals Paulus dat wel eens gezegd heeft, het innerlijk oog. Naar gelang Gods Heilige Geest in je leeft, wat ik in het begin ook zei, kun je het werk van de Heilige Geest in elkaar zien. En ook hoe Maria zijn werk is. De Heilige Geest schenkt haar de Zoon van God. En als Maria Elisabeth bezoekt, vervult die Heilige Geest Elisabeth zo dat zij dingen over Maria zegt die ze uit zichzelf nooit had kunnen uitdenken. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. De moeder van mijn Heer, zalig om uw groot geloof. Als zoals bij Elisabeth maar de Heilige Geest in ons leeft, kunnen we ook op met de steun van die geest veel meer zien in Maria dan mensen die mooie dingen uitdenken en fantaseren en schrijven, want met ons verstand kunnen we heel aardig wat doen. Maar vanuit de realiteit die God zelf heeft laten ontstaan en in stand houdt, en als dan die God ons bezielt, kunnen we vanuit de werkelijkheid die Maria is nu haar hulde brengen. God aanbidden en verheerlijken dat het hem gelukt is. Dat hij al de schoonheid die hij Maria gaf, dat die tot zijn recht kwam in haar leven, in haar keuze, in haar overgave, in haar telkens opnieuw ja zeggen aan God, tot onder het kruis, als daar zo naar hangt te sterven. Heeft zij op haar manier ook
omdat ze ook van de Vader hield, al wat Jezus daar zei en deed, aan die Vader toevertrouwd, het offer van Jezus als het ware in de handen van die Vader gelegd. In het brevier van vandaag bidden we onder andere: uw geboorte, maagdelijke moeder van God, heeft vreugde verkondigd aan de hele wereld, want uit u is geboren de zon der gerechtigheid, Christus onze God, die de vloek wegnam en zegen bracht, de dood teniet deed en ons eeuwig leven schonk. Doordat wij terugkijkend, en vooral als de Heilige Geest ons bezielt, dieper beseffen wat we aan Maria's ja-woord te danken hebben, krijgt het vieren van haar geboortefeest diepere betekenis. Maria heeft God verheerlijkt door haar geloof. Zij geloofde alles wat de engel zei, ook wat menselijk onmogelijk leek. Zie, uw verwante Elisabeth is in haar zesde maand, want voor God is niets onmogelijk. Maria geloofde dat, al kon ze het niet uitleggen, maar ze had die wonderlijke innerlijke houding, al wat God zei aanvaarde ze. En langzamer aan rijpte dat in haar hart waarin ze alles bewaarde. En als wij Maria vandaag een cadeau geven vanuit onze liefde, en er zijn veel mogelijkheden, ik heb u al gesuggereerd om haar radio te steunen, en dat doe je Maria echt een plezier mee, maar het mooiste cadeau is eigenlijk te doen wat God deed. Het mooiste wat Maria heeft ontvangen in haar leven was Jezus. En Jezus gaf zich aan haar. Dat mogen wij ook doen. Als je helemaal aan Maria weggeeft, dan maak je hetzelfde mee als Jezus. En of dat nu de vlucht naar Egypte was, hij was veilig in de armen van Maria. Of als ze hem terugvonden na 3 dagen bang zoeken als 12-jarige in de tempel. En Jezus spreekt daar met een wijsheid die alles overstijgt. Wist u dan niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn? Wist u dan niet dat mijn Vader wilde dat ik hier zou spreken tot priesters en schriftgeleerden? Maria begreep het niet, maar wel, omdat hij het zei, bewaarde ze het in haar hart. Maria's hart lijkt me het geheugen van de kerk, want het mooie is, als je bijvoorbeeld de rozenkrans bidt met die bezieling van de Heilige Geest, en je beleeft die mysteries, dan is het net of je die langzaamaan gaat meemaken, die boodschap van de engel aan Maria, of die geboorte van Jezus, en hoe Maria haar kind laat zien aan Jozef, en dan later aan de herders, en nog later aan de wijzen, en hoe ze dat kind legt in de armen van de oude Simeon bij de opdracht van Jezus. En het mooie is, Maria als moeder wil ons daarmee voeden, want hoe meer je je dit kunt voorstellen, geholpen door de Heilige Geest, hoe Maria dit beleefde, hoe meer Jezus voor wie ze en met wie ze dit deed, in je gaat leven. En dan kan ik me voorstellen, en ik heb dat gezien op de autowegen, een hele grote vrachtwagen, in Vlaanderen zeggen we camion, en op de achterkant stond een meer dan levensgroot gezicht van Jezus. Moet je je voorstellen, rijdt daar een vrachtwagen tussen al die andere gelovigen, ongelovigen, en of ze nog willen of niet, ze zien daar op een groot doek van 3 bij 3 meter, of misschien wel meer, Jezus. Die man meende dat zo te moeten doen. Mij heeft dat geraakt, en anders zal er wat anders van zeggen. Maar laten zien dat je van God houdt. Laten merken dat je van Maria houdt. En het, ook die Heilige Geest die ons behelpt om God en Maria te beminnen, die geeft ons ook een mogelijkheid om van elkaar te houden, niet op de menselijke manier van, oh, je hebt een leuk snoetje, ik vind jou lief, en ik vergeet je niet meer, of je bent sympathiek. Nee, je bent Gods wonder, je bent een kind van God en daarom voel ik me verwant met je. En of die mens nu lastig is door allerlei dingen, als de Heilige Geest die de liefde is in je woont, ben je in staat tot dingen die je niet zou doen zonder die Heilige Geest.
En dat zie je ook in de wereld van nu. Dat is het grote verschil tussen mensen die God beminnen en in wie God invloed heeft, en mensen, zoals ik in het begin zei, die van God niets willen weten en die hem zelfs haten. Ik gun u het grote geluk, broeders en zusters, die vreugde om de geboorte van Maria. Want zij is niet een historische persoon van zoveel eeuwen geleden, zoals Napoleon, van wie we niet de geboorte vieren, en weet ik wie allemaal, Karel de Grote. Maar op dit moment dat ik tot u mag spreken, kunnen we haar ontmoeten en ze ziet en hoort u en mij. En nu wil ik u iets heel moois laten horen. Waarschijnlijk kennen de meesten van u, of allemaal, de naam Wolfgang Amadeus Mozart. En ik herinner mij in mijn studiejaren in Oorschot, er was een pater, Frans Heckman, die was zeer muzikaal en zeer gelovig. Die was ook in Salzburg geweest. En die gaf ons muziekles en die vertelde dat de vader van Wolfgang Amadeus Mozart, Leopold, toen zijn zoon op reis was naar Parijs, hem een brief schreef waarin hij onder andere schreef: denk eraan dat je morgen niet vergeet je toewijding aan Maria te vernieuwen. En hij heeft toen die toewijding, zoals Mozart met een Latijnse tekst die op muziek gezet heeft, laten horen. Ik ben zo blij dat ik die terug heb kunnen vinden, dankzij vrienden van mij die meezingen in een koor en de ander zelfs organist in de Meren. En die hebben een cd uitgegeven en daarop staat die toewijding van Mozart. En ik wil u die kort een beetje uitleggen. U gaat horen: Sancta Maria Mater Dei, Heilige Maria, Moeder van God. Ego omnia tibi debeo. Tibi, aan u ben ik alles verschuldigd, aan u heb ik alles te danken. En denk dan terug wat ik daarnet zei. Omdat Maria ja heeft gezegd, heeft God volmaakt zijn plan met haar kunnen doen en door haar heen voor ons. En dan gaat de tekst verder. Sed ab hac hora singulariter, me tui servicius devovio. Maar vanaf dit uur wijd ik mij heel bijzonder toe aan uw diensten. Aan u, en soms hoor je dat te, dat in het Latijn u is, gij, komt verschillende keer terug, mijn beschermster, mijn schutse. En eligo, u kies ik. En terwijl we dit horen, en het is heel blije muziek, ja, als je niet blij kunt zijn met zoiets moois, dat je aan Maria kunt geven, en mag meemaken wat Jezus meemaakte, ja, dan weet ik het ook niet meer. Zet uw hart open voor dit prachtige lied dat Mozart op muziek heeft gezet. Maria, ik ben u alles verschuldigd. Ik kies u, ik wijd me aan u toe als mijn beschermster en mijn hulp.

0: Zusters en broeders, graag wil ik dit afsluiten door samen met u Maria te prijzen. In haar Magnificat zegt ze, alle geslachten zullen mij zalig prijzen. Maria, moeder, vreugde en wonder van de drieëne goddelijke liefde, vreugde en koningin van mijn hart en van allen die luisteren en u liefhebben, ik dank u dat u zo prachtig hebt meegewerkt met Gods liefdesplan. En u, Vader, Zoon en Heilige Geest, wil ik feliciteren en aanbidden dat u zo'n moeder hebt geschapen voor uw zoon, die de hemel op aarde was voor hem, voor zijn geboorte, en met alle liefdevolle zorg hem heeft bijgestaan tot onder het kruis. Wij mogen hetzelfde doen als u, en daardoor u verheerlijken. Ook ik kies Maria tot mijn moeder van mijn priesterleven, van mijn contacten met de kinderen van Maria, de mensen die ik mag ontmoeten nu en straks en morgen. Maria, doe maar met mij wat u wil, want al wat u wil komt voort uit de wil van God en uw ja-woord op die wil. Samen met u wil ik leven, samen met u wil ik van God houden. Samen met u is deze radio mij zo dierbaar geworden dat ik het niet kan laten op uw verjaardag te vragen aan uw kinderen die luisteren, u een geschenk te geven. En zij weten wel wat dat kan zijn. Zegen ons, Maria, zoals u aan Banneu Mariette Becot hebt gezegend door hen de handen op te leggen. En ik weet dat ik als uw priester ook de mensen mag zegenen die luisteren. Onder hen zijn er die eenzaam zijn, die pijn hebben en die ik voor me zie zitten. Ik zie Emmanuel met die prachtige naam van Jezus, dat zijn toekomst door u geleid en gezegend wordt. En ik zie zoveel anderen die ik gisteren heb ontmoet. Moeder, doe maar. Wat u doet is heel goed. God is zo blij met u en wij ook. Dank u, moeder. Amen.
1: En u ook, dank u wel, pater Jan Meeuws, voor deze mooie spirituele lezing.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Laten wij met vreugde de geboorte vieren van de Heilige Maagd Maria. Want uit haar is opgegaan de Zon van de gerechtigheid, Christus onze God. Vandaag, broeders en zusters, 9 maanden na het hoogfeest van haar onbevlekte ontvangenis, vieren we dan Maria's geboorte. En door Maria hebben wij Christus mogen ontvangen. En Maria is uitverkoren om haar eenvoud, om haar nederigheid, om haar geloof, om haar liefde. Laten we aan het begin van deze Eucharistieviering allereerst dan onze zonde belijden, waarin wij de liefde van God niet beantwoord hebben. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria altijd Maagd, alle engelen en heiligen en u broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die hij lief heeft. Wij prijzen en aanbidden u. Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader. Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader. Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. Want Gij alleen zijt de Heilige, Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus. Laat ons bidden. Heer, schenk uw hemelse genade aan allen die u dienen. Laat het geboortefeest van de Heilige Maagd Maria de vrede versterken in hen voor wie haar maagdelijk moederschap het begin is van de verlossing. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Uit de profeet Micha. Dit zegt de Heer: Gij Bethlehem Ephrata, het kleinste onder Juda's geslachten, uit u zal geboren worden hij die over Israël moet heersen. In het verre verleden ligt zijn oorsprong, in lang vervlogen dagen. Daarom zal de Heer hen niet langer overlaten aan hun lot dan tot de tijd dat de moeder haar kind gebaard heeft. Dan komt de rest van zijn broeders weer samen met de zonen van Israël. Dan neemt hij de macht in handen en zal hen hoeden door de kracht van de Heer, door de verheven naam van de Heer zijn God. In veiligheid zullen zij wonen, omdat zijn macht zal reiken tot aan het uiteinde der aarde. Hij zal een man van vrede zijn. Woord van de Heer. En bidden we dan samen als tussenzang op bladzijde 38 van uw boekje Lucas 1a met als refrein: Wonderbaar is het wat God mij deed. Hoog verhef nu mijn ziel de Heer, verrukt is mijn geest om God mijn verlosser. Zijn keus op zijn eenvoudige dienst maakt, van u af prijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat hij mij deed, de machtige groot is zijn naam. Waarmachtig is hij tot in lengte van dagen voor ieder die hem erkent. Hij doet zich gelden met krachtige arm, vermetelen drijft hij uiteen. Machtigen haalt hij omlaag van hun troon, eenvoudigen brengt hij tot aanzien. Behoeftigen schenkt hij overvloed, maar rijken gaan heen met ledige handen. Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan, zijn milde erbarming indachtig, zoals hij de vader heeft beloofd voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. Alleluia. Gelukkig heeft zijt gij, heilige maagd Maria, en alle lof waardig, want uit u is geboren de zon der gerechtigheid, Christus onze Heer. Alleluia. De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matthäus. Geslachtslijst van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. Abraham was de vader van Isaac, Isaac van Jacob, Jacob van Juda en zijn broers. Juda was de vader van Peres en Zerach, die uit Tamar geboren werden. Peres was de vader van Gesron, Gesron van Aram, Aram van Abinadab, Abinadab van Nachson, Nachson van Salmon, Salmon van Boas, die uit Rachab geboren werd. Boas was de vader van Obed, geboren uit Rut. Obed was de vader van Isaï en Isaï van David de koning. David was de vader van Salomo, die geboren werd uit de vrouw van Uria. Salomo was de vader van Rachbeam, Rachbeam van Abia, Abia van Asa, Asa van Josaphat, Josaphat van Joram, Joram van Uzia, Uzia van Jotam, Jotam van Achas, Achas van Hiskia, Hiskia van Manasse, Manasse van Amon, Amon van Josia. Josia van Jechonja en zijn broers in de tijd van de Babylonische ballingschap. Na de Babylonische ballingschap werd Jechonja de vader van Siltiel, Siltiel van Zerubabel, Zerubabel van Abiud, Abiud van Eljakim, Eljakim van Azor, Azor van Sadok, Sadok van Achim, Achim van Eliud, Eliud van Eleazar, Eleazar van Matan, Matan van Jacob. Jacob nu was de vader van Jozef, de man van Maria, en uit haar werd geboren Jezus, die Christus genoemd wordt. De geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze wijze. Toen zijn moeder Maria verloofd was met Jozef, bleek zij, voordat ze gingen samenwonen, zwanger van de Heilige Geest. Omdat Jozef haar man rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, dacht hij erover in stilte van haar te scheiden. Terwijl hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer, die tot hem sprak: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria uw vrouw tot u te nemen. Het kind in haar schoot is van de Heilige Geest. Zij zal een zoon ter wereld brengen, die gij Jezus moet noemen, want hij zal zijn volk redden uit hun zonden. Dit alles is geschied opdat vervuld zou worden wat de Heer gesproken heeft door de profeet, die zegt: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, en men zal hem de naam Immanuel geven, dat is in vertaling God met ons. Woord van de Heer.

Bij God, broeders en zusters, kun je zeggen dat alles gepland is. Bij God bestaat er geen toeval. En dat zien we eigenlijk ook in de lezingen van vandaag, in de geslachtslijst van Jezus Christus. God heeft geduld. En we horen dan de hele geslachtslijst. En uiteindelijk komen we dan bij Jozef, die dan de man is van Maria. En uit hem wordt dan de verlosser geboren. En daarmee laat eigenlijk God zien dat hij al heel lang met ons bezig is, voordat wij het ook maar ooit kunnen bevroeden. En het begint eigenlijk al met Genesis, als Adam en Eva paradijs uitgejaagd wordt, dat God al de belofte doet dat er een vijandschap ontstaat tussen het kroost van de slang en het kroost van de vrouw, en dat is dan Jezus Christus. En God doet een belofte dat uiteindelijk het goede zal overwinnen. Maar wij moeten geduld hebben. Bijvoorbeeld ook, het Joodse volk leefde in Egypte, in slavernij. En Mozes werd geboren. Maar voordat Mozes het Joodse volk ging bevrijden, dan zijn we alweer een heleboel jaren verder. En zo is ook God bezig met de verlossing. Hij had onze verlossing al op het oog, maar er zijn vele eeuwen overheen gegaan. En we zeggen dan tot de volheid der tijden. Sommige dingen hebben tijd nodig om te rijpen. Het is ook van, we zien dat ook met gewoon in de natuur. Vruchten moeten op een bepaalde manier rijpen. En ze kunnen pas geplukt worden als ze rijp zijn. En we zeggen ook wel eens voor bepaalde dingen, de tijd is er nog niet rijp voor. Maar we mogen dan wel erop vertrouwen, ook al zien wij allerlei dingen gebeuren om ons heen. En wij denken van God, waarom grijpt gij niet in? Dat God misschien al heel lang met ons bezig is. Maar wij kunnen dat niet zien. Maria wordt geboren. En uit haar wordt dan de schepper, of de verlosser van de wereld geboren. Maar dan zijn we misschien ook alweer 20, 25 jaar verder. En voordat Jezus begint met zijn optreden, dan zijn we ook weer 30 jaar verder. En zo mogen ook wij weten dat God met ons bezig is, maar wij kunnen er niet de vinger op leggen. God doet alles op zijn tijd. Maar wel dan het vertrouwen hebben dat God met ons is en dat God voor ons zorgt. Ieder die op hem vertrouwt, laat hij uiteindelijk niet in de steek. En wij weten het ook, hij geeft ons kracht om te strijden. Hij geeft ons kracht om ons kruis te dragen. Hij komt ons te hulp wanneer wij hem aanroepen. En dan is het belangrijk dat je geloof blijft houden. En dan kunnen we ook naar Maria kijken. Want wat zal zij ook misschien niet getwijfeld hebben? En toen Jezus met zijn openbaar optreden begon. En dan staat er bij het in het evangelie volgens Marcus, dat zijn verwanten wilden hem meenemen, omdat zij dachten dat hij niet meer bij zijn zinnen was. Ze dachten dat hij gek geworden was. En dan uiteindelijk van nee, dat Maria daar onder het kruis staat. En haar zoon zo ziet lijden en sterven. En dan haar zoon hoort roepen, God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dan toch blijven vertrouwen dat alles in Gods hand is. En dat mogen we ook beleiden in onze geloofsbelijdenis. Het begint al met de eerste zin. Ik geloof in God, de Almachtige Vader. Dat God een vader is, die liefdevol naar zijn kinderen omkijkt. En dat hij almachtig is. Maar God doet het wel op zijn manier en niet op onze manier. Maar hij komt ons wel te hulp. Als wij maar op hem blijven vertrouwen. En dan zal hij alles ten goede keren. En dat zien we in Christus. Alle hoop was verloren. Hij stierf aan het kruis. En dan grijpt God in door zijn zoon uit de dood te doen opstaan. Voor God is niets onmogelijk. Aan die God mogen wij ons overleveren. En dat heeft Maria gedaan. En dat heeft Maria's dan ook daarin ook ons voorbeeld. En zij stimuleert ons daarin. En zoals op de bruiloft van Kana, doet wat hij u zeggen zal.
Laten wij doen wat hij zegt. Dan zal hij ons te hulp komen. Hij zal ons sterken en hij zal ons niet in de steek laten. En de toekomst is voor ons. Amen. Laten wij bidden tot God, die in Maria een teken van hoop gegeven heeft. Voor de kerk, dat zij zoals Maria met vertrouwen luistert naar Gods woord en dat zij dit woord met vreugde uitdraagt. Laat ons bidden. Voor de jeugd, dat zij mogen opgroeien in een omgeving van liefde, veiligheid en geloof. En dat zij hun ouders en grootouders elkaar tot steun zijn. Laat ons bidden. Voor allen die zich onzeker voelen over de toekomst. Dat zij moed vinden in het vertrouwen dat God met ieder mens zijn leven een weg van hoop wil gaan. Laat ons bidden. Voor onze zieken, eenzamen en allen die zich vergeten voelen. Dat zij mensen ontmoeten die hen nabij zijn en hun nieuwe kracht schenken. Laat ons bidden. En voor onze eigen gemeenschappen. Dat wij naar het voorbeeld van Maria bereid zijn Gods roepstem te beantwoorden en met kleine daden van liefde het verschil maken. Laat ons bidden. En voor onze dierbaren die van ons zijn heen gegaan. Dat zij mogen binnengaan in de vrede en de vreugde van de verrezen Heer. Laat ons bidden. En deze huis die dragen van God op voor de zielenrust van Tini van Kaathoven. En bidden wij ook een moment in stilte voor onze persoonlijke noden en intenties. Laat ons bidden. God onze Vader, wij danken u voor het leven van Maria, die de moeder van uw Zoon mocht worden. Wij bidden u, luister naar onze gebeden en sterk ons in ons geloof, hoop en liefde. Op voorspraak van heilige Maagd Maria, door Christus onze Heer.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

Laat er bij worden in. Je deelt ons mens zijn en neemt ons op in de goddelijke leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij u dat onze onverwante voor u aanvaardt. Wel wordt er wij genade vinden in uw ogen. In alle schuld van ons, maak ons vrij van alle.

Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard mag worden door God, de Almachtige Vader. Heer, laat uw enige geboren Zoon ons in zijn mensenliefde te hulp komen. Bij zijn geboorte op aarde heeft hij de maagdelijkheid van zijn moeder niet geschonden, maar geheiligd. Moge hij ons nu van onze schuld ontslaan, zodat deze offergaven voor u aanvaardbaar worden, door Christus onze Heer. Bladzijde 49, Prefatie 1 van de Heilige Maagd Maria. De Heer zij met u, verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, almachtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. En nu vandaag verheerlijken wij u op het feest van de Heilige Maagd Maria, die overschaduwd door de Heilige Geest uw woord ontvangen heeft en in haar schoot gedragen. Zij heeft de luister van haar maagdelijkheid bewaard. Het levenslicht heeft zij geschonken aan hem die wordt genoemd het licht der wereld, Jezus Christus, onze Heer. Door wie de engelen, machten en krachten eenstemmig van u spreken, huiverend u aanbidden, koning in majesteit. Laat u ook onze stemmen meeklinken in dit koor, wij smeken u, en dat ook onze hulde wordt gehoord, als voor uw troon dit lied wordt aangeheven. Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge. Bladzijde 62, Eucharistisch gebed 5. God onze Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakt hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij u dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat zij voor ons het lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen kwam, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader. De zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen. Want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook toen zij gegeten hadden de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol verwachting uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend u, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij.
1: Vrijmoedig in deze geest bidden wij u, Vader, voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de gehele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Leo, aan onze bisschop Gerardus en onze hulpbisschop Robertus. En aan alle die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook diegenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heengegaan.
0: Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met heilige Jozef, haar bruidegom, met apostelen, martelaren en al uw heiligen, samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid, en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn. Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht durven wij zeggen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen. Dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte. Geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u.
2: Amen.
0: En wens elkaar de vrede. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.

0: Zalig zijn die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek slechts één woord en het is goed.
1: Het lichaam van Christus bewaart mij ten eeuwige leven.

0: De maagd zal een zoon ter wereld brengen, die zijn volk zal redden uit hun zonde.
1: Bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

Laat ons bidden. Heer, gij hebt uw kerk gesterkt door de heilige geheimen. Wij bidden u, laat uw volk zich vol blijdschap verheugen over het feest van de heilige maagd Maria. Omdat haar geboorte een teken was van hoop voor heel de wereld en de dageraad van het heil. Door Christus onze Heer. Dan bidden we ter eer van ons die voortrek, het wees gegroet. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Onze lieve vrouw ter Eik, koningin van de vrede, de Heer zij met u. God, die door de Zoon van de heilige maagd Maria in zijn goedheid de mensen heeft willen verlossen, mogen u zijn rijke zegen verlenen. Mogen u altijd en overal de bescherming ondervinden van haar die u de gever van het leven schonk. Mogen u, die op deze dag zijt samengekomen om vol toewijding haar geboortefeest te vieren, heengaan, vervuld van geestelijke blijdschap en in het bezit van Gods genadegaven. Zegene u de Almachtige God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Gaat nu allen heen in vrede. Amen.

0: U was verbonden met de Christus Koninkerk in Veldhoven met celebrant pastoor Frank As. Bedankt voor het meebidden en ik wens u een hele fijne avond toe, vrede en alle goeds.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Ja, en op deze dag, 8 september, kan het eigenlijk niet anders dan dat het gaat over Maria's geboorte. Het feest wordt dus op 8 september gevierd. Tezamen met Jezus zelf en de heilige Johannes de Doper behoort zij tot weinigen van wie de biologische geboorte wordt herdacht. Het feest werd het eerst gevierd in het oosten sinds de 6e eeuw. Onder invloed van het Concilie van Efezen, gehouden in het jaar 431, waar Maria officieel tot moeder van God, Theotokos, werd uitgeroepen. Paus Sergius voerde het in voor de kerk van Rome en in de 11e eeuw is het verspreid over de gehele kerk. Historisch gesproken is niet bekend op welke dag Jezus' moeder Maria geboren is, maar het wordt dus gevierd op 8 september. Niet alleen in de Latijnse kerk van het Westen, maar ook dus in het Oosten en de Orthodoxe kerken. In de Bijbel wordt er niets verteld over de omstandigheden waaronder Maria ter wereld is gekomen. Laat staan op welke dag in het jaar. Nou, hoe komen we dan toch aan die datum? Ergens in de 6e eeuw is op die 8e september in Jeruzalem een Sint-Anna-kerk ingewijd. En Sint-Anna is de moeder van Maria. De kerk is gebouwd op de plek waar Maria ter wereld zou zijn gekomen. Zo denkt men vandaar. Het maakt het nog niet helemaal heel helder, want wie is eigenlijk Sint-Anna? Waar komt zij vandaan? Daarvoor moeten we terug naar de 2e eeuw. Dat is de tijd dat de kerkvaders, de theologen van de eerste eeuwen, druk bezig zijn met de vraag hoe men de persoon van Jezus moet omschrijven. Is hij God? Is hij mens? Maar God kan toch geen mens worden? Hoe zit dat? Is zijn menselijke gedaante slechts schijn? En dus in het jaar 325 komt men tot de slotsom dat hij God en mens tegelijk is. De plek van Jezus' moeder Maria komt daarbij slechts zijdeling ter sprake. Zeker in de begintijd van de 2e eeuw. Wel wordt met name benadrukt dat zij maagd is op het moment van Jezus' geboorte. Dat is nog nooit vertoond. Wel kent het Oude Testament natuurlijk een reeks vrouwen die aanvankelijk onvruchtbaar zijn en alsnog een kind krijgen. We mogen aannemen op normale biologische manier. De omgang van de echte lieden in de hoop op een menselijke wijs gesproken onmogelijke bevruchting wordt zo een daad van geloof. Hoe anders zal dat bij Maria in zijn werk zijn gegaan? Zij is maagd en van bevruchting door een man is geen sprake. Zodat men straks van Jezus kan zeggen dat hij weliswaar is geboren uit een vrouw, maar in haar door goddelijke inwerking verwekt. Dat duidt erop dat hij en God en mens is, aldus de theologen. Intussen, ook in die eerste tijd, verschijnen er heel andere teksten op de christelijke markt. Het zijn verhalen, evangelies worden ze genoemd, handelingen, en ze verschaffen ook nadere informatie over de personen uit de vier evangelies. Ze worden ook wel apocrief genoemd, oftewel niet kanoniek, niet behorende tot de officiële lijst, de kanon van Bijbelboeken. Maar ze worden wel gretig voorgelezen, aanhoord en verder verteld. Het is onduidelijk waar de bronnen dan precies vandaan komen. Er is wel een heel beroemd zogenaamd proto-evangelie, een voor-evangelie, dat op naam staat van Jezus' broeder Jacobus. Nou, ook die naam zal ongetwijfeld gekozen zijn om het geschrift des te meer geloofwaardigheid te verlenen. Maar geleerden zijn het erover eens dat het gewoon om een vroeg geschrift gaat. Zeer waarschijnlijk dus van halverwege de 2e eeuw. Daarin wordt uitvoerig verteld over Maria's ouders. Haar geboorte, haar jeugd, hoe zij verloofd raakt met Jozef. Over de wonderbaarlijke omstandigheden waaronder het kind Jezus geboren wordt. Nou, er zijn meerdere verhalen, maar één daarvan vertelt dat de ouders van Maria de namen dragen Joachim en Anna. Het zijn twee namen ontleend aan het Oude Testament.
Joachim is genoemd naar de rechtvaardige man uit het boek Daniël, die gehuwd was met de godvrezende Susanna. En Anna is genoemd naar de moeder van de profeet Samuel. En ook zij is, dus de moeder van de profeet Samuel, was aanvankelijk onvruchtbaar. En als ze dan toch een kind mag ontvangen, dan zal ze het aan God toewijden, had ze beloofd. En dat doet ze ook. Als de kleine Samuel 3 jaar is, staat ze het kind af aan de priester in het heiligdom. Ook van Maria's ouders wordt verteld dat ze aanvankelijk onvruchtbaar zijn. Wanneer Joachim als trouwe gelovige een offer komt aanbieden, wordt het botweg geweigerd. Geen kinderen betekent dat God je straft. Dan heb je in zijn heiligdom niets te zoeken. Joachim trekt zich beschaamd terug tussen de herders in Bethlehem. En intussen maakt Anna zich thuis ongerust. Een engel komt haar troosten. Jullie gebed is verhoord. Je zult een kind krijgen. Anna belooft het aan de Heer toe te wijden. En de engel maant haar naar de Gouden Poort te gaan. Daar zult u uw man aantreffen. Hij is al naar u onderweg. De engel verschijnt ook aan Joachim in Bethlehem en doet hem dezelfde belofte van een kind. En ook hem stuurt ze naar de Gouden Poort. Van ouds geldt de emotionele ontmoeting van Joachim en Anna bij de Gouden Poort als het moment van Maria's conceptie. Dit tafereel is met name in de middeleeuwen talloze keren afgebeeld. De gelovigen waren ervan overtuigd dat Maria, zoals de engel had gezegd, van het begin af aan gevrijwaard is gebleven van elke zonde, dus ook van de erfzonde. En deze bijzondere genade wordt door de gelovigen dus gevierd op Maria's onbevlekte ontvangenis op 8 december, precies 9 maanden voor 8 september, voor haar geboorte. Heilige Maria, bid voor ons.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073 687 2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Radio Maria weet zich geroepen de blijde boodschap aan iedereen aan te bieden, te delen in de zorgen en vreugde van de luisteraars en een metgezel te zijn voor wie naar God verlangt. Priester-directeur Pieter Zimmerman geeft komend uur ruim aandacht aan deze missionaire opdracht door in gesprek te gaan met luisteraars, vrijwilligers en medewerkers.

0: Goedemorgen, beste luisteraars. Van harte welkom bij een nieuwe uitzending van In Gesprek Met. Ja, deze ochtend een bijzondere uitzending, want ja, we hebben natuurlijk een prachtig weekend achter de rug. Afgelopen zaterdag en zondag. Ja, we zijn nog steeds helemaal aan het nagenieten. We zijn er nog helemaal vol van. Natuurlijk de Rosary Rally in Amsterdam. Het was een prachtig groot succes, als ik dat zo kan noemen. En zondag ook nog een hele mooie dag gehad in Haarlem, in de kathedraal. En nou, ik zit hier vandaag in de uitzending om even te gaan terugblikken. En ik zit hier met twee mensen waarvan u de stem vaker hebt gehoord dan mijn stem waarschijnlijk. Namelijk met onze eigen Yvonne en Irene. Van harte welkom Yvonne en Irene.
1: Dankjewel.
2: Ja. Dankjewel.
0: Ja, zeg het maar. Hoe hebben jullie dit weekend ervaren afgelopen zaterdag?
3: Nou, wie begint?
0: Waar beginnen we? Ja.
3: Wie begint? Nou, Irene misschien.
2: Overweldigend.
0: Overweldigend, ja.
2: Ja, ik dacht zaterdag toen ik naar huis ging, dacht ik van nou, morgen ga ik naar Amsterdam. Maar die dag van morgen kan niet mooier zijn als die dag van zaterdag. En toen begon ik aan die zondag en ik zei tegen die persoon die met wie ik was meegereden, die ons had opgehaald. Van ja, die dag is mooi geweest, is prachtig. Het was echt magnifiek. Maar vandaag kan niet overstijgen aan gisteren. En dan begin je aan die dag en dan denk je van nou, ja, eigenlijk was hij nog veel mooier. Nog een treetje hoger.
0: En wat maakt het allemaal zo mooi? Kun je dat eens proberen te beschrijven voor de luisteraars?
2: Het was de kerk. Je stapt de kathedraal binnen. Ik weet niet, de mensen van de kathedraal zelf die daar zingen. Ik kan zo even niet op de naam.
0: Koor was prachtig, hè?
2: Ja, het was prachtig. Het was echt hemels, je wordt, dat was de mis zaterdag ook, maar je wordt opgetild. Je krijgt een beetje een voorbeschouwing, vond ik, van die dag. Ik dacht, ja, als je nou ooit straks er niet meer bent en je komt bovenaan, moet dat ook zoiets
0: beetje
2: zijn.
0: Een klein beetje hoe het is. Ja,
2: ja, dan heb je een beetje, zoiets moet dat dan ook zijn.
0: Ja, ja. Yvonne, heb jij dat zo ervaren? Want ja, het was natuurlijk ontzettend druk ook. Ja, hè? Vooral ja, voor jullie, hè? Voor het team en voor alle vrijwilligers. Die hebben echt van begin tot het einde van zaterdag tot en met zondagavond
1: onze benen uit het lijf gelopen, ja, zeg maar.
0: Maar
1: ja,
0: heb
1: dat
0: je er
1: klopt
0: toch wel iets van kunnen meekrijgen, ja, ondanks, ja, dat het zo druk was?
1: Jawel, jawel. Nou, ik had eigenlijk ook het woord overweldigend in gedachten. En dat komt dan denk ik vooral gewoon door juist alle mensen die gekomen zijn. En je voelt je zo verbonden. Ik bedoel, je kan al die mensen niet spreken. Een aantal wel gelukkig. En die spreken jou ook aan. Hè, want ze kennen dan natuurlijk de medewerkers van Radio Maria. Of ze kennen je stem. Maar die verbondenheid die je met elkaar voelt, ja, dat is zo sterk. En dat is, daar straalt ook iets van uit. Wat ook degene die daar zijn ervaren, zeg maar. Ja. Dus het is het heilige, hè, van inderdaad de vieringen en het gebed, gecombineerd denk ik echt met die connectie van de zielen bijna, zou je zeggen. Ja, ja, ja. Hier en, ja, wat zo mooi gezegd is, ja, het gebed wat we hebben mogen doen, daarmee hebben we zoveel zielen mogen redden.
0: Ja, dat is uiteindelijk waar het allemaal om draaide.
1: Ja. Ja.
0: En het is denk ik ook de kerk van God die echt bij elkaar geroepen wordt. Ja. Het volk van God wat zich verzamelt. En ja, Maria kiest dan een plek uit. Zo heb ik dat ook wel ervaren met Amsterdam. Ja, en dan zit het ineens helemaal bomvol met mensen.
1: Ja, ja, ja.
0: Yvonne, neem de mensen eens heel even een beetje mee naar de voorbereiding. Want we hebben natuurlijk al een paar weken, of maanden
1: nou,
0: zelfs, zijn we,
1: ja,
0: al, maanden zijn we al bezig met de voorbereiding van deze dag.
1: Ja.
0: Maar dan komt de zaterdag zelf. En dan, ja, moet er natuurlijk eindeloos veel gebeuren.
1: Er moet zoveel gebeuren. Dat kun je je niet voorstellen, denk ik. Want er komt heel veel bij kijken. Gewoon überhaupt om een draaiboek te hebben van wie doet wat. En dan heb je de kant van de liturgie. Nou, die is heel uitgebreid, hè, want kardinaal Beur komt, er is een mis in de Vetusorde. Ja, ja, er zijn heel veel mensen die daarbij betrokken zijn. De hele organisatie van hoe ontvang je de mensen. We stonden 's morgens vroeg stonden we tasjes te vullen beneden in de kelder bij de Ons Lief Vrouwenkerk om uit te reiken na de mis.
0: Ja. Nou, dat waren 550 dus, tasjes. Hè? Ja.
1: 550 tasjes, ja, met inderdaad een krentenbolletje en een plakje ontbijtkoek en nog iets erin en een foldertje. Nou, een flesje water. de hele organisatie praktisch ging, maar ook voor de ontvangst. De kardinalen moesten nog iets eten. Je bent constant eigenlijk bezig, en dat is van tevoren natuurlijk allemaal uitgedacht en bepaald. Wat moet er gekocht worden? Wat moet er ingeslagen worden? Waar moet dat staan? Wanneer moet het op welke plek zijn? Ja, dat zijn... En dat is dan alleen de kerk. En dan heb je natuurlijk het veld. Ja. Waar ook alles moest worden geprepareerd, zeg maar.
0: En je kunt in Amsterdam niet even heel rustig van de ene plek naar de andere plek. Je gaat dwars door het centrum heen natuurlijk. Ja. En dan moest er dus op die twee locaties tegelijkertijd van alles georganiseerd worden.
1: Ja. En we hadden dat is wel heel mooi. We hadden ook wat leenfietsen. En ik had zelf een OV-fiets. Dus je fietste ook heen en weer. Ik ben ook tussen het park en de kerk heen en weer gefietst.
0: Jouw geboortegrond eigenlijk, hè, toch? Daar
1: Absoluut.
0: Ben jij groot geworden.
1: Ja. Het is de kerk waar ik zelf ook als
0: dat
1: kind altijd kwam.
0: Dat maakt het extra bijzonder, denk ik, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja, dus de dag begon enerverend. En dat bleef het eigenlijk de hele dag wel. Hè?
1: Ja.
0: Al ruim op voorhand begonnen de mensen al de kerk in te druppelen natuurlijk. Op een gegeven moment komt dan ook de kardinaal aan en alle acolyten die stonden natuurlijk al klaar. Er was ook nog een lezing overigens in het zaaltje naast de kerk. Van Pater Knutsen over de mis. Dus er waren ook nog, ik geloof, 60 of 70 jongeren in dat zaaltje. Terwijl de sacristie werd steeds voller werd.
2: Mooi.
0: Dus het was aan alle kanten leven. Hè? Wat ik zelf heel mooi vind is van zo'n dag is ook gevuld met heel veel kleine verhaaltjes, om het zo te noemen. Hè? Het is niet alleen maar van, hè, we hebben een hele mooie dag. Maar het is honderden kleine indrukken van mensen die dag op een bepaalde manier beleven. Heb jij daar nog iets van meegekregen, Irene?
2: Ja, net voordat ik ging zat ik op een bankje en naast mij zaten wat acolyten. En ik raak aan de praat, net zal 5 voor 6 heen geweest, dus ik had maar heel korte tijd en ik raak met die jongen in gesprek. En toen vroeg ik van, goh, ik zeg, kom je van hier, waar kom je vandaan? En nou, die ging in Amsterdam naar de papegaaikerk altijd. Ik zeg, heb je al eerder deze mis gediend? Is dit de eerste keer? Doe je dat vaker? Of het was de eerste keer dat hij, laat me zeggen, de oude mis had gediend en hij vond het overweldigend. En toen vertelde hij ook dat hij pas 1,5 jaar katholiek was. Ik vond dat zo indrukwekkend. Zo'n jonge jongen die 18, 19, die dan daarvoor kiest.
0: Ja.
2: En die dan de oude mis moet dienen. En het zo mooi vond.
0: Ja.
2: En dat zijn eerste keer was dat hij de oude mis. En dat hij zei van, zoveel indrukken wat zo'n jongen had opgedaan.
0: Ja. Het is wel hemelse liturgie, hè? Was het zondag overigens ook.
2: Ja.
0: Hè? Dat was dan de nieuwe mis. Maar wat Irene net al zei, van dat was zeker net zo mooi. Hè? Dat was een prachtige dag ook. Ik hoorde van Onno, dat is dan de ceremoniaris van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Dus die moest mee ook alle acolyten bij elkaar zien te vinden. Dat ze echt opgeleid stonden om te mogen dienen. Dat de jonge mannen echt het heel graag bij deze mis op zaterdag en ook op zondag aanwezig wilden zijn. Dus dat er ook echt een animo is bij de jeugd om dit soort dagen mee te verzorgen. Dat is natuurlijk prachtig om te horen, ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja, Yvonne, de mis begon. Nou ja, de organisatie zullen we... Dat gebeurt natuurlijk van alles achter de schermen. Maar wat meer zichtbaar was dat op een gegeven moment vertrok de processie dan. We gingen richting de kerk. Heel indrukwekkend moment vond ik dat. Dus we gingen met een hele stoet acolyten. Met priesters, de kardinalen natuurlijk. Ook bisschop Hendricks gingen we vanuit de sacristie naar de kerk. Ja, er was er wel een klein protestje op straat gaande. Heb jij daar iets van meegekregen?
1: Ja, zeker. Het was ook aangekondigd. De Dolomina's die zouden komen.
0: Ze bestaan nog. Ja.
1: Ze bestaan weer. Ze
0: opnieuw,
1: zijn opnieuw opgericht.
0: Okay.
1: Die zouden komen protesteren. Want met name tegen kardinaal Burke. En voor de eucharistieviering op de gracht, zeg maar, liepen ze met een spandoek rond en met een kartonnen bord en op hun buik geschreven. Baas in eigen buik. Dus ze probeerden echt hun stem te laten horen. En op het moment dat die processie eigenlijk naar buiten komt, degene om wie het hen ging was kardinaal Burke, vielen ze min of meer stil.
0: Ja.
1: Ze waren gewoon... je denkt dan van, dan komt het. Hè? Ja. Dan gaan ze in koor allemaal heel hard roepen. Maar ze waren gewoon eigenlijk stil.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat ze zo overdonderd waren en niet snapten wat ze zagen. Ik hoorde op een gegeven moment iemand vrij zacht ook wel zeggen van, die meneer in het rood. Weet je wel, zo van, dat zou hem dan moeten... Maar het, ze snapte volgens mij gewoon niet wat ze zagen.
0: Nee. Ik hoorde nog een heel, toch ook wel grappig verhaal van... Dus de Dolomina's, die zijn wel buiten blijven wachten voor de deur tot de mis was afgelopen.
1: Ja, dat kan Anton zo direct misschien.
0: Oh, dat is misschien
1: heel
0: mooi voor Anton. Mooi. Ja, dat is waar. Anton, dat is die waar. Vertelde dat net bij de koffie. Dat is heel leuk om daar te hebben. Bewaren we even voor als Anton hier is. Ja, dat is waar. Ja.
1: Mag ik één klein, want het gaat over kleine verhaaltjes.
0: Ja,
1: hè? Op zondag, ook de kathedraal, hè, de BAVO was... er zaten heel veel mensen. Ik schoof dan nog zo in een bank, kwam ik naast twee mensen te zitten. En die kijken mij zo aan. En ken ik u ergens van? En op een gegeven moment zeg ik, Radio Marie. Oh ja, oh wat vind ik dit geweldig dat we naast u zitten... Een echtpaar waarvan de man een aantal jaar geleden katholiek is geworden. Heel slechtziend is. Altijd naar Radio Maria luistert. Daar een heel, en maar zij ook, heel grote steun aan heeft. En zij waren dus met name ook wel gekomen voor de reliek van de heilige Peregrinus. Maar ze konden niet langer blijven. En toen was het, dan gaan we toch proberen om na de Eucharistie even te kijken of we naar de... pastorie kunnen. En dat hebben ze gedaan. Of naar de sacristie, sorry. Naar de sacristie, dat hebben ze gedaan. En toen kwamen ze terug, stond ik daar nog. En echt zo aanklampen. We zijn er geweest. En hij heeft, want vanwege dat slecht zien. Ja, we hebben de reliek mogen zien. En hij is opgelegd. We zijn gezegend. En dan nog weer naar Radio Maria ook die dank uitspreken. Dat we dan dit allemaal hebben, in gang gezet.
0: Ja, maar mensen leven echt mee. En ook wij als Radio Maria natuurlijk het team hier dan... wat elke dag op de studio is. Ja, we weten dat het overal landt... maar we weten nooit precies hoe en bij wie natuurlijk.
2: Nee, nee.
0: En dat is op zo'n dag natuurlijk prachtig terug te horen... dat mensen zo dankbaar zijn ook voor die missie van Radio Maria. Kardinaal Burke overigens ook een paar keer expliciet Radio Maria genoemd. Hè? Ook Radio Maria bedankt. En op de zondag, want jij had het net over de zondag... ging het even inderdaad over de heilige Peregrinus, hè, de patroonheilige tegen kanker. En hij noemde ook van... er was een mevrouw die stelde een vraag in verband met haar zus... die dus ernstig ziek was. En die mevrouw zei ook van... wat kan ik doen voor mijn zus die zo ernstig ziek is? Hè? Dus kardinaal Burke die antwoordde natuurlijk ook van... het lijden offeren, bidden voor de zus uiteraard. Maar ook naar Radio Maria luisteren. Dat noemde hij heel duidelijk als een hulp in lijden, in moeilijkheden. Mm. Vond ik eigenlijk wel heel mooi dat hij daar ook bijzonder bij stilstond.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Ja, nog heel even terug naar de zaterdag. Dus eerst de heilige mis. Irene zei het net al, overweldigend. De kerk puilde echt uit. Hè. Ik heb vanmorgen nog een hele mooie foto gezien vanaf het priesterkoor genomen. Dat je zo de kerk inkijkt. Tot in de hoeken van de kerk stonden zelfs overal mensen. En er waren zelfs een paar mensen buiten die er niet meer in pasten. Uiteindelijk gaat dan die hele groep in processie de straat op. Dat vond ik zelf ook een van de meest indrukwekkende momenten.
2: Was het ook indrukwekkend?
0: Ja. Irene, vertel eens.
2: Ja, want ik had een mevrouw, die had ik bij met z'n twee gekomen vanuit de Uden. En wij liepen eigenlijk best wel een beetje vooraan in die stoet. En op het gegeven moment keek ik eigenlijk, wij liepen in een bocht en je zag, laat me zeggen, keek achterom. En zie je nog, tot heel in de verte zie je nog een hele stoet lopen. En ik zeg tegen die mevrouw, ik zeg, moet je eens even achterom kijken. En zij kijkt eruit hoor, zes. En hier maken wij nou deel van uit.
0: Ja.
2: Dat was zo overtreffend. Ze had echt zoiets. Ze voelde zich zo
1: gedragen. Ja. Precies, ja. Ja.
0: Ik hoorde ook nog een heel mooie getuigenis van een jonge vader. Van wie het dochtertje ook meeliep in de processie als bruidje. Dus die was ook heel de processie lang bloemetjes aan het strooien. En die zei ook dat hij diep ontroerd was ook op het moment dat we het Salve Regina gingen zingen. En we lopen dan aan de gracht, hè, over de Keizersgracht. En hij zei van, en dat schalde dan tussen die grachtenpanden zo op en neer. Dus heel die gracht werd gevuld met het Salve Regina. Hij zei van, ik was helemaal ontroerd daardoor.
1: Ja.
0: Ik denk dat veel mensen dat zo hebben ervaren. Ja.
1: Ja, ik denk ook dat, het is een ander aspect, maar dat we ook echt wel mogen zeggen dat de politie in Amsterdam ons heel goed begeleid heeft.
0: Absoluut.
1: En, want... ik op een gegeven moment, ik fietste dus. Er was nog eerst wat te doen in de kerk. Dus ik fietste uiteindelijk bij de processie. En ook een agent van, mevrouw, u mag er niet doorheen. Weet je wel, echt.
0: Ja.
1: Terwijl, ja, maar ik hoor bij de organisatie. Dat was dan goed. Ja. Maar ze hebben dat zo mooi
0: absoluut,
1: en zo goed daar
0: zijn we ontzettend dankbaar voor. We hebben het er al veel over gehad, ook met het team de afgelopen dagen van de politie. Heeft ons echt geholpen.
1: Ja.
0: We hebben, in de ochtend was het even spannend, want toen kregen we dat bericht van de Dolle Minas. Dat stond op hun Instagram pagina, dat ze kwamen protesteren. Ja, je weet natuurlijk niet wat dat gaat betekenen en of dat dan helemaal onrust zal voor zal zorgen. En dat moest ik dus ook met de politie delen. Dus ik had de politieagent gebeld al in de vroege ochtend. En hij zei van, nou, we gaan dit samen oppakken. We gaan vandaag samen optrekken. En dat hebben ze echt formidabel gedaan. Ja, dat was echt heel mooi, heel mooi.
1: Ja.
0: Ja. Vervolgens zijn we natuurlijk dwars over het Leidseplein. Ja, hoe krijg je het bedacht, hè? Ik bedoel, de stoppende trams en overal auto's die stil blijven. Ja, en dan belletjes van de tram die je hoorde rinkelen voor Maria, dacht ik dan. Hè?
2: Ja.
0: Dus zo heb ik het geïnterpreteerd, ja.
2: Ik denk dat ze het zelf zo geregeld heeft. Dat al die mensen die in die tram zaten, haar konden zien toen wij voorbij kwamen.
0: Ja. Ook overal mensen met telefoontjes die aan het filmen waren natuurlijk. Ja, want het is het meest drukke punt van de stad zo ongeveer.
1: Ja.
0: Nou,
1: ja.
0: Of een van de drukste punten. Dus toen zijn we het Vondelpark natuurlijk ingelopen. En er zijn inmiddels een paar prachtige foto's ook al gedeeld. Die komen ook allemaal op onze website. Op een gegeven moment zie je ook in dat Vondelpark, wat natuurlijk een heel mooi park is. En dan zie je ook dat de acolieten voorop gaan met veel wierook. En dan zie je zo door de bomen heen de zon schijnen in die wierook. Dus eigenlijk heel de park werd een soort van grote kapel. En toen kwamen we aan op de plaats. En zoals we dat kennen van afgelopen jaren. We hebben daar de rozenkrans gebeden in verschillende talen. En ik vond zelf een heel mooi beeld ook. We hadden een tentje natuurlijk van Radio Maria. Hè, met de twee kardinalen en twee bisschoppen. Hè, dus monsieur Hendricks en ook monsieur Punt was gekomen. Wat wel prachtig was om te zien. En die kwamen heel tevreden op mij over. Ik had het idee van, het is goed hier. Hè? Ik moest even denken, of dan moet ik nu aan denken, aan de woorden van Petrus op de berg Tabor. Heer, laat ons hier 3 tenten bouwen, hè? Want het is goed hier. We hadden dan weliswaar maar 1 tentje, maar het was een beetje die sfeer, die geest hing er. Hè?
1: Van, ze waren ook.
0: Kardinaal Eik, die overigens, ik hoorde dat later, diezelfde nacht om 4 uur had moeten opstaan om zijn vliegtuig te halen vanuit Rome. En die is vanuit Schiphol in alle haast meteen doorgereden naar de Onze Lieve Vrouwenkerk. Om daar net na de opening van de mis binnen te komen. En die is ook
1: en
0: het
1: aan
0: hele
1: te sluiten.
0: En aan te sluiten, precies. En om het priesterkoor deel te nemen. Dus iedereen zette echt alles op alles om erbij te zijn en deze dag mee te verzorgen.
1: Ja, wat ook heel indrukwekkend was, dus in het park inderdaad de rozenkrans bidden in verschillende talen. De zang was heel mooi. Ja, maar wat mij ook wel echt opviel was, dat er zo aan de randen waren een paar priesters nog biecht aan het horen. En dat ging de hele tijd door. En ik hoorde inderdaad achteraf dat ook in de kerk, voor de mis, na de mis, tijdens de mis, maar dus ook in het park te hebben. Ja. Ik weet niet hoeveel mensen hebben wel.
0: Het ging onafgebroken door.
2: Ja, want ik zat in de kerk, zat ik boven.
1: Ja.
2: En je keek net zo op die biechtstoelen. En er stond iedere keer stond er een hele rij.
0: Ja.
2: Stond echt gewoon, er was dat je denkt van nou. Houdt die rij op, nee, komen er weer andere mensen aangelopen.
0: En ook mooi om te beseffen natuurlijk, daar draait die dag ook om. Hè? Ik bedoel, het is de eerste zaterdagdevotie. Maria vraagt dat ook van, ga biechten op die dag en ontvang de communie. Ik sprak priester Eugène Graas, dat is een van de priesters van de Onze Lieve Vrouwenkerk zelf. En meteen na de mis kwam die naar me toe, nog voordat de processie ging beginnen. En toen zei hij, ik wil toch even zeggen, de biechtteller staat inmiddels op 60 plus. Dus hij had al tijdens de mis meer dan 60 biechten gehoord.
1: Zo.
0: En hij zei van zijn pastoor, dus priester Rafael de Ojeda, had precies hetzelfde. Had ook al meer dan 60 biechten gehoord. En dat ging daarna ook in het park nog onafgebroken door meerdere priesters.
1: Ja.
0: Dus dat is echt een explosie
1: een
0: van genade.
1: Hè? Een zegen, toch?
0: Absoluut,
1: is dat? Ja.
0: Absoluut een zegen.
1: Absoluut,
2: een zegenrijke dag.
1: Ja.
0: We gaan daar ook even luisteren naar wat muziek. We hebben natuurlijk twee prachtige livestreams verzorgd. Hè? Eentje van de mis en een van alles wat er in het park is gebeurd. Je zei het net al, Yvonne, tijdens het gebed in het park, tussen de tientjes door, werd er ook heel mooi gezongen. Onder andere door de studentenscholen uit Nijmegen, maar ook nog meer mensen die hebben gezongen. En daar gaan we zo even naar luisteren. Ik heb hem eigenlijk op een beetje een willekeurig punt in de livestream aangezet. We laten ons even verrassen door wat we nu horen. Maar het zal ongetwijfeld heel mooi zijn.
1: Ja.
0: We gaan even luisteren naar het gezang in het park afgelopen zaterdag.

0: Ja, beste luisteraars, met dit prachtige lied waren we even weer terug in het park afgelopen zaterdag. De studentenscola die heel mooi het Ave Maria Stella had gezongen. Ja, inmiddels zijn Yvonne en Irene weer terug naar hun plaatsen om weer aan de slag te gaan vandaag. Want er moet natuurlijk ook vandaag gewoon weer gewerkt worden. Maar inmiddels zijn hier aangeschoven bij mij ook twee hele bekende stemmen voor de luisteraars. Namelijk Inge en Els.
1: Ja.
0: Dag Inge en Els. Hallo.
2: Ja. Hallo.
1: Ja. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, ja. Ja, we gaan nog even door. We hebben net al een paar ervaringen uitgewisseld met de luisteraars. Irene vertelde dat ze het echt overweldigend vond deze twee dagen. Yvonne heeft ook een paar mooie getuigenisjes gegeven. Wat was jullie indruk van deze dagen?
1: Ja, heel mooi.
0: Heel mooi.
1: Echt, ja. Heel bijzonder. En al hebben we het meer op afstand een deel meegemaakt. We waren bezig om op het veld het een en ander voor te bereiden.
0: Ja, vertel eens even, want er moest natuurlijk superveel gebeuren waarvan mensen misschien helemaal geen weet hebben.
1: Ja, dat was in ieder geval spannend of wel of niet de bus het park in kon. En dat kon. Dus dat scheelde een heleboel meters lopen met zware spullen en organisatie die daar dan weer bij komt kijken. Dus dat was een mooie meevaller. En alle hulp die daarbij kwam van verschillende vrijwilligers die even kwamen helpen. Dus,
0: we hebben behoorlijk wat vrijwilligers gezien de afgelopen dagen die ons hebben geholpen.
1: Ja.
0: Ook echt onze dankbaarheid natuurlijk daarvoor. Ja, het is een beetje een gekke onderneming geweest. Hè? Knotsgek misschien wel wat er is gebeurd en wat we hebben gedaan. Maar toch, juist met de hulp van die vrijwilligers is dat ook gelukt. Ja. Inge, wat was jouw indruk van deze zaterdag?
2: Ik denk dankbaarheid. Grote dankbaarheid. Wat Els zegt, je maakt eigenlijk zelf niet zo heel veel van de dag mee. En dat was ook omdat we natuurlijk en de

0: heel veel van de dag mee. En dat was ook omdat wij natuurlijk en de heilige mis en de processie gemist hebben. Maar dat is niet erg. Ik had ook echt zoiets van, ieder heeft zijn plek. En het is heel mooi om dit voor veel mensen samen met team en vrijwilligers te kunnen doen.
1: Ja.
0: En inderdaad, dan kun je dus echt niet zonder vrijwilligers. Want we zijn maar met een klein team.
1: Ja.
0: Maar de vrijwilligers waren, die zijn haast redding geweest ook, vind ik. In het organiseren en ook hoeveel we erover in het team over hebben gehad ook. Maar dat zei Yvonne ook zo mooi. Van, er zijn nog zoveel kleine dingen wat dan op dat moment nog komt. Wat je eigenlijk helemaal niet, en dat hebben wij ook wel meegemaakt. Van, oh ja, maar dit nog even en dit nog even. Maar toch loopt het allemaal los.
1: De hele tijd schakelen.
0: Het is bizar.
1: Op een gegeven moment zit je hoofd helemaal vol met al die kleine dingetjes die moeten gebeuren.
0: Ja,
1: en je ontmoet elkaar natuurlijk ook. Maar je bent eigenlijk met elkaar alleen maar aan het praten over, kun jij dit nog doen? Zal ik dat nog doen? En zo ben je de taak aan het verdelen.
0: En
1: dan uiteindelijk, het eindresultaat is natuurlijk geweldig mooi. Hè? We hadden het er vanmorgen bij de koffie al even over van, we moeten binnenkort gaan evolueren. Want er kan natuurlijk nog 150 dingen kunnen altijd nog beter. Maar dat is nu even niet belangrijk. Hè?
0: Nee,
1: het resultaat is dat het gewoon een schitterende dag is geweest. Voor Maria, hè? Dat is uiteindelijk degene voor wie we het deden.
0: Ja. Toen ik die stoet zag aankomen, dat heb ik jou ook nog niet gezegd, maar toen dacht ik, het overviel mij zo'n vreugde, dat ik dacht, en wat een mensen gewoon. Ik vond het echt zo.
2: Ja.
0: Dat geeft ook, het voelt heel krachtig om met zoveel te zijn. En als je dan ziet, gewoon de afgelopen jaren, dat ik echt het idee heb van, we waren nu weer met meer mensen.
1: Ja.
0: En dat geeft enorme vreugde en het voelt ook heel krachtig. Het voelt echt heel krachtig. Ja. Dus heel mooi.
2: Ja, ze wilden ook heel, toen ze het park inkwamen, ik voelde ook echt, ze wilden dicht, waar het te doen was, dichterbij zijn. Dus iedereen stond best dicht op elkaar en dan leek het alsof het niet een hele grote groep was. Maar het was echt een enorme mensenmassa ook achter de,
1: stond
2: wat we
1: compact,
2: nog niet bedacht
1: he?
2: Hadden, dat ze ook achter, zeg maar, Maria zelfs nog plekken vonden om te staan. En, maar ze wilden erbij zijn. En dat voelden wij helemaal mee.
1: Dus het was een heel mooi plekje in het park. Hè? Het was vlakbij het bekende monument natuurlijk van Joost van den Vondel. Dat was aan de andere kant van het water. Het is wel een aparte plek eigenlijk om zoiets te doen. Hè? Wel een hele bijzondere plek natuurlijk, maar ook niet zo alledaags. Dan sta je daar ineens te bidden met z'n allen in hartje Amsterdam.
0: Ja.
1: Ja, en Amsterdam staat natuurlijk niet per se alleen maar bekend om het geloof. Hè? Ik bedoel, het is ook een wereldstad van formaat met ook wel heel veel andere inmengingen. Mm-hmm. Heb je daar nog iets van meegekregen, Inge?
0: Ja, nou, dat vond ik eigenlijk ook wel weer bijzonder, maar je bent op een gegeven moment denk je ook van, want je staat daar de hele dag. Je moet een keer naar de wc. En op een gegeven moment zei Els van, oh, maar ik zie ergens van, volgens mij kunnen we daar wel. Ik ga er eens even kijken. Nou, en toen kwam ze terug en ze zei, ja, dat is ook zo. Dan kunnen we gewoon naar de wc. Nou, op een gegeven moment ben ik ook een keer gegaan. En dat was echt, je moest echt een bruggetje over. Maar het was ook gewoon echt alsof je een kloof overging.
1: Een bruggetje naar de andere kant van de wereld.
0: Een bruggetje naar de andere kant van de wereld. Ik kwam op die wc en ik zie allemaal posters hangen van duisternis, van drag queens, van dingen dat ik dacht. En toen zag ik even het enorme contrast van waar wij mee bezig waren en de andere kant. En ook daarin weer wel een stukje van, mensen, ik gun het iedereen om aan die andere kant bij ons te staan.
1: Dus je maakt er ook meteen een gebed van in feite.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel. En maar ook dus de vreugde bij mezelf van, oh Heer, dank u dat ik daar weer naar terug kan. Dat was echt, ik had dat echt eventjes op zo'n op dat moment. En dat, dus de contrasten zijn nu groot. Maar ik moet zeggen, ook de mensen die allemaal voorbij kwamen en zo, ja, ook wel van, goh, wat gebeurt daar? Maar ook wel weer mensen die dan dingen vroegen. Ook van, goh, wat zijn jullie mee bezig? En dat ze het niet weten. Maar ja, toch ook wel harten waar je wel wat kan brengen of zo. Ja. Dat hebben wij ook wel ervaren.
1: Ja. Het is natuurlijk een heel druk stukje stad. Hè?
0: Ja,
1: dus sowieso
0: klopt.
1: Bij de processie, maar ook in het park zelf. Daar is altijd bedrijvigheid, zeker op een zaterdag. Hè? Heel veel fietsers en hardlopers en noem het maar op. Dus het heeft een enorme uitstraling. Hè? Als je daar met gezangen, die ook hè, we hadden versterking mede. Of vooral door jou, Frank Els. Hè, die natuurlijk de techniek verzorgde, die daar ontzettend druk mee was.
2: En Winston,
1: absoluut.
2: Voor de beelden zorgde.
1: Ja.
2: Ja.
1: En het klonk ook echt door het park heen. Maar wat je zegt, Inge, het is natuurlijk enerzijds is het mensenwerk. Hè. We hebben natuurlijk ons allemaal heel hard moeten inzetten, maar het is ook godswerk.
0: Absoluut.
1: En ik denk ook dat Amsterdam als plek, juist wat betreft dat contrast waar je het net over had, ook wel door God zo is aangewezen. Zo denk ik, geloof ik dat zelf sterk.

0: Dat Maria waarschijnlijk heeft gedacht van, nou, als ik ergens een plek heb waar Erastel op zijn plek is, hè, zonder te willen veroordelen of iets dergelijks, wat jij net ook al zei. Ja. Maar juist van in dat hart van, ja, van ongeloof, wat er ook heerst in onze wereld, dat we daar gaan bidden en dat we daar Erastel gaan brengen aan het hart van Maria. Dat kon eigenlijk niet mooier. Hè?
1: Nee, precies. Ja. Dat is echt zo. Ik denk ook, het is onze hoofdstad.
0: Ja.
1: Eigenlijk ook onze geliefde hoofdstad.
0: Ja,
1: ik vind ook
0: precies.
1: Wel Amsterdam altijd wel iets hebben. En ik denk van ja, inderdaad, dat Maria dus op zo'n prachtig draagbaar door die stad wordt geleid, dat is gewoon...
0: Ja, vanuit de Onze Lieve Vrouwenkerk,
1: ja,
0: hè? Hoe symbolisch wil je het
1: heel
0: hebben.
1: Mooi, ja, precies. Ja, heel mooi.
0: Nee, geweldig mooi. Ja, de kardinaal die had natuurlijk een uitgebreide lezing, hè, over de Rozenkrans. Ja, we hebben de Rozenkrans gebeden, zoals we dat elk jaar doen. De kardinaal die was er ook nog zondag heel de dag bij. Was ook nog eens een keer een hele mooie dag. Ja, op zondag had hij ook een hele bijzondere preek. Hij had gepreekt. Zondag was, wat ik net al zei, Novus Ordo, dus de gewone mis, zo gezegd. En toen had hij een preek over het evangelie uiteraard. En dat ging over de correctie die we elkaar kunnen brengen. Ja, dus Jezus die zegt van, als uw broeder iets misdoet, hè, wijs hem dan onder vier ogen terecht. Nou, hij had er een hele mooie preek over. En ik denk dat dat ook heel toepasselijk was, juist voor de situatie in Nederland. Van, hij zegt van, ja, in onze tijd is die vrijheid is het hoogste goed wat we hebben. Hè. We moeten kunnen zeggen wat we willen. En natuurlijk is vrijheid ontzettend belangrijk. Maar, zei de kardinaal in zijn preek zondag, ja, die vrijheid die heeft er ook voor gezorgd dat we elkaar niet meer op de rechte weg durven te houden. Want als wij elkaar corrigeren in deze tijd, dan zien we dat meteen als een aanval of als een opening voor een ruzie. Terwijl de kardinaal zei van ja, maar die correctie van elkaar kan ook een liefdevolle correctie zijn. Zodat je weer teruggaat naar God. En ja, misschien was die dag, zaterdag en ook zondag, ook een beetje in het teken daarvan. Hè? Want het is niet dat je denkt van ja, wij weten het beter of zo. Maar je gunt iedereen Maria, je gunt iedereen God. En soms mag je ook tegen iemand zeggen van ja, als je die kant op gaat, ja, dan kom je niet bij God uit. En als je deze kant op gaat en als je mee de Rozenkrans gaat bidden, dan kom je wel bij God uit. Dus,
1: ik denk ook dat echt die vrede in die groep van die processie, dat daar toch ook wel iets van uitstraalt. Van, hoe moet ik dat zeggen? Wij zijn voor de vrede. Dus we reageren niet, we focussen ons op Maria.
0: Ja.
1: En we zijn niet meer, niet minder, maar we zijn gelijken, maar wel in liefde. En
0: ja,
1: ik denk
0: precies.
1: dat gewoon ontzettend veel doet. En dat je misschien daardoor ook wel de reacties van de mensen, dat die eigenlijk zo van, goh, wat is dit? En wat mooi. En,
0: hè,
1: dus dat je dat er ook mee bewerkstelligt of zo. Dat je op een goede manier daarmee bezig bent.
0: En de schoonheid van de gezangen en de rust waarmee we er werd gebeden en zo. Dat heeft natuurlijk enorme zeggingskracht. Hè?
1: Zeker.
0: Terwijl je dit zegt, moet ik denken aan een klein getuigenis ook van een van de Poolse mannen die aanwezig was, die ook mee het Mariabeeld heeft gedragen. Er was natuurlijk een klein protest waar we het net al over hadden voor de mis, hè, van de Dolle Mina's. En hij vertelde dat hij achter in de kerk stond en dat hij even omkeek naar de Dolle Mina's. En dat hij toen ook contact had met een van deze dames. En toen dat hij toen bij zichzelf had gedacht, ik ga zo liefdevol mogelijk als ik maar kan, ga ik haar aankijken. En hij keek dus om naar deze vrouw. En die vrouw die keek weg, want die vond dat een beetje ongemakkelijk dat hij zo zat te kijken. Maar daarna keek ze hem weer aan. En toen was er even inderdaad, vertelde hij een verstandhouding. En toen kwam er ook even een lach op haar gezicht.
1: Mm,
0: en toen
1: mooi.
0: Zei hij, en toen heb ik gebeden dat net het moment mag zijn waarop ze denkt van wat daar binnen in die kerk gebeurt, is eigenlijk helemaal zo gek nog niet. Misschien wil ik me daar ook wel bij aansluiten.
1: Heel
0: en dat
1: mooi.
0: Is eigenlijk precies wat jij ook zegt,
1: ja,
0: Inge.
1: Ja,
0: ja,
1: heel mooi.
0: Ja. Zijn jullie inmiddels weer een beetje bijgekomen of duurt dat wat langer dan 2 dagen?
2: Het duurt iets langer.
0: Ja. Ja.
2: Nou, op zich, dat hoort er ook bij. Dus daar zetten we ons ook voor in. Dat alles weer netjes, wat we geleend hebben, weer netjes teruggaat.
0: Ja.
2: En dat alles weer op zijn plekje komt te liggen. Ja,
0: dat deel wordt vaak niet zo gezien. Hè? Want dan denk je hebt het hoogtepunt gehad. De Rozenkrans is gebeden in het park. Maar ja, dan staat er dus nog een volle bolderkar met allemaal technische apparatuur en stoelen en bankjes en noem het maar op.
1: Ja, het is
0: en alles
1: heel
0: moet weer terug,
1: veel
0: hè?
1: Werk.
0: Ja, het is echt heel
1: maar
0: veel
1: het
0: werk,
1: is het waard. Hè? Ja. Dus dat is goed. Maar het is gewoon ongelooflijk veel werk. En ik dacht, ik heb echt een paar momenten gehad in die voorbereiding dat ik dacht, dit vliegt mij aan. Het is zoveel. En dan ben ik nog niet eens hoofdverantwoordelijk.
2: Nou.
1: Dus ik heb heel vaak aan de hoofdverantwoordelijke gedacht van, oh, hier zegen ze. Want het is zoveel. Er komt zoveel bij. Maar het zijn niet alleen die hele grote dingen, maar ook die kleine dingen. Hè, waar jullie het al over hadden met Irene en Yvonne. dat ook de politie, hè, ik vind dat ook echt mooi om te benoemen, van als dat gewoon goed gaat in samenwerking, dan ben je ook met hun een team. En ja, dat is zo nodig.
0: Dat is bijzonder. Voor dat had eigenlijk niemand verwacht op voorhand. Want nee, dat hadden we helemaal niet over nagedacht. Ja, wel dat we ze moesten inlichten, maar helemaal niet dat het echt een samenwerking zou worden. Ja.
1: Zij reden al, wij waren om, hoe laat waren we op het veld? 10 uur of zo?
2: 10 uur.
1: 10 uur waren wij. En zij reden om 5 over 10. Reden zij al langs met de auto. Gewoon om de boel in de gaten te houden. En toen dacht ik al van, oh, ze zijn echt een paar keer voorbij gereden. Ja, dat ik denk, klopt, van, ze houden het, ze hebben het gewoon in de hand of zo. Ik vond het echt heel bijzonder.
0: En dan kun je het zelf ook voor loslaten. Ja, dan weet je, dit is goed, veilig.
2: Ja, dat was echt veilig. Zeker.
1: Dus dat is, je hebt gewoon heel veel medewerking ook van mensen nodig die er buiten dat evenement om. En dat is toch wel heel bijzonder ook. En dan zie ik ook echt wel weer de zegen in die we echt vanuit de hemel ontvangen in zoveel dingetjes. Ja, dat alles op een of andere manier geleid wordt en dat een probleem ineens een probleem niet meer is, want dan wordt het weer met een humor dingetje omgedraaid of zo. Ja. Dat is gewoon weer goed.
0: Ja, ja. Ik denk dat we er nog heel lang over door gaan praten de komende weken. Ja. Nog een heel klein getuigenisje wat ik ook wil geven, of niet wil geven, wil vertellen van een mevrouw die na de rooskrans in het park naar me toe kwam. Die hield het tasje van Radio Maria in de lucht en dat liet ze zien aan mij. En toen zei ze, pastoor, dat tasje heeft vandaag het verschil gemaakt, zei ze.
1: Oh, ja.
0: Want er waren 550 tasjes klaargemaakt. We hebben het er net met Yvonne ook al even over gehad. En nou, er zat dan een paar spulletjes van Radio Maria en ook wat te eten. Hè. Een krentenbol en een reep
1: koek.
0: Dankjewel. Ja.
2: Flesje water.
0: Een flesje water, appel, inderdaad. En ze zei van, dat maakte echt het verschil. Ik had het er net met mijn dochter over, vertelde ze. En je hebt zo lang in de mis gezeten. Het is een schitterende mis. Maar daarna, ja, het is wel vermoeiend natuurlijk, zo'n lange dag. Klopt. En dit heeft het verschil gemaakt. Hierdoor hebben we het kunnen volhouden.
1: Ja. Ja. Dat, prachtig,
0: dat is het, hè? Die details van zo'n dag. Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Ja, heel mooi.
0: Heel mooi ook wel dat kardinaal Burke ook meerdere keren ook Radio Maria heeft bedankt. Ik zei het net ook al met Yvonne en Irene erbij. Hij heeft ook wel echt gezien van, dit is zegenrijk, hè, dit, wat hier gebeurt in Nederland. We hebben ook met de kardinaal nog even nagepraat zondagavond. En hij zag dit ook wel echt als een soort symbooldag voor de kerk in Nederland. Hè. Nederland heeft natuurlijk wereldwijd niet de beste naam als het om het geloof gaat. Kardinaal Burke is wel eens vaker in Nederland geweest, een keer of 3, 4. En hij zei ook van dat dit nu mogelijk is in jullie land. Dat is een zegen voor niet alleen voor Nederland, maar voor heel de kerk in de wereld. Dus dat was ook wel heel mooi dat ook wordt gezien.
1: En dat hij het ook steunt.
0: En dat hij het steunt, en dat hij ook zo hartelijk werd ontvangen. Ik denk dat we ook wel heel bijzonder Monsieur Hendricks mogen bedanken. Want het is natuurlijk niet vanzelfsprekend. Hè? Ik bedoel, als je zoiets onderneemt, het is zo groot en er kan ook van alles mislopen natuurlijk. Maar dat hij dan toch ja zegt en zegt van deze kardinaal is welkom hier. En ik ga alles op alles zetten om die dagen ook mee op te pakken en mee te dragen. En wat het bisdom Haarlem ook, we hadden net over samenwerken met de politie, maar ook de samenwerking met het bisdom Haarlem en met hun ceremoniaris en met alle acolieten die ook 2 dagen lang zich volop hebben ingezet. Ook dat was natuurlijk ontzettend mooi. Ja.
1: Heel mooi.
0: Ja. We gaan nog even luisteren naar wat muziek. We hadden net geluisterd naar de zaterdag, het park. We gaan nu even naar de zondag. Irene zei het al van, ze zat in de auto en op zondagochtend. En ze zei van, die zaterdag, daar gaan we nooit meer overheen. Want niks wordt nog zo mooi als die zaterdag. Maar toen kwam ze op de zondag in de kathedraal aan. En ze was helemaal verbaasd hoe mooi het kathedrale koor daar ook kon zingen. En hoe mooi de liturgie daar ook weer was. En we hebben nu een klein stukje uit de Vespers die we in de avond hebben gezongen. Latijnse Vespers, gezongen door het kathedrale koor. Ik was ook helemaal onder de indruk ervan. Dus we gaan even luisteren naar een psalm uit de Vespers van de zondag, van afgelopen zondag.

0: hebben even geluisterd naar een stukje uit de prachtige gezongen Vespers afgelopen zondag in de kathedraal in Haarlem, de Sint-Bavo. Ja, inmiddels zijn Inge en Els weer gevlogen en zijn hier twee nieuwe teamleden aangeschoven. En zo gaan we nog even, even door deze ochtend. Tegenover mij zitten Christina en Anton. Ja. Welkom.
1: Bedankt.
2: Ja. Hallo.
0: Ja, we gaan nog even door met de nabeschouwing. Ja. Bij een goede voetbalwedstrijd is dat ook altijd zo natuurlijk. Nou, dit was geen voetbalwedstrijd.
1: De derde helft.
0: Ja, de derde helft, ja. Maar het was wel een beetje een wedstrijd in de zin van we hebben hard moeten knokken om het allemaal goed te laten verlopen. Wat was jullie indruk? Hoe hebben jullie deze dagen ervaren? Of de zaterdag, want daar waren jullie allebei bij aanwezig natuurlijk. Anton.
1: Ja, prachtige dag. Het is zoveel zegen, zoveel... zoveel devotie. Ik denk dat het een hele mooie dag was. Wat heel mooi weer. En ik heb het zelf een beetje op een andere manier beleefd natuurlijk. Want ik was wel in de mis. Dus daar heb ik zeker wel kunnen bidden. En tijdens de Rosary Rally op het veld heb ik ook nog kunnen biechten. Maar verder was ik vooral bezig met het regelen. En het van hot naar herrennen. En alles proberen in goede banen te leiden. Ja. Daar mijn steentje aan bij te dragen.
0: En dat is gelukt?
1: Nou, volgens mij wel. Het is, ik denk dat, dat er veel complimenten zijn gekomen over onze organisatie. En zelf heb ik maar een heel klein stukje daarvan gedaan natuurlijk. Maar volgens mij liep dat allemaal goed.
0: Ja. Ik zag een mooie foto van jullie samen onder een boom.
1: Ja.
0: Met één iemand met een microfoon in de hand. Jij had volgens mij de microfoon en Christina een papiertje.
1: Ja.
0: En jullie waren denk ik de lezing van de kardinaal in het Nederlands aan het inspreken. Klopt dat?
1: Ja. We hadden de tekst al gehad en de vertaling hebben we ook gehad.
0: Ja.
1: Dus in het Nederlands hebben we dat live op radio laten klinken. En we hadden afgesproken iedere keer elkaar af te wisselen. Dus dan hield ik de microfoon voor haar vast. En, en dan was het een beetje gehandels met al die blaadjes. Maar,
0: het waren gelukkig maar 14 pagina's. Dus
2: ja,
0: dat was goed
2: het
0: overzien.
2: Ging zo.
0: Het was een lange lezing.
2: Het andere probleem is dat Nederlands een veel tragere taal is dan Engels. Want de kardinaal was klaar met zijn lezing.
0: En jullie zaten
2: we
0: nog
2: hadden
0: te
2: nog
0: spreken.
2: Een pagina.
0: Ja.
2: En we hebben het best snel gelezen.
0: Ja. Ja. Ik heb uiteindelijk, want Yvonne die kwam naar me toe om dat te vertellen. En toen heb ik nog aan de organist, aan Frank, gevraagd van speel nog maar wat langer muziek na de lezing van de kardinaal. Want de Nederlandse versie staat er nog niet helemaal op. Ja. Maar dat is uiteindelijk toch aardig goed gekomen.
2: Het is, ik denk de laatste paar zinnen niet meer voorgelezen. Want ik hoorde ook niet, ik wist niet wat er kwam. Hè. Het is, als je bent in een bubbel of zo als je dat doet. En ik dacht, en ik zei aan de luisteraars, de vertaling is ook op de site te lezen.
0: Ja, dat is allemaal nog terug te lezen. Wat is jou het meeste bijgebleven, Christina, van de dag?
2: Nou, ik was niet in de mis. Ja, ik was de hele dag in het park.
0: Oké, dagje park.
2: dagje
0: dat klinkt
2: park.
0: Als een fijn dagje.
1: Het was gelukkig mooi weer.
2: Nee, het heeft geregend. Ja, daar heb je niets van gemerkt als je in de kerk was. Het heeft ook geregend en gewaaid. En er waren veel papegaaien in het park.
0: Ja.
2: Hebben jullie gezien?
0: Ja.
2: Heel papegaaien. En we zaten met Inge en met Els. Nou, onze telefoons, die gingen steeds leger aan het worden. En we hadden geen powerbank. Nou, van die...
0: Ja, die had ik wel in mijn toog gestoken, een powerbank. Ik denk, zo, daar gaan ze mee
2: pakken. Ik moet zeggen, dat is echt tegenwoordig echt een...
0: Vertel eens even, want ik hoorde net van Inge, want die waren ook in het park. Hè?
2: Ja.
0: Op een gegeven moment komt dan die processie aangewandeld, hè? Die grote stoet mensen. Hoe heb je dat ervaren in het park?
2: Nou, als onverwacht.
0: Je wist niet wanneer ze kwamen.
1: Help, daar komen ze.
0: De exodus is daar. Ja. Ze zijn de Rode Zee doorgetrokken. Ja.
2: Ik keek rechts en zei, die komen nu.
0: Ja.
2: Nou, we waren bezig met spullen aan het klaarzetten voor de Rosie Rally zelf. Dus dat is een beetje onverwacht.
0: Ja.
1: Bijzonder, hè, toch? Zit je daar de hele dag?
0: Ja. Hij komt als een dief in de nacht. Hè? Dat heeft hij wel gezegd. Anton, jij zei van dat je bij de mis was. Het was een mis in de oudere vorm van de liturgie, hè, van de Romeinse rites. Voor veel mensen onbekend. Had jij dat ooit eerder meegemaakt?
1: Jawel.
0: Ja.
1: Maar er was een man. Toen de mis moest gaan beginnen, toen stond ik buiten te wachten. Ook een klein beetje proberen orde te houden als dat nodig was. En er kwam een man naar mij toe. En hij zei van, dit is toch de Onze Lieve Vrouwenkerk. Ik zeg, dat klopt. Ja, dat is een prachtige kerk van binnen. En dat was een man van, denk ik, midden 50 ongeveer. Hij zei, ja, ik kom ook wel vaak in de protestante kerk. En ik kom hier en daar. En vandaag kom ik hier naartoe. Ik zei, nou, goede keus. Wist u wel dat er straks een eucharistieviering is? Ja, ja, ja, daar kom ik ook voor. Oké, nou, hartstikke goed.
0: Ja.
1: Hartstikke goed. Ja, en de katholieke kerk vind ik zo mooi. Want er wordt een aanspraak gedaan op alle zintuigen.
0: Ja,
1: ik zei, ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. Dat is wel anders dan bij de protestanten.
0: Ja.
1: En er is, wist u wel dat vandaag een pontificale hoogmis is in de oude, in de Vetus Ordo, ja, in de oude vorm. Nee, wat is dat dan? Nou, daar wat uitleg over gegeven. Ik zeg vandaag extra veel aandacht voor wierook, voor prachtige muziek,
0: ja,
1: voor prachtige gewaden. En dan zult u helemaal voluit meemaken,
0: ja,
1: hoezeer de katholieke kerk een aanspraak wil doen op, ja, alle zintuigen.
0: Op en top katholiek, hè?
1: Ja. Ja,
0: jij zei, Christine, jij zat in het park, dus je hebt waarschijnlijk ook wat andere rook dan wierook geroken.
2: Ja.
0: Want er kwamen,
2: ja,
0: af en toe wel walmen voorbij, hè? Maar
2: ja,
0: we hadden,
2: ja,
0: het er net, ja, met Inge over van dat contrast is ook wel bijzonder, hè? Tussen, ja, tussen de kerk die daar in volle glorie staat en dan de wereld, hè? Met ja, haar wereldse verleidingen en verlokkingen.
2: Ja, het ochtends, ja, als we daar waren er heel veel mensen die aan het rennen waren. Ik dacht dat, ja, er een marathon was, maar ja, blijkbaar is het zo
0: druk. Elke zaterdag.
2: Altijd
0: elke
2: zo
0: zaterdag.
2: Dat,
0: ja, ja,
2: mensen in Amsterdam heel sportief zijn.
1: Ja, ja, maar als je dus in Amsterdam woont en je gaat niet 's ochtends op zaterdag in het Vondelpark hardlopen, ja, dan doe je eigenlijk niet echt mee.
2: Oké. Okay. Nee.
1: Dan, ja, hoor je er niet bij. Dat, oh, is wel must.
0: Ja, en de papegaaitjes, zoals ook bekend, ja, die vliegen daar, ja, al jaren, ja, rond.
1: Halsbandparkiet, ja. Groene halsbandparkiet heet het. Ja. Ja.
0: Oké. Okay. Antoon, ja, we zullen niet eindeloos bezig blijven over de Dolomina's. Maar jij vertelde vanmorgen bij de koffie toch nog wel een hele grappige anekdote. Dat ze voor de deur stonden. En dat is blijkbaar een van de mensen die ook in de kerk was. Die kende nog een van die dames die aan het protesteren was,
1: ja,
0: buiten.
1: Klopt.
0: Want het waren oude studiegenoten. En ja, vertel jij het maar.
1: Nou, inderdaad, die bleken elkaar te kennen. En we hadden samen gestudeerd. Dus een dame die buiten stond, die niet meer in de kerk paste tijdens de eucharistieviering. En een van de Dolomina's, die bleken elkaar te kennen. Die hebben samen gestudeerd. En zij vertelde aan mij dat ze hadden dan een kort gesprekje samen van, goh, en wat doe je hier? Nou, die had dan gezegd van, ja, hoezo? Ik ben van pro-choice en ik kom hier demonstreren voor abortus. Dat we en buiken, baas en eigen buik en wat niet. En wat doe jij dan hier? Nou, dan had zij gezegd van, nou, ik ben katholiek en dan kom je de mis vieren.
0: Ja.
1: Oh, nou, en zo ging het dan even verder. En dan uiteindelijk van, ja, hoe lang duurt die mis eigenlijk ongeveer? Ik zei, nou, dit is wel een lange mis. Die gaat wel zeker tot 3 uur duren. Nou, toen zijn ze ook afgetaaid. Ja. Toen zijn ze niet lang meer gebleven. Ja, dat, ja, was dan te veel van een offertje.
0: Ja, dus lang leven de lange preken. Ja.
1: Ja, precies.
0: Ja, heel mooi, heel mooi. Ja, nou, ik zei het net ook al tegen Inge en Els van, we zullen hier nog wel heel wat weken over doorpraten. Hè. We zullen ook nog wel een keer gaan evalueren hoe het wat volgend jaar nog beter kan, uiteraard. Maar dat is nu niet het moment. Ja, ik denk dat we ontzettend dankbaar kunnen zijn voor deze twee prachtige dagen. Want ook de zondag was nog heel mooi. Ik weet dat kardinaal Eik ook met een grote tevredenheid is teruggegaan naar Rome. Hij was echt doodop zondagavond. Want voor hem was het natuurlijk
2: Burk.
0: Ook... Wat zei ik?
2: Eik.
0: Oh, ja, Burke. Nee, ik bedoelde uiteraard Burke.
2: Want als nieuws, kanaal Eik gaat de tweede keer naar Rome. Wat zal dat betekenen?
0: Ja, die kwam net terug uit Rome. Sorry, ja, nou, het waren langer daar. Nee, inderdaad, kardinaal Burke. Dus zondagavond hebben we nog afscheid van hem genomen, uiteraard. Maar hij heeft ons ook echt oprecht bedankt voor deze bijzondere dagen die hem ook hebben geraakt. Dus hij was ook echt onder de indruk. S'avonds met het etentje met de kardinaal haalde hij ook nog wat eigen ervaringen aan van mensen die hij had gesproken. Het viel me ook op dat hij alle namen wist te onthouden. Dus hij wist nog feilloos met wie hij had gesproken en ook hoe deze mensen heten. Een paar momenten die hem ook bijzonder hadden geraakt, zoals bijvoorbeeld het opleggen van het reliek van de heilige Peregrinus. Er was een mevrouw in de kerk, die komt dan uit mijn parochie en die wist dat die reliek werd opgelegd. Dus die was daar ook speciaal voor gekomen. Maar ze had de reliekoplegging per ongeluk gemist. Dus een beetje overstuur kwam ze na de reliekoplegging naar me toe van, ja, kan het nog? Ik zeg, nou, kom maar mee, we gaan even naar de sacristie. De kardinaal was zich inmiddels aan het omkleden. En toen heeft zij nog persoonlijk die zegen gekregen met het relief van de heilige Peregrinus. Hmm. En de kardinaal die haalde dat 's avonds zelf ook nog aan. Hoezeer hij daar ook door geraakt was. Dat die vrouw nog speciaal daarvoor naar kwam. En ook helemaal geëmotioneerd was. Dus ja, het heeft de kardinaal ook echt geraakt. En ik denk dat dat ook een hele mooie conclusie is van deze dagen. Het was niet alleen voor ons prachtig of voor de parochianen of voor de gelovigen. Maar het geheel was mooi. Het was echt de wereldkerk, denk ik dan, zoals die hoort te zijn. Nou, Anton, Christina, dank jullie wel.
1: Ja, graag gedaan.
0: Ja, de uitzending zit er weer op. We gaan zo het Angelus bidden. En alles wat er nog te delen valt over deze prachtige dagen, dat zullen we de komende dagen zeker nog doen via onze website.

U hebt geluisterd naar pastoor Pieter Zimmerman, priester-directeur van Radio Maria Nederland. Elke dinsdagochtend legt hij zijn oor te luisteren bij mensen die betrokken zijn bij Radio Maria.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 9 september viert de kerk de gedachtenis van Petrus Klaver. Hij leefde tussen 1580 en 1654. Maar hij is gestorven in Cartagena in Colombia. Hij wordt genoemd apostel onder de negerslaven. Cartagena, hoofdstad van de slavenhandel in Zuid-Amerika. Elk jaar kwamen daar 10.000 slaven aan. Petrus Klaver zet zijn leven voor hen in, ja, legt er een gelofte voor af. Petrus Klaver, Ethiopum semper servus, voor altijd slaaf van de negers. Om bevrijding te brengen moet je eerst zelf vrij zijn. Waar heeft hij die vrijheid verworven? In Mallorca, van een oude man, portier van de jezuïtenbroeder Alfonsus Rodriguez. Elke dag had Peter als jongen een gesprekje met hem, van een kwartiertje. Hij schreef er steeds er een en ander van op en hij vulde ermee 3 schriften, enige uitspraken. De gezondheid en volmaaktheid van iemands ziel bestaat uit het volbrengen van Gods wil. Hij moet hier steeds op attent zijn in al zijn denken en doen. Om Gods wil te volbrengen is het nodig dat iemand in alles de bewegingen van zijn eigen wil minacht. Hoe meer hij zich hierin versterft, hoe meer hij God in alles zal vinden. We moeten ervoor zorgen dat van al zijn woorden rust en vrede, waarheid en stichting uitgaan. Weinig woorden, maar met veel inhoud, dat is leven met God. Aan het eind van zijn leven had Petrus heel veel woorden tot anderen over God gezegd. Hij had 300.000 negers onderricht en gedoopt. Hij werd op dezelfde dag heilig verklaard als zijn voorbeeld, broeder Alfonsus Rodriguez. Op woensdag in de 23e week door het jaar haalt de kerk voor de introitus een tekst aan van Psalm 30. God, laat ons bij u bescherming vinden. Wees ons een veilige toevlucht, want gij zijt onze steun en sterkte. Geef ons leiding en help ons verder omwille van uw naam. Lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd sloeg Jezus zijn ogen op, keek zijn leerlingen aan en sprak: zalig gij die arm zijt, want tot u behoort het rijk Gods. Zalig die nu honger lijdt, want gij zult verzadigd worden. Zalig die nu weent, want gij zult lachen. Zalig zijt gij wanneer omwille van de mensenzoon de mensen u haten, wanneer zij u uitstoten, u beschimpen en uw naam uit de samenleving bannen als iets verfoeilijks. Als die dag komt, springt dan op van blijdschap, want groot is uw loon in de hemel. Op dezelfde manier behandelden hun voorvaderen de profeten. Maar wee u rijken, want wat u vertroost, hebt ge al ontvangen. Wee u die nu verzadigd zijt, want ge zult honger lijden. Wee u die nu lacht, want ge zult klagen en wenen. Wee u, wanneer alle mensen met lof over u spreken, want hun voorvaderen deden hetzelfde met de valse profeten. Dit is het woord van God. Beginnen de geest wat te laten rusten in openheid voor hem die mij het eerst heeft lief gehad, toen ik nog een zondaar was, een vijand van God. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden, een ogenblik stilstaan, om voeding te krijgen met hem die mij te boven gaat. Zien hoe hij mij ziet, mij in liefde omvat. Een gebaar maken van nederige dankbaarheid voor zijn grenzeloze liefde. De houding van het gebed aannemen, zittend, liggend of geknield, maar niet bewegen, want het gaat erom gevoedigd te worden voor zijn liefdesbeweging. Alleen
met mijn hart en door de beweging van liefde die hij erin bewerkt, kan ik zijn woorden over de liefde tot de vijanden verstaan. De liefde tot de vijanden is een genade die eerst aan mijzelf moet geschieden. Ik vraag hem daarom ook de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis. Jezus heeft gebeden in de nacht op de berg. Bij het aanbreken van de dag koos hij uit de leerlingen 12 apostelen. Samen met hen daalt hij af en begint de kracht van God mee te delen aan de menigte. Er ging van hem een kracht uit die allen genas. Vervolgens sloeg hij zijn ogen op, keek zijn leerlingen aan en sprak 4 zaligsprekingen en 4 weeroepen. De geschiedenis is dat Jezus de liefde van God opgevangen in het nachtelijk gebed op de berg via zijn kerk, de 12, aan de wereld doorgeeft en dat deze liefde zich door geen enkele grens laat tegenhouden, zelfs niet door de grens van vijandigheid. In dit gebed kan ik deze geschiedenis ook aan mij laten gebeuren. Maar daarvoor is het wel nodig dat ik me de plaats voorstel waar dit geschied is, op een vlak terrein. En waar dit in mijn leven nog steeds geschiet, te midden van de mensen die me niet mogen, door wie ik mij tekort gedaan voel, vooral in mijn naaste omgeving. Ook de mensen zien met wie ik graag te doen heb, de eigen kring. En dan vraag om de bijzondere genade, een innerlijke kennis van Christus onze Heer, die mij zijn liefde wil leren om hem meer lief te hebben en te volgen in wat zijn specialiteit genoemd kan worden, zijn liefde tot zijn vijanden. De overweging. Wat apostolaat is, kunnen we weten uit de plaats van zijn ontstaan, boven op de berg. Op de berg waar Jezus de nacht lang tot God zijn Vader gebeden had. Apostolaat komt dus van God, is een goddelijke instelling. Maar zo is het ook met de zaligsprekingen. Ze worden door Jezus gesproken nadat hij samen met zijn apostelen van de berg was afgedaald. Samen met hen daalde hij af. Dus Jezus gaat niet zomaar naar de mensen toe, om zo te zeggen van A naar B binnen een horizontaal vlak. Nee, hij komt van boven. Doordat hij van boven komt en de kerk samen met Jezus van boven afdaalt naar dieper en dieper, voorbijgaande aan de gewone, gave en welvarende menselijkheid en medemenselijkheid, voorbij aan de verzadigden en verzadigden, voorbij aan de lof van de mensen, dalen Jezus en de kerk af naar de ongave, onverzadigde, geschonden christelijkheid. Om de armen zalig te prijzen, niet omdat zij arm zijn, maar omdat de armoede hen ontvankelijk maakt voor de gave van God, voor zijn liefde. Dus het evangelie komt met iets anders dan al die dingen waarmee wij elkaar geluk toewensen. Iets anders dan wat ons verzadigt en verzadigt. Dus moeten we niet alleen de zaligsprekingen horen, maar heel de beweging meemaken hoe ze van hoog komen om van daaruit in de hoogte bij God de gaven van God in de hoogte te ontvangen en dan zien hoe ze afdalen naar de arme, ontvankelijke mens. Het is de rijkdom van God die aan de armen wordt gegeven. De kracht en de rijkdom van God op de berg ervaren wordt in de diepte te werk gesteld. Daarbij is het niet zozeer onze liefde tot elkaar die wij preken, maar de liefde van boven die ons allen omvat. Zo groot en zo rijk is God. Armoede op zich genomen is iets grievends, iets vernederends, kwetsend. Het is onheil. Maar ben je leerling van Jezus, draag je je armoede omwille van hem, heb je jezelf arm gemaakt
om hem te volgen, dan wordt de armoede je tot volmaaktheid. Geen wettische volmaaktheid, maar de volmaaktheid van de overgave aan God. En zo is het met de armen, met de hongerigen, met de wenenden, de vervolgden, met allen die om Christus wil alles verlaten hebben. Zij zullen verzadigd worden. En nu dan? Krijgen ze nu dan niets? Jawel, ze krijgen nu al God. Denken we maar aan Titus Brandsma in zijn koude cel. O, laat mij hier maar stil alleen, het kil en koud zijn om mij heen. En laat geen mensen bij mij toe, het alleen zijn word ik hier niet moe. Want gij, o Jezus, zijt bij mij. Armoede wordt rijkdom, gevangenschap, beleving van innerlijke vrijheid. Eenzaamheid wordt zaligheid, zelfs zalige eenzaamheid genoemd, enige zaligheid. Kortom, alles wordt anders. Ook de tijd wordt anders. De tijd is kort geworden, zegt Sint Paulus. Objectief gezien is de tijd altijd even lang of kort. Een uur duurt 60 minuten, een minuut 60 seconden en 24 uren maken het etmaal vol. Daar komt nooit verandering in, zolang de tijd duurt. Maar in de beleving kan tijd langer of korter duren. In uitdrukkingen als toen vlogen de uren voorbij, of de minuten leken wel voorbij te kruipen. Maar sinds Christus is voor alle gelovigen de beleving van de tijd kort geworden. Want de geschiedenis is als een lange gang. Heeft die gang geen einde, dan lijkt ze eindeloos lang. Onverschillig op welk punt je in die gang staat, aan het begin of een eind verderop. Maar staat er nu aan het einde van die gang een persoon, en niet een gewoon menspersoon, maar een boven alles beminnelijke gestalte, dan lijkt die lange gang kort geworden. Heel die lange afstand schrompelt ineen. Het spreekwoord vat deze ervaring samen: angst en hoop maken de lijnen kort. Waarvoor je bang bent en waarna je in hoop verlangt, dat is altijd voor je ervaring dichterbij. In de alleroudste tijd van het christendom was de hoop op de wederkomst van de Heer een boven alles aantrekkende gedachte. Dat maakte in het besef van de christenen de geschiedenis kort. Maar daardoor wordt ook alles wat er onderweg gebeurt gerelativeerd. Paulus zegt het bijvoorbeeld van het huwelijk. Huwen is goed, maar zulke mensen halen zich kommer en zorgen op de hals. Wie niet getrouwd is, heeft zorg voor de zaak des Heren, hoe hij de Heer kan behagen. Het gaat mij alleen bij gehuwden en bij ongehuwden om een onverdeelde toewijding aan de Heer. 1 Korinthe 7. Maar Paulus ziet en passant nog gelegenheid wat andere dingen te relativeren. Laten daarom zij die een vrouw hebben, zijn als hadden zij ze niet. Zij die wenen, als weenden zij niet. Zij die ze verheugen, als waren ze niet verheugd. Zij die kopen, als werden zij geen eigenaar. Kortom, zij die met het aardse omgaan, moeten er niet in opgaan, want de wereld die wij zien gaat voorbij. Een nieuwe wereld staat op aanbreken. Ja, in het hart van de gelovigen is die nieuwe wereld al aangebroken. En Jezus die eens zal komen, geeft nu al achter de présence in de Eucharistie. Als wij werkelijk zouden beseffen dat de Heer van de geschiedenis vooruitloopt op die ontmoeting aan het eind van de geschiedenis, zal ons hart beginnen sneller te kloppen. Waarom dat wegenroep dan? Werpen die geen smet op de blijde boodschap? Integendeel, de weeroepen onderstrepen de geldigheid van de zaligsprekingen. Zonder de weeroepen zou iemand nog kunnen denken, ja, je kunt misschien wel heel gelukkig worden als je je leven volgens de zaligsprekingen inricht, maar als je dat niet doet, is er toch best nog wel geluk voor je weggelegd. De weeroepen zeggen echter, je hebt geen keus. Zo of helemaal niet. Alles of niets.
Jezus is het laatste en enige heilsaanbod. Dan langzaam eindigen door gesprekjes te voeren met apostelen, met Maria, de meest ontvankelijke mens, met Jezus en met de Vader in de hemel, die door Jezus zo nadrukkelijk tegenwoordig wordt gesteld, en mij dan aan de Vader uit handen geven, zoals ik het aan het eind van mijn leven zal doen, in volmaakte armoede van geest, en onze Vader bidden.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd, voor de Almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: geeft.
1: Verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik vertrouw op u. Aanhoor mijn bede, Heer, gij zijt getrouw, let op mijn smeken. Verhoor mij, omdat gij rechtvaardig zijt.
2: Roep toch uw dienaar niet voor uw gerecht. Geen mens is immers zonder schuld voor u.
1: De tegenstander laat mij niet met rust. Hij werpt mij op de grond. En stoot mij in de duisternis der doden.
2: Mijn geest is uitgeput. Mijn hart geheel verstijft.
1: Ik denk terug aan vroeger dagen. Herinner mij al wat gij hebt gedaan. Uw werken staan mij voor de geest.
2: Ik strek mijn handen naar u uit. Mijn ziel als droge grond heeft dorst naar u.
1: Verhoor mijn bidden spoedig, Heer. Mijn geest is uitgeput.
2: Verberg uw aangezicht nu niet voor mij. Dan zou het zijn als was ik reeds begraven.
1: Laat uw genade blijken elke morgen. Want ik vertrouw op u.
2: Toon mij de weg die ik moet nemen. Op u richt ik mijn leven.
1: Verlos mij van mijn tegenstanders, Heer. Mijn hoop zijt gij.
2: Leer mij hoe ik uw wil volbrengen moet. Want gij zijt toch mijn God.
1: Uw geest die goede tieren is. Geleide mij op effen paden.
2: Omwille van uw naam, Heer, laat mij leven. Gij die rechtvaardig zijt, verlos mij uit de nood.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik vertrouw op u.
2: Wees nuchter, word wakker. Uw vijand de duivel zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden. Weerstaat hem, sterk door het geloof. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.
3: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

0: Halleluja.
1: Laat ons bidden. Heer, wees Gij ons licht in deze nacht. Laat ons in vrede slapen, zodat wij ons weer met vreugde oprichten bij het aanbreken van de nieuwe dag. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: Iconenkwartier. Een moment van verdieping en gebed, samen met Maria, kijkend naar het hogere, naar het eeuwige, door het venster van de icoon. Als u in de radiogids kijkt bij het programma Iconenkwartier, vindt u een linkje naar de afbeelding van de icoon die nu wordt besproken. Dus gaat u naar de radiogids en dan naar het programma Iconenkwartier, daar vindt u de afbeelding. Ik wens u veel luisterplezier.
1: De geboorte van de Moeder Gods, de dageraad van Christus. Bij de zijkapelle van de Maria Geboorte parochie in Nijmegen schilderde ik in 2008 bij de Maria beeld voor een Maria kapel de 8 iconen van het leven van Maria. En daarbij is ook deze icoon van de geboorte van Maria afgebeeld. Die hangt daar naast het beeld met de andere. En aan de overzijde van het altaar in de andere kapel hangen de sacramenten verbeeld in iconen. Goed, de icoon van Anna en Joachim die bij de geboorte van Maria. Anna ligt niet zomaar op een bed. In de iconografische traditie is ze het middelpunt van de menselijke vreugde op deze wijze. In de icoon, de vrouw die naar een lange verwachting uiteindelijk ontvangt wat God haar schenkt. Hierin zien we Anna als beeld van Israël dat al eeuwenlang heeft gewacht op Gods belofte. De Messias lijkt soms ver weg, maar God is niet vergeten wat hij heeft beloofd. Anna ontvangt Maria en Maria zal later Christus ontvangen. Anna ontvangt Maria, Maria ontvangt Christus, de kerk ontvangt Christus en zo ontvangen wij Christus. Het heilige kind, maar het kleine kind Maria, geheiligd, is daardoor al een teken van de grote gave die komen gaat.
2: Voor Anna moet de geboorte van een dochter een ommekeer van haar hele leven zijn geweest. De geboorte betekende in de Joodse wereld vreugde, maar bracht ook een religieus ritme mee van reiniging, dankzegging en opname in het verbond. Het kind kwam terecht in een gezin waarin het geloof niet zomaar iets naast het dagelijks leven was, maar het leven zelf vormde. Het proto-evangelie laat Anna bij de geboorte uitroepen dat haar ziel verheugd is. En noemt het kind Maria. Maria is zo de eerste dageraad van de nieuwe schepping. Nog voor Christus geboren wordt, bereidt God een menselijk leven voor, waarin hij zelf woning zal vinden, in haar onbevlekt hart. Daarom zien we Maria in de kerk nooit los van Christus. Haar geboorte is als het eerste licht aan de horizon. We noemen haar de morgenster. De zon is nog niet zichtbaar, maar de nacht begint al te wijken. En juist daarom spreekt deze icoon ook over iedere menselijke geboorte. Ieder kind wordt ontvangen als een gave en een mogelijkheid waarin God zijn licht kan laten opgaan. Ook ons leven is geen toevallig bestaan. Wij zijn geroepen om drager van Gods aanwezigheid te worden.
1: Het bad waarin Maria wordt gewassen is één belangrijk symbool. Op het eerste gezicht is het gewoon een alledaags tafereel, maar in de christelijke traditie kan water nooit alleen maar water blijven. Water is geboorte, water is reiniging, water is leven. Water wordt uiteindelijk ook het teken van de doop. Maria wordt in het water gelegd als een pasgeboren kind. Later zullen wij in het water van de doop worden ondergedompeld om opnieuw geboren te worden uit water en geest. En zo is op deze icoon de kleine Maria een voorafbeelding van iedere mens die opnieuw geboren wordt uit water en geest. Zo begint ook onze eigen weg naar Christus. We zijn geboren uit menselijke liefde, maar worden geroepen tot een tweede geboorte, de wedergeboorte uit water en geest. Wat in Maria voltooid werd, een levende tempel van Gods aanwezigheid, mogen ook wij worden door genade. U kunt natuurlijk altijd deze icoon ook zien in Nijmegen of andere iconen ook bij ons in Linden komen bekijken. Maar dit komende Monumentenweekend 2026 hebben we ook een expositie in Voorburg en daar kunt u ook bij zijn. En om 12 uur op zaterdag hebben we een lezing, dus in de Martinuskerk in Voorburg.

0: We zien op deze icoon hoe juist het gewone dagelijks leven deze icoon zo menselijk maakt. Een huis, brood bereiden, water halen, werken, weven, zorgen voor elkaar. En ook de Sabbat heiligen, bidden en de feesten van Israël vieren. Het ritme van het Joodse leven werd diep bepaald door de Torah, door gebed, de Sabbat en de grote feesten. Met Pesach, Shavuot en Sukkot trok men, wanneer mogelijk, naar Jeruzalem, naar de tempel, het hart van Israëls eredienst. In dat gewone heilige leven leefde ook het verlangen naar de beloofde Messias. De icoon van de geboorte van Maria is zo ook een voorbereiding op zijn komst in een gezin, in een familie, in gebed, in trouw en in verwachting. Zo begint ook onze weg naar Christus. Ook wij zijn geboren uit menselijke liefde en zijn geroepen tot een tweede geboorte, de wedergeboorte uit water en geest. Wat Maria in volheid werd, een levende tempel van Gods aanwezigheid, mogen wij door genade worden. Haar geboorte verkondigt aan ieder van ons: God is nog altijd bezig een plaats voor Christus te bereiden. Zo zien we, voordat de wereld Jezus ziet, de hemel in verborgenheid werkt en alles voorbereidt. In een eerst kinderloos echtpaar, in een gebed, in een pasgeboren meisje, de nieuwe Eva, in de stilte van de tempel en ook in het gewone Joodse gezinsleven wordt zo de weg bereid naar het woord dat vlees zal worden. Dit mag ook voor ons een troost zijn. God werkt vaak al lang aan iets voordat wij het kunnen zien.
1: Dan de gouden achtergrond. De gouden achtergrond is niet simpelweg de hemel. Het is de eeuwigheid, het eeuwige licht. Gods liefde die door het gewone leven heen zichtbaar wordt. Een vrouw zit bij de wasbekken. De voetvrouw helpt Anna. Joachim kijkt toe, Maria wordt gewassen. De hemel is aanwezig, God komt binnen in het gewone leven. Zo wordt de icoon van de geboorte van Maria een icoon over de mens die door God wordt voorbereid om Christus te ontvangen. Iedere geboorte draagt een belofte. Iedere mens is geroepen tempel te worden. Iedere dag kan een plaats van Gods komst zijn. En iedere wedergeboorte in Christus is een nieuwe dageraad. Gods vreugde om ons. Maria's geboorte is een echo van de schepping. Bij de schepping spreekt God zijn fiat. Er zij licht. Bij Maria's geboorte begint opnieuw het licht van de nieuwe schepping te dagen. En later antwoordt Maria zelf met haar fiat: mij geschiede naar uw woord. Daaruit wordt Christus geboren. Zo weerklinkt in deze icoon zijn Gods oordeel over zijn werk: zie, het is zeer goed. Zo is deze icoon, de geboorte van Maria, uiteindelijk de icoon van Gods vreugde over de mens. En klinken zijn woorden vanaf het begin door: ik heb je gewild, ik heb je geroepen. Ik bereid een plaats voor mij en jou. En in Christus maak ik alle dingen nieuw.
0: Heer onze God, bron van alle leven. U wilde geboren worden in een gezin, in een familie, met Joachim en Anna als uw grootouders. Leer ons wachten, zoals Joachim en Anna, met vertrouwen dat u ons alle genade schenkt die we nodig hebben. Dank u voor de geboorte van Maria, de Moeder Gods. Zij is de dageraad van de nieuwe schepping en sprak haar fiat, mij geschieden naar uw woord. Maak ook mijn hart tot een tempel waarin Christus mag wonen. Maak heel wat gebroken is en wek mij tot nieuw leven. Want wat u schept, laat u niet los. Wat u lief hebt, maakt u nieuw. Soli Deo Gloria.
1: Natuurlijk bent u van harte welkom dit monumentenweekend om eventueel op zaterdag de lezing bij te wonen. Maar van 10 tot 4 is de expositie geopend in de Martinuskerk in Voorburg. Op zaterdag en zondag dit weekend, monumentenweekend 2026. Heer, toon ons uw gelaat en we zijn gered.

Dit was het Iconenkwartier met Geert en Angelique Huustegen. Volgende keer een andere icoon. Opnieuw kijken, biddend en luisterend door het venster van de icoon.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Zijn angst en verdriet in de Hof van Olijven waren verschrikkelijk. En het kruis gaf hij ons, zijn moeder Maria, tot onze moeder. De moordenaar naast hem schonk hij vergeving. Hij had het gevoel dat zijn vader hem in de steek liet. De spijkers door handen en voeten deden zo ondraaglijk veel pijn. Hij was toch nog maar 33 jaar oud. En waarom? Voor ons. Voor onze verlossing. Uit liefde.

Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emma's Gangers ga ik weer in gesprek met Raymond Housol. En ik doe het op basis van een door hem geschreven boek. Zo leefde Jezus, oftewel Jezus leefde, Jezus leven, mise en scène. En we gaan naar Palmzondag in dit geval, de intrede in Jeruzalem. Ik geef me misschien een hele rare voorzet, niet uit het boek komt, dan moet ik zeggen. Kan het zijn dat Jezus toen op een ezeltje de stad in reed, werd door iedereen toegejuicht, en dat hij, omdat mensen zo hem toejuichten, dat hij op dat moment het moment rijp vond om de tempel te reinigen. Dus de moed had om dat te doen. Ik ga even het menselijke aspect van Jezus in nu. Zit ik er ver naast of zit ik nu onzin te verkondigen?
1: Dus je zegt, omdat er zoveel mensen rondom Jezus waren, omdat er zoveel aandacht
0: was? Nou, aandacht voor hem, dus dat doet iets met je.
1: Ja.
0: En hij was niets menselijks, was hem vreemd. Dus wat zou dat met hem gedaan kunnen hebben? Of was hij er helemaal immuun voor, wat ik niet helemaal denk, maar goed.
1: Ik begrijp wat je zegt. Hetgene wat wel gebeurd is op Palmzondag, gaat Jezus inderdaad de tempel binnen. Maar kort daarvoor wordt er ook beschreven dat Jezus in de tempel is en dat hij rondkijkt. Mm-hmm. En dat hij daar rondkijkt en rondkijkt en rondkijkt met zijn leerlingen en dan weer de tempel verlaat. Er gebeurt niks, behalve rondkijken. En dan heb je inderdaad het moment dat de handelaars de tempel worden uitge... Tenminste niet de handelaars, maar dat Jezus zich richt tegen de handelaars in de tempel. Omwille van het feit dat ze natuurlijk heel veel misbruik maken van de situatie. En ik kan me heel goed voorstellen dat dat inderdaad te maken heeft met het feit dat ook veel mensen in die tijd echt moeite hadden met deze handelaars. Het probleem is niet dat ze handelen. Handelen is oké. Ik bedoel, mensen mogen handelen. Het probleem is dat zij ervoor kiezen om de offers peperduur te maken. Je moet dat betalen met een bepaalde munt. Dat is de Tyrische munt van de tempel. Ze merken ook dat hun eigen offers die ze meebrengen van thuis altijd worden afgekeurd. Dat is een onderoontje tussen de levieten en de handelaars geworden. En de offers die ze dan kopen, want ze hebben nu toch al die hele reis gemaakt, dus ja, je wil ook niet met lege handen weer teruggaan. Dus je doet het maar. Je denkt van oké, het is één keer in mijn leven. Ze kopen dan de offers en daar betalen ze 3 keer zoveel voor. En dat is uitbuiting. En daarmee keert Jezus zich tegen deze handelaren, net zoals de andere mensen zich ook tegen die handelaren keren. En hij doet dat ook met de uitspraak dat het huis van God een huis van gebed moet zijn voor alle volken. En wat zie je juist? Die handelaren, die houden dat tegen. Want die zorgen ervoor, los van het feit dat ze zeer corrupt zijn, ze zorgen ervoor dat ze alleen maar de hoge klasse met veel geld zich het kan veroorloven om de tempel binnen te gaan. Zelfs de tempel op zich is een bouwwerk waar heel duidelijk een scheidsmuur is tussen de klassen. Hè, tussen de heidenen, de volken, van de volken waar dus de handelaars zijn, die alleen maar bedoeld is voor de volken. Iedereen mag daar dus komen, betekent dat in mijn zin. Maar een stukje verder is er een muur en daar wordt al gezegd alleen mensen uit de stam of het volk van Israël mogen hier verder gaan. En dan denk je, oké, we zijn binnen. Nee. Dan komt er weer een muur en dan wordt er gezegd alleen de mannen uit het volk van Israël mogen binnengaan. Dus de vrouwen en de volken, de andere volken dan het volk van Israël, staan volledig buiten de tempel. En Jezus reageert dus ook heel fel op zowel de handelaars, maar ook de mensen uiteraard die de tempel gebruiken als een afkorting. Want ook zij begrijpen totaal niet wat daar de bedoeling is. En die uitspraak, dat het een huis mag zijn voor alle volken, is een heel belangrijke uitspraak in dat lijdensverhaal.
0: Waarom?
1: Omdat Jezus in de volgende situaties laat zien dat de Joden ervoor hebben gekozen om de weg naar God dicht te timmeren. Om dus de allerlei obstakels op te leggen. Terwijl Jezus juist bij het laatste avondmaal bijvoorbeeld laat zien dat zijn maaltijd voor iedereen is. Niet alleen maar voor een bepaalde elite, maar dat hij gewoon daar alle leerlingen die hij heeft, de apostelen, de 12, maar ook anderen zijn daarbij aanwezig, allemaal op hetzelfde niveau plaatst. Het blijkt ook, op basis van je waarom-vraag, het blijkt ook later uit de verdere verkondiging van het Nieuwe Testament, dat ook zij begrijpen, God wil niet alleen maar Israëlieten bij zich hebben. Hij wil alle volken zegenen in Abraham. Het schrijft weer terug naar dat Oude Testament van Genesis 12.
0: Hij gaat naar Jeruzalem toe op een gegeven moment. En doet de intrede als koning bijna op een jong van een ezel, waarop nog nooit iemand gezeten heeft. Dat moment, wat doet dat met hem en met het volk eromheen? Want er zijn discipelen onder, mensen onder zijn discipelen die hem als koning verwachten. En misschien nog.
1: De intrede in Jeruzalem is natuurlijk de vervulling van Zacharia, hoofdstuk 9, waarbij er wordt gezegd dat de koning komt op een ezelsveule voor vrede te brengen. In het boek laat ik trouwens ook zien dat er grote aanwijzingen zijn dat Pilatus vanuit Caesarea op diezelfde dag vanuit het noorden, want ik kwam uit Caesarea, Jeruzalem binnen gaat op een paard. Pilatus heeft daarbij de kleren van de hoge priester in zijn bezit. Want die kleren die zijn eigendom geworden van de Romeinen. Om de Joden eigenlijk weer lesje te leren en te tonen van, kijk, wij hebben zeggenschap over die hoge priester. Dus hij komt met die kleren van de hoge priester Jeruzalem binnen. Vanuit Caesarea, zijn residentie aan de zee. Dat gebeurt in triomf, de grote overwinner op het paard. Daar tegenover staat Jezus die langs de zuidelijke kant vermoedelijk, via de Olijfberg, de stad binnenkomt op een ezel, het teken van vrede. Het is heel interessant om die twee tegenover elkaar te zetten. En dan kun je nog meer die vraag stellen, die je nu noemt, van wat doet dat met het publiek? Wat doet dat met de stad Jeruzalem? Want ze zien eigenlijk twee intochten. Voor welke intocht ga ik kiezen? Kies ik voor Pilatus en het Romeinse overheersingsmodel? Of kies ik voor Jezus en zijn model? En Jezus is daarbij niet alleen. Hij is niet alleen uit Galilea afkomstig. Nee, net als bij het vroegere verhaal, waar Jezus als jonge man van 12, tiener in de tempel is en met zijn ouders naar Jeruzalem gaat, is hij nu ook weer met een grote menigte naar Jeruzalem gekomen. Je moet bedenken dat Jeruzalem op dat moment rond de 100.000 mensen bevat, waarbij er wordt gekozen om gastvrij te zijn. Hotels en dergelijke zijn dan normaal niet zoveel in die tijd. En Jezus zelf kiest om oftewel op de Olijfberg te overnachten of in Betanië overnacht. Maar dus de hele stad is in de spanning van het Pesach, voor alle duidelijkheid, de bevrijding. Mm-hmm. En nu komt deze koning eraan die dat bevrijdingsmoment van Zacharia 9 beschrijft. Dus ik kan me niet van de indruk ontdoen dat Jezus zich daar heel van bewust is en dat hij weet, hier wordt er geschiedenis geschreven.
0: Het loopt alleen anders. Het kruis doemt al aan de horizon.
1: Het kruis doemt ook aan de horizon van Zacharia. Het is ook daar niet afwezig. Zacharia 9 beschrijft prachtig de intocht in Jeruzalem. De evangelisten citeren dat ook. Die verwijzen ook naar Zacharia 9. Ik denk zelfs vers 9. En kort daarna zegt Zacharia ook dat de herder wordt geslagen in Zacharia 11. Dus dat beeld van triomf en nu gaat dat alleen maar vooruit, ontbreekt. Dat is altijd in het Nieuwe Testament, in de Evangelie en in het Oude Testament altijd gemengd met de Heere God die als held komt, maar tegelijkertijd ook via de onderste weg gaat. Dus iedereen weet, de intocht in Jeruzalem, nu is het moment, maar iedereen weet ook vanuit dat model van God, dat karakter van God, dit kan ook nog een keer de andere kant uitgaan. Daar is men zich ook van bewust, want voordat Jezus naar Jeruzalem trekt, zegt hij 3 keer tegen zijn leerlingen, weet, in Jeruzalem zal ik door de oudste, de hoge priesters en de overste worden opgepakt en ik zal worden gekruisigd, ik zal sterven. Hij zegt echter ook, weet, ik zal ook opstaan. Dus op de radar van de mensen die luisteren naar de boodschap van Jezus is heel duidelijk van, hier is overwinning aanwezig, maar dat hoeft niet te betekenen dat het morgen ook nog altijd overwinning is. Het verhaal heeft 2 kanten.
0: En er is ook die zalving.
1: De zalving vindt inderdaad plaats, maar die vindt plaats kort voordat Jezus in de situatie komt, waar hij dus met de verschillende personen in gesprek gaat tijdens tijdens de Lijdensweek. Hè? Dus in de Lijdensweek, ik denk het is de 13e Nissan, als ik het goed heb, wordt hij gezalfd. Dus Marcus in hoofdstuk 14 beschrijft hij dat aan het begin, maakt een sprong in de tijd terug en zegt van, kijk, het is zo, de gesprekken zijn al een stukje op gang en Jezus is in Betanië en wordt gezalfd door een onbekende vrouw en iedereen is bezig met, wat is dit nu voor verspilling? Terwijl Jezus zegt van, ze heeft mij gezalfd met de oog op mijn dood. Want inderdaad, als je als crimineel wordt opgepakt en je wordt gekruisigd, krijg je geen erebegrafenis, dan is de normale procedure dat je na je dood op een vuilnisbelt belandt. En dus zalving en graf is daar niet normaal de situatie. Dus deze vrouw in Betanië zalft hem. En dan staat er ook dat Judas in diezelfde tijd beseft van, hier kan ik mijn slag slaan. Hij gaat naar de overpriesters en hij biedt hen aan om Jezus te verraden voor 30 zilverdingen. En dan kort daarna krijg je dan het moment waarin Jezus inderdaad wordt opgepakt.
0: Maar goed, zo'n vrouw die hem zalft. Mij komt de gedachte van, hoe dan? Waarom? Kijk, wij lezen in de Bijbel, het is vanwege zijn dood, aanstaande dood. Maar was zij zich daarvan bewust?
1: Ik zeg dus ook dat Maria, wordt ze genoemd in het Johannes-evangelie, dat Maria zich wellicht daar niet van bewust is geweest. Ze heeft daar dat flesje albast met heerlijke naardesgeur. Dat is peperduur trouwens nog steeds. Dus dat is ook geen

0: geur. Dat is peperduur trouwens nog steeds. Dus dat is ook geen hele grote kruik. Het is net zo groot ongeveer als iets groter dan een gemiddelde middelvinger. Laat het 10 centimeter maximaal groot zijn. Daar breekt ze de hals vanaf. Dat kan ook bij die kruikjes trouwens. Ik heb die kruikjes ook gezien. Die zijn makkelijk breekbaar. Ze zijn van aardewerk. Dus daar ga je niet geen bezeer, daar ga je niet aan pijn doen. En dan giet ze dat volledig uit. Dat gaat over kapitaal, hè. Dat is echt een jaarsalaris of twee. Giet ze dan uit over de Heer Jezus. Ik vermoed dat zij dat zal doen, of niet vermoed. Zij zal dat doen uit aanbidding, uit respect voor de Heer. Ze zal niet daar meteen de link hebben gelegd van, oh ja, als Jezus wordt gekruisigd, dan wordt hij niet begraven. Dus dan wordt hij ook niet gebalsemd. Dus dan, dat denk ik niet dat het geval is geweest. Maar het kan ook een hele pintere dame zijn geweest, die gewoon wat meer heeft opgelet en heeft gedacht van, oh, ik hoor nu voor de derde keer dat Jezus wordt overgeleverd. Kruisiging ligt op de loer. Dat heeft die... Nee, dus het kan ook wel een pintere dame zijn geweest. Maar in het boek ga ik er ook vanuit, en ook op een commentaar opmaken, wat binnenkort verschijnt, zeg ik ook van, ja, ik vermoed niet dat ze het heeft geweten. Ze wist dat nog niet. Maar van haar zou wel tot op vandaag gesproken worden, voegt Marcus daaraan toe, om te zeggen van, dit getuigenis is wel heel bijzonder, want zij doet iets wat eigenlijk bij geen andere persoon is opgekomen.
1: Ja, ik moet denken aan eenzelfde voorval in het Lucas-evangelie. Ik weet niet of het exact hetzelfde voorval is, maar daar komt een vrouw bij Jezus. Ze had zijn voeten met olie en die had alleen maar oog voor Jezus. Dus die deed het uit liefde. En Jezus honoreert dat in de zin van, zij heeft veel liefde aan mij betoond. Dus haar zonden zijn vergeven. Precies het omgekeerde theologisch argument wat wij vaak gebruiken.
0: Ja, het is in beide situaties zitten we met twee maaltijden, maar het zijn wel twee verschillende situaties. Dus Lucas 7. Lucas 7 is Jezus op bezoek bij Simon. En daar komt inderdaad een vrouw. En ik denk dat je die situatie bedoelt. Zij zalft hem, ook zijn voeten. Die wast ze zelfs. En dan droogt ze dat met haar haren. Is het die situatie? En dan zegt Simon van, als dit een profeet is, dan had hij toch eigenlijk geweten wat dit voor een vrouw is. En dan zegt Jezus, Simon, ik ben bij jou gekomen. Je hebt me geen kus gegeven. Je hebt niet voor me gezorgd. Je hebt niet, hè. En deze vrouw doet dit wel. En dan zegt Jezus inderdaad, zij doet dat uit dank voor wat haar overkomen is. Wat zij heeft meegemaakt. Dat is een uitdrukking van, ja, van liefde naar wat zij heeft ontvangen. Het is dus niet meteen een schot in het doelpunt van een gedachte gered worden door goede daden te doen. Al zegt het evangelie dat ook. Hè. Het evangelie zegt ook dat mensen geoordeeld worden bij de Heere God op basis van hun werken. Ik bedoel, het staat meerdere keren als de mensenzoon komt, dat hij dan gaat kijken naar de schapen en de bokken en oordeelt op basis van hun werken. Of in Openbaring 20, als het gaat over de witte troon, op basis van de werken. Maar hier is het ook uit dankbaarheid. Die vrouw heeft iets gezien van Jezus. Ze heeft iets ontvangen. En ze reageert daarop in dank, en dat ontbreekt juist bij Simon. Maar als het gaat om de zalving in Betanië, dus kort voor het lijden van Jezus, dan is deze situatie niet dezelfde.
1: Dan krijg je nog het moment dat het Pesachmaal wordt gevierd. Maar ik wil eerst nog naar de tempel toe, en de weduwe in met het penningske. Dat vind ik altijd een prachtig moment. Nou, vertel maar.
0: Ik vind het inderdaad ook een zeer bijzonder moment. Het is eigenlijk een anticlimax, hè? Want wat krijg je? Jezus heeft heel veel discussies met Sadduceërs, Herodianen, schriftgeleerden in de tempel gehad. En dan op het einde is er zelfs een schriftgeleerde waarvan Jezus zegt van, je bent dicht bij het koninkrijk van God. Wauw. En die man heeft ook respect voor Jezus. En dan doet Jezus iets waar wij zouden denken van, tjonge jongen, moet je dit nu doen? Dan gaat hij zeggen, de schriftgeleerden, die melken de mensen uit. De schriftgeleerden die lopen rond in prachtige statiekleden om te showen, om te tonen, zie ons staan. De schriftgeleerden die gaan naar weduwen toe om notariële zaken te regelen, erfenis, worden ze ook gevraagd voor advies. Maar die melken die mensen gewoon uit, die misbruiken dat. Die roven gewoon hun leeg en die weduwen worden aan hun lot overgelaten met als gevolg, in die tijd, dat die weduwe moeten gaan bedelen en zelfs in de prostitutie terecht kunnen komen. En dan krijg je dat verhaal van die arme weduwe in de tempel, die dus daar binnenkomt en de leerlingen en Jezus kijken hoe mensen zitten te geven in de offerschalen. Dat zijn zo omgekeerde trompetten waar men geld in kan gooien. Dat rinkelt ook nog vrij goed in die trompetten. Dus

0: ze krijgen gewoon mee dat daar mensen halve emmers in kiepen van muntjes het beste. Klingelingeling. Dus, en dan heb je die arme weduwe die ook zichtbaar 2 penningskus geeft, iets heel kleins. Datgene wat ze dagelijks nodig heeft om te kunnen eten. En dat wat ze dus dagelijks nodig heeft, heeft ze gegeven. Ze geeft alles wat ze heeft op dat moment. Ik vind het zelfs een heel bijzonder verhaal, want het laat ook een opening. Het laat ook de reflectie open van, wat is er met die weduwe gebeurd? He, ze heeft dus haar dagloon daar gegeven, alles wat ze had. Maar ja, en waar gaat zij feest vieren? Wie zorgt er voor haar? Gaat Jezus dan, nadat hij dat zijn leerling heeft gezegd, uit de tempel en zegt hij van, ja, en nu gaan we naar huis, nu gaan we Pesach vieren? Of neemt hij haar mee? Vandaar dat ik het heel boeiend vind dat de evangelisten ook erop wijzen, indirect wel, dat het laatste avondmaal niet alleen maar een maaltijd tussen Jezus en de mannen is, maar ook andere mensen bevat. Die worden niet bij naam genoemd. Die krijgen verder ook niet veel aandacht. Die staan niet in de picture. In de picture staat Jezus en de apostelen. Maar het zou me niks verbazen als die arme weduwe, als ze niet door familie wordt uitgenodigd, door Jezus is uitgenodigd. Want het Pesach was juist een maaltijd waar je moest omzien naar de armen, waar je moest omzien naar elkaar. Past bij mij niet in het Jezusplaatje dat hij dan na dit geweldige onderwijs dit vrouwtje aan haar lot overlaat.
1: Het zou ook een soort aanklacht naar de omgeving kunnen zijn dat zij dit op deze manier, dat er niet voor haar gezorgd wordt, voor de weduwe niet gezorgd wordt op die manier.
0: Er wordt inderdaad niet voor de weduwe en de weduwe gezorgd. En dat is enorm in schril contrast met Pesach. Zelfs in het boek heb ik getoond dat alle aanvallen die Jezus krijgt, de strikvragen die hij krijgt, altijd verbonden zijn, ook hoe hij reageert, met het Pesach. Als hij de vraag krijgt over de opstanding, dan verwijst hij naar de openbaring die God aan Mozes geeft in Exodus. Namelijk dat God de God is van Abraham, Isaac en Jacob. Dus ook zelfs daar, als de Sadduceërs komen over een strikvraag van opstanding, wijst Jezus Pesach. Weer terug, het Pesach-verhaal in de brede zin uiteraard, van Mozes die het volk kon bevrijden. En in elk verhaal, als het gaat over het geven van belasting, komt ook weer thema Pesach en tempel aan bod. In het boek laat ik dat zien. Dus dat de mensen allerlei strikvragen op Jezus afsturen in die lijdensweek in de tempel, want we zitten in de tempel als dat gebeurt, en dat Jezus altijd verwijst naar het feest. En dus ook bij die weduwe vind ik het een hele logische verbinding om te zeggen van, ook hier komt weer de enorme contrastrijkheid naar boven, waarbij mensen zeggen, Pesach, we zijn bevrijd, oh, God ziet naar ons om. Maar in datzelfde Exodus-verhaal lezen, zie ook om naar armen en wezen en weduwen. Want daar heeft God juist een oog voor. Dat gaat God aan het hart. Dus juist die roep die God hoort, waar hij op reageert, om het Exodus-verhaal te laten starten. Het is dus onmogelijk om met die kennis dat arme vrouwtje gewoon aan haar lot over te laten. Dat zou botsen met alles wat er maar is.
1: Ja, maar ook denk aan die, je citeert het al bijna even, die tekst van, geef de keizer wat de keizers is en God wat van God is. Nou, het stempel van God is op ons gedrukt, op mensen gedrukt. Het wordt vaak aan belastingen gelinkt, maar ik denk dat het aan onszelf gelinkt wordt als wij zijn zijn eigendom, maar willen we dat weten?
0: En ook daar zie je heel duidelijk dat bij het volk van Exodus, dus de Exodus, het volk wordt geroepen uit Egypte. Waarom? Wat is het doel daarvan? Om een volk, een heilig volk voor God te worden. Dat is wat ze als eerste horen bij de berg Sinaï. Ik heb jullie geroepen uit Egypte. Jullie zijn mijn zoon en ik wil dat mijn karakter zich in jullie weerspiegelt, dat het daarin gegrift wordt. En dus ook bij dat thema van geef God wat van God is, maak je weer de reflectie, Pesach, herinnert ons eraan, we zijn bevrijd met een doel. Namelijk met het doel om de Heer te weerspiegelen in de manier hoe we met elkaar omgaan. En daar moet deze tempel van getuigen. Maar wat blijkt, de tempel getuigt er helemaal niet van. Want juist de zegen die Israël mag uitstralen naar alle volken, wordt volledig tegengehouden. In het hele systeem, zoals ik al eerder zei, zijn er muren opgericht, letterlijke muren zelfs, om mensen buiten te houden. Eigenlijk is die tempel geen toegankelijke plaats. Het is de meest ontoegankelijke plaats in Jeruzalem.
1: Of waar je dit citeert, en hoop ik dat ik het goed citeer, dat hij de God is de God van Abraham, Isaac en Jacob, dacht ik. Hè? Ik vind het bijna een je leest er zo makkelijk overheen, maar het is een wezen, zegt hij daarvan. Hij is geen God van doden, maar van levenden. Dus die mensen leven op dit moment. Dat is een rare gedachte.
0: Ja.
1: Dus niet alleen levend in de herinnering, maar gewoon...
0: Als het volk van Israël hoort van in Exodus 3, als Mozes hoort van ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob, dan wijst God op beloften die hij heeft gegeven aan deze aartsvaderen, deze patriarchen. Die hebben van God beloften gekregen, die heeft God niet ingeruild tot nu toe. Die beloften zijn niet vervuld. Daar wacht men nog op. En een van de redenen om het volk uit Egypte te bevrijden is deze beloften. Als God belooft aan Abraham dat zijn nakomelingen zullen leven in het land wat hij ontvangt, dan moeten die nakomelingen vanuit Egypte naar dat land worden gebracht. Anders is God een leugenaar. En juist omdat hij deze God is die trouw is aan zijn belofte aan Abraham, Isaac en Jacob, zal dus ook het volk bevrijd worden uit Egypte. Dat is de fundamentsteen voor Mozes en het volk om te beseffen, die bevrijding gaat komen. God heeft een plan met zijn volk. Wat dat volk ook doet, hoe vaak dat volk ook van God weggaat, God houdt zijn belofte waar. En juist in het verhaal van Jezus, waar dus de opstanding in vraag wordt gesteld, komt ook dat boven. En wordt het besef weer opgeroepen vanuit Exodus 3. Denk er alsjeblieft aan, God heeft beloften gedaan aan deze mensen. Als God deze mensen niet uit de dood opwekt, kan hij zijn belofte niet vervullen. Hij heeft aan Abraham een geweldig koninkrijk beloofd. Hij heeft aan Abraham een hemelse stad beloofd. Daar heeft Abraham naar uitgezien. Die zijn allemaal in het Oude Testament gestorven zonder de vervulling te zien van hun geloof. Alle beloften van God, die zijn niet allemaal vervuld. Er zijn er een paar vervuld. Ja, hij heeft een zoon gekregen, Isaac. Maar dan stopt het ook een beetje. Als het gaat over het land, ja, dan moet hij dat kopen van de Hethieten om daar zijn vrouw Sarah te kunnen begraven. Dat is dan zijn eigendom, maar dat was niet de bedoeling om het hele land te gaan kopen. En juist dus door de herinnering aan die belofte, zegt Jezus, moet er een opstanding zijn. Want als er geen opstanding is, is God een leugenaar.
1: Dan krijg je het Pesachmaal en het verraad in de tuin van Gethsemane. Dat Pesachmaal, dat is in wezen wordt het bij mensen die hij kent gevierd. Wat gebeurde er eigenlijk? Want ik blijf het altijd een... Ik heb het idee dat ik daar te maken krijg met de zelfgave van God aan ons.
0: Tijdens het Pesach wordt er herinnerd dat God het volk bevrijdde uit Egypte. Het Pesachmaal was ingesteld in Egypte. In Exodus 12 wordt dat benoemd. Het volk moest een maaltijd maken met een lam. Dat lam hadden ze van tevoren in huis. Dat moest worden geslacht. En dat moest inderdaad worden gedeeld met familie, vrienden en arme weduwen en wezen. En het volk deed dat jaarlijks. En Jezus doet dat ook. Hij laat inderdaad zijn leerlingen de kamer, de gastenkamer, het vertrek klaarmaken waar dat Pesach wordt gevierd. Men vermoedt trouwens dat dat het huis is waar ook Marcus thuis wordt. De moeder van Marcus wordt later in Handelingen nog in verband gebracht met zo'n kamer. En het verklaart ook waarom Marcus later nog wordt genoemd in de hof van Gethsemane. Die loopt dus gewoon mee. Of die gaat mee met Jezus als leerling. En tijdens dat Pesach worden er vier dingen centraal gezet. Namelijk het feit dat God degene is die naar ons hoort, luistert. En dat wordt dan verbonden bij het Pesachmaal in die tijd met een eerste beker. Een tweede beker wordt gebruikt om te benadrukken dat God ook omziet naar ons. Hij hoort het niet alleen maar. Hij hoort veel, maar hij gaat ook niet reageren daarop. Het derde beker wordt gebruikt om ons te bevrijden. En het is die beker die Jezus gebruikt om te zeggen, kijk, bij deze derde beker kijken we niet alleen maar terug naar het Pesach, maar kijken we ook vooruit. Want we weten allemaal dat Pesach getuigt van een grotere bevrijding. En die grote bevrijding gaat nu tot stand komen door mijn bloed, door mijn lichaam. En de vierde beker die men gebruikt bij het Pesach, dat wijst op de toekomst, waar het volk van God in vrede zal leven in het beloofde land. En waar elke Jood in die tijd van zei, ja, dat is nog toekomst. Dat zal pas gebeuren als de profeet Elia komt. Vandaar dat men ook wel eens zei, die vierde beker is voor Elia. En Jezus zegt bij die vierde beker in het Lucas evangelie, ik ga daar niet meer van drinken, ik drink die niet. Ik laat die staan, die vierde beker, totdat het koninkrijk van God komt. Dan zal ik weer met jullie van de beker van de wijn drinken. Dus dat Pesachmaal is aan de ene kant een maaltijd waarmee men terugkijkt naar de tijd van het Oude Testament. Het is ook een maaltijd waarmee men vooruitkijkt naar wat komen gaat. Christenen kijken dus ook vooruit naar de komst van Jezus. Het is ook een maaltijd waarmee men omhoog kijkt en zegt van God, het is van u te verwachten, want wij kunnen niet uit eigen kracht uit Egypte gaan. Daarvoor is dat lam geslacht. En het is tegelijkertijd ook nog, de vierde benadering, een maaltijd waarmee men horizontaal kijkt en dus weduwen en wezen en vrienden uitnodigt om samen die maaltijd te vieren. En in die setting stelt Jezus het laatste avondmaal in.
1: In die setting wordt hij verraden ook. En het is de vraag of het tijdens of na het avondmaal is. Of instelling van het avondmaal. En dan zegt hij die wonderlijke woorden als Judas de zaal verlaat. Nu is de Zoon des mensen verheerlijkt.
0: Het is heel opvallend in de Lijdensweek als de leerlingen van Jezus zaken in gereedheid moeten brengen, zoals waar het laatste avondmaal wordt gevierd, of ook andere gegevens zoals de Hof van Gethsemane en zo, dan zie je dat de Heer Jezus dat bewust wat geheim houdt. Hij gaat niet zeggen van, oh ja, het is in die straat bij het huis van Maria dat we bij elkaar moeten komen. Het lijkt bewust gekozen te zijn als mystieke plaats, zodat Judas niet al eerder de Heer gevangen kan nemen. Judas weet niet van tevoren waar het is. Dat weten alleen Petrus en Johannes, die dus worden uitgezonden om een man te volgen met een waterkruik. En ook elders in die Lijdensweek zie je dat dingen zo een beetje geheim, mysterieus zijn. En nadat Jezus samen met zijn leerlingen het laatste avondmaal heeft gevierd, gaat hij dus inderdaad naar Gethsemane. En de Heer beseft, na dit maal zal het lam van God, hij zelf, worden opgepakt en worden geslacht. Het is ook in deze periode dat de Joden ook aan het reflecteren zijn van, oké, binnenkort worden ook de lammeren geslacht, dan is het Pesach, hè, want het laatste avondmaal vindt net daarvoor plaats. Als dat Pesach wordt geslacht, dan hebben ze ook al een keuze gemaakt voor het lam. En de Messias beseft, weldra zal ook deze groep Jeruzalemmers een keuze maken voor het lam. Dat is de mensenzoon die inderdaad dan geslacht zal worden.
1: Dan krijg je de arrestatie en daar zet je een soort historisch verslag, maak je daarvan, van hoe het gebeurd is. Nou, vertel maar.
0: Ik vind het zelf heel fijn om te benadrukken dat Gethsemane een gesloten tuin is. Het is geen wandeltuin zoals wij dat kennen in de steden waar je parken hebt, waar je doorheen kunnen gaan. Nee, het is een eigendom. Het is een hof. Het is een ommuurde tuin. En Jezus heeft contacten met de eigenaar van Gethsemane, anders zou hij daar niet binnen kunnen. In Gethsemane wordt er overnacht. Gethsemane betekent trouwens olijfpers. En daar zullen waarschijnlijk olijfbomen om olie te maken van hebben gestaan. Maar aan de andere kant is het ook een plek waar je in de tijd van het Pesach, dan zit je dus in het voorjaar gerust onder in de grotten of de punten die daar staan, kleine grotjes zijn dat, kunt overnachten. Dus ik zie het verhaal als volgt, dat Jezus in die Lijdensweek vaker zegt, kom, we hoeven niet helemaal de tocht naar Betanië te doen. Het is een aangename temperatuur. We gaan hier gewoon in een van die rustige, koele grotten slapen. We leggen onze kleren af, dun dekentje over ons heen als het nodig is. En we zien wel, vandaar ook dat hij soms geen ontbijt heeft en dan vijgen zoekt in de buurt om iets te eten te hebben en die niet vindt. En spoiler alert, gaat nogal slecht aflopen met de vijgenboom waar hij iets niet vindt. Maar in Gethsemane verblijft hij dus vaker. En Judas weet dat. Judas weet van dit is een plek naast de andere plekken in Betanië waar hij wel eens kan zijn. Dus hij gaat met de groep, waaronder dus de hoofdman van de afdelingen, Malchus en ook vermoedelijk de hoge priesters, die worden door Lucas genoemd, gaat hij dus naar Gethsemane om Jezus gevangen te nemen. De andere leerlingen liggen dan al voor een groot deel te slapen. Ik zeg voor een groot deel, want Jezus zelf is heel onzeker in Gethsemane. In dat opzicht dat hij zegt van, dit gaat me aan het hart. Waakt en bidt met mij, want het uur is nabij. En zijn drie collega's die hij daar vraagt, zijn drie vrienden, Petrus, Jacobus en Johannes, die vissers zijn, die eigenlijk gewend zijn om lang op te blijven, want vissers werken 's nachts. Hen lukt het niet om die nacht te waken. Ze vallen in slaap. Jezus maakt ze wakker. Dan proberen ze opnieuw en dan vallen weer in slaap. En op den duur laten ze slapen. En dan nadert ook het moment dat Judas dan in het hols van de nacht binnenkomt en Jezus wordt gevangen genomen, verraden door een kus en naar het huis van de hoge priester gebracht.
1: Petrus heeft een zwaard.
0: Petrus heeft inderdaad een zwaard. Dat namen best wel wat pelgrims met zich mee als ze naar Jeruzalem gingen, want de tochten waren niet altijd veilig. Dus hij heeft een zwaard bij de hand. Waarschijnlijk heeft hij ook gedacht van, Jezus spreekt ook wel akelige woorden uit van wat er allemaal kan gebeuren tijdens de komende uren. Dus ik ga dat toch maar een keer meenemen. Het zit waarschijnlijk ook in zijn koffer, wat zich in Gethsemane dus zou bevinden. Waar ook zijn kleren zijn, waar hij slaapt. En hij kiest ervoor om daar inderdaad mee te slaan. Maar hij mist. Hij slaat niet iemand het hoofd af. Hij mist en raakt alleen het oor, waardoor het oor wel afgeslagen wordt. Jezus grijpt daarbij in en zegt, dit is niet de bedoeling. En pakt dat oor en geneest de wonden van Malchus, de kapitein eigenlijk. Hè? Als die was natuurlijk gesneuveld. Ja, Petrus is wel een held op dat moment, hoor. Probeer maar een keer bij zo'n groep, bij zo'n legermacht, om de aanvoerder als eerste te graaien te nemen. Die staan daar niet stil. Hè? Die zeggen niet van, ja, schiet maar op mij. Hè? Dus Petrus zal daar wel een heftige, harde reactie hebben gehad. Als een strijder gekozen te hebben. Maar dat heeft ook gezegd, ik zal de Heer verdedigen. Maar uiteindelijk zullen we toch zien dat ondanks zijn heldhaftigheid, want hij gaat ook Jezus volgen, tot in de hof van de hoge priester. Hij gaat zelfs in de binnenhof van de hoge priester. Hij gaat Jezus volgen tot het paleis van de hoge priester. Hij gaat zelfs in de binnenhof. Daar moet je ook maar durven. Oké, het is Pesach, dus er zijn heel wat priesters daar aanwezig van buiten Jeruzalem. Dus niet iedereen kent iedereen. Er zijn heel wat dienaren aanwezig. Niet iedereen kent iedereen. Er is ook geen pasjescontrole. Maar ja, je zit wel in een groep van allemaal wat vreemde mensen. En er hoeft er maar net één of twee te zijn die jou herkennen als bij Jezus geweest zijn de afgelopen weken. En je hebt het zitten. Petrus is dus best wel heldhaftig dat hij dat toch wel doet. Dat hij daar bij het kolenvuur zit en Jezus verder in de gaten wil houden. Om te ontdekken wat er daar in het paleis van de hoge priester plaatsvindt.
1: Hij verloochent hem daar 3 keer. En dan komt het ontroerende moment dat, op het moment dat hij dat doet, grove taal mag ik wel zeggen, dat Jezus hem aankijkt. En ik heb dan het idee, maar goed, dat is maar een idee, dat Petrus op dat moment wist dat Jezus hem tot op het bot kende, echt kende.
0: En ik deel dat idee. Petrus heeft heel trouw Jezus gevolgd, zoals hij het eigenlijk had beloofd. Maar hij voelt ook wel in de hof waarin hij zich bevindt, dat het kei moeilijk is om die vragen te ontwijken. Hij trekt zich ook al een beetje terug uit de hof. Hij gaat al richting de ingang. Vanuit het idee van, mocht er hier iets misgaan, ben ik meteen buiten. Maar dan komen de vragen opnieuw. Zijn dialect verraadt hem natuurlijk. Mensen beginnen, en ik vraag me soms af of hij zich bewust is geweest in die spannende momenten van de impact die zijn woorden hadden. En dan kraait de haan en komt het woord van Jezus bij hem binnen en wordt hij eigenlijk echt bewust van wat dit teweeg brengt. En dan kijkt hij ook nog in de ogen van Jezus, staat er in 1 evangelie. En dan gaat hij weg en dan huilt hij heel, heel bitter. Ja. Ik denk dat dat echt iets met hem heeft gedaan. Hè? Want Petrus is, de andere leerlingen zijn helemaal niet achter Jezus aangegaan. Die zijn weg. Hè? Die hebben helemaal niet gevochten in Gethsemane. Nee, we horen niks van. Die gaan alle richtingen uit. Ik heb wel een hart voor Petrus. Net zoals bij dat moment dat hij op het water wil wandelen en begint te zinken. Dan denk ik ook van, maar dan denk je, maar die andere gasten, die zitten allemaal in die boot. Dat is makkelijk om hier aan de zijkant daarover te praten. Maar doe dat maar een keer. Hij heeft echt wel durf. Maar in die durf, in die adrenaline, voelt hij gewoon, het is onmogelijk om Jezus hier blijven te beschermen, om Jezus eruit te trekken. Hè? Want hij had dat ook al gezegd, hè, toen hij erkende van, u bent de Messias. Zei Jezus ook van, ja, maar ik zal worden verraden. Dat Petrus zei van, dat nooit. Hè? Dan reageert hij ook al in die bewoording in Marcus 16. Dus het zit al vroeg in zijn hart. Hè? Dan krijgen die 3 lijdensaankondigingen. Ik kan me echt voorstellen dat Petrus zoiets heeft gehad vanuit zijn cholerische aanpak van, dit gaan we tegenwerken. Hè? Dit gaat niet gebeuren. Ook als ze naar Jeruzalem gaan, zeggen ze in het Johannes-evangelie, laten we met hem gaan om met hem te sterven. Dus dan, ze weten wat er daar gaat gebeuren. Dus het idee dat hij daar een zwaard bij zich heeft, laat echt wel zien dat hij goed voorbereid is. Hij hoopt dat hij de steen kan zijn die de grote Goliath ten val brengt, waardoor onze Heer David, de ware David, zichtbaar wordt. En Petrus moet beseffen van, kom maar niet doorheen, het is te zwaar.
1: Dan krijg je die zeer twijfelachtige rechtspraak.
0: Dus de Heer Jezus wordt naar de hoge priester gebracht. Ik moet daar voor 2 hoge priesters verschijnen, Annas en Caiaphas. Dat is al zeer merkwaardig, want normaal mag er maar 1 hoge priester zijn. En ze halen alles uit de kast om Jezus onderuit te halen. Er worden getuigen omgekocht. Gelukkig moet ik wel toegeven, heeft de Hoge Raad nog een beetje fatsoen. En zeggen ze, dat is veel te simplistisch, dat kunnen we niet maken. Nee, Men blijft zoeken, men blijft zoeken. Er worden mensen nabijgebracht die wel bijna een doorslag kunnen brengen. Want ze zeggen dan, Jezus heeft toch gezegd tegen de tempel dat hij ze zal afbreken. De tempel zal afbreken, haar zal afbreken en dat hij het zal opnieuw bouwen. Ja, ook daar, dat weet men, maar kun je dit nu gebruiken tegen Jezus? Dus in ieder geval is het niet zo dat men Jezus veroordeelt omdat hij zegt dat hij de Messias is. Dat zeiden heel veel mensen in die tijd en daar werd je niet voor veroordeeld. Men veroordeelt hem omdat hij tegen de hoge priester zegt van, ja, ik ben de mensenzoon en jullie zullen de heerlijkheid van God die in mij is, zien zitten aan de rechterhand van God. En met dat laatste raakt hij het hele establishment, de hele corruptie van de tempel in Jeruzalem, in het hart. Want deze mensen hebben het in hun hoofd gehaald te zeggen dat de heerlijkheid van God alleen in Jeruzalem, in de tempel die zij beheren, want ze hebben zo God in een vakje gestoken, letterlijk. En daar zegt Jezus, nee, die heerlijkheid zit in mij. En jullie zullen zien dat die heerlijkheid aan de rechterhand van God zit. Die zit niet meer in die tempel. Die tempel is een lege huls geworden. Dat huis van mijn vader hebben jullie gemaakt door een rovershol. En dan wordt de hoge priester zo boos dat hij zijn kleren scheurt, wat hij nooit mag doen trouwens. En dan is dat voor hem voldoende om Jezus over te geven aan de Romeinen en ten dood te laten brengen.
1: Dus dan zijn het zowel de Joodse machthebbers als de Romeinen die hem veroordelen?
0: 'S Morgens vroeg brengt men Jezus naar Pilatus toe. Die is al op de hoogte gebracht en die heeft ook al gereflecteerd van, dat is wel heel vreemd. Dit komt voor mij als doorgestoken spel, doorgestoken kaart, zeg je dat zo, over. Matthäus vermeldt zelfs dat zijn vrouw 's nachts een droom heeft gehad en heeft 's morgens vroeg tegen Pilatus gezegd, of 's nachts van, lieve man, hier gaat iets volledig mis, dit is een rechtvaardige. Je ziet ook hoe Pilatus zijn best doet trouwens om het voor Jezus op te nemen. Hij lijkt wat dat betreft weer op Petrus. Hij probeert dat dan via het goddelijk recht te doen. Het is ook buiten trouwens dat het gebeurt. Het is op een marktsituatie waarin de rechter op zijn troon staat. Het volk eromheen. Soms trekt Pilatus zich terug met Jezus. Maar de meerdere keren probeert hij er echt voor te zorgen van, ja, hoe kan ik hier Jezus uit deze tang halen? Hij doet dat door Jezus te laten geeselen. Dan hoopt hij dat medelijden wordt gewekt bij het volk, maar de elite van de Joden is zo actief bezig onder dat volk dat daar staat, hè, van dat het hen lukt om hen op te hitsen en te zeggen hij moet gekruisigd worden. En Pilatus zegt dan, ja maar wacht even, het is Pesach, hè, het is een bijzondere dag. Hij heeft daar een keuze gemaakt, dat gebeurt wel vaker trouwens bij de Romeinse gouverneurs, heeft de keuze gemaakt om iets speciaals te installeren, namelijk tijdens het Pesach laat hij altijd een gevangene vrij. En kies maar welke terrorist zullen we vrijlaten, want ja, we hebben genoeg aanslagen als Romeinen, dus wie willen jullie? Barabbas roepen ze dan, dat is een oproeikraaier. Wordt verder niet genoemd in de bronnen, maar past helemaal bij de beschrijvingen van die tijd, waar de Joden echt wel als terroristen de Romeinen te grazen. En dan vraagt hij ook opnieuw, hè, wat zal ik dan doen met Jezus? Wat zal ik dan doen met Jezus? En dan zeggen ze, ja, kruisig hem. En Pilatus, ja, op den duur. Zeker als ze zeggen van, oh, maar als je hem vrijlaat, dan zet je je tegen de keizer. En de keizer, dat kun je niet maken. En weet je wel, wie is nu je dienaar? En ze zetten, ja, Pilatus tegen de muur. Je moet ook bedenken, op dat moment, schrijf ik in mijn boek, dat er ook wel problemen zijn in Rome. Hè? Tiberius en zo is van alles mee gaande met de keizers. En het is maar de vraag aan welke kant sta je op dat moment. Want er is een soort coup bezig tegen Tiberius, de keizer. En staat Pilatus nu aan deze kant of aan die kant van het verhaal? En dat zorgt voor wat spanningen. Dat werk ik wat uitvoeriger uit in het boek. En Pilatus beseft van, ja, als ik nu ook nog hoor, ben je voor of tegen de keizer? En ik ga nu niet doen wat die elite hier van Jeruzalem zegt, dat ik stuur ze een brief, hè, dat hebben ze al gedaan bij Herodes Archelaus. Ik heb daar geen zin in, hè, dat ik ben mijn job kwijt of word ik gewoon terechtgesteld. Oké, dan geef ik Jezus over. Kruisig hem.
1: Hij wordt gekruisigd, maar die rechtszaak, die Pilatus, is daar nog historisch wat van te vinden wie hij was?
0: De vroege kerk getuigt ervan dat de bronnen daarvan, dus de rechtszaak zelf, wordt geprotocoleerd. Er is daar een schrijver, dat is normaal in het Romeinse recht. Die schrijft die dingen op. Die kun je in het archief raadplegen van Rome. Tertullianus, de kerkvader die rond de derde eeuw leeft. Een man die daarop wijst, een advocaat van oorsprong. Die zegt van, kijk, in het archief kun je dat vinden. Ik noem die bronnen ook in mijn boek. uiteraard na de val van Rome in 400, wat is het zoveel, is dat archief weg en hebben we daar geen bewijzen meer van. Maar dus het hele verslag van Pontius Pilatus kon gewoon worden geraadpleegd tot en met de derde eeuw, ja. Minstens.
1: Op een gegeven moment wordt het duister. Jezus sterft. We hebben het in een andere beschouwing op het boek gehad over de ster bij de drie wijzen. Hier lijkt ook iets te gebeuren wat, ja, kun je het natuurkundig verklaren? Of is het nodig om het natuurkundig te verklaren, die duisternis?
0: Op Golgotha wordt Jezus gekruisigd. Het betekent schedelplaats. Het is een plek die veel gebruikt werd voor de executies. Dus van terechtgestelde. Het lag ook langs een drukke weg, vandaar dat er heel wat mensen beginnen te reageren naar Jezus toe. Daar vindt dus de kruisiging plaats. En op een bepaald moment heb je dus inderdaad die duisternis. Maar je hebt nog meer. Je hebt nog een aardbeving vermeld, Matthäus. Er gebeurt van alles. Echt, de natuur komt in beweging. De parallellen die de uitleggers daarmee zien, of daarin zien, zijn de parallellen met de profeten. Die spreken over de komst van Yahweh. De komst van Yahweh, de grote dag van Yahweh, de dag van Yahweh, wordt in het Oude Testament verbonden met natuurfenomenen. Fenomenen die we ook trouwens herkennen bij de komst van Christus in het boek Openbaring. Daar wordt datzelfde weer benoemd. Het herinnert ook aan de manifestatie van God op de berg Sinaï. Opnieuw, we bevinden ons in de tijd van de Pesach. En als dit gebeurt, dan moet je beseffen van wow, hier is van alles gaande. Duisternis is geen goed teken. De duisternis was het laatste oordeel voordat het grote moment kwam dat God de eerstgeborene van Egypte liet sterven. De negende wonder, eigenlijk de tiende wordt pas echt een plaag genoemd, maar de negen wonderen over Egypte. Het negende wonder was duisternis gedurende 3 dagen. En hier heb je dus duisternis gedurende 3 uur. En in die duisternis geeft Jezus zijn leven aan God en roept hij dus uit van Heer, ontvang mijn geest en het is volbracht. Maar voor de omstaanders moet dat zo'n indruk hebben gemaakt. Niet alleen trouwens voor de Joden, zelfs voor de niet-Joden. Dat merken we bij de Romeinse centurio. Hè, dus de centurio die in de Romeinse dienst staat. Dat kan ook een Samaritaan zijn geweest trouwens, dat hoeft geen Italiaan te zijn. Die zegt op dat moment van, waarlijk. Dit was een godszoon. En die is daar zo van onder de indruk. Die zal ook straks verslag uitbrengen aan Pilatus als Jozef van Arimathea, een van de mensen van het Sanhedrin, om het lichaam van Jezus gaat vragen. Dan zal die 100 man zich de tijd nemen om naar Pilatus te gaan en te getuigen van wat hij daar gezien heeft.
1: Dan is er de begrafenis. Ik ga naar het laatste hoofdstuk toe. De voorbereiding op de begrafenis, hoe ging het in zijn werk in die tijd?
0: Als je stierf als gekruisigde, dan had je geen begrafenis. Dan werd je van het kruis afgehaald in Israël, voor alle duidelijkheid. In andere gebieden lieten de Romeinen je gewoon hangen. Trouwens, ook als je werd gekruisigd, werd je volledig naakt gekruisigd buiten Israël. Binnen Israël zijn er ook wel voorstellen gedaan dat misschien ook bij Jezus gebeurde, maar die zijn niet sterk. Men denkt toch wel dat er binnen de Joodse traditie een bepaalde respect was vanuit het Oude Testament, dat men zei dat kunnen we niet maken. Maar vanuit diezelfde Joodse traditie zei men dus ook van, ja, Deuteronomium zegt, iemand die geoordeeld is, die mag niet 's nachts overnachten blijven aan het hout. Dus Jezus werd van het kruis gehaald en werd dus niet in een massagraf gegooid. Hij werd door Jozef van Arimathea van het kruis gehaald. Hij werd daarop door Jozef van Arimathea, maar ook door Nicodemus en door vrouwen verzorgd dat het lijk geëerd werd door mirre dat er werd gemaakt. Dat was zalf die ze zelf moesten maken en die ze dus gebruikten om het hoofd van Jezus te zalven en hem dus te balsemen.
1: Hoe groot was de schrik toen het lichaam weg was?
0: Zeer groot. Er was opnieuw ook weer sprake van natuurfenomenen. Er was een zeer grote schrik dat degene die de grafsite beheerde, de tuinman eigenlijk van de grafplaats zou je kunnen zeggen, dat die aan de haal was gegaan met Jezus. Er was ook wel angst doordat men het graf binnenging en daar engelen zag aan de voorzijde van het plekje waar Jezus lag, dus bij zijn hoofd. En aan het voeteinde, waarbij men dacht van wauw, het lijkt net de Ark van het Verbond, waar ook een engel aan de voor- en de andere kant staat van de Ark van het Verbond op het verzoendeksel. Er was best wel veel vraag hoor. Er was angst, want ja, al toen ze bij het graf kwamen, de steen was weggerold, de wachters, die hebben we nog niet eens genoemd, maar de wachters die Pilatus daar had neergezet, omdat de Joden hem zeiden, ja, je moet dat doen, want we hebben gehoord dat Jezus zal opstaan. En dat is natuurlijk feik, die leerlingen gaan hem dadelijk stelen. Dus bewaak dat graf maar, verzegel dat maar. Dat was een zeer goede verzegeling van minstens 16 soldaten. Die waren weg. Die waren daar niet meer. Dus ik kan me echt voorstellen dat de hartslag van de dames die in dat plaatsje waren, dat die wat hoger sloeg op dat moment, ja.
1: Wat zien zij of wat zien zij niet?
0: Wat zijn zij niet? Zij zien uiteraard niet dat dit in overeenstemming is met het onderwijs van Jezus, met de aankondiging van Jezus, dat hij zal opstaan. Ze zijn zo ontgoocheld en onder de indruk, of hoe zeg je dat, door onthutst, beter gezegd, door wat er allemaal is gebeurd de afgelopen dagen, dat er helemaal niet meer in de focus is. Mm-hmm. Dit verhaal kent nog een verder verloop. Ze zijn vergeten dat de God die ze dienen tijdens het Pesach, de God is die hem met machtige hand zal bevrijden uit Egypte. Ze zijn vergeten dat er wonderen gebeuren en dat God een nieuw moment maakt, een nieuwe start met het volk maakt. Ze zijn vergeten dat Israël bevrijd is als Gods zoon uit Egypte en dat Christus de zoon is die centraal staat in het koninkrijk en die God zeker niet aan zijn dood zal overlaten. Ze zijn vergeten dat Christus macht heeft over dood en het verleden doden heeft opgewekt.
1: Maar hij wordt gezien.
0: Ja, hij wordt gezien, hij verschijnt. En het is ook heel bijzonder te zien dat de Heer Jezus hen dat niet kwalijk neemt. Het is bijzonder te zien dat hij daar ja, niet verwijtend naar de vrouwen is. Hij is zeer meegaand zelfs met een Thomas die een week later bij de leerlingen komt en zegt, ja, jullie zeggen allemaal Jezus is opgestaan, jullie zijn naar dat graf gerold, dus jullie hebben inderdaad wat bewijsmateriaal. Maar ja, als ik het niet zelf zie, dan ik wil ook zoals jullie bewijsmateriaal. En dan verschijnt Jezus aan Thomas op dezelfde manier als 7 dagen geleden. Hij verschijnt in het midden en hij zegt, Thomas, start maar uw onderzoek. En Thomas zegt, het hoeft niet meer, Heer, ik heb voldoende bewijs. Maar alle leerlingen zitten te zoeken hoe ze daarmee moeten omgaan. De Emmausgangers, die weten niet meer precies hoe en wat. Jezus verschijnt aan hen, loopt met hen mee. God maakt hun ogen dicht, zodat ze hem niet meteen kunnen herkennen. En dan brandt hun hart als Jezus vertelt over het Oude Testament. En pas als die breekt, de broodbreed bedoel ik daarmee, tijdens de maaltijd ontdekken ze hem. En dan verdwijnt Jezus weer en dan rennen ze terug naar Jeruzalem. Komen ze bij de leerlingen. En dan blijkt ook daar dat er weer die vragen zijn. Is er wel Jezus? Is er wel echt opengestaan? Is dat niet gewoon fantasievoorstelling? Ik bedoel, emoties kunnen veel met een mens doen. Ik zie bij de opstandingsverhalen dat er heel kritisch naar zichzelf wordt gekeken door de apostelen. Dat zijn geen mensen die opeens verhaaltjes beginnen te verzinnen uit noodzaak. Dat zijn mensen met emoties die gewoon eerlijk toegeven. Ja, wij dachten echt dat het een fantoom was. En we vroegen zelfs aan Jezus, kunt u dat bewijzen? En dan vraagt hij om een stuk vis en dan vraagt hij om een stuk koek. En dan eet hij dat gewoon voor hun ogen. En dan, maar dat is gewoon een paar dagen later. Hè? Dus zelfs in Matthäus 28 staat er op het einde dat Jezus aan hen verschijnt op de berg in Galilea. Dat is alweer een stuk later dus. En dat er nog altijd mensen zijn die twijfelen. Sommigen komen dichterbij, staat er dan. En anderen twijfelden. Dat gaat over de 12. En dan zegt Jezus tegen hen, mensen geven alle macht op aarde en in de hemel. Citeert hij de laatste woorden uit het boek Kronieken, wat in de Joodse traditie het laatste boek van het Oude Testament is. Het zijn de woorden van Kores, die het volk van Israël in het Oude Testament oproept om terug naar Jeruzalem te gaan en het huis van God te bouwen. En Jezus citeert dat en probeert daarmee duidelijk te maken, hey, het verhaal gaat verder. Dit is het verhaal dat in lijn staat met dat Oude Testament. En het mooie is dat die twijfel niet door Jezus wordt afgebroken en dat gewoon ook door de evangelisten wordt toegestaan. Dat zijn krachtige zaken om te bewijzen dat de opstanding veel meer is dan een verhaal wat mensen hebben bedacht in latere tijden of wat dan ook. De opstanding getuigt van zeer realistische beschrijvingen. Ook de verhalen van de opstanding, de vrouwen die komen met verschillende versies. Dat is niet omdat ze Omdat de evangelisten zo dom waren om één verhaal niet te kunnen bedenken. Nee, dat is gewoon omdat ze echt willen zijn. Ze zeggen gewoon, ja, ik heb dat gehoord van die persoon en die beschrijft dat op die manier. En die is over de toeren. Ze maken hun zinnen zelfs niet af bij dat opstandingsverhaal. En dus de evangelisten laten dat gewoon zien door niet een mooie harmonie te maken en één evangelie te creëren zoals wij dat graag doen. Nee, ze zeggen dat doen we juist niet, want dat laat de geloofwaardigheid veel beter zien dan dat we het allemaal nu proberen glad te strijken. Laat die spanningen, die verschillende emoties er maar in staan. Het zorgt juist dat de waarheid sterker wordt.
1: Als hij leeft, dan leeft hij nu en dan kun je niks aan doen dan.
0: Als hij leeft, dan leeft hij nu, daar kun je niks aan doen. Het bijzondere is juist inderdaad zelfs personen die heel veel moeite hebben gehad met de opstanding. En die hebben gezegd, ik ga dat ontkrachten. De meeste van hen zijn allemaal tot de erkentenis gekomen dat Jezus is opgestaan. Er zijn nog altijd heel veel getuigenissen tot op vandaag te horen. Vooral ook in gebieden waar Bijbelkennis bijna niet bestaat, waar Bijbel niet te krijgen is. Denk aan de landen in het Midden-Oosten, waar mensen getuigen dat ze openbaringen van Jezus krijgen, tot geloof komen, hun hele leven overhoop gooien. Dat doe je niet zomaar door een droom. Dat kan consequenties hebben. Weet je, in Europa, in het westen van Europa, hebben we het heel makkelijk. Hè? Als jij vandaag zegt, ik geloof in Jezus, oké, je buren kijken misschien een beetje raar, want je begint wat godsdienstig te worden. Maar ja, je was toch al een beetje vreemd op sommige vlakken. Er zat ook al wat roddels over je. Maar in zulke landen kan dat betekenen dat je onteigend wordt. Dat je familie je buiten zet. Dat kan rampzalige gevolgen hebben. Dat doe je niet op basis van een kleine indruk. Daar ben je echt tot in het hart overtuigd. En dat is de opstanding. De opstanding van Jezus laat zien in het Nieuwe Testament, hè, daar getuigen de apostelen en de andere mensen er continu van. Het is een bliksemslag in ons hart geweest. Dat heeft zo'n impact gehad. Daar is ons hele leven door veranderd. En uiteindelijk hebben ze hun leven daarvoor gegeven.
1: Onbegrijpelijk.
0: Ja, onbegrijpelijk en tegelijkertijd ook weer begrijpelijk. Want ik proef ook dat we soms iets te soft worden en dan denken van, laat het dan maar weg, we kunnen er toch niks over zeggen, het is onbegrijpelijk. Nee, het is niet volledig te definiëren in alle toonladders die we hebben, in alle teksten die we hebben, maar het is ook wel iets wat je kunt pakken en waar Jezus ook toe uitnodigt. Als die mensen ontmoet, dan zegt hij ook van, grijp het maar, pak het maar. Dus aan de ene kant, wij kunnen geen foto's presenteren van de opstanding. Dat is onmogelijk. De foto zou overbelicht zijn. En aan de andere kant zien we in de evangelie dat er 4 geweldige getuigenissen zijn. En in het Nieuwe Testament geweldige bevestigingen. En in de kerkgeschiedenis herbevestigingen dat Jezus is opgestaan. En dat maakt het wel heel begrijpbaar.
1: Hij leeft dus.
0: Hij leeft.
1: Dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: En dit zei Raymond Houzoel. En met hem was ik in gesprek op basis van het door hem geschreven boek Zo leefde Jezus. Een boek uitgegeven bij Kok Boekencentrum Uitgevers in Utrecht. En het gesprek met Raymond had ik in deze uitzending van Emmausgangers.
2: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emmausgangers.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Het slot van het liedje was dat pa, Eefje en Sanne de banken 1, 2 en 3 in beslag namen en aan de andere kant het Belgische dametje beneden en Rob bovenin. Ze kropen er meteen maar in, want dan kon je tenminste lang uit liggen. Hun kleren hielden ze maar aan, want er was gewoon geen plaats om ze ergens neer te leggen. Maar toen Rob eens naar beneden gluurde, zag hij overal gekronkel onder de dekens en verschenen er blote armen en een of ander kledingstuk dat onder het kussen werd gefrommeld of aan het voeteneind gedeponeerd. Het Belgische dametje lag met gesloten ogen onder een tot haar kin opgetrokken deken. Sliep ze al? Waar kan ik zonder gevaar mijn bril leggen? Vroeg Eefje. Naast je hoofd zit een netje, wist Sanne. Heb je het gehoord, pa? Informeerde Rob. Daar kun je ook je gebit kwijt. Ja, en je gehoorapparaat en je steunzolen, zei Sanne. En uw haarstukje, vulde Eefje aan. Houden jullie je oude sloffen voor de gek? Gromde pa. Kopperdicht en slapen. Ik had me die slaapcoupés heel wat comfortabeler voorgesteld, mopperde Sanne heen en weer draaiend. Het lijkt wel veevervoer. Dat was natuurlijk het sein tot het produceren van allerlei dierengeluiden. Geknor, gekakel, geloei, gehinnik. Hou op, beval pa. Die mevrouw trekt dadelijk aan de noodrem om jullie uit de trein te laten zetten. Bij een volgend station werd de deur opengeschoven en kwam de laatste reiziger binnen. Meteen porde Eefje verrukt in het bed boven haar hoofd en draaide Sanne zich vlug op haar zij om de nieuwe aanwinst te bekijken. Een Italiaan. Een jonge, knappe Italiaan met zwart haar en bruine ogen die meteen verleidelijk naar de meisjes lonkte. Of dachten ze dat maar? Die gieten liggen gelijk in katzwijm, dacht Rob minachtend. Hij en pa gaven elkaar een knipoog. De Italiaan schoof in het middelste bed en zolang het licht aan was, bleven Eefje en Sanne hem giechelend begluren. Maar toen werd het donker en rustig. De trein raasde voort in de nacht en wiegde hen allemaal in slaap. De volgende morgen zagen ze nog een klein stukje van de Zwitserse Alpen. Hoge bergen, woest en ruig met af en toe schuimende watervallen die wit oplichten tussen de grauwe rotsen. Vol bewondering stonden ze alle vier in de smalle doorgang te kijken. Alleen moesten Sanne en Eefje af en toe omgluren naar de Italiaanse jongeman die breeduit in de coupé zat te lezen. Ik wou dat ik wat Italiaans kende, zei Sanne smachtend. Ik kan wel tot 10 tellen in het Italiaans, zei Rob trots. Ja, daar kom je een heel eind mee als je een gesprek wil voeren, spotte Eefje en toen lachten ze hem samen uit. Rob deed of hij het niet zag, maar hij kon die meiden wel villen. Na de Alpen kwam er een saai, vlak stuk met veel groene velden. In Milaan moesten ze weer overstappen. Het was een enorm groot station waar ze even wat verloren om zich heen stonden te kijken. Hoe weet je nou welke trein we moeten hebben? Zei Sanne zenuwachtig. Alles is hier in het Italiaans. Maar haar vader ontdekte al gauw een aankondigingsbord en stevende erop af. Als een kluitje bange kuikens liepen ze achter hem aan. Blijf bij ons hoor, vermaande Sanne haar broer, terwijl ze hem bij de arm greep. Ik snap er niks van, zei Eefje meeturend. Onze borden zijn veel duidelijker. We komen er wel uit, stelde pa haar gerust. We hebben in elk geval een half uur de tijd. Oh, ik zie het al. We moeten op perron 1, 2 zijn. Mooi, dat weten we. En nu gaan we eerst ontbijten. Het is 7:15 en ik rammel van de honger. 7:15? Ze hadden geen idee van de tijd. Dus al die mensen die hier zo jachterig naar de diverse perrons liepen, waren op weg naar hun werk. En zij zelf op vakantie.
Het feestelijke gevoel kwam weer terug. Ze vonden een plaatsje op een bank en aten hun laatste Hollandse boterhammen op. Maar toch klopt er iets niet. Hoe kan een trein nou op 2 perrons aankomen? Zei Sanne, nadat ze al een hele poos hadden lopen wachten. Hij moet zo langzaam aankomen. Maar waar? Ongerust tuurden ze allemaal in de rijrichting, niets te zien. De treinen zullen hier ook wel eens vertraging hebben, meende pa. Maar toch ging hij nog eens naar het bord kijken. En toen wenkte hij hen. Vlug, vlug, we moeten op perron 14 zijn. Ik heb verkeerd gekeken. Opschieten, we hebben nog 5 minuten. O, lieve hemel, ze zetten het op een rennen, zigzagden tussen andere passagiers door, duwden ze opzij. Weg, mens, ga toch aan de kant. We moeten de trein halen. Eefje huilde bijna. Sanne was woedend en Rob maaide met zijn armen om zich heen. Perron 14. Ongeveer het laatste. Ze haalden het op het nippertje. De deuren zoefden dicht achter de laatste. Hijgend en lachend knikten ze elkaar aan. Zo buiten adem dat er voorlopig geen woord uitkwam. De trein was behoorlijk vol, maar toch vonden ze nog een plaatsje bij elkaar. De rugzakken in het net en toen konden ze uitpuffen. Hoe kon je zo stom zijn, pa? Verweet Sanne haar vader. Ja, het was stom, gaf hij volmondig toe. Die 1-2 was eerste en tweede klas. Ik had onder binario moeten kijken, dat betekent perron. Nou, dat zal me dus niet meer overkomen. De trein naar Florence, of Firenze, op zijn Italiaans, was een deftige trein. Ze kregen zomaar voor niks een drankje aangeboden en een grappig doosje met wat snoepjes. Wat een service. Waar blijven de bergen, pa? Vroeg Rob, die bij het raam zat. Dit vind ik maar een saai stuk. Net zo vlak als Nederland en alleen maar velden met allerlei soorten koren. Nou, zulke boerderij als hier zul je bij ons niet tegenkomen, zei Eefje. Het lijken wel oude vestingen. Ze passeerden Parma, Modena en toen werd het landschap langzaamaan hobbelig tot ze weer door hoog berglandschap reden. Maar heel anders dan in Zwitserland. Het was minder stoer en dreigend, meer bebouwd en groen. Kortom, het zag er veel vriendelijker uit. Maar een nadeel was dat ze nu ook vaker door tunnels reden en dus helemaal niets zagen. In Florence was het weer overstappen. Het was rond 11 uur en het stadion leek wel een mierenhoop. Mensen sjouwden rond met of zonder bagage, botsten tegen elkaar, fluitjes snerpten, treinen reden af en aan. Een mannenstem riep de vertrektijden om en boven alles uit klonk het getimmer en snerpend gezaag van een paar arbeiders die iets aan het repareren waren. Ik word hier stapelgek, riep Sanne. Hoe lang moeten we op de volgende trein wachten? Een uur, schreeuwde haar vader terug. Ik stel voor om de stad in te gaan om iets te drinken. Hebben jullie daar ook zin in? De kinderen knikten. Alsjeblieft. Als ganzen op een rij sjokten ze achter pa aan het station uit. Maar buiten op het plein was het nauwelijks minder druk. Auto's, bussen, scooters krioelden door elkaar. Pa telde zijn reisgenoten, ze waren er nog, alle 3. Hielden zich aan elkaar vast, doodsbang in de vreemde stad verloren te raken. Hij grinnikte in zichzelf, de helden. Zijn jullie er klaar voor? Riep hij vrolijk. Vooruit dan maar, andiamo! Ze stortten zich met mannenmoed in de verkeerschaos. In een zijstraat vonden ze een restaurantje. Hehe, met een diepe zucht van opluchting lieten ze alle 4 de rugzakken van hun schouders glijden en blokkeerden meteen de toegang voor andere bezoekers. De ober wees verontwaardigd. Weg met die dingen! Ja, ja, man, kalm aan maar, suste Sanne hem.
We moeten er nog aan wennen. We lopen thuis nooit met zo'n pukkel op onze rug, als je dat soms dacht. Jammer dat de tijd te kort is om de stad te bekijken, zei pa. Florence is beroemd om zijn kunstschatten en zijn prachtige oude gebouwen. De kathedraal, de Ponte Vecchio, eigenlijk moet je dat gezien hebben. Op de terugweg, stelde Sanne voor. Ze had niet veel zin om rond te slenteren. Het is nou veel te heet. Hoeveel graden zou het zijn? Minstens 30. En toen we vertrokken uit Holland was het 18, zei Eefje. 12 graden verschil. Ze veegde verwoed haar gezicht en hals droog. Een goed idee, knikte pa. Op de terugweg trekken we er een dag voor uit. En laten we hier dan meteen maar wat eten bestellen, want als we in Assisi aankomen is het siesta. Dan ligt iedereen voor pampus en zijn alle zaken dicht. Aan het laatste stuk Florence-Assisi leek geen eind te komen. Ze waren de lange reis beu. Bovendien zag je niet veel, omdat er langs de spoorweg hoge struiken stonden en ze ook door veel tunnels reden. Maar toen zagen ze plotseling een groot meer.

Speciaal tijdens de zomerprogrammering lezen wij u voor uit het boek De Onbekende Tochtgenoot van Miek Dorrestein. In dit reisverhaal maken vader Dijkstra, zijn zoon Rob en dochter Sanne en Sannes vriendin Eefje een voettocht met als begin en eindpunt Assisi, genoemd naar Franciscus van Assisi. En wie zou nou toch die onbekende reisgenoot zijn?

U luisterde naar een voorlezing uit De Onbekende Tochtgenoot, uitgegeven door uitgeverij De Klein. Het reisgezelschap ontdekt tijdens de tocht door Umbrië veel over Franciscus van Assisi, die er ruim 700 jaar geleden gewoond en geleefd heeft. En weet u het al wie het is? De onbekende reisgenoot?

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Uit de tweede brief van de heilige apostel Petrus. De aanklacht tegen de zondaars. Veel geliefden, de Heer weet zowel de vromen uit de beproeving te redden, als ook de boosdoeners ter kastijding te bewaren voor de dag van het oordeel. Vooral hen die, door schandelijke begeerte gedreven, zich overgeven aan wellust en de heerschappij verachten. Vermetel en verwaand schromen zij niet de hemelse machten te beschimpen, terwijl engelen hun meerderen in sterkte en kracht geen smadelijk oordeel tegen deze bij de Heer durven inbrengen. Maar zij, gelijkend op redeloze dieren, van nature bestemd om gevangen en gedood te worden, zij beschimpen wat ze niet kennen, en als dieren zullen zij ook omkomen, beroofd van hun oneerlijke winst. Het is hun lust op klaarlichte dag te zwelgen. Eerloze, geschandvlekte mensen zijn het, die bandeloos feesten en zich te goed doen in uw gezelschap. Hun ogen zijn vol overspel en onverzadigbaar van zonde. Zij verlokken onstandvastige zielen. Dit vervloekte geslacht, volleerd in hebzucht, heeft de rechte weg verlaten. Zij zijn afgedwaald en het pad opgegaan van Bileam, de zoon van Beor, die het loon der ongerechtigheid lief had, maar dan ook voor zijn misdrijf een terechtwijzing ontving. En ook de waanzin van de profeet moest worden gestuit door een stom lastdier dat begon te spreken als een mens. Zij zijn bronnen zonder water, wolken door de storm voortgejaagd. De diepste duisternis is voor hen weggelegd. Met hun holle grootspraak en bandeloze wellust verlokken zij hen die nauwelijks begonnen zijn zich af te keren van de levenswijze der verdulden. Zij spiegelen hun vrijheid voor, maar zijn zelf slaven van het bederf. Want een mens is slaaf van wat hem overmeestert. Toen zij de Heer en Heiland Jezus Christus leerden kennen, hebben zij zich afgewend van de schanddaden der wereld. Maar als zij zich nu opnieuw daardoor laten verstrikken en overmeesteren, is hun laatste toestand erger dan de eerste. Het was beter voor hen geweest de weg ter gerechtigheid nooit te hebben gekend, dan na hem gekend te hebben, de rug toe te keren aan het heilige overgeleverde gebod. In hen is het spreekwoord bewaarheid. Een hond keert terug naar zijn eigen braaksel en een schoongewassen zeug naar de modderpoel. Tweede lezing. Uit de brieven van de heilige priester Petrus Klaver. Hij heeft mij gezonden om aan armen de blijde boodschap te brengen, te verbinden van wie het hart gebroken is en aan gevangenen vrijlating te melden. Gisteren 30 mei 1627, op het feest van de heilige drie-eenheid, kwamen er van een zeer groot schip zeer veel negers, afkomstig uit het gebied van de grote rivieren in Afrika. Wij gingen daarheen en brachten in twee mandjes kweeappelen, citroenen, zoete koekjes en ik weet niet wat nog meer. We bezochten hun huizen. Het leek wel of wij een tweede Guinea binnengingen. Midden door de menigte moesten we een weg banen totdat wij bij de zieken kwamen, zeer groot in aantal. Zij lagen op de grond in het vocht, of beter gezegd in de modder. Er was overwogen om een dijk aan te leggen, verbengd met dakpannen en stukken baksteen, om de vochtigheid niet al te groot te laten zijn. Hier was dus hun rustplaats, die niet alleen om die reden zeer ongeschikt was, maar vooral omdat zij naakt waren, zonder enige bescherming van kleding. Nadat een deken was neergelegd, hebben wij uit de voorraad handelswaar al wat beschikbaar was bijeengebracht om een ophoging te maken. Op die manier hebben wij een plaats gereed gemaakt waarin wij uiteindelijk de zieke hebben gebracht door ons een weg te banen midden door de compagnie heen. Vervolgens hebben wij hen in twee groepen verdeeld. Mijn metgezel bezocht enkele met een tolk. Naar anderen ben ik zelf gegaan. Er waren twee negers, meer dood dan levend, reeds koud en hun pols werd nauwelijks gevoeld. Met behulp van een dakpan hebben wij gloeiende kolen bij elkaar geveegd en in het midden geplaatst, dicht bij de stervenden. Vervolgens hebben we in dat vuur reukwaren geworpen, waarvan wij twee volle tassen hadden en die wij bij deze gelegenheid geheel hebben verbruikt. Dan hebben wij met behulp van enkele dekens, want zij hadden zelf niet iets dergelijks, en we hadden tevergeefs anderen aan hun eigenaars gevraagd warmte gegeven, waardoor zij hun lichaamswarmte en hun levensgeest schenen te herkrijgen. Het was te zien hoe zij met blijdschap in hun ogen naar ons opkeken. Wij hebben hen op de volgende wijze getroost, niet met woorden, maar met onze handen en door daden. Ja, zelfs was het duidelijk dat elke andere taal volkomen onbruikbaar geweest zou zijn voor hen die ervan overtuigd waren dat zij hierheen gevoerd waren om opgegeten te worden. We hebben daarna bij hen gezeten of geknield en hun gezicht en hun lichaam met wijn gewassen. Daarbij hebben wij ons ingespannen hen op te vrolijken met wat aangenaam is, en in hun aanwezigheid natuurlijke drijfveren naar voren gehaald die zieken op een of andere manier blij kunnen stemmen. Daarna zijn wij begonnen een doopcatechese te geven, wat ook ongetwijfeld de wonderlijke uitwerkingen mogen zijn op lichaam en geest. Toen uit de antwoorden op onze vragen bleek dat zij deze voldoende begrepen hadden, zijn wij overgegaan tot een verdergaand onderricht, namelijk over de ene God die beloning en straf geeft overeenkomstig ieders verdiensten enzovoort. Wij hebben hen gevraagd een daad van berouw te stellen en een afwijzing van hun overtredingen kenbaar te maken. Ten slotte, toen zij voldoende voorbereid schenen, hebben wij hen het geheim van de drie-eenheid uitgelegd, de menswording en het sterven van Christus. En terwijl wij Christus lieten zien, die aan het kruis genageld was, zoals geschilderd is boven de doopvont, waarin uit Christus' wonden stroom bloed vloeiden, zijn wij hen voorgegaan in het opzeggen, in hun eigen taal, van een oefening van berouw.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrees uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God, de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van

0: Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel voor al diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op den hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en Zoon en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel voor al diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 8 september viert de kerk het feest van Maria geboorte. De openingstekst: laten wij met vreugde de geboorte vieren van de heilige maagd Maria, want uit haar is opgegaan de zon van de gerechtigheid, Christus onze God. Maria geboorte, de geboortedag van moeder, dus de verjaardag van onze moeder. Het feest heeft een familiaire klank. Christen zijn is plechtige liturgie, het is theologie en gedachte en leven. Maar meer nog is het de viering van de familia Dei, de viering van onze familiaire verbondenheid met God, onze Vader, Christus, onze broeder, Maria, onze moeder en wij onder elkaar, broeders en zusters. De liturgische feesten zijn familiefeesten. En vandaag wordt in het evangelie soms de stamboom van Jezus Christus voorgelezen, en zo komt het feest dichter bij de schrift. Maria geboorte, zo zou men kunnen zeggen, is het feest van de stamboom van Jezus, zijn geworteld zijn in het menselijk geslacht. Ik lees hier voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, de geslachtslijst van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham, eindigt met de vermelding: Jacob nu was de vader van Jozef, de man van Maria, en uit haar werd geboren Jezus, die Christus genoemd wordt. De geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze wijze. Toen zijn moeder Maria verloofd was met Jozef, bleek zij, voordat ze gingen samenwonen, zwanger van de Heilige Geest. Omdat Jozef haar man rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, dacht hij erover in stilte van haar te scheiden. Terwijl hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer, die tot hem sprak: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen. Het kind in haar schoot is van de Heilige Geest. Zij zal een zoon ter wereld brengen, die gij Jezus moet noemen, want hij zal zijn volk redden uit hun zonden. Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden wat de Heer gesproken heeft door de profeet, die zegt: zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, en men zal hem de naam Immanuel geven, dat is in vertaling God met ons. Dit is het woord van God. De verschijning van de engel vindt plaats tijdens de slaap, in een droom. Dit betekent in een situatie waarin de menselijke vermogens rusten. Wil de hemel nu bij mij tussen beiden kunnen komen, dan is het nodig dat mijn menselijke vermogens zoveel mogelijk rusten. Ik moet de greep op de dingen, op de mensen en ook op mezelf loslaten. Mijn geest laten rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats van het gebed een ogenblik blijven staan om me zijn tegenwoordigheid bewust te maken. Jozef eerbiedigt God door meteen en stipt uit te voeren wat hem van Gods wegen gezegd werd. In het gebed mag het antwoord op zijn aanwezigheid een gebaar zijn van eerbied, waarmee ik me klein maak voor hem. Dan neem ik de houding van het gebed aan, liggend, zittend of geknield, maar niet bewegen en zo min mogelijk zien bewegen, zodat ik erop kan letten hoe ik innerlijk bewogen word. Want God staat niet alleen aan het einde als doel, maar ook aan het begin, door in mij een bewogenheid te bewerken om dit of dat te doen in zijn dienst. En dit wil ik dan nu ook vragen als een genade voor heel mijn leven, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. En nu bereid ik me voor nog dieper het geheim van God zelf mededeling binnen te gaan, waar hij zich aan ons gaat meedelen in zijn eigen Zoon, Jezus. Hier de geboorte van Jezus uit de Heilige Geest. In de stamboom van Jezus blijkt die geboorte uit de Heilige Geest, doordat Jozef in tegenstelling tot alle andere voorvaders niet zonder meer de vader genoemd wordt van de Zoon, maar de man van Maria, en uit haar werd Jezus geboren, die Christus wordt genoemd.
En dan wordt het in het evangelie eerst het menselijke overwegen weergegeven, zoals dat gebeurt in Jozef. Zij bleek, hij dacht erover, terwijl hij dit overwoog. En daarna laat de engel merken wie de echte vader van Jezus is. Dat Jezus de Zoon is van de Allerhoogste. De geschiedenis gaat in mij door, elke keer dat ik voor de opdracht sta om mijn handelingen te laten voortkomen uit een goddelijke inspiratie. Dat ik me niet laat leiden door waar ik zin in heb, maar dat ik, zoals we bidden in het Onze Vader, uw wil laat geschieden. Wanneer ik me een voorstelling maak van de plaats, is het gemakkelijker om bij het gebed te blijven. Als mensen zich werkelijk door God geraakt weten, kunnen ze zich naar de hand soms precies de plaats en de tijd herinneren. Het gebed is een heilig gebeuren. Op eigen kracht vermag ik niets. En daarom is het goed eerst de bijzondere genade te vragen, dat ik Jezus Christus mag leren kennen met een innerlijke kennis, zoals Jozef de wil van God van binnen had leren kennen door zijn droom. De overweging. Wij zijn allemaal kinderen van de oude Adam en van de eerste Eva, om kinderen te worden van de nieuwe Adam en de nieuwe Eva. Vandaag de verjaardag van Maria, zoals wij allemaal onze verjaardag vieren. Dat lijkt dus niks bijzonders. Maar van heiligen vieren wij anders alleen hun sterfdag, hun geboortedag voor de hemel, voor het echte leven. En dat getuigt op een beslissende manier van onze kijk op de betekenis en de zin van dit leven. De gelovige ziet dit leven als een geboorteproces. Dat begint als we ter wereld gekomen zijn en geboren zijn. En dan gedurende dit leven zijn we bezig mens te worden. En we zijn het pas echt helemaal als we helemaal niet meer van deze wereld zijn. Dan zijn we helemaal geboren. Fully born, zegt Thomas Merton. En zo is het bij alle mensen, bij alle heiligen. Maar zo is het niet bij Maria. Maria is meteen al bij haar aardse geboorte helemaal vol van hemelsleven, helemaal geboren. Maria werd tegelijkertijd voor de aarde en voor de hemel geboren. En daarom is voor de kerk, die alleen maar oog heeft voor het echte, het hemelse leven, ook de aardse geboorte van Maria een reden om te feesten. Hier is een mens die vanaf het allerprilste begin God van ganse harte heeft bemind, met geheel haar ziel, met geheel haar verstand en geheel haar kracht. De genade deed haar samen zijn met God in de hemel, precies zoals haar lichaam haar deed samen zijn met de mensen op aarde. Heel haar wezen en al haar vermogens werden zo machtig aangetrokken tot dit goddelijke middelpunt, dat een steen niet strakker en krachtiger omlaag kan vallen dan dat Maria streefde naar God. In Maria brengt God het menselijke geslacht tot een nieuwe eenheid, een nieuwe schepping. Zij is de nieuwe Eva, de nieuwe moeder van alle levenden. En daarom is Maria anders dan alle andere heiligen. Alle andere heiligen hebben een beperkte betekenis voor de gelovigen. Maria is voor alle gelovigen van centrale betekenis. Je kunt als gelovige niet om Maria heen. Ze heeft dan ook een vaste plaats in het persoonlijke gebed van elke gelovige, in het gebed van het gezin, in de huiskerk dus. En haar naam wordt genoemd in elk eucharistisch gebed. Zij is echt onze stammoeder, de moeder van alle levenden. Maria, zou je kunnen zeggen, is de meest ontvankelijke mens. Aan het einde op het niveau van het gebed besluiten. Dat doe ik het beste door gesprekken te voeren met Jezus en met de Vader. En vandaag me laat ook inleiden bij Jezus door Johannes de Doper. Hij is Jezus Heroud, Jezus inleider. En dan ga ik naar Maria, onze moeder,
die het moederschap over de mensen van de eerste Eva heeft overgenomen. En wat haar dat heeft gekost, alleen al dat wachten op God, totdat hij aan Jozef het blijde nieuws zou brengen, zoals de engel Gabriel dat aan Maria heeft overgebracht. En dan naar Jezus zelf, zijn grootheid bewonderen, zijn grootheid en zijn volstrekte nederigheid. Jezus is helemaal weg van de Vader. En die weg naar de Vader ga ik nu ook op me tot de Vader wenden en bij hem mijn hart uitstorten in voorbeden, lofgebed, dankzegging en een Onze Vader bidden.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Hebt u behoefte aan verdieping, ontmoeting met geloofsgenoten of een retraite? In de katholieke agenda bespreekt Radio Maria activiteiten die de komende tijd op stapel staan.
2: Van harte welkom hier bij de katholieke agenda. Ja, en u zult wel denken, hè? Dat is toch altijd op de woensdag om 9:45? Nou, dat was inderdaad het geval in de voorgaande seizoenen. Daar hadden we elke week op de woensdag om 9:45 een kort programma, de katholieke agenda, om u inderdaad zo eens wat activiteiten aan de hand te doen, die te bespreken. Maar we hebben voor dit seizoen eigenlijk een verandering aangebracht. Om de week, dus niet iedere week, maar om de week willen wij een wat uitgebreider programma aanbieden, waarin ook gewoon activiteiten worden aangekondigd. Misschien wat korte gesprekjes, nou, in ieder geval iets uitgebreider. En het betekent natuurlijk ook dat het voor een iets langere periode is als het om de week is. En de tijd dat het programma dus wordt uitgezonden is ook veranderd, is verhuisd naar de dinsdagmiddag om 14:00. Vandaag, 8 september, is dan eigenlijk de eerste keer. En de volgende is op 22 september. Want dat is namelijk, als je een week overslaat, dan duurt het even voordat de volgende er weer is. Ja, en dan, ik val maar meteen met de deur in huis, is het zo dat deze allereerste keer ons een beetje heeft overvallen. We wisten dat hij eraan zat te komen. En tegelijkertijd, we hebben net het afgelopen weekend natuurlijk onze handen meer dan vol gehad aan de Rosary Rally en ook de prachtige dag in Haarlem. En dan is aan het begin van zo'n seizoen, dan komt ineens toch wel alles samen. En Mariska, met wie ik natuurlijk altijd de katholieke agenda doe, die heeft dat ook even niet helemaal helder gehad. En dat betekent dat deze eerste uitzending een proefje is, zullen we maar zeggen. Dus we gaan, ik ga u absoluut het een en ander vertellen over een aantal activiteiten. Zo direct hopelijk ook nog een kort gesprekje.